0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag 3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan, ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Dit weekend een extra lange uitzending van Radio West Sport. Om 2:30 in de tweede divisie. De derby tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Katwijk speelt om 3:00 thuis tegen de Treffers. En dan om 4:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan, ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Ze zijn in de woonkamer en zien op dat moment niet dat deze jonge man langskomt fietsen op een fatbike. Hij is duidelijk aan het checken hoe de situatie ervoor staat bij de woning.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met A te Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Bernard ter Horst.
3: Met muziek uit de 60s, 70s en 80s. Het muzikale rad en de ode aan.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vanochtend een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zaterdag is de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West is erbij om opnamen te maken. Die zijn 's avonds te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Zaterdag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matra Bike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
8: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
11: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
13: voordeeluitjes.nl.
11: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zijn jij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Tot 9 uur, morgen weekend.

Dingen die we doen voor de liefde, the things we do for love, dat was 10cc. En daarmee openen we deze uitzending van Morgen Weekend. Een hele goede morgen. Het is zaterdag. Het is 7 uur geweest, dus jouw weekend, dat barst los. En wat hebben we een heerlijk programma hier voor de boeg bij Morgen Weekend. En ik weet je van... Hartelijk welkom, fijn dat je luistert. Ik ben Meer. En wat gaan we vandaag nou allemaal doen? Nou, natuurlijk de vertrouwde elementen. We gaan licht uit, spot aanspelen. Ik heb 2 platen meegenomen. En daar mag jij dan 1 van die 2 gaan aankondigen het volgende uur. En de keuze vandaag is Non je ne regrette rien van Edith Piaf. Of 99 Luftballon van Nena. 1 van die 2 platen mag jij aankondigen. En dan krijg je van mij een mooie prijs uit de Omroep West prijzenkast. Lachen is gezond en lopen is ook goed voor je. En als je die 2 kan combineren, dan is dat helemaal prettig. En dat gebeurt bij de Comedy Walks door Den Haag. En ik spreek zo de gids, want dat is namelijk toevallig ook nog een stand-up comedy. Zometeen. En verder natuurlijk Meers Eethoek. Duiken we het verleden in met een van de leukste koks die ik ken. Hij is liefhebber van koken. Hij verzamelt historische kookboeken. Hij heeft dus een passie voor geschiedenis. En dit weekend neemt hij je mee in die geschiedenis van het eten. Met vooral veel proeven tijdens Archeon Culinair. En ik heb het over niemand minder dan Pierre Wind. En ik spreek hem het volgende uur in Meers Eethoek. Natuurlijk kan je ook graag laten weten hoe het met jou is. Hoe je deze 2 laatste dagen die we nog van de zomer hebben beleefd. Want dan, ja, maandag dan gaat toch echt die herfst beginnen. Dus ik ben heel benieuwd. En zometeen laat ik je alvast een voorproefje horen van hoe het is met Moet je luisteren. En ik draai natuurlijk veel muziek voor je. En we beginnen bijvoorbeeld met een hele fijne van Snelle. Laat het licht aan.

0: laat het licht nog even aan. Daarmee bezong Snelle toch wel een heel bijzonder moment in zijn leven. Je hoort het muziekje en misschien weet je dan wat dat betekent. Dat is namelijk het muziekje wat ik altijd draai als we het over moet je luisteren gaan hebben. Het spel waarin jij mij vertelt van wie de stem van de bekende Nederlander is. Rond 19:15 gaan we het spelen, maar ik geef je nu alvast een voorproefje van de nieuwe stem.
1: Moet je luisteren.
2: Het was gewoon niet leuk meer.
1: Moet je luisteren.
0: Het was gewoon niet leuk meer. Nou, ik hoop dat jij het wel leuk vindt en een idee hebt van wie dit is. Dan kan je zo meteen rond 19:15 fijn meespelen. En dan kan je een leuke prijs winnen. En die prijs vandaag is een waardebon ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. Een online sportwinkel. Dus denk je van nou, ik wil wel weer eens even wat meer aan de slag. Ik ben me aan het voorbereiden op het winterseizoen. Maar ik wil gaan sporten, ik heb iets nodig. Dan kan je die bon leuk besteden. Dus strakjes rond 19:15 moet je luisteren. En wat je soms met sport hebt, dat is die man met de hamer. Oftewel, Sledgehammer van Peter Gabriel.

0: en nemen. Een rondleiding door een stad. En je vermengt dat met een komiek. Even husselen. En wat krijg je dan? Comedy Walk Den Haag. En stand-up comedy Maarten Comedian. Maarten Vissers, die is dan je gids. Goedemorgen, Maarten.
1: Goedemorgen.
0: Den Haag heeft de reputatie van een statige, rustige stad op de momenten dat er niet gedemonstreerd wordt. Maar je gaat ons de Hofstad op een hele andere manier laten zien tijdens die Comedy Walks. Wat moet ik me erbij voorstellen?
1: Dat klopt. Het is een walk door de ogen van een comedian. En ik heb vanuit mezelf, ik woon al jarenlang hier in de regio, in de buurt, heb ik een bepaalde blik op de stad. En ik heb ook behoorlijk verdiept in de geschiedenis. Ja, en daar heb ik een verhaal over gemaakt. En dat gaat deels over de stad, deels over mij.
0: Kijk, en hoe inspireert Den Haag je dan tot zo'n mooie wandeling waar je ons meeneemt?
1: Den Haag vind ik sowieso een leuke stad vanwege de grote tegenstellingen die erin zitten.
0: Mm-hmm.
1: Dus de Hagenezen, Hagenaren natuurlijk, het klassieke verhaal. Maar ook hoe dat in de loop van de jaren zich eigenlijk ontwikkeld heeft. Plus wat ik heel leuk vind is dat Den Haag eigenlijk een miskende stad is, heel lang door alle andere steden. Den Haag mocht geen stad zijn. En dat vind ik ook wel een beetje op mijn persoon passen. Als artiest voel je ook vaak miskend. En dat je niet op de podia komt waar je terecht wil komen. Dus daar kan ik me heel erg mee vergelijken.
0: En de inwoners, die zijn natuurlijk ook wel erg inspirerend, kan ik me voorstellen.
1: Ja, zeker. Ik vind echt, wat ik net zei, de Hagenezen, Hagenaren, het contrast tussen de mensen die hier zitten, vind ik heel grappig. En zeker dat het allemaal toch behoorlijk dicht bij elkaar zit. Alles loopt door elkaar heen. En je hebt wel natuurlijk een hele duidelijke scheiding. Dus ik loop ook echt van het veen naar het zand, zeg ik dan.
0: Mm-hmm.
1: Want het veen, dat is natuurlijk het gebied waar de Hagenezen zitten, waar de wat armere gebieden. En het zand, rondom de Lange Voorhout. Ja, daar zit toch wel echt de top van Den Haag. Maar het grappige is dat daar zitten heel veel hypocrisie zit erin. Zeker in die top.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld dat prostitutie is jarenlang verboden geweest. Maar de koninklijke familie was daar misschien wat meest te vinden.
0: Ja, daar zijn inderdaad talrijke verhalen om. Dat moet heerlijk inspirerend voor jou zijn als artiest.
1: Ja, zeker. Ja, het is een heel leuk decor om in te werken.
0: En is alles gescript van je tocht?
1: Het is live. Dus alles wat er gebeurt in zo'n stad, daar moet je ook wel wat mee.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, ik heb een verhaal, maar alles is onvoorspelbaar. Want ik heb een keer meegemaakt, ik heb een try-out periode gehad. Toen stonden we bij de piep bij het spui. En terwijl ik mijn verhaal bezig was, kwamen er in één keer twee politieauto's voorbij razen. En die parkeerden voor de ingang voor de piep en die renden met z'n allen naar binnen. Ja, dan kan je verhaal door gaan vertellen, maar je moet er wel ook iets mee en je moet erop reageren. Maar dat is alleen maar leuk, dat maakt het juist een leuke ervaring.
0: Ja, maar, en dat is ook iets wat je kan. Want juist als stand-up comedy leer je natuurlijk heel scherp meteen alles te reageren en mee te nemen.
1: Ja, zeker. Ja, dat hoort wel bij het vak.
0: Ja. Ja. En wat als een van de bezoekers grappiger wil zijn?
1: Ja, dan heb je wel trucs om enigszins de mond te snoeren.
0: Dus daar ben je niet bang voor. Je begint dus met de wandeling en je eindigt op een punt. Kan je daar iets meer over verklappen?
1: Klopt, ja. Ik begin op Spuiplein. Dus eigenlijk aan Spui en we eindigen op het plein. Maar dat is niet in één rechtstreep er doorheen gaan, want dan is het vrij snel klaar. Dus ik heb een hele ronde die ik maak eigenlijk door de binnenstad. En ik heb wel echt een hele route uitgestippeld die niet door de... we passeren wel drukke gebieden, maar je verliest de groep niet, zeg maar. En het is ook wel ik heb ook van mensen die uit Den Haag mee hebben gelopen, die zeggen, ik kom nu echt op plekken waar ik niet vaak geweest ben. En ik zie ook dingen. Ik kijk nu op oom naar dingen die ik. Ja, ik woon hier al jarenlang, maar ik zie nu andere dingen. Dus dat is wel heel leuk.
0: Ja, en je kan jouw groep natuurlijk altijd herkennen doordat ze allemaal met een grote glimlach achter jou aan hobbelen.
1: Dat is wel het idee, ja.
0: Helemaal leuk. En toevallig is er morgen ook weer een wandeling.
1: Klopt. Ik doe het elke maand en morgen is er een wandeling. En daarna elke maand erop. Elke keer de derde zondag van de maand.
0: Derde zondag. En het is dus niet grappen en grollen, maar het is meer een mooi verhaal waarbij de glimlach de boventoon voert.
1: Nou, ik hoop wel dat er hardop gelachen wordt, hoor. Daar doe ik wel mijn best voor.
0: Dat lijkt me altijd zo ja, inderdaad. Het blote billen moment dat je daar staat en dan maak je grappen en heb je zoiets van... Hallo, hij was echt Heel leuk.
1: Ja, maar kijk, ik kom daar wat om te geven. Ik kom niet om de lach te halen. Zeg maar, dat de mensen lachen, dat is een gevolg van dat ik het goed doe. Dus mensen hoeven niet naar mij te komen om mij een lach te brengen. Dat is niet mijn bedoeling.
0: Precies, jij wil gewoon de mensen een fijne middag bezorgen. Op een leuke manier Den Haag laten zien met een glimlach. En verrassende nieuwe feitjes inderdaad die je meeneemt in de wandeling. Ja, superleuk. Dank je wel, Maarten. En heel veel plezier. En tot de volgende keer in ieder geval.
1: Heel erg bedankt dat ik even hier mag zijn.
0: Oké. Okay.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
2: Het is bijna 7:30, 2 seconden, en nu is het 7:30 op zaterdag 19 september. Tijd om hierbij te praten over het weer. Vandaag is het grotendeels droog. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 21 graden. Het waait wel hard. Vanmiddag staat er windkracht 6, misschien wel windkracht 7 op het strand. En die wind die komt uit de zuidwestelijke richting. En daardoor wordt vrij veel bewolking aangevoerd en er zou een enkel buitje kunnen passeren. En nu gaan we lekker luisteren naar een ander nummer, Everyday Life van Coldplay.
3: Je luistert naar Morgen Weekend.
4: Met meer.

0: En ik sta hier een partijtje te groove op Madonna. Ja, dat is toch heerlijke muziek. Altijd weer om te horen. Zeg, heb jij zin in een spelletje? Ja? Dan moet je nu goed opletten. Want we gaan eens spelen. Moet je luisteren. Een nieuwe ronde waarin jij een leuke prijs kan winnen met een nieuwe stem. Want de prijs die heb ik hier klaar voor jou liggen. Dat is een bon van Plutosport ter waarde van 50 euro. Wat moet jij doen om die bon te winnen? Nou, heel simpel. Je vertelt me van wie deze stem is.
1: Moet je luisteren.
2: Het was gewoon niet leuk meer.
1: Moet je luisteren.
0: Jij vertelt me dus wie dit zegt. En dan ga je daarna de telefoon pakken. En je belt 070-390-5454. En dan kom je misschien wel bij mij in de uitzending. Ik ga de stem nog één keer laten horen.
1: Moet je luisteren.
2: Het was gewoon niet leuk meer.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk wel leuk als jij nu gaat bellen 070-390-5454. En dan spreek ik je zo meteen als Paul de Leeuw klaar is met zijn zingen van Ik heb je lief.
3: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Ik heb je lief. Speciaal voor iemand die morgen jarig is, heb ik deze gedraaid. En je weet het. Met dit muziekje betekent het dat we het spannende spelletje Moet je luisteren gaan spelen. Het leuke van dit spelletje is, als iemand het fout heeft en het stem wordt niet geraden, dan schuift de stem op naar mijn volgende collega. En dat is Rogier in Uit. En dan wordt er daar weer een nieuwe prijs bij gedaan. Maar daar ga ik niet van uit, want ik denk dat deze stem best wel makkelijk te raden is. Bellers waren er in ieder geval. Ik ga je de stem nog even laten horen.
1: Moet je luisteren.
2: Het was gewoon niet leuk meer.
1: Moet je luisteren.
0: Het was niet leuk meer. En ik heb aan de telefoon zowel Kitty als Jacob. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ik begin met Kitty, want die had jou op een neuslengte verslagen met het bellen, Jacob. Dus ik kom zo meteen bij jou. Hi, Kitty.
3: Goedemorgen.
0: Nou, we zitten 2 dagen voor de herfst. Heb je zin in de herfst?
3: Altijd.
0: Ja?
3: Hoe heet het ook weer?
0: Seizoen, je lievelingsseizoen. Ja. En wat vind je zo fijn aan de herfst?
3: Ik vind het fijn dat je weer gezelligheid, een beetje met kaasjes in je huis en lekker eten koken.
0: Ja.
3: Dat vind ik gewoon gezelliger.
0: Wat kook je dan, Kitty? Want dat wil ik natuurlijk altijd van iedereen weten.
3: Lekkere sucadelapjes, die lekker langzaam te prutselen, weet je wel, dat soort.
0: Dat je echt door het hele huis die geur van.
3: Ja. Van appeltaart.
0: Ja, lekker. Zo'n geur van belofte.
3: Appeltijd komt weer aan.
0: Ja, en ga je dan ook ergens naartoe om appels te halen?
3: Naar de groenteboer.
0: Nee, vroeger was er bij Zoetermeer in de buurt een appelboomgaard waar je kon plukken, inderdaad. Dus dat was bij ons zo standaard uitje.
3: Ja, supermarkt. Ik bedoel, ik koop ze dan lekker bij de groenteboer. Ja. Dat vind ik dan toch wel lekker.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Nou, die appeltaart klinkt erg goed in ieder geval. Ja. Ik ga jullie de stem nog 1 keer laten horen. En ook nog ondertussen verklappen wat de prijs is. Want als je het goed hebt, dan ligt er een bon ter waarde van €50 te besteden van bij je Plutosport klaar. Dus dan kan je nog leuk iets kopen om mee te gaan sporten. Hier is de stem.
1: Moet je luisteren.
2: Het was gewoon niet leuk meer.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, Kitty. Laat ons niet langer in spanning. Aan welke stem zit jij te denken?
3: Ik denk aan Angela Groothuizen.
0: Jij denkt aan Angela Groothuizen. En onze jury die was een beetje afgeleid door de gedachte aan appeltaart. Ze kijken ook wat teleurgesteld nu naar het koekje wat bij de koffie ligt. En ze drukken hun knoppen in en...
1: Fout.
0: Helaas. Dank je wel voor het meespelen. Ja, en in ieder geval geniet van de herfst. En ik spreek je een volgende keer.
3: Oké,
0: bye bye. Ja, Jacob, dit is een rare situatie nu. Jacob.
4: Ja.
0: Dit is een rare situatie.
4: Ja, dat is het zeker.
0: Ja.
4: Dan spreek je mee, de ware.
0: De ware, Jacob. Oh, daar ben ik heel blij mee, want daar ben ik eigenlijk al heel lang op zoek. Ik heb er één thuis, maar als jij het bent... Nee, maar Jacob, jij had dezelfde stem in gedachten. Jij had ook Angela Groothuizen in gedachten.
4: Nee, klopt. Ik was er zo van overtuigd.
0: Ja, en heb
4: je... Nee, klopt.
0: En heb jij dan nu nog een idee, een andere, die er opeens spontaan bij jou opkomt, van die zou het ook kunnen zijn? Ik hoor je denken.
4: Ja, als ik hem nog een keer zou kunnen horen.
0: Nou ja, zal ik dat voor 1 keer maar doen? Ja, de jury zegt dat dat voor 1 keer mag. Komt-ie.
1: Moet je luisteren.
2: Het was gewoon niet leuk meer.
1: Moet je luisteren.
0: Nou, aan wie denk jij dat het is? Ja, dat is irritant, hè?
4: Ik zou weer Angela Groothuizen.
0: Jij zou weer Angela Groothuizen zetten.
4: Ik weet het gewoon niet.
0: Nee, nou ja. Ga je wel, heb je wel zin in de herfst, Jacob?
4: Ja.
0: De lijn is...
4: Jawel, ja. Ik vind dat ook een mooi, leuk jaargetijd, inderdaad. Ik leer van die...
0: Ja, heerlijk.
4: Ik leer van die verkoudheid af. En dan ga ik me weer op het seizoen werpen.
0: Nou, dan mijn man legt altijd, als hij verkouden is, legt hij altijd rauwe ui naast zijn bed neer. Dan word ik altijd 's ochtends wakker met Ik heb zin in haring, dat is, doet de rauwe ui bij mij, roept dat op. En dat is heel raar om dan 's ochtends vroeg al haring te willen. Hoewel, ik woon op Scheveningen, dus daar is dat misschien normaal. Dus ik hoop dat die tip jou misschien helpt, Jacob. Ja. En dank je wel voor het meespelen, Kitty en Jacob. En tot de volgende keer.
3: Ja,
0: en ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Want de prijzen die gaan stapelen volgende, niet volgende uur, maar het uur daarna bij uit. Bij Rogier, nieuwe ronde van Moet je Luisteren. We'll

En het volgende uur nog meer gezelligheid. Licht uit, spot aan, meers Eethoek. Dus genoeg om te blijven luisteren naar jouw Radio West.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties.

0: Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
0: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: De scholen zijn weer begonnen. Kinderen ontmoeten hun vriendjes, maar voor een kind met een zeldzame ziekte is dat gewone leven vaak onbereikbaar. Het Zeldzame Ziektefonds strijdt voor deze kinderen. Met uw gift financieren wij concreet medisch onderzoek en organiseren we waardevolle lotgenotendagen, zodat zieke patiëntjes even gewoon kind kunnen zijn. Uw steun is onmisbaar. Help ons te helpen. Doneer direct op zzf.nl.
7: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
21: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
22: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
23: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
24: Oma!
25: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
26: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
27: Hey Remon!
28: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
29: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Hey Remon!
28: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
30: Tot 9 uur, morgen weekend.

zuchten, de studio binnenlopen en klaarstaan voor een nieuw uur van Morgen Weekend. En dan moet ik een knopje drukken. Oh, heerlijk. Goedemorgen, goedemorgen. Het is 19 september. Het is 8 uur geweest. En nog een uurtje Morgen Weekend hier bij jouw Radio West. En ik ben je presentator, je knopjeschuiver en wat al niet meer. Kortom, mijn naam is Meer en fijn dat jij er weer bij bent. Wat gaan we doen vandaag nog in dit tweede uur van Morgen Weekend? Nou, natuurlijk duiken we in mijn eethoek. En we duiken het verleden in met een van de leukste koks die ik ken. Hij is liefhebber van koken. Hij verzamelt historische kookboeken en heeft een passie voor geschiedenis. En dit weekend neemt hij ons mee in de geschiedenis met eten. Met vooral heel veel proeven tijdens Archeon Culinair. En dan heb ik het niet over niemand minder dan de Haagse kok Pierre Wint. Ik spreek hem zometeen. In Licht uit Spot aan neem ik altijd muziek mee die gebruikt is in films, liedjes uit musicals, liedjes van televisieseries. Vandaag heb ik twee liedjes meegenomen die niet Engelstalig zijn, die niet Nederlandstalig zijn, maar die wel veel gebruikt zijn in films. Het eerste nummer is een Frans nummer, is bijvoorbeeld in de film Inception gebruikt, maar ik denk dat je het gewoon los ook wel kent. Het is deze. Non.

Dus welk nummer wil jij strakjes aankondigen? Gewoon hier op Radio West, dat jij de DJ bent. Nou, dat is heel simpel. Je geeft je keuze door. Dat kan je doen per app 070-307-8080. Of je mailt me even op 070-390-5454. En de eerste appjes waren al binnengekomen. Onder andere van vriend Jan Keizer uit Zuid-Afrika. Goedemorgen meneer. Voor de platenkeuze ga ik uiteraard Nena voorstellen. Geboren in 69 betekent dat deze muziek uit mijn tienerjaren komt. En dit nummer vond ik helemaal geweldig. Ook al was ik heel slecht in Duits op school. Nou, Jan, deze is genoteerd voor jou. Denk je, ja, maar ik wil helemaal niet dat Duitse nummer horen. Ik wil het Franse nummer horen. Dan moet je gewoon me bellen 070-390-5454. Dan kan ik je tussen de uitzending door even persoonlijk te woord staan. Of je app me 070-307-8080. Ben reuze benieuwd. En als dank krijg je ook nog een leuk kleinigheidje uit de Omroep West prijzenkast opgestuurd als jij de DJ bent. En dit is Cat Stevens.

0: Typische eethoek.
1: Ja, hoe aten we vroeger? En dan heb ik het niet over oma's gehaktbal, maar echt over de prehistorie, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. Ja, en die vraag stelde ze zich ook bij het Archeon in Alphen aan de Rijn. En dit hele weekend kan je daar op culinaire ontdekkingsreizen door de tijd met als speciale gastheer Pierre Wint. Goedemorgen, Pierre.
2: Goedemorgen. Ja, we laten hopen tot er heel veel mensen komen vanwege het weer ook.
1: Ja, nou, het kan nooit zo erg zijn als vrijdag toen ik in 1 minuut dacht, nou, ik loop even van de auto naar huis en toen was ik echt kletternat. Maar kom op, wij zijn geen watjes, hè? Bedoel, we zijn onze voorouders die wandelden even van Rome naar Alphen aan de Rijn om daar een potje op het vuur te zetten. Dus wij kunnen gewoon naar het Archeon komen, Pierre.
2: Ja, laten we gewoon hopen, want het wordt weer een geweldig spectaculair jaar. Want na al die jaren, steeds doen we ook elk jaar weer nieuwe dingen. En, ja. en we proberen weer opnieuw uit te vinden. Maar het één groot ding blijft, en dat is de oudheid. En elke keer, echt meen ik serieus, en elke keer als ik naar een pan kijk, hè, gewoon naar een pan, dan denk ik bij mezelf, die is na al die eeuwen nooit veranderd. Om me heen is alles veranderd, hoe was de eten, et cetera, maar de pan nooit. En dat vind ik zo mooi. Maar desalniettemin, wat ga je verwachten? We hebben weer nieuwe dingen. En wat voor mij ook een verrassing wordt, we gaan heel misschien, dat hangt een beetje af van de poepmeester daar. Maar je kan van poep kan je heel veel dingen doen. En nu dacht ik bij mezelf, wat zou het mooi zijn als je poepsoep hebt? Dat is zeg maar door poep aangedreven elektriciteit dan, hè? En dan wordt die soep gemaakt en wordt ook voor iedereen uitgedeeld. En als je al binnenkomt, dan krijg je als je binnenkomt, dan ben ik zo blij mee. Want ik heb het gisteren heb ik het helemaal gestookt. Mm-hmm. Dat is namelijk, ik heb eikeltjessiroop gemaakt.
1: Oh, wat cool!
2: Ja, dat is met brandnetel en eikel, zoals ze in de oertijd daar thee van maken.
1: Ja.
2: En daar heb ik, dan krijg je dus, zeg maar, als je binnenkomt, een pannenkoek krijg je dan. Die maak ik zelf daar dan.
1: Ja.
2: En dan kunnen ze, zeg maar, de eikeltjessiroop erop gieten.
1: Oh, wat fantastisch inderdaad. Ja, dat is heerlijk. Ben jij zelf qua eten dan meer een man van de prehistorie, de Romeinse tijd of de middeleeuwen?
2: Nou, qua koken, de prehistorie, zeg maar, met die, dat vind ik zo mooi, met die kookzak. En toen hadden ze natuurlijk nog geen pannen, geen staal, et cetera. Hadden ze, zeg maar, een leren, hoe heet zo'n ding? Een leren
1: jas.
2: Maar dan buidel. Wat goed. En die hingen ze op aan touwen. En dan doe je daar kokend water met stenen en zo, doe je dan in.
1: Mm-hmm.
2: En gewoon water, hè. Dus dat wil zeggen, je hebt een steen uit vuur, die doe je in het water. En dan gaat het water gaat dan koken.
1: Ja.
2: En zo kan je dus, zeg maar, thee maken of andere dingen. Vond ik zo mooi, maar het echte eten, dan ben ik wel meer volgens mij echt een Romein. Want in de Romeinse tijd is eigenlijk al ons eten gemaakt wat we nu eten. Brood komt uit de Romeinse tijd. Mm-hmm.
1: Ja, en dan lig jij daar, als jij dan echt aan dat eten denkt, dan lig je daar op zo'n lichtbed dat je gevoerd wordt met druiven in je mond?
2: Ja, oh, geweldig. Maar dat is ook leuk. Ja, kijk, je kan natuurlijk in het Archeon kan je heel veel doen vandaag en morgen over eten. Je kan allerlei dingen kiezen. Je kan zo'n kaart kopen die je een beetje wegwijst, zo'n strippenkaart.
1: Mm-hmm.
2: Maar je kan ook zelf op pad gaan. In de Romeinse tijd bijvoorbeeld heb je dus dan zijn er tolken die jou helemaal voordoen en uitleggen, et cetera, over wat jij zegt, die eet gebruiken tijdens maaltijd. Bijvoorbeeld, wist jij dat? Dat je, zeg maar, toen kleine meisjes of jongens met lange haren liepen dan tijdens het eten rond en die werden dan als servet gebruikt.
1: Nee, dat wist ik niet.
2: Nee, dat soort dingen. Nou, die tolken weten veel meer dan ik natuurlijk, dat is logisch. Maar daarom, ik ben wel al decennia geobsedeerd door onze geschiedenis. Dat is zo mooi. Ja, en de Archeon, ik ben zo trots dat het Archeon er is. En tot ik na zoveel jaren nog tot de dingen samen doen, ja, fantastisch man.
1: Ja.
2: Maar we gaan heel veel eten vandaag.
1: Dus het wordt echt een heel erg smakelijk weekend.
2: Oh, ja. Oh, dat is echt. Maar je moet voorstellen, overal zitten kleine huisjes of de gemeenschappen daar in het Archeon, de leefgemeenschappen, doen iets met eten. Dus je de ene keer je kan zelf bijvoorbeeld het brood aan de stok garen.
1: Ja.
2: Maar er wordt dus ook laten zien hoe je dat brood maakt. Maar dan zonder al die apparatuur die we nu hebben. Het is echt. Het is kicken, het is fun, het is leuk. Ja, en dan, ja, fantastisch.
1: Ja, toch nog even terug naar die poepsoep, Pierre.
2: Oh, ja.
1: Hoe smaakt die?
2: Ja, dat, het is vrijwillig, hè. Er zit geen poep in, maar het is wel zo natuurlijk.
1: Kijk!
2: Maar het is in principe, die poepgeur is natuurlijk weg. Maar, dat is, maar ik heb dat ooit eens een keer gezien daar, want er is één iemand die dat daar heel goed kan. Hè, dat die, oh ja, wat ook lachen trouwens. Ik kom zo op die poepsel terug, voor ik het vergeet. We hebben ook de oertruc. Dat is zeg maar, je kent al die trucs tegenwoordig, toch? Wat hip met al die feesten en zo allemaal.
1: Ja.
2: Nou, dan de foodtruck. En wij hebben dan, zeg maar, die wordt dan, dat is een oude kar. En als de os zich goed voelt, dan gaat de os de kar de trekken. En dan hebben we dus, zeg maar, de oertruck. Want we gaan dan, dat hele park trekken we dan door. Bijvoorbeeld met kies, middeleeuwse kies. En dan krijgt iedereen dat aangeboden. En dat is gewoon lachen. Maar het is altijd wat spannend of dat doorgaat. Omdat er wordt eerst gekeken of de os zich wel goed voelt.
1: Oké, okay, ja, het, prachtig. Wat een respect voor de dieren ook, inderdaad.
2: Ja, nee, dom. Maar met vorig jaar ging dat niet door. Een jaar daarvoor wel. Het is altijd een soort go. En dan hebben we de expert die gaat gewoon kijken. Want ja, kijk, wat je zegt, dieren wel zijn nummer één.
1: Ja.
2: Maar even terug naar die poepsoep. Mm-hmm. Het is natuurlijk, het is fantastisch. Je ruikt die poep wel, in eerste instantie. En dan laat je zien hoe het gaat. En dan, maar daar maakten ze vroeger dus zoveel dingen uit. Gewoon uit poep. En nu gooien ze allemaal weg. Raar, hè?
1: Ja, heel raar. Maar het komt dus niet in mijn eten. Het wordt alleen als basis voor het koken gebruikt.
2: Goed. Jij dacht, ik ga even wat bouten. Nee. En dan gooi ik het er even in de soep. Nee, dat doen we niet. Nee, precies.
1: Dat kon ik me ook bijna niet voorstellen, Pierre. Nou, het wordt een heel smakelijk weekend. Vandaag en morgen het hele Archeon culinair. Alles is te proeven. En je kan Pierre ook nog daar in levende lijven tegenkomen. Dankjewel, Pierre. Tot de volgende.

0: hoorde je. En daarvoor was het On My Soul van Bruno Mars. Wordt allemaal voor jou gedraaid hier op jouw Radio West. En het is bijna 8:30. En dat betekent dat het tijd is om je bij te praten over het weer. En dat doe ik niet zelf. Nee, daar heb ik een hele goede specialist voor. De enige echte weerexpert, Jordi Bloem. Een oprecht goedemorgen. Ja, dan gaat er iets fout. Ik snap het. Een knopje, even zo, knopje dit, knopje dat. Jordi, ja. Dan ben je, hè? Ik in knopjes. Jongen, jongen, jongen. Ja, maar het is weer goed gegaan. En
1: ja,
0: jij
1: hoor.
0: Hebt meer verstand van knopjes en metertjes dan ik. Mm. Dus jij weet van dat weer. Ik ga eerst iets anders vertellen. Ik ben gisteren een hele leuke film geweest. Nou, niet een mooie, indringende film geweest over een bijzonder verhaal. Over de invasie bij van D-Day, de geallieerden.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: En de belangrijke rol die de weermensen erbij hebben gespeeld. Heb je hem al gezien of niet?
1: Ja, wij zijn toevallig met oud-collega's van Meteoconsult. Heel gezellig. Afgelopen, wat was het, dinsdag. Ben ik er naartoe geweest. Ja, hij was heel indrukwekkend. Ik vond hem ook wel. Het was natuurlijk wel realistisch ook. En toen had je natuurlijk nog helemaal niet de middelen zoals je die nu hebt. Dus ik vond het een hele bijzondere film.
0: Dat vond ik heel indrukwekkend, inderdaad. Maar ik vroeg me inderdaad af: klopt het inderdaad allemaal een beetje van die weerkaart? Of zat je dan te kijken en elkaar aan te stoten? Van,
1: ja, precies.
0: Ja, maar dat klopt niet.
1: Nee, op een gegeven moment werd er gezegd: oh, wel de windsnelheden van 80 knopen. Nou, dat is wel heel erg veel. maar goed, voor de rest was het wel prima. Zoals het zou moeten zijn gegaan. En ook heel duidelijk hè, dat er dan tussen de slechtweergebieden in, de stormgebieden in, want het was het een beetje toch even een wat beter moment zat. En die weerman hield vol. Er waren een paar weermannen toen bij Defensie. Die hield toen vol, die ene weerman, eigenlijk de hoofdrolspeler van nee hoor, je moet echt D-Day uitstellen. Dus de datum zoals D-Day uiteindelijk was, is toch iets anders dan oorspronkelijk was gedacht.
0: Ja, dat vond ik ook wel heel leuk. Want ik zat veel mensen zaten maar over de 4e en de 5e. Ik denk, nee, maar het is toch niet de 5e? Het is toch een dag later?
1: Nou ja, precies.
0: Maar ik vond het gaf weer aan hoe belangrijk jouw vak is. Dat wilde ik even. Ja. Die pluim wilde ik jou en jouw voorgangers.
1: Maar het
0: geven.
1: Is echt de moeite waard om ook voor mensen die niet zo van het weer houden. Of we denken van het zal wel. Het is sowieso is het ook een hele mooie film, vond ik goed gemaakt.
0: Ja, was inderdaad een goede film. Pressure. Maar ik ga jou niet onder druk zetten. Maar ik wil gewoon niet het weer van de Tweede Wereldoorlog weten. Maar ik wil het weer van de 19e en 20 september weten. De laatste zomerdagen voor ons eenvoudige stervelingen.
1: Ja, dat klopt. Nou, voor vandaag is het niet echt zomer. Het lijkt wel herfst, want het waait ook. Windkracht 5 nu aan de kust, maar dat wordt windkracht 6 al zie ik af en toe. Nou, dat wordt vandaag misschien wel windkracht 7 soms. Uit het zuidwesten in de loop van de dag. Dus het blijft redelijk doorwapperen. Er wordt ook heel vochtig en warme lucht aangevoerd. Koud is het niet, dat heb je denk ik wel gemerkt. Op sommige plaatsen nu 18 graden. Het kan vanmiddag 21 graden worden. Ondanks het feit dat we veel wolken, of eigenlijk overwegend bewolkt, weer houden. Misschien een enkel gaatje voor de zon vanmiddag. En uit de dikkere wolkenvelden valt vooral nu, zo nu en dan, motregen. Of een enkele lichte bui, maar wel zo'n miserbui. Dan denk ik van, wat getsie. Maar het is niet zo dat het de hele dag zo is. Hè. Dus geen verregende dag. Misschien dus die enkele opklaring vanmiddag. Stevige zuidwestenwind en dus niet koud. En vanavond en vannacht, ook dan kan het af en toe wat regenen. Er komt nog een andere storing aan. Die lijkt vooral net aan zuiden van de regio wat actiever te worden. Dus het kan zomaar zijn dat er ook plekken zijn waar weinig of geen regen valt. Dat is een beetje nieuw ten opzichte van de afgelopen dagen in de berekeningen. De wind wordt later ook iets minder. En de temperaturen die blijven vrij hoog ook voor de nacht. Vannacht niet kouder dan 16 of 17 graden. En morgen en eerst nog die stevige wind uit een west-noordwestelijke richting. Later neemt die wat af. Maar ik denk dat we morgen wel de zon veel vaker te zien krijgen dan vandaag. Veel meer van die wolken wakken. Ja, blauwe lucht ook. Zon, stapelwolken. Misschien nog een enkele bui morgenochtend. Maar op de meeste plaatsen is het een droge zondag en de middagtemperatuur wat minder hoog. De 20 graden wordt morgen net niet gehaald, maar 19 graden is voor 20 september, voor die laatste zomerdag in het weekend, helemaal niet verkeerd.
0: Nou, dat klinkt prima. Dan rest ons nog één taak. Ik leg jou altijd een keuze voor. Voor licht uit, spot aan. Ik neem altijd liedjes uit films, musicals of televisieseries. Deze keer heb ik nummers gekozen die in verschillende films zijn gebruikt, maar op zichzelf staand ook een hit zijn geweest. Het ene nummer is bijvoorbeeld gebruikt in Inception, in Babe, in Madagascar. En dan heb ik het over Non, je ne regretterie van Edith Piaf.
1: Prachtig, ja.
0: Of het andere andere nummer, een Duitsstalig nummer, is gebruikt in Despicable Me, My Best Friend's Girl of the Wedding Singer. En dan heb ik het over 99 Luftballon van Nena. Mijn Duits moet af en toe, dan denk ik, och.
1: Ja, nou ja, dan kun je nog op oefenen. Want ik zou zeggen, de tweede, ik ga voor Nena. Dan kun je nog een keer uitspreken.
0: Nou, dankjewel voor de keuze. Ik heb hem genoteerd. Het staat nu een beetje gelijk. En zometeen gaan we hem echt spelen. En dan kunnen de mensen het horen. Ja. Maar ondertussen, weet je Jordi, jij bent een beetje mijn inspiratie. Oftewel, you're my inspiration. Fijn weekend.
1: Bye bye.

0: uit, spot aan.
1: Het moment dat jij de baas bent hier op Radio West. Ik doe een stapje opzij en jij mag als een echte DJ een nummer aankondigen. Vandaag heb ik twee nummers gekozen die niet in het Nederlands zijn en niet in het Engels. Maar namelijk een Franstalig nummer en een Duits nummer. Op zichzelf staand waren het al hits, maar ze zijn ook in heel veel films gebruikt. Want dat is altijd de keuze. Ik kies een nummer die in films gebruikt zijn of speciaal voor films zijn geschreven. Nummers uit musicals, televisieseries. En het eerste nummer is onder andere gebruikt in de film Inception, in de film Babe, Pig in the City, en in de film Intolerable Cruelty. En dan heb ik het over de Franse zangeres Edith Piaf.

Als jij nu wil meezingen, non, je ne regrette rien, dan is dit misschien het nummer van Edith Piaf wat jij wil aankondigen. Het andere nummer is een anti-oorlogsnummer van Nena, 99 Luftballon, gebruikt onder andere in Despicable Me nummer 3, Atomic Blonde en The Wedding Singer. En die 99 luchtballonnen, herken je ze nog?

Op zijn Duits moet je wählen, kiezen. En op zijn Frans choisir, geloof ik, dat is. Maar in ieder geval, jij moet kiezen welk nummer jij wil aankondigen. En dat kan je doorgeven op 070-390-5454. Of je app me 070-307-8080. En als dank voor het aankondigen krijg je van mij ook nog een leuk prijsje uit de Omroep West prijzenpot. En ik heb het er vandaag uitgetrokken. Ik had hem van de week nodig, want ik was zo nat geregend. Die Omroep West sporthanddoek. Je bent er in een mum mee droog. En die sporthanddoek zelf is ook weer heel erg snel droog. Dus laat me weten wat jouw keuze is. Bel me 070-390-5454 of app me 070-307-8080. Dan mag jij het nummer zelf aankondigen, zometeen na Middle of the Roads.

0: the talk of the USA. Licht uit, spot aan. Ja, bij Radio West mag je zelf ook af en toe gewoon de DJ spelen. Neem ik even een pauze en dan mag jij gewoon mijn werk doen. En dan kan je het vast veel beter dan ik. Ik vind het in ieder geval heel fijn om jou de kans te geven. En dat heet altijd licht uit, spot aan. Ik geef jou de keuze uit twee platen. Ik haal ze uit films, ik haal ze uit musicals. Televisieseries inspireren mij, kortom. En vandaag was de keuze uit twee nummers die zelfstandig al een hit waren. Niet Nederlandstalig, niet Engelstalig, maar Frans en Duits. Maar ze zijn beide in veel films gebruikt. De ene was van Edith Piaf, Non, je ne regrette rien. En de andere was 99 Luftballon van Nena. En er is druk gebeld en Peter is een van die bellers. Goedemorgen, Peter.
1: Morgen weer.
0: Nou, gezellig je te spreken weer.
1: Ja, dat is tijd geleden, hè?
0: Ja, absoluut. Het is altijd die mooie, warme stem van je. Ik denk dat is altijd goed om jou als DJ even hier op de radio te hebben.
1: Dankjewel, Mia. Ja, je hebt ook een leuke en heerlijke stem.
0: Helemaal goed. Dit nummer, wat heb je daarmee, Peter?
1: Nou ja, ik vind het gewoon een lekker nummer. Ik bedoel, ook lekker om wakker te worden, joh. Ik vind die EDV ook goed, hoor. Dus mm-hmm. Mijn tijd, daar gaat het niet om. Maar ja, je moet een keus maken, hè.
0: Ja, en dat, nou ja, ik ben de weegschaal, dus dan breekt de stress mij al uit. Dus dit vind ik altijd heerlijk om dat aan jullie luisteraars over te laten. Van, kiezen jullie maar, want ik wil ze het liefst allemaal draaien.
1: Ja,
0: maar dat
1: klopt,
0: mag niet, dat mag niet.
1: En dus, ik ben een tweeling, dus dat kan ook wel eens wisselen.
0: Dat kan ook, ja, dat zijn ook van die sterrenbeelden die een beetje ingewikkeld zijn. Als je daarin gelooft. Ja, absoluut. Nou, jij hebt dus gekozen voor?
1: Ik heb gekozen voor 99 Luftballons van Nena.
0: Heel goed. En heb je het liedje, de tekst ook wel eens goed in het Duits geluisterd? Want dat heb ik pas eigenlijk zelf een paar jaar terug gedaan. Dat een heel mooi verhaal is ook over vrede en dat ene ballon. En dat we toch met z'n allen lief voor elkaar zijn.
1: Ja, klopt.
0: Ga je hem in het Nederlands of in het Duits aankondigen, Peter?
1: Even kijken, hoor.
0: Weet je wat? Ik laat het aan jou. Ik laat het aan jou.
1: Ja,
0: ik zeg gewoon,
1: goed,
0: ik doe een stap opzij. Ik zeg licht uit, spot aan. En jij zegt...
1: Luisteraars. Hier komt het nummer 99 Luftballons van Nena. Geniet er lekker van en daar word je wakker van.
0: Dankjewel.
1: Hey, dag meer. Fijn weekend.

0: vliegt hij. Ja, daar gaat hij. Zo mooi aangekondigd door Peter. 99 Luftballon van Nena was deze keer de keuze in Licht uit Spot aan. En volgende week heb je weer een nieuwe kans om zelf de DJ te spelen. Het zit er bijna op. En dat is goed nieuws voor de mensen die van uitjes houden. Want zometeen is Rogier er tot 12 uur met te vertellen van alle leuke dingen die je dit weekend kan doen. Goedemorgen, Rogier.
1: Goedemorgen, Meer.
0: En wat valt er allemaal leuk te doen? We hadden natuurlijk net al bij mij in de uitzending Pierre Wins, die vertelde over Archeon Culinaire. Ja, daar kan je naartoe lekker snoepen en smikkelen en door de prehistorie, middeleeuwen en Romeinse tijd te wandelen. Maar er is nog veel meer te doen.
1: Ja, je kunt bijvoorbeeld naar Leidschendam. Daar vieren ze vandaag het festival Aan de Sluis. Mensen kennen dat misschien ook nog wel onder de naam de Vlietdagen, zo heette het vroeger.
0: Ja.
1: Maar het draait helemaal om water, want die Vliet is natuurlijk een belangrijke levensader van onder meer Leidschendam. Dus die wordt een beetje in het zonnetje gezet. En er zijn hele leuke activiteiten door de scouting onder andere georganiseerd. Er zijn historische boten of bijzondere boten te bekijken. Mm-hmm. Wat hebben ze nog meer? Een braderie. Kortom, het wordt heel erg gezellig in en rondom op het Damplein in Leidschendam, in de buurt van de Sluis. Dus
0: prachtig,
1: dat vandaag. Ja. En in Leiden gaat een filmfestival van start vandaag. Het Essay Filmfestival. En nou weet ik niet precies wat een essayfilm is, maar dat is een heel specifiek genre. Dus ze gaan zo meteen ook uitleggen wat dat dan precies is. En ik ga het ook nog even hebben over musical. Want die musical Titanic, die is de komende.

0: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Auto.

0: taalglas.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive. Alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
5: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
6: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: voordeeluitjes.nl. Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: In Zoetermeer is het 18 graden en in Gouda ook. Het is bewolkt, droog en er staat een stevige zuidwestenwind.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De gemeente Den Haag en de politie bereiden zich voor op meerdere demonstraties vandaag. Zo is er een demonstratie op het Malieveld van Wij zijn het volk, waarbij volgens Vrij Nederland ook mensen uit extreemrechtse netwerken worden gemobiliseerd. Verderop is er een tegendemonstratie. Ook wordt rekening gehouden met een mogelijke blokkade van de A12 door Extinction Rebellion. Gouda wil parkeren in de wijk Korte Akkeren tijdelijk goedkoper maken. De eerste 3 uur gaan dan 40 cent kosten in plaats van €3 per uur. Ondernemers en verenigingen zeggen dat ze sinds de invoering van betaald parkeren minder bezoekers krijgen. 2 eigenaren van Indiase restaurants in onder meer in Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit India hebben gehaald om de gespecialiseerde koks te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En na de reclame muziek van Guus Meeuwis. Meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
17: Albert Heijn. Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
24: Start je dag zonder barst.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
27: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
26: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
27: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
26: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
27: Oké, ga ik op letten.
26: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
27: Doe ik.
26: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Guus Meeuwis, vrienden, het is 9:11. Goedemorgen. Het zou wel eens een hele hete zaterdag kunnen worden in Den Haag vandaag. Want vanmiddag vanaf 11:30 vindt er een demonstratie plaats in het centrum. Daar volgt dan weer een tegendemonstratie bovenop. En nou ja, misschien gaat het allemaal vredig voorbij en merken we er helemaal niks van. Maar dat weet je natuurlijk nooit. Mochten er grote dingen gebeuren, dan hoor je dat hier. Maar we hopen uiteraard dat het rustig blijft. Vooralsnog ga ik vooral focussen op al die leuke activiteiten die in deze regio plaatsvinden. Het wordt misschien vanmiddag enigszins droog. Het is nu nog wat nattig, maar Jordi Bloem, onze weerman, kan het ons allemaal vertellen. En uiteraard speel ik zo meteen weer het spelletje. Moet je luisteren met een stem die nog niet geraden is.
1: Uit.
0: Maar eerst naar De Vliet, want dat is van oorsprong een belangrijke levensader voor Leidschendam. Heel veel dorpen en steden zijn natuurlijk ontstaan in de omgeving van water. En belangrijk is die Vliet nog steeds. En daarom vandaag in het centrum van Leidschendam het evenement Aan de Sluis. In de buurt van het Damplein, daar gaan heel veel leuke dingen gebeuren. En daar weet Alfred van Kesteren alles van. Alfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is de tweede editie van het evenement in deze vorm. Maar mensen zouden het ook nog wel kunnen kennen onder de naam Vlietdagen. Waarom destijds die naamsverandering?
2: Dat komt eigenlijk, dat is op verzoek gegaan van de gemeente. We hadden altijd de Vlietdagen in Leidschendam en Voorburg. En het was altijd een heel goed evenement, daar niet van. Maar het waren wel echt, het was echt een evenement in twee dorpskernen. En uiteindelijk is ervoor gekozen om het evenement de Vlietdagen los te laten. En in elk dorpskern een eigen evenement te starten. Zo hebben we in Voorburg in de maand mei, juni, Walk Downtown. Mm-hmm. En hebben wij Aan de Sluis ervan gemaakt.
0: Ja, en daar is een grote rol weggelegd voor de scouting, zag ik. Wat is die rol precies? Wat gaan zij doen?
2: Ja, de scouting, dat is eigenlijk ook wel een traditie. Die stamt ook al voort vanuit de Vlietdagen. Die staan op het Damplein en die hebben echt tal van activiteiten voor de kinderen. Dat is echt, echt hartstikke leuk.
0: En waar moet ik dan aan denken? Heb je wat voorbeelden?
2: Nou, het staat in het teken van space dit keer. Dus alles wat met de ruimte te maken heeft. En ja, er staan ook springkussens. Er zijn tal van leuke activiteiten.
0: En nu weet ik nog van de Vlietdagen. Daar waren volgens mij heel veel historische boten ook altijd te zien. Hè? Zijn die er nu ook of is dat onderdeel er niet meer?
2: Nee, dat onderdeel is er niet meer. Dat heeft ook te maken met de financiën. Mm-hmm. Dat kostte dusdanig veel geld dat we dat helaas niet meer doen. Het is wel zo dat we hebben natuurlijk niet alleen de Aan de Sluis, we hebben meerdere activiteiten door het jaar heen.
0: Ja.
2: En in de maand juli hebben we altijd maritiem Aan de Sluis. En dan hebben we wel vaak boten liggen.
0: Ja, en er ligt nu ook wel een bijzonder schip volgens mij, hè? De Enterprise.
2: Ja, dat is inderdaad de Enterprise. Die ligt aan de Leidse Kade. Mm-hmm. Dat is ook door de scouting geregeld. En vanaf daar kan je ook suppen en kanoën.
0: Ja, wateractiviteiten. Want het is toch een beetje om het belang van die Vliet te vieren, hè?
2: Precies, ja.
0: En er is muziek. Staat een podium in de buurt van de sluis? Wie of wat kunnen we daar zien en horen?
2: Ja, op het podium. We beginnen straks om 10:00. Dus over een klein uurtje eerst met de Stadsbrunch. Die wordt aangeboden door de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het volledige college staat achter de buffettafel om het ontbijt of de brunch uit te delen. Dan starten we om 10:00 met Popcore Energy. Vervolgens krijgen we de Vlietgrieten, ook niet onbekend in Leidschendam-Voorburg. En om 14:00 hebben we de Franklin Brown en de Tiny Little Big Band. Lekker swingen.
0: Ja.
2: Swingen de soul. En om 16:45 dan komt de Piano Man. Dat is een pianoshow. Kan je een beetje vergelijken met Crazy Pianos in Scheveningen.
0: Oh, ja.
2: En ja, en vanavond hebben we echt een geweldige show van de Doe Maar Winnen Toe. Dus lekker terug naar de ethische en lekker swingen op Doe Maar Nummers.
0: En jullie beginnen zo meteen om 10:00. Tot hoe laat gaat het door vanavond?
2: Tot 9:00.
0: Tot 9:00. Dus echt een groot feest in het centrum van Leidschendam op het evenement Aan de Sluis.
2: En op de Damlaan hebben we de gebruikelijke braderie.
0: Ja, die is er ook weer. Zijn alle activiteiten gratis?
2: Ja, alles is gratis. Ja, zeker.
0: Nou, toch goed om te weten. Dankjewel, Alfred. Maak er een mooie feestdag van.
2: Super, dankjewel ook.
0: Dit is The Lighthouse Family. Hi.
3: Dit is Uit met Rogier van der Zanden.

0: Lighthouse Family. Hi, technicus Oscar die zit aan de andere kant van de ruit en merkt op dat het een hit was toen hij hier bij Omroep West kwam werken. Dat was in 1998. En dan ja, te bedenken dat we inmiddels op de redactie collega's hebben die in 1998 of nog veel later zijn geboren. Ja, we worden oud, Os.
1: De agenda.
0: Den Haag staat vanaf vandaag in het teken van Start to Sing. Een nieuwe landelijke campagne over het plezier van het samen zingen. Overal worden de Hagenaars uitgenodigd om mee te zingen bij activiteiten van Scheveningen tot de Schilderswijk. En dit weekend is een openingsweekend met de Singalong in Amare. 300 zangers gaan met elkaar zingen. Verder staan er open repetities, een meezing douchecabine, tal van andere zangactiviteiten op het programma. Maar ik zei al, het is een landelijke campagne, dus er zijn ook zangactiviteiten in Leiderdorp, in Alphen aan den Rijn, in Delft, in Wassenaar, in Boskoop en op heel veel andere plaatsen in onze regio. En dat kun je allemaal bekijken op de website start-to-sing.nl. Wim Zweekhorst is met recht een bekende Rijswijker te noemen. Vroeger was hij altijd de immer goed geluimde brood- en banketbakker in Rijswijk en later de bandleider van Bill Baker's Big Band. De historische vereniging wilde heel graag Wim's levensverhaal opschrijven en tot nu toe kwam het daar nooit van, omdat hij het altijd maar te druk had. Maar nu is hij gestopt met de band en de tijd is er. En dinsdagavond gaat Wim dus van alles vertellen over zijn leven als banketbakker in Rijswijk. Daar kun je bij zijn, want de toegang is gratis. Dinsdag om 8 uur in het gebouw Hoflust aan de Herenstraat 44B. Ooit was de Zegerplas in Alphen aan den Rijn een bak vol zwart water zonder enige vorm van leven. Maar tegenwoordig is dat heel anders. Er is een upgrade geweest en sindsdien zit de plas vol vis en planten. Er zijn ook groene oevers en morgen gaat een gids van het IVN dat allemaal vertellen tijdens een excursie. Je krijgt van alles te horen over de Zegerplas, over de aanleg van een luchtmenginstallatie en over het unieke onderwaterpark met het bijzondere palenrif dat daar ligt. Morgenmiddag om 2 uur meer informatie bij bezoekerscentrum De Veenweide.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
0: Er wordt nog een beetje droog vandaag. Dat vertelt weerman Jordi Bloem straks. Nu de Everly Brothers.

0: De Stijkelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
1: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Stijkel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Stijkel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
0: Je ziet het in de documentaire De Stijkelgroep. Zondagochtend vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Make the veel. Spanish Stroll. Het is, als ik heel even nog 3 seconden wacht, dus zeg maar 3, 2, 1, is het nu exact 1:01. Nou, dat vind ik wel een mooie tijd om te praten over het weer. En ja, dat is eigenlijk nu maar 1 woord voor druilerig. Maar blijft het dat? Ja, Jordi Bloem, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Rogier.
0: Ja, het is voor mij even wennen, want ik was in het zuiden van Duitsland, zoals je weet. En daar was het maandag en dinsdag nog 30 graden.
1: Zo.
0: Dus ik heb nog even 2 hele zomerse dagen meegepakt, in tegenstelling tot de mensen die hier zijn gebleven. Maar dat zit er vandaag niet meer in, hè?
1: Nee, het blijft eigenlijk zo grijs. Het zal niet de hele tijd, maar blijven doordruilen. Het zijn ook wel lange droge perioden. Het is eigenlijk vooral de komende uren nog, denk ik. Misschien nog een enkel miserbuitje, wat motregen vanmiddag. Maar het zal toch wat vaker droog zijn. Maar ja, we houden wel die grijze, laaghangende wolken. Want het is vochtige, milde lucht. Of eigenlijk van origine warme lucht. Want ja, het is zeker niet koud. Het is nu een graad of 17 buiten. Ik zag bij Schiphol al 19, 18,8 was het zojuist. Ja, dat zijn toch vrij hoge temperaturen zo aan het begin van deze zaterdag, de 19e. Met wel een stevige zuidwestenwind. Maar juist die wind, die bries, die voert die milde en vochtige lucht aan. Mm-hmm. We zitten in het zogeheten gebied tussen het warmte- en koufront in. Dat is de warme sector. En dan in dat gebied heb je vaak dit weer. Ja. Dat bewolkte, niet koude weer, maar wel dat vochtige waar ja, af en toe ook een beetje motregen kan vallen.
0: Beetje nou, niet weer wat we de laatste jaren ook van de kerstperiode vaak.
1: Ja, eigenlijk een beetje dat kerstweer. Alleen nu staan de bomen nog vol in blad. En ja, is het gewoon herfst. Maar ja, met dus niet echt lage temperaturen. Integendeel, ik denk dat we vanmiddag zelfs op 21 graden gaan uitkomen. Ondanks het gebrek aan zonneschijn. Misschien een enkel wolkenwakje dat je denkt, hey, een stukje blauw, ik zie wat zonnestralen, het wordt wat lichter, maar het zal geen zonnige dag gaan worden. Morgen wordt het wel beter en dan hebben we ook minder wind, want die wind die kan vooral vanmiddag, misschien ook vanavond aan zee af en toe hard zijn, kracht 7. Boven land ook windkracht 5, dus waaierig weer. Maar later gaat die wind wat afnemen, draait ook naar het west-noordwest en dan komen we morgen in een wat minder warme en drogere luchtsoort terecht. Betekent dat we morgenochtend misschien nog een beetje regen hebben, ook vannacht. De meeste regen lijkt net ten zuiden van de regio uit te komen, dus ook lange droge periode. En morgen overdag zal het sowieso dan wel opklaren. En dan komt die zon er vaker bij. Zon en stapelwolken. Wat minder wind. Maar in de ochtend kan die nog steeds aan de kust even krachtig zijn. Uit west-noordwest. En dan wordt het morgen 18, 19 graden. Mm-hmm. Ja, dat zijn wel redelijke temperaturen. Die passen in deze tijd van het jaar.
0: Ja, zo is dat. Zit er nog een beetje nazomer in het vat? Wat denk jij?
1: Ja, een klein beetje. Ja, mm-hmm. Het is niet zo zoals andere jaren. Dat je ook wel hebt van 25 graden of warmer. Al zijn er wel berekeningen die dat aangeven. Voor later in de week voor delen van het land. Maar als ik kijk naar Zuid-Holland, dus ons gebied, ja, dan zijn het, ja, is het een lichte variant van de nazomer, laat ik het zo zeggen. Want het ziet er best wel goed uit. Er zijn een paar kanttekeningen. Nou, maandag dan hebben we wat meer zonneschijn nog dan morgen. Zonnige periode. De winter is ook duidelijk minder. Misschien een beetje mist in de nacht en ochtend. Het lijkt rond het midden van de week die kans wat groter te worden. De nacht naar woensdag vooral. De nachten worden ook wat frisser. Temperaturen vannacht niet lager dan 16 graden. Maar in de nacht naar maandag kan het her en der 10 graden worden. Kijk, dat is wat anders.
0: Ja.
1: En met hulp van de zon wordt het dan maandagmiddag toch nog 20 graden. Nou, uit de wind en in de zon, als het niet al te veel waait, is dat dan een beetje nazomers.
0: Ja.
1: En dinsdag denk ik dat het weer wat bewolkter is. Misschien ook wel een enkel buitje, kan ik niet helemaal uitsluiten, want we hebben wel een hoge drukgebied, maar het is niet zo dat het de storing helemaal tegenhoudt. En in de nieuwste berekeningen zie ik dat zelfs in de loop van woensdag een wat actievere storing zou kunnen passeren. Moet er maar zien wat er van overblijft. En dan later in de week, vanaf donderdag, ja, dan lijkt het weer wat beter te zijn met wat meer zon. Ja, en als dan de wind misschien een keertje naar het zuiden of zuidoosten draait, dan kan het wel 22, 23 graden worden, ook bij ons. Maar voor hetzelfde geld is de wind wat meer van zee, hebben we wat meer bewolking en blijft het bij zo'n 19 of 20 graden. Maar ja, als ook dan de septemberzon zich laat zien, is dat toch een beetje nazomer.
0: Zo is dat. Als ik het zo hoor, als je echt een beetje wil nazomeren, zou je maandag bijvoorbeeld richting Zuid-Limburg moeten gaan of zo. Daar heb je dan de meeste kans.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dan wordt het net wat warmer. Daar is het ook, in de relatief koele lucht ook 20 graden. Nee, blijf maar lekker in onze regio. Nee.
0: Goed idee. Dankjewel, Jordi. Hier is Paul McCartney. Mama gets by.

0: Paul McCartney, Mama Gets By. Het is 7:07. Tijd voor het spelletje. Moet je luisteren. Vanmorgen is er bij meer in morgenweekend een nieuwe stem in het spel gebracht. En er is ook een fout antwoord gegeven. We weten dus van in ieder geval van één iemand dat ze het niet is. Van wie is toch deze stem?
1: Moet je luisteren.
2: Het was gewoon niet leuk meer.
1: Moet je luisteren.
0: En dat foute antwoord luidde Angela Groothuizen. En daar kan ik me heel goed voorstellen. Want ik vind heel erg dat het klinkt als Angela Groothuizen. Maar die is het dus niet. Wie is het wel op 070-390-5454? De prijzen die ik nu klaar heb liggen zijn een cadeaubon ter waarde van €50 voor Pluto Sport. Altijd leuk om te hebben. En de Omroep West sporthanddoek. Ik heb hem vorige week ook nog gebruikt tijdens mijn vakantie. Het is een heel groot, als het dezelfde is tenminste, dat grote blauwe ding. Dat zijn hele mooie prijzen, maar we willen dus weten van wie deze stem is. Hier komt hij nog één keer.
1: Moet je luisteren.
2: Het was gewoon niet leuk meer.
1: Moet je luisteren.
0: Niet Angela Groothuizen, maar wel 070-390-5454.

0: Lisa Stansfield, Live Together. Het is 9:40. Gaat het goede antwoord gegeven worden? Het antwoord op de vraag in het spelletje moet je luisteren van wie die stem is. Ik moet je bekennen, ik versprak me net bijna. Ik had hem bijna verklapt. Ik noemde hem. Ik noemde de eerste twee letters van de goede naam al. En toen dacht ik, nee, dat moet ik niet doen. En toen maakte ik er snel Angela Groothuizen van. Want dat was namelijk het verkeerde antwoord dat gegeven was. Dus als je heel goed geluisterd hebt, heb je kunnen horen dat ik hem bijna al had verklapt. Nou, ik ben benieuwd of Anneke dat heeft gehoord. Goedemorgen, Anneke.
1: Hallo, ja, ik heb een heel rare verbinding met je.
0: Oh, je hebt een rare verbinding. Kun je me wel verstaan?
1: Ja, ik kan je wel verstaan, ja.
0: Oké, nou, dan gaan we het op deze manier maar doen. Ik zal even de stem nog een keer laten horen voor degene die thuis meespelen, maar niet bellen.
2: Moet je luisteren?
3: Het was gewoon niet leuk meer.
2: Moet je luisteren?
0: En heb jij er ook nog even een keer goed naar kunnen luisteren, Anneke?
1: Ja.
0: Is het een wilde gok of is het een, denk je toch dat je het met redelijke zekerheid weet?
1: Ik hoor bijna niet wat je zegt.
0: Oh. Nou, noem de naam maar dan wie jij denkt dat het is.
1: Nou, in de eerste vraag, de eerste ronde, hoorde ik al wie het was. Maar ik kon niet op de naam komen, uiteindelijk wel. En volgens mij is het Simone Kleinsma.
0: Simone Kleinsma, ik zag haar 2 weken geleden nog in Eindhoven bij de opening van het nieuwe culturele seizoen. Hele aardige vrouw is dat. We gaan eens even kijken, is het Simone Kleinsma?
4: Jammer, dat antwoord is fout.
0: Ah, nee. Jij dacht het zeker te weten, hè, Anneke?
1: Ik dacht toch echt dat ik ze heeft een bepaalde klank in de stem.
0: Ja.
1: Nee. Ja, een tongval, laat ik het zo zeggen. Ja. En ik dacht niet te herkennen, maar ze is het dus niet.
0: Ik snap de gedachte wel, want ik begrijp wel wat je bedoelt. En ik herken het er ook wel een beetje in, maar nee, het is toch niet goed. Dus ik moet helaas naar de volgende kandidaat.
1: Ik ben benieuwd naar wie het is.
0: Oké, nou blijf luisteren. Dan kom je daar misschien zo meteen wel achter als Diana uit Zoetermeer het goede antwoord geeft. Hoewel, ja, dat weet je natuurlijk nooit. Goedemorgen, Diana.
5: Hey, goedemorgen.
0: Is jou die verspreking van mij bijna opgevallen, net of niet?
5: Nee. Ik was net mijn auto van de lader aan het afhalen. Dus ik had een beetje. Maar ik denk niet dat het een vrouw is. Ik denk juist dat het een man is.
0: Oh. Kijk, nou, ik ga zo meteen aan je vragen wie jij denkt dat het is. Maar ik ben even benieuwd, wat je zegt aan de auto aan de lader. Dus je hebt gewoon zo'n mooie elektrische auto.
5: Ja, ik heb sinds april heb ik een elektrische auto. Ik ben taxichauffeuse. Oh. Ik heb een Vito. En diesel is zo duur geworden. Ja. Nu, ja, vandaag weer extra duurder. Ja, en toen heb ik toch maar besloten om elektrische auto aan te schaffen.
0: En kun je dan als taxichauffeur wel alle ritten doen? Of zit je dan op een gegeven moment toch dat die accu leeg is?
5: Nee hoor. Het is een kwestie van plannen.
0: Ja, dat is zo.
5: Als je dat goed doet, dan moet het goed zijn. En heel af en toe heb ik wel eens dat ik denk van, ik moet nog even naar Schiphol toe. Maar ik heb niet zoveel meer. Ja, dan laat ik even een heel klein beetje. Ja. Dan zorg ik dat die mensen thuis zijn. En dan ga ik weer verder laden. En gewoon s'avonds voor de deur aan de paal. Ja. En gewoon goed plannen dat die altijd vol is als je weggaat.
0: Precies. Nou.
5: En niet vol. Want je moet hem altijd tussen de 20 en de 80% doen. Want dat is het behoud van je batterij.
0: Oh, oké.
5: Dus nooit.
0: Nooit helemaal 100%. Oh, kijk, dat is een hele goede tip. Dat schijnt geloof ik ook zo met je mobiele telefoon te zijn. Maar, ja.
5: Ja, dat klopt. Tenzij je zeg maar een hele grote rit moet rijden zeg maar naar Antwerpen. Doe hem dan wel vol. En dan, weet je, dan is het wat anders omdat je dan gelijk weggaat.
0: Nou.
5: Maar het laten staan is niet goed om op 100% te doen.
0: Nou, dat zijn goede tips van Diana uit Zoetermeer. Ik ga ze allemaal onthouden. Om even terug naar het spelletje te gaan. Jij denkt dat het een man is, zei je?
5: Ja, ik denk dat het een man is.
0: Oké, aan wie zat jij te denken?
5: Ja, Mark-Marie Huijbrechts.
0: Oh ja, die heeft natuurlijk wel een hoge klank in zijn stem. Jury, is het Mark-Marie Huijbrechts?
4: Helaas, dat antwoord is fout, joh. Oh,
0: helaas. Maar ik ben wel weer een stuk wijzer met betrekking tot de accu's van auto's. Dus dat is dan wel weer nuttig.
5: Ja,
0: dankjewel, Diana. En de volgende, dat is Betty uit Delft. Goedemorgen, Betty.
6: Goedemorgen.
0: Denk jij ook dat het een man is?
6: Nee, dat niet.
0: Oh,
6: nee.
0: Dat niet. Oké. Is de naam die jij gaat noemen, is dat een wilde gok? Of ook dat je denkt, nou, ik meen het toch wel zeker te weten?
6: Nou, zeker weten. Ik probeer het gewoon. Ik denk, misschien is hij het.
0: Ja, ik ben hartstikke benieuwd. Nou ja, ik zou zeggen, doe maar gelijk voor het raad ermee dan.
6: Ja, zou ik over de raad mee komen? Dan komt ze dan. Mona Keizer?
0: Mona Keizer, veel in het nieuws natuurlijk, hè? Dus we kennen die stem wel.
6: Ja, de eigen partij opzetten, ja. Je kent dat wel.
0: Ja, precies. Jury is het Mona Keizer.
7: Jammer joh, dat is fout.
0: Nee, hij is toch een beetje lastig. Hij is toch pittig. Ik kan alleen maar tegen de luisteraars zeggen die bijvoorbeeld later of morgen bij Kevin of bij Bernard gaan meespelen. Van, probeer even dit uur terug te luisteren via internet. Want dan hoor je die verspreking van mij. En dan misschien heb je daar wat aan. Maar ik moet jou helaas nu teleurstellen, Betty.
6: Eet niet. Maakt niet uit.
0: Leuk dat je belde wel, hoor.
6: Nou,
0: dat wel.
6: We doen gewoon mee voor de gezelligheid, ja, toch?
0: Zeker, zo is dat. That's the spirit. Fijn weekend.
6: Jullie ook. Fijn weekend. Succes.
0: Dit is Jocelyn Brown. Always there. Met Incognito natuurlijk.

Incognito met Jocelyn Brown, Always There. Zometeen in het tweede uur vanuit, dan gaan we naar Leiden. Want daar start vandaag een filmfestival dat zich richt op een heel specifiek genre. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet eens precies wat dat genre is, de essayfilm. Maar dat gaan ze zometeen allemaal vertellen. Nu tot aan het nieuws. Sade, The Sweetest Taboo.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren.

0: lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: In Wateringen 20 graden en in Hillegom 19. Bewolkt, kans op een drupje regen en een stevige zuidwestenwind.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Goedemorgen, 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De gemeente Den Haag en de politie bereiden zich voor op meerdere demonstraties vandaag. Wij zijn het volk demonstreert, waarbij volgens meerdere media ook mensen uit extreemrechtse netwerken worden gemobiliseerd. Verderop houden andere demonstranten een tegendemonstratie. Ook wordt rekening gehouden met een mogelijke blokkade van de A12 door Extinction Rebellion. Twee eigenaren van 8 Indiase restaurants, onder meer in Den Haag, zijn aangehouden op verdenking van uitbuiting en mensensmokkel. Volgens de arbeidsinspectie haalden zij Indiase koks naar Nederland, die vervolgens ander werk moesten doen en te weinig betaald kregen. De A44 richting Amsterdam is dit weekend afgesloten tussen Sassenheim en Oude Wetering. De afsluiting begint vanochtend, was vanmorgen om 6:30 en het duurt tot morgenavond 8:00. Rijkswaterstaat werkt aan de Hoofvaartviaduct en plaatst daar nieuwe damwanden. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En na de reclame muziek van Albert Hammond. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.
6: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd...

0: tijd. Goedemorgen.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Hey Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
9: Ik ben flexibel.
8: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
9: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
8: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ga voor gezond, ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
14: Tot 12 uur.

0: Albert Hammond, The Free Electric Band. Het is 9:09. In Leiden start vandaag een filmfestival dat zich richt op een heel specifiek genre. En ik moet eerlijk bekennen, een genre waarvan ik niet precies weet wat het is. De essayfilm. Het draaide er 44 in totaal. Verspreid over 4 dagen en over 2 locaties. Daar ga ik het onder meer over hebben in het komende uur. Dan een boekentip vanuit Noordwijk met een bundel van Dolf Jansen. En die kennen we natuurlijk vooral als cabaretier. Maar hij schrijft ook, hij heeft heel wat boeken op zijn naam staan. En de nieuwste is wel de moeite waard volgens Nadine Mussert uit Noordwijk. Dus dat hoor je zo meteen. En nog 15 keer is haar adres onbekend. Maar er is nog heel veel uit te zoeken en op te lossen in die 15 uitzendingen. Daar kun jij altijd bij helpen. Ron Kas praat ons zo meteen bij.
1: Uit.
0: Eerst eventjes cabaret. Oh nee, we gaan toch naar de tip. Het was even zoeken waar Nadine was van de boekhandel in Noordwijk. Maar ze is er, geloof ik. Goedemorgen, Nadine.
2: Het boek van de week.
0: Ja, jij bent er toch?
3: Ja, klopt. Ja, ik ben er, ben je, inderdaad. Ja. Ik was nog even een klant aan het helpen en toen dacht ik ineens, oh, ja, het is alweer tijd.
0: Zo is dat. Ja, de zaken gaan natuurlijk wel voor. Die zaken gaan natuurlijk voor, dat begrijp ik alweer.
3: Ja, precies. Ja,
0: Dolf Jansen, ik heb hem al genoemd. We kennen hem als cabaretier, als hardloper, als columnist. Maar hij heeft ook best heel wat boeken op zijn naam staan, als je het zo bekijkt, hè?
3: Ja, zeker. Ja, hij schrijft natuurlijk, of tenminste hij vertelt in zijn boek ook, dat hij eigenlijk altijd heeft geschreven. Dus dat hij alles opschrijft. En hij heeft nu een hele mooie bundel waarin de mooiste en denk ook wel persoonlijke gedichten en liedteksten zijn gebundeld.
0: En zijn dus geen actuele columns die gaan over het nieuws of over de actualiteit? Het zijn wat meer tijdloze verhalen eigenlijk, als ik het zo hoor.
3: Ja, klopt. Hoewel er wel, er sijpelt wel wat actualiteit doorheen. Er zitten absoluut wel wat sneren naar Amerika. Ook wel over oorlog. Maar dan wel in zeer poëtische vorm eigenlijk. Dus zij heeft me blij verrast.
0: Ja. Ja. En wat voor gedichten, wat voor soort gedichten zijn het? Is het, zeg maar traditioneel wat je in het cabaret wel ziet, met echt een uitgekiend ritme en rijmschema? Of doet hij daar niet aan?
3: Maar het is heel variërend. Eentje die er heel erg tussen uitspringt voor mij is een gedicht. Bestemming heet dat. Uh-huh. En dat rijmt allemaal op jij. En dat is wel heel knap, want dat zijn 6 coupletten eigenlijk.
0: Ja.
3: En hij heeft dus 18 rijmwoorden op jij.
0: Dat is wel knap.
3: Gevonden. Ja. Ja, en dat is wel knap inderdaad.
0: En ook wel weer leuk, want dat hoeft natuurlijk tegenwoordig helemaal niet meer. Hè. Gedichten hoeven helemaal niet te rijmen. Vaak is dat niet zo, maar hier dus nog wel.
3: Ja, dat klopt. En ik vind eigenlijk als je het leest en de tekst komt wel binnen. Maar je staat ook wel versteld van hoe rijk de taal eigenlijk is op de manier zoals hij hem gebruikt. Dus dat vind ik als taalliefhebber wel ook echt iets moois erin.
0: Ja.
3: Het zijn niet de standaard gedichtjes eigenlijk zoals je die kent. Dus ik sta wel echt versteld. En wat ook wel mooi is, hij heeft echt verschillende hertalingen eigenlijk van liedteksten gemaakt. Gewoon in het Nederlands heeft hij daar dan een gedicht op geschreven. Dus dat, ik ken de meeste liedjes niet, maar hij heeft een heel mooi gedicht geschreven op She's Already Made Up Her Mind van Lyle Lovett.
0: Mm-hmm. Ken het ook niet?
3: Dus ik heb eigenlijk ook het liedje niet geluisterd. Maar als je het dan leest, dan denk je, dit zou je zo kunnen horen in een mooie tekst van Bluff of zo, weet je wel?
0: Ja.
3: Ja.
0: Wat is,
3: dus dat,
0: wat is de titel van deze bundel?
3: Jij rijmt op mij.
0: Jij rijmt op mij, oh ja.
3: Dat is eigenlijk ook een soort van oproepje wat hij doet met het boek. Dat we ook wel ver van elkaar afstaan. En heeft hij het eigenlijk over de polarisatie. En ja. Dat we meer zouden rijmen op elkaar. Moeten rijmen op elkaar. Dus dat je, ook al sta je nog zo tegenover elkaar, dat het wel op een mooie manier moet kunnen.
0: Mooi, mooie boodschap. Dankjewel Nadine. Ja. Jij rijmt op mij van Dolf Jansen. Dus de tip van Nadine van de boekhandel Van der Meer in Noordwijk. Werk ze.
3: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Dit is Bob Marley met de Wailers. Could You Be Loved?

0: Theezakje. Het is 17 minuten over 10. Twee mannen die een lang gesprek met elkaar voeren, maar tegelijkertijd ook minutenlang eindeloos langs elkaar heen praten. Dat is een concept dat André van Duin vaak heeft gebruikt in zijn shows en in zijn televisieprogramma's met Frans van Duschoten. De ene keer waren dat mensen in een elektronica-winkel, de andere keer waren het twee zwervers op straat. Het deed er eigenlijk helemaal niet zoveel toe. De gesprekken waren onnavolgbaar. Een van die gesprekken vond plaats aan een bar en het kwam zelfs op een plaat terecht onder de titel Café Blues. Luister naar André en Frans.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag, meneer. Ach, een nieuw gezicht.
1: Nee hoor, dat heb ik al jaren.
2: Ben u hier al lang?
1: Nee, ik kom net binnen door de deur.
2: Hoe is de naam?
1: De voordeur.
2: Nee, uw naam.
1: Oh, mijn naam is Michiel.
2: Ach, dat is toevallig.
1: Huh?
2: Ik heet namelijk Jan.
1: Het is niet waar. Ik ken een zekere Kees. Die is lang, dun en mager. En die heeft een grote rode baard. Ben u dat misschien?
2: Inderdaad. Maar dan zonder bril.
1: Aan de Turk.
2: Heb u misschien zin in een glas rode wijn?
1: Rode wijn? Wat voor kleur?
2: Ja, dat weet ik niet.
1: Waarom niet?
2: Nou, ik heb het namelijk niet in huis.
1: Ah. Doet u mij dan maar een kopje koffie zonder melk.
2: Och jij, de melk is op, meneer.
1: Doe dan maar zonder suiker.
2: Heel graag.
1: Zeg.
2: Ja?
1: Zou ik misschien even naar huis mogen bellen?
2: Natuurlijk. Weet u het nummer?
1: Nee, dat zou ik niet weten, nee.
2: Waarom niet?
1: Ik heb geen telefoon.
2: Oh, dat is jammer.
1: Maakt niet uit.
2: Waarom niet, meneer?
1: Ik ben toch niet thuis. Zodoende. Begrijp u wel.
2: Lekker weertje vandaag. Vindt u niet?
1: Nou, ik weet niet. Ik ben namelijk de hele dag buiten geweest. Zodoende.
2: Ja, dat begrijp ik. Zeg, meneer, tussen twee haakjes. Ik weet een leuke grap.
1: Ach.
2: Denk u nou eens om een nummer tussen 1 en 3.
1: Tussen 1 en 3, ja. Dat zal moeilijk gaan.
2: Hoezo?
1: Ik eet altijd tussen 1 en 3.
2: Oh, vandaar. Wilt u misschien een gevulde koek?
1: Nee, dank u. Ik maak hem net uit. Zij?
2: Ja?
1: Ze hebben van de week oude Gerrit nog begraven.
2: Ach jee.
1: Ja.
2: Weet u misschien toevallig wat zijn laatste woorden waren?
1: Jazeker. Laat me daaruit, ik ben niet dood.
2: Nou. Wat ik u vragen wou, meneer. Hebben we eigenlijk kinderen?
1: Jazeker. Ik heb 3 kinderen.
2: Nou.
1: De helft daarvan zijn jongens.
2: Ach, dan is het een drieling dus.
1: 2 daarvan wel, ja.
2: Zo, zo.
1: Nou, ik moet er weer eens vandoor, hè.
2: Kom u nog terug, meneer?
1: Jazeker.
2: Waar?
1: Hier.
2: Maar u bent nou toch hier?
1: Ja, maar daar kan ik natuurlijk niet op gaan staan wachten, hè.
2: Nee, dat is zo.
1: Ik zou zeggen, goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Tot 12 uur, uit. Met Rogier van der Zand.

0: Ik heb een superleven gehad.
1: Ah, wat mooi, meneer. Goed om te horen. Ja, ja.
0: Maar ja, je 64 niet... jaar getrouwd en dan zeggen ze, wil je het nog een keer doen? Nee, want het kan nooit zo mooi worden.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Als je alle emotie die je naar je toe krijgt, van familie of van de patiënt zelf, allemaal naar binnen laat komen, dan ben je heel de dag emotioneel. Dan kan je niet zo'n high-tech vak doen.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: George Ezra, Budapest. Het Kijkhuis en Museum de Lakenhal in Leiden, dat zijn de locaties waar je de komende dagen terecht kunt op het Leiden Essay Filmfestival. En dat is al wat de titel doet vermoeden, een filmfestival rond essayfilms. Alleen, ja, wat zijn dat? Ik kan me best voorstellen dat niet iedereen dat weet. Gelukkig kan ik even bellen met programmeur Erik Viskil. Erik, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Dus ik stel die vraag direct aan jou. Wat is een essayfilm?
1: Ja, wat een essayfilm is, je hebt natuurlijk geschreven essays en zo heb je tegenwoordig ook films in essays in filmvorm. En dat is een heel avontuurlijk filmgenre. Het wordt beoefend door kunstenaars, maar ook wetenschappers. Mm-hmm. En ze laten zich leiden door hun persoonlijke nieuwsgierigheid, zou je kunnen zeggen, om allerlei fenomenen en gebeurtenissen te bevragen en daar op een eigenzinnige manier verslag van te doen. Je zou kunnen zeggen, het is een documentaire die niet objectief probeert te zijn. De kunstenaar of de wetenschapper bekijkt vanuit zijn eigen perspectief.
0: Ja, en zijn dat dan voornamelijk korte films of zitten er ook avondvullende films bij?
1: Nee, er zitten lange films bij. Er zijn zelfs essayfilms die 5 uur duren. Maar er zijn ook hele korte essayfilms. En wij hebben dit jaar films die gewoon een normale lengte hebben van een bioscoopfilm. Mm-hmm. Maar ook wat kortere films en die worden dan samengenomen.
0: Wat voor soort thema's worden er dan zoal behandeld in die films?
1: Dat verschilt heel erg. Thema's kunnen zijn decolonisatie bijvoorbeeld. Maar het kan ook gewoon over het dagelijks leven gaan. Dus het loopt heel erg uiteen van maatschappelijk betrokken. Bijvoorbeeld oorlog is een thema wat bij ons in verschillende films terugkomt. Mm-hmm. Tot het leven van alle dag.
0: Juist. En jou de taak om dit samen te stellen. Waar let je dan op? Wanneer is een film geschikt voor dit festival en wanneer niet?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want de categorie van essayfilms is heel erg breed. En wat wij heel graag willen is dat de films wel toegankelijk zijn, maar ook een hele bijzondere vorm hebben. En visueel uitdagend en aantrekkelijk zijn. En dat ze ons meenemen op een avontuurlijke reis. Dus dat er echt sprake is van een onderzoek in de film. Ja.
0: Ja, het is niet alleen maar het onderwerp of het thema moet sterk zijn. Het essay moet goed zijn, maar het moet wel degelijk ook gewoon interessant of leuk of mooi zijn om naar te kijken.
1: Ja, en dat geldt voor heel veel essayfilms, of bijna voor de meeste, is dat ze je meenemen in iets. Dus je spreekt je aan, vaak ook direct.
0: Ja, en de programmering is internationaal, hè? De films komen overal vandaan. Zit er een persoonlijke favoriet van jou tussen?
1: Er zijn verschillende favorieten. Nieuw dit jaar is dat we ook performances hebben en films die samengaan met performances. Mm. We hebben heel veel films waar gesprekken aan gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld de film City of Poets van Sarah Rajai. Dat kreeg een Europese prijs. Is in Nederland gemaakt. Dat is een film over een stad waar de straten naar dichters waren vernoemd. En ineens in de tijd van de oorlog komen er nieuwe wijken en brokkelt het dichterlijke van die stad af. Mm. Hele mooie, diepgravende film. We gaan met haar in gesprek. Ja. De film Love, 22 Love, van de Nederlandse kunstenaar Jeroen Kooijmans, die op het ogenblik furore maakt, die draaien wij ook. En daar gaan we ook uitgebreid mee over in gesprek.
0: Ja.
1: En als ja?
0: Nee, ga, vertel verder.
1: Wat ook een hele bijzondere film is, is Beirut, mijn stad. Van de journaliste Jocelyn Saab, die is een aantal jaren geleden overleden. Mm-hmm. En die maakte een film over het geweld in haar stad, Beirut, Libanon. Met de vraag van waar komt het nou allemaal vandaan, dat geweld? Ja. En eigenlijk is dat een vraag die nu op dit moment nog steeds speelt. En als we die film zien, dan herkennen we heel veel van wat we vandaag de dag zien. En dat maakt deze film ontzettend indringend. En we koppelen hem ook aan films van jonge makers van dit moment.
0: En ik kan me ook zo voorstellen dat het allemaal wel unieke producties zijn. In die zin, dit zijn geen films die in de Pathé bioscopen of wat dan ook draaien. Die komen ook niet op Netflix. Dus is dit voor sommige films gewoon once in a lifetime om te kunnen zien?
1: Voor sommige films is once in a lifetime. Andere films komen wel op Netflix of op Mubi. Mm-hmm. Want er zijn ook essayfilms die een heel groot bereik hebben.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Het is een genre wat enerzijds een niche is en anderzijds ook heel populair.
0: Ja, dus uiteindelijk kun je toch dat brede publiek ook wel bereiken.
1: Het brede publiek bereiken we. We krijgen een groot publiek. We deden het vorig jaar voor de eerste keer. Mm-hmm. En toen stonden we zelf versteld van het succes dat het festival was. Dus toen zeiden we, nou, hier moeten we zeker mee doorgaan. En we hebben sindsdien ook sponsoring van allerlei fondsen gekregen die er ook in geloven. Dus en we openen vandaag met een lezing. Dat doen we expres, omdat we ook willen aangeven dat er dat het denken belangrijk is. En dat we ook over die films in gesprek willen.
0: Ja, nou vandaag start het. Het duurt 4 dagen op 2 locaties. Dus het Kijkhuis het Museum de Lakenhal. Daar kunnen we de films gaan zien. En meer informatie uiteraard op internet. Dankjewel Erik. Succes en plezier met de opening straks.
1: Heel veel dank. Dag.
0: Dit is Eros Ramazzotti. Sebastasse, una canzone.

0: De agenda.
1: Zijn de liedjes van de Beatles nou vooral voor oude knarren? Nou, nee, er zijn ook heel veel jonge mensen fan van de Beatles. Zo bestaat er de band The Young Analogues. En zij noemen zichzelf de nieuwe generatie Beatles-vertolkers. Dus zij spelen die liedjes. Twee van de vier komen trouwens uit de regio, Den Haag en Alphen aan de Rijn. En ze benaderen het geluid van de Beatles bijna tot in de puntjes perfect. Alsof John, Paul, Ringo en George daar gewoon weer staan. En je kunt hen volgende week in Delft zien. Dat is helemaal uitverkocht. Herkansing is op 10 oktober in Alphen en 17 oktober in Leiden. Het wakkerliggen van Wanda is de titel van een theatervoorstelling van Carly Weis en Danette Edens over ouder worden. Het is het verhaal van Wanda die erachter komt dat ze onzichtbaar is geworden. Ze heeft het idee dat niemand haar nog ziet staan en besluit zich daartegen te verzetten. Hoe ze dat doet kun je zien in dit stuk met twee actrices. Een absurd stuk met heel veel humor en ook ontroering. Het is het regiedebuut van Femke Arnouds en dat is morgen in het theaterpark Villa in Alphen aan de Rijn en 12 november in het Nationale Theater in Den Haag. Je houdt ervan of je haat het, maar feit is dat er genoeg te vertellen valt over de architectuur in Zoetermeer. En het Architectuurpunt organiseert vier wandelingen door de verschillende wijken in de stad. Dat doen ze maandagmorgen of woensdagmiddag. En aankomende woensdag lopen ze door het dorp. Daar vond ooit de eerste stadsuitbreiding plaats. In de jaren 30 al was dat, tijdens het interbellum. Je gaat het zien en horen en je kijkt ook binnen bij een kunstexpositie in een bijzonder pand. Meer informatie over deze architectuurwandelingen in Zoetermeer bij het Architectuurpunt.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
1: Dit is Whitney Houston. How will I know?

0: Whitney Houston, How Will I Know? 10:45 is het inmiddels.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Adres onbekend zoekt morgen in Noordwijkerhout naar een liefde die ontstond op een cruiseschip. Nou, dat klinkt heel erg romantisch. De vraag is natuurlijk, woont degene die gezocht wordt nog steeds in Noordwijkerhout of in die Bollestreekregio? Ron Kas, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Rogier. Het gaat om een Hendrik. En Hendrik heeft het zichzelf maar moeilijk gemaakt in de begin jaren 80. Hij was getrouwd, hij werkte op een rivier cruiseschip dus. En hij werd op dat schip verliefd op Jacqueline Levenstein. Een jaar lang hebben ze samen gewerkt. Hij heeft ook de liefde thuis uitgelegd aan zijn vrouw. Het was heel problematisch. Uiteindelijk heeft hij het uitgemaakt zelf, zegt hij met Jacqueline Levenstein. En hij zegt, ja, ze ging ook van boord. En ze ging vervolgens ook meteen vliegen. Ze ging bij de KLM werken. En ze zal geboren zijn rond 1958, deze Jacqueline Levenstein. Ja. En ze woonde in die tijd met een vriendin in Noordwijkerhout. En hij is alleen. Hij heeft heel veel meegemaakt en is wel altijd aan haar blijven denken. Het is heel spannend hoe zij daarover denkt.
0: Juist, nou, dat gaan we morgen horen. Er wordt ook gezocht in Delft, stad waar ik zelf vandaan kom. En dan schiet ik altijd overeind. Dan denk ik altijd, nou, misschien ken ik die mensen dan. Maar ja, Dirk van Zomeren is de naam. Dat zegt mij helaas niks, maar misschien de luisteraars wel.
3: Ja, het is een bijzonder verhaal, want er is een vrouw en die zegt, ik heb altijd voor mijn vader Cornelis Spoon willen uitzoeken wie nou zijn moeder was. Dus ik ben in een diepgravend onderzoek terechtgekomen. Mm-hmm. En ik ben papieren ingegaan. Ik denk, nou ja, wat is dat nou? Mijn vader heeft nog een broer. En die broer, die moet volgens de papieren dus Dirk heten. Dat is de Dirk waar we het over hebben. Ja. En die is op zijn vierde jaar geadopteerd door een familie in Delft, de familie van Zomeren. Hij is geboren nog wel als Dirk Spoon. Ja. Hij zal dus van Zomeren zijn gaan heten. Volgens papieren is dat ook zo. Ja. En wat bijzonder was, op een gegeven moment in het onderzoek terechtgekomen. En vader die gaat dood. En op zijn sterfbed zegt hij ineens met zijn laatste adem, oh trouwens, ik heb nog minstens één broer. Dus die twee verhalen die vallen samen. Ja. En we weten iets over de biologische familie. Vader is zelf geboren in 1944 in Den Haag. Heet sinds 1948 Dirk. Staat dus ingeschreven bij de familie in Delft, de familie van Zomeren. Uh-huh. En de naam Cornelis komt in de familiestamboom aan alle kanten voor. Want vader heette Cornelis, moeder heette Cornelia. En die vader en moeder zijn gescheiden in 1946, ook al in Den Haag.
0: Juist. Nou, dat is de generatie van mijn moeder. Die is ongeveer van hetzelfde bouwjaar. Dus die zouden bij elkaar in de klas gezeten kunnen hebben. Nou, ik ga het gelijk even vragen vanmiddag als ik op TV zie te gaan. Dan nog wat internationale zoektochten. Onder meer die van Ashton. Die hebben we in het voorjaar al kunnen horen. Dat heeft nog een staartje, toch?
3: Ja, dat was een fantastisch verhaal. Engelse Ashton, 60 jaar oud, zegt ja, ik ga het toch een keer proberen, ook al is het niet makkelijk. Want mijn moeder Dora is als meisje van 18 in Leeds zwanger geraakt van een handelsreiziger, van een vertegenwoordiger op doorreis. Ze had hem al een keer ontmoet in Nederland en hij bracht een tegenbezoek. Hij mocht niet blijven slapen bij haar van haar ouders in Leeds. Maar deze Jan, want dat is wat ze van hem weet, is toch uiteindelijk 's ochtends uit de logeerkamer tevoorschijn gekomen en naast haar in bed gekropen. En hij is weggereden en zij had heel weinig gegevens van hem. Maar ze was wel zwanger. Dus hij zegt, ja, ik ben nu 60. Ik wil kijken wie Jan uit Nederland is die werkzaam was in de hout. Branche. Nog niet zo makkelijk, maar DNA lost een boel op. Ja. Wij hebben toen iemand gevonden, een Auke, een zoon van een Jan Russian. En die Auke zei meteen, ja, dat moet over mijn vader gaan. Dat horen we morgen allemaal terug. Mm-hmm. En dat is een mooi vervolg, laat ik het zo zeggen, tussen deze twee mannen, tussen deze twee broers, zoveel jaar later, en nu samen.
0: Adres onbekend is er nog 15 keer. De tips kunnen weer worden doorgegeven op het bekende telefoonnummer 0800 30 30 300. Morgen vanaf 12 uur dus meer. Dankjewel, Ron.
3: Ja, alsjeblieft. Tot morgen.
0: Dit is Rod Stewart. Do you think I'm sexy?

Stewart, Do You Think I'm Sexy. Zometeen in het derde uur vanuit, dan gaan we naar de tijd van de Romeinen. Tijd waarin er natuurlijk nog geen plastic bestond. Maar zij hadden iets anders waar ze alles van maakten. En iets wat de tand destijds heel goed heeft weten te doorstaan. Dat kun je allemaal zien in een tentoonstelling in Leiden. Daar ga ik het straks over hebben. Jolanda Baaien schuift aan met de kranten. Het actuele weerbericht van Jordi Bloem komt eraan. Ik ga het hebben over de voorstelling Piaf met Suzanne Zegers. En we kijken natuurlijk ook even met een schuin oog naar Den Haag, waar het gelukkig nu nog rustig is. Laten we hopen dat het daar rustig blijft ook. Tot aan het nieuws nu, Fleetwood Mac, Everywhere.

0: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
14: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
15: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes

0: zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Zoals ik al zei, Klas herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
2: Alphen aan de Rijn, 20 graden en in Vlist 19. Het is bewolkt, kans op een drupje regen bij een stevige zuidwestenwind.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Op het Malieveld in Den Haag zijn inmiddels enkele tientallen mensen aanwezig voor de demonstratie van Wij zijn het volk. Er zijn Nederlandse vlaggen, een podiumwagen en spandoeken te zien. En de politie is aanwezig, maar niet massaal. Ook bij de A12 staat politie, omdat Extinction Rebellion daar vandaag mogelijk opnieuw gaat demonstreren. Het laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk mag weer onderzoek uitvoeren voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het bedrijf werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van zo'n 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging inmiddels weer op orde. En het Rijswijkse plein in Den Haag gaat vanavond weer helemaal open voor verkeer. Zowel auto's als trams kunnen er weer langs. Het project is bijna 2 weken eerder klaar dan gepland, omdat verschillende werkzaamheden tegelijk konden worden uitgevoerd. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Na de reclame muziek van de baby's. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Tot 12 uur. Uit.

0: The Babies, Every Time I Think of You. Het is 11:11. Plastic, kunststof, polyester, het bestond allemaal nog niet in de tijd van de Romeinen, maar die hadden wel leer. En er werd van alles van gemaakt. Van schoenen tot beschermhoezen voor schilden, alles van leer. En dat leer blijft eeuwenlang goed. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is nu een kleine tentoonstelling met leren voorwerpen van de Romeinen. Straks hoor je daar meer over. Wie je ook gaat horen is Jolanda Baaiens. Zij is vandaag onze nieuwslezer. En dan mag je ook aanschuiven om de kranten en de media door te nemen. Dat komt ze zo meteen doen. En Jordi Bloem is ook van de partij straks. Hij vertelt ons wat voor weer het wordt vandaag en morgen. En vooral of het vandaag ook nog een beetje droger wordt.
1: Uit.
0: In de musical Piaf ga je terug naar het jaar 1963. Edith Piaf, een van de grootste chansonnières van Frankrijk, is dan net overleden. Maar ja, in het theater kan alles. Dus de overleden Piaf gaat terug in de tijd en beleeft haar leven opnieuw. Het is een indrukwekkende voorstelling met Suzanne Zegers als Edith Piaf. Nou was voor Suzanne deze rol niet nieuw, want ze speelde de voorstelling al eerder, vertelde ze.
2: Ik heb haar natuurlijk 2 seizoenen geleden gespeeld. En dat was zo ongelooflijk mooi. Ik wist, toen ik ja zei tegen die rol, wist ik dat ik haar kon spelen. Anders zeg ik geen ja tegen zoiets. En ik ben in die tour erachter gekomen dat ik ben echt haar gaan voelen, in haar gekropen. Het was één groot feest. Ik heb mezelf meegenomen. En als je een stukje van jezelf meeneemt, denk ik dat het... Ja, dat het altijd een mooi verhaal wordt, hoe dan ook. En haar kan een stuk kan aanraken.
3: Als ik haar zou horen praten, krijg ik het idee dat het ook gewoon veel met jou doet. Om je in te mogen leven in dit persoon.
2: Ja, het is zo'n mooi verhaal. Het was ook een bijzondere vrouw. En omdat ik haar zo heb gevoeld in het vorig seizoen, ik weet wat ik ga doen. Dus ik kan niet wachten om weer de theaters in te gaan, om het verhaal te vertellen. Want het was gewoon... Ja... Het was voor mijzelf, door de rol te spelen, ben ik zelf ook gegroeid op heel veel vlakken. Dus ze heeft mij heel veel gegeven.
3: Wat voor soort voorstelling is Piaf? Kun je het een theaterconcert noemen?
2: Nee, het is echt een musical. Het is echt een toneelstuk, hele goede tekst geschreven, verweven met liedjes.
4: Dood. Dwaas. Duivel.
5: Je sais comment.
2: Het zit zo organisch in elkaar dat je echt door haar leven heen swipet, zeg maar. Je gaat echt met haar mee op reis. Ook doordat, zeg maar, haar metgezellen... Ze reist, zeg maar, naar Parijs toe, want ze wil daar sterven. Ze wil niet sterven waar ze gestorven is, eigenlijk. En op die reis heeft ze metgezellen. En zij wisselen ook van gedaantes, maar heel... heel eenvoudig door een jas uit en aan te trekken.
6: Sous le ciel de Paris marche les amoureux.
3: Heb je een favoriet lied in deze voorstelling?
2: Oh, heb ik een favoriet lied? Hymne à l'amour vind ik mooi, maar... nu ben ik even de titel kwijt, maar dus... Je n'oublierai jamais, nous recommençons toutes les nuits, tous les jours. La belle histoire d'amour. Oh, dat is zo'n mooi nummer. Het zit ook mooi verweven in de voorstelling hoe het terugkomt een paar keer. Misschien wel La belle histoire d'amour.
3: Met wat voor gevoel gaat het publiek naar huis na het zien van deze voorstelling?
2: Ze gaan naar huis met een stukje ziel van Piaf.
0: De musical Piaf met onder andere Suzanne Zegers en Job Bovenlander is aankomende woensdag te zien in de Goudse Schouwburg, maar ook op 7 oktober in het Stadstheater in Zoetermeer en op 23 oktober in de Rijswijkse Schouwburg en tenslotte 1 december in de Muze in Noordwijk. Baby.

0: Douwebop, Nothing to Lose.
1: Uit. Wat staat er in de krant?
0: Het is alweer tijd geworden voor het mediaoverzicht. Wat staat er voor bijzonders in de kranten en de socials deze ochtend? Onze nieuwslezer Jolanda Baaiens is erin gedoken. En ja, wij mogen Tante Jo zeggen, dus goedemorgen.
2: Goedemorgen, dankjewel Rogier. We beginnen dit krantenoverzicht met goed nieuws voor degene die tijdens de zomervakantie even niet gesport heeft en zich daar eigenlijk wel een beetje schuldig over voelt. Want in het AD valt te lezen dat een paar weken niets doen tijdens een vakantie minder slecht voor je spieren is dan je misschien denkt. Volgens een door hen gesproken personal trainer blijft een groot deel van je conditie en kracht behouden en neemt je spiermassa pas na ongeveer 4 weken echt af. Bovendien hebben spieren een soort geheugen waardoor verloren kracht en spiermassa sneller terugkomen.
0: Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb inderdaad de afgelopen zomervakantie het sporten vreselijk verwaarloosd en de 50 jaar daarvoor eigenlijk ook.
2: Ja, daar was ik al bang voor. Maar goed, we doen net alsof we dat niet gehoord hebben.
0: Precies. Nou, er bestaat natuurlijk zoiets als mentale fitheid en niet iedereen is wat het gebied even gezond. Op de website van Den Haag FM staat een artikel over een bijzonder programma in het Laaktheater in Den Haag. Komende donderdag gaat het daar over mentale gezondheid tijdens Poets at the Table. Er worden muziek, hip-hop en spoken word afgewisseld met gesprekken over psychische problemen. Initiatiefnemer is George of George, die op deze manier vooroordelen wil wegnemen en het makkelijker wil maken om over mentale gezondheid te praten. Dat is dus in het Laaktheater donderdagavond om 8 uur. En het is gratis toegankelijk. Dus even een extra uittipje nog in het krantenoverzicht.
2: Nou, hoe goed is dat, hè? Ja. En voor jezelf zorgen moet je natuurlijk ook doen in tijden van crisis. NuNL kopt daarom met Nederlanders moeten voor 8 dagen eten op voorraad hebben. Ja. Dat staat in een onderzoek van instituut Klingendaal en de Erasmus Universiteit in opdracht van het ministerie van Landbouw. Nu adviseert de overheid nog om voor 3 dagen eten in huis te hebben. Volgens de onderzoekers kan bijvoorbeeld een cyberaanval, extreem weer of oorlog ervoor zorgen dat supermarkten snel niet meer worden bevoorraad. Het advies is dus daarom vooral lang houdbaar eten in huis te halen dat je ook zonder stroom kunt gebruiken. En dat wordt dan weer boodschappen doen dus.
0: Ja, ik zit met het praktische probleem. Wij zijn een gezin van 4 en wij wonen niet super groot. Ik heb gewoon geen plek om het. Ik kan het nergens kwijt, al die spullen. Dus dat is nog wel even een dingetje.
2: Nou, jij zegt wat ik net dacht.
0: Ja.
2: Ja, ik heb dat eigenlijk ook. Waar moet ik het allemaal laten?
0: Ja, precies. Nou ja, goed. En dan iets anders van boodschappen doen naar het huishouden. Want blijkbaar vindt de Telegraaf het tijd voor de grote schoonmaak. Want de krant komt met tips om sneller door het huishouden heen te komen. Zo zou warm water met citroenzuur de kalk sneller verwijderen. Oh, dat is een goede tip. Die ga ik eens uitproberen. En kun je een droge handdoek gebruiken om vocht uit het tapijt te trekken. En ook zou een droge handdoek bij de natte was in de droger zou veel tijd schelen. Maar dan moet je maar na 20 minuten wel weer uithalen. Nou, dat zou ik inderdaad kunnen vergeten. En de gouden tip voor het verwijderen van dierenharen is een rubberen handschoen. Nou ja, we hebben op dit moment geen huisdieren, maar toch al handig om te weten. Mocht je vandaag nog geen plannen hebben, dan kun je je dus helemaal uitleven met deze tips in de Telegraaf.
2: Nou, ik ga helemaal ik ga poetsen. Wat denk jij?
0: Ja, vanmiddag misschien. Ja, ik moet eerst nog even het programma afmaken. Maar misschien dat ik vanmiddag ga poetsen. Hey, dankjewel, Jolanda.
2: Graag gedaan.
0: Dit is Michael Jackson. I just can't stop loving you.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan. Ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Het is een van de meest gecoverde liedjes aller tijden. Origineel natuurlijk van Bob Dylan. Dit waren de Hollies. Maar het is ook op het repertoire gezet door Marlene Dietrich bijvoorbeeld. En door Bruce Springsteen, Elvis Presley, Dolly Parton, de Bee Gees. En zelfs Piet Veerman. Ja, over blazen in de wind gesproken. Staat er veel wind buiten? Dat weet Jordi Bloem natuurlijk van de Weerexperts. Jordi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rogier.
0: Ja, vanmorgen toen ik hier naartoe ging, vond ik het nog best wel stevig waaien.
1: Ja, klopt. Ja, het is een windkracht 4 tot 5. Aan zee af en toe windkracht 7. En op de pier van Hermuiden windkracht 7. Dus ja, het waait wel. Het is wel een stevige wind. Inderdaad, harde wind. Ja, dus op Hermuiden officieel windkracht 7. Kan altijd stormachtiger, maar het waait.
0: En dat in combinatie met niet al te veel droge lucht. En bewolking, voelt het een beetje herfstachtig aan.
1: Ja, herfstachtig aan, maar het is niet koud. Zelfs een beetje klammig. Het is nu 18 graden, 19 bijna. En het kan nog wel 20, 21 graden worden. Ondanks het gebrek aan zonneschijn. Want het blijft voorlopig bewolkt. Af en toe zo'n wolkenvakje. Dat wordt bijvoorbeeld in het midden- en oosten van het land wel gemeld. In Zuid-Holland is het allemaal wat dikkere bewolking. Bij Alphen aan de Rijn onder meer daar nog een wegtrekkend miser buitje. Maar op het Malieveld in Den Haag bijvoorbeeld, voor de demonstratie, is het droog de rest van de dag, denk ik. Ja. Wel die stevige wind. En misschien dus een enkele opklaring vanmiddag. Dat is het.
0: Ja, gelukkig. Want demonstreren met een paraplu, dat is ook niks natuurlijk.
1: Nee, zo is het.
0: Dus het wordt wel geloof ik ietsje beter in de loop van de komende dagen.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat het morgen eigenlijk al begint. Vanavond en vannacht passeert er nog een koufront. Daarachter zit inderdaad wat minder warme lucht. Echt koud is de lucht niet. Integendeel, vannacht niet veel koeler dan 15 of 16 graden. Komt ook omdat het nog redelijk bewolkt is. Misschien nog een paar opklaringen. Maar er kan ook af en toe een bui passeren. Maar de meeste buiigheid en de meeste regen lijkt net ten zuiden en zuidoosten van de regio uit te komen. In Zuid-Nederland zal het regenfront, dat koufront, wat activeren. Zo lijkt het. En naar het noorden toe is het wat minder actief. Maar goed, een enkel buitje kan ook bij ons nog wel terechtkomen. En de wind die wordt later wat minder. Die wordt vannacht wat meer westelijk. Matig tot vrij krachtig. Aan zee soms nog wat krachtig. Windkracht 6. Mm-hmm. Morgen overdag is dat ook nog wel het geval. Later zal die wel duidelijk afnemen morgenavond. Met de komst van een hoge drukgebied. En dat betekent dat er stabiliteit in de atmosfeer komt. En dat gaan we morgen denk ik al merken. Misschien dat morgenochtend er nog een enkel verdwaald buitje passeert. Maar dat trekt weg. En dan klaart het op. En morgenmiddag hebben we dan aardig wat zon. Met stapelwolken. Het veel meer zon dan vandaag dus. De lucht is ook dus wat droger. En het wordt morgen 19, misschien 20 graden. Maar ik denk dat 19 op de meeste plaatsen toch het hoogst haalbare is. En wat ik al zei, vooral morgenavond zwakt de wind af. Met de komst van een hoge drukgebied nemen de drukverschillen af. En dat betekent dat we in die frisse luchtsoort, of die relatief frisse luchtsoort, in de nacht naar maandag en maandagochtend op verschillende plekken 10, 11 graden zullen meten, 's ochtends vroeg. Dus dat is weer wat frisser dan.
0: Ja, wat dat betreft is het weer niet saai momenteel. Het is elke dag wat anders.
1: Elke keer wisselt het een beetje. Echt heel nazomers is het niet. Nee. Maar ook niet puur herfst met de ene naar de andere storing en heel veel wind. Ja, het waait nu al stevig, maar dat is niet het weer van de komende tijd. Nee. Want ik denk dat we maandag en dinsdag onder invloed van het hoge drukgebied nagenoeg droog weer hebben. Misschien een enkel buitje op dinsdag. Dat zou ook alweer kunnen, maar zeker geen verregende dag. Droge weer overheerst. Maandag net wat meer zon dan dinsdag, moet ik wel zeggen. Met wat vriendelijke stapelwolken en 20 graden. En dat is ook dinsdag het geval. En dan woensdag beginnen we waarschijnlijk aan de dag wat mistig, wat nevelig. Hoort ook een beetje bij de herfst. Mm-hmm. Graad of 12, 13. Is ook niet echt koud voor de tijd van het jaar. En de middagtemperatuur zal ook dan op een graad of 20 uitkomen. Dus het wordt niet veel warmer dan dat. Hè? Een keer 25 graden of nog wat warmer. Ja. Dat lijkt er niet in te zitten. Maar een kinderhand is gauw gevuld. Ja. Zeker als het nog droog is. En pas later op de dag zou er weer wat buiigheid kunnen passeren. Toch alweer een storing die er tussendoor komt. Voordat een volgend hoge drukgebied het stokje weer gaat overnemen.
0: We gaan het wel zien. Dankjewel, Jordi.
1: Ja, zo is het. Graag gedaan.
0: Third World is dit. Cry a Love.

0: De agenda.
1: In de Maria van Jessekerk in Delft is volgende week De Nacht van Bach. En dat is een concert rondom de stukken van Bach, uiteraard. Je hoort hoogtepunten uit solo, orgelwerken en aria's. Het geheel wordt uitgevoerd door sopraan Antonia Doenko en organiste Petra Veenswijk. En een grote rol is weggelegd voor het Maarschalk-Weertorgel van de kerk. De muzikanten hopen de Bach-liefhebbers iets heel bijzonders te kunnen bieden. Het concert duurt een uur, begint om 3 uur op 26 september. En dat is in de Maria van Jessekerk in Delft op de Burgwal. Licht over Deshima heet een nieuwe tentoonstelling in het Siebelthuis in Leiden. En dat is een museum dat helemaal gaat over Japan. Je ziet 100 foto's uit Nederlandse en Japanse collecties. Dat zijn de vroegste foto's van Japan ooit gemaakt. Het gaat dan ook over hoe fotografie Japan bereikte. En daar hadden ook de Nederlanders een rol in. Allemaal uit de begintijd van de fotografie. Er worden ook bijzondere vondsten belicht. Zoals een van de oudst bekende foto's die ooit zijn gemaakt door een Nederlander in Japan. Deze tentoonstelling is vanaf vrijdag in het Siebelthuis. En in Den Haag kun je nog dit weekend naar het festival Klassiek Achter de Duinen. In onder meer de Nieuwe Kerk, Amare, het Filmhuis en Theater de Regentes wordt live muziek gespeeld. Vandaag en morgen dus nog. Het is voor de 6e keer. Ze hebben zelfs een wereldpremière gehad gisteren met een concert over HIV en AIDS. En verder zijn er onder meer een muziekcollege en een Braams pubquiz. Kortom, klassieke muziek op allerlei manieren tijdens Klassiek Achter de Duinen in Den Haag. Check even wat voor activiteiten er vandaag en morgen nog plaatsvinden daar.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
1: En zometeen gaan we terug naar de tijd van de Romeinen. De Romeinen gebruikten leer voor zo'n beetje alles, dat ga je straks horen. Nu Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?
2: Ja.

0: Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? In de tijd van de Romeinen, toen bestond er nog geen plastic en er was al helemaal geen kunststof, dus veel kledingstukken en andere voorwerpen werden gemaakt van leer. En het fijne van leer is, dat is ijzersterk en kan onder de juiste omstandigheden eeuwenlang blijven bestaan. In de afgelopen decennia zijn er heel wat leren voorwerpen gevonden in de Hollandse klei. Allemaal dingen die van de Romeinen zijn geweest. En een kleine selectie daarvan kun je nu zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Tom de Gooyer is conservator in het museum. Tom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kan je zeggen dat plastic het leer van toen was? Of andersom eigenlijk, dat leer het plastic van nu is?
1: Dat zou je tot op zekere hoogte wel kunnen zeggen, ja. Leer was een ongelooflijk vergankelijk materiaal en heel erg veelzijdig.
0: Ja.
1: Het werd dan ook gebruikt voor een enorme hoeveelheid aan verschillende soorten objecten. Hè. Denk daarbij aan paardentuig, hè, dus zadels. Ze maakten er riemen van, schoenen, schildhoezen, et cetera, et cetera.
0: En daar is heel veel bewaard gebleven.
1: Hier in Nederland hebben we redelijk veel gevonden. Hè. Je moet je voorstellen dat die Romeinen, die hadden als het ware eenzelfde soort consumptiemaatschappij als wij hadden.
0: Ja.
1: En we weten dat bijvoorbeeld een doorsnee Romein al waarschijnlijk zo'n 3 paar schoenen per jaar gebruikte. En er doorheen ging.
0: Mm-hmm.
1: Dus je kan je wel voorstellen hoe ongelooflijk veel schoenen dat zouden moeten zijn over de volledige periode dat het Romeinse Rijk gestrekt heeft.
0: Ja.
1: En daar vinden wij hier in Nederland een klein deel van terug.
0: Ja, echt een fractie. Maar omdat er zoveel gebruikt is en geweest is, is een fractie wat ze terugvinden eigenlijk al genoeg om tot meer kennis te komen.
1: Ja, zeker. En ten opzichte van veel andere regio's binnen het voormalig Romeins Rijk hebben wij hier een enorme schat aan Romeins leer in de bodem en uit de bodem gehaald.
0: Ja, ja, wat is er zoal gevonden in de loop der jaren?
1: Een belangrijke opgraving waar veel Romeins leer gevonden is, is in de jaren 40 in Valkenburg, Zuid-Holland, in de buurt van Leiden.
0: Ja.
1: Daar hebben ze destijds een Romeins castellum opgegraven en daar is een hele hoop leer dat gebruikt werd in het leger gevonden. Dus er zijn vrijwel volledige Romeinse schildhoezen gevonden die gebruikt werden om de houten schilden mee af te dekken en te beschermen tegen de regen.
0: Ja.
1: Er is een Romeins ruiterzadel gevonden, een heleboel verschillende soldatenschoenen. In principe al het materiaal dat we hier vinden is gevonden langs de limes. Dus dat is de meest noordelijke grens van het Romeinse Rijk.
0: Ja, die dwars.
1: We hebben daarvan materiaal in het museum. Ja, we hebben daarvan materiaal in het museum van verschillende forten die langs die grens stonden.
0: Ja, en ik hoorde jou net ook zeggen, leer was heel vergankelijk. Is het dan eigenlijk een soort van geluk dat dit soort dingen toch nog terug zijn gevonden? Of waren er bepaalde omstandigheden waarin het kon blijven bestaan? Hoe zit dat precies?
1: Dat heeft voornamelijk met twee dingen te maken. Allereerst, zoals je al zei, we hebben hier in Nederland vrij perfecte bodemomstandigheden.
0: Ja.
1: Waardoor dat leer dus goed geconserveerd blijft in de bodem. Er zit zo goed als geen zuurstof in. En wat ervoor zorgt dat leer dus goed bewaard kan blijven. Want het is natuurlijk organisch materiaal.
0: Ja.
1: Net zoals hout en al dat soort dingen. En zoals je weet, als je in een composthoop kijkt, dat is wat er met dat materiaal gebeurt. Normaal gesproken.
0: Ja.
1: Daarnaast hadden die Romeinen ook een bepaalde manier van het bewerken van het leer, waardoor dat leer ook beter overleeft. Dus in die bodem. Ten opzichte van bijvoorbeeld het leer dat gebruikt werd in de prehistorie. Waar we bijna niks van terugvinden.
0: Nee. Dat geeft me weer aan hoe ver de Romeinen eigenlijk al waren. Hè? Zit er een persoonlijk topstuk bij eigenlijk op deze tentoonstelling?
1: We hebben een paar topstukken in de tentoonstelling. We hebben een vrijwel volledige Romeinse legerschoen uit de eerste eeuw. We hebben ook de meest volledig teruggevonden schildhoes ooit gevonden.
0: Ja.
1: En het meest complete Romeinse ruiterzadel ook ooit gevonden. En die komen alle drie uit dat fort bij Valkenburg.
0: Ja, precies. Nou, deze en meer kunnen we zien nu in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Dankjewel, Tom.
1: Geen dank.
0: En een fijn weekend.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Dit is Michael Bublé. Last.

0: Michael Bublé, Last. Het is 10 minuten voor 12 en normaal gesproken ga ik rond deze tijd de microfoon overdragen aan Sjaak Bral. Maar Sjaak is een zaterdagje vrij. En op zijn plek zit Herman Nanninga. Herman, goedemorgen.
1: Een krap, ja, morgen.
0: Ja, precies. Ja, ja. Wat gaan we horen straks?
1: Nou, geen bakplaten in ieder geval bij Sjaak. Nee, we hebben een extra lange uitzending van Radio West Sport. Staat niet alleen in het teken van sport, ook demonstraties op het Malieveld. Nou, we kunnen ons allemaal nog herinneren, september vorig jaar. Toen liep het daar behoorlijk uit de hand. Dus ja. Iedereen staat eigenlijk in volle paraatheid daar om te kijken hoe dat daar gaat verlopen. Wij hebben daar twee verslaggevers rondlopen. Er is ook nog een tegendemonstratie tegen fascisme in het centrum van Den Haag.
0: En Extinction Rebellion zou misschien ook nog langskomen, toch?
1: Ook dat hangt nog een beetje boven de markt inderdaad. Die zouden een beslissing nemen. Gaan we hier op de A12 zitten bij Den Haag of gaan we ergens naar Utrecht? Daarover is nog niet heel veel duidelijkheid. Maar dat er genoeg gebeurt en dat er flink wat politie op de benen is, dat mogen duidelijk zijn. Ja, en dan hebben we om half twee een prachtige wedstrijd in de tweede divisie tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. En ook daar zit behoorlijk wat spanning op. Want die twee supportersgroepen, nou, die gaan niet zo lekker met elkaar.
0: Nee.
1: Er mogen geen uitsupporters van Quick Boys mee naar Rijnsburg. Maar ja, we weten allemaal, Rijnsburg en Katwijk, qua gemeente qua dorpen ligt dat heel dicht bij elkaar. Dus ook daar zit wat spanning op. Niet alleen dat, maar ook sportief. ADO Den Haag hebben we nog vanmiddag om 16:30 tegen Cambuur. Als je het hebt over spanning en ADO moet winnen. Nou, dan is dat er ook wel eentje. Kortom, een hele spannende uitzending, denk ik.
0: Genoeg te beleven. Ja. Nou, en mijn advies aan iedereen is voor vandaag, doe eens lief. Zometeen dus Radio West Sport met Herman na het nieuws. En ik ben er morgen weer vanaf een uur of 9. Dan ga ik onder meer bellen met Marlijn Weerdenburg, die een voorstelling gaat spelen over verhuizen. En of dat nou wel of niet zo leuk is. En of je dan niet een beetje ontheemd raakt en dat soort dingen. Dat vraagt ze zich allemaal af. Dus dat ga je morgen horen. Nu de Jazzpolitie. Liefdesliedjes.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeelhaartjes.nl.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
15: voordeeluitjes.nl.
16: In Bodegraven is het 18 graden en in Delft ook. Bewolkt, kans op een drup regen en er staat een stevige zuidwestenwind.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Over een half uur begint op het Malieveld in Den Haag een demonstratie van Wij zijn het volk. Er verzamelen zich mensen met Nederlandse vlaggen en spandoeken. En er is veel politie aanwezig. In de omgeving is ook een waterwerper gezien. Op het Spui is een tegendemonstratie van Tegen

0: racisme en voor inclusiviteit. Verder hebben activisten van Extinction Rebellion aangekondigd dat ze rond dit tijdstip de A12 in Den Haag zouden gaan bezetten. Maar zojuist werd bekend dat zij de A12 bij Zevenaar bezetten, dus niet in Den Haag. Het laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk mag weer onderzoek uitvoeren voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het bedrijf werd vorig jaar gehackt, waarbij gegevens van zo'n 850.000 mensen werden gestolen. Volgens minister Hermans is de beveiliging inmiddels weer op orde. De achterstanden die door de hack zijn ontstaan zijn mogelijk pas over 2 jaar helemaal weggewerkt. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: En na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
3: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
4: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Radio West Sport. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, 6:06. Dit is natuurlijk normaal gesproken het tijdstip waarop je naar Broodje Bral luistert met Sjaak Bral. Maar vandaag is het even allemaal anders. Een extra lange sportuitzending waar de spanning op staat. Niet alleen sport vandaag, maar ook actualiteit. Want om 12:30, als het goed is, start op het Malieveld een grote demonstratie van Wij zijn het volk. Op het Spuitplein is er een soort tegendemonstratie tegen fascisme voor inclusiviteit. Twee verslaggevers van ons, Martijn Hooyer en Frank van Deutekom, lopen rond daar in het centrum van Den Haag. Om 13:30 een voetbalwedstrijd waar ook de nodige spanning op staat. Niet alleen sportief, maar ook qua randgebeuren. Ik heb het over Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. En als je het hebt over spanning, wat dacht je van ADO Den Haag in de thuiswedstrijd tegen Cambuur? Om 16:30 is daar de aftrap. En wordt dit dan de wedstrijd waar ADO Den Haag eindelijk die eerste overwinning gaat halen.
12: Radio West Sport.
13: Ja, je hoort het allemaal in deze uitzending van Radio West Sport. En om 3:00 gaan we ook nog schakelen naar de wedstrijd tussen Katwijk en de Treffers in de tweede divisie. Maar laten we beginnen met de actualiteit. De demonstraties op het Malieveld in het centrum van Den Haag. Wij zijn het volk heeft aangekondigd daar een demonstratie te gaan houden. Voor ons is daar Martijn Hooyer. Martijn, goedemiddag.
14: Ja, goedemiddag Herman.
13: Als je om je heen kijkt, jij staat op het Malieveld. Wat zie je?
14: Ja, eigenlijk als ik sta in de buurt van het Pannenkoekenhuis, voor de mensen die de situatie daar kennen. Als ik kijk richting het provinciehuis, daar is een podium neergezet. Daar staan een paar honderd demonstranten. Er staat een wagen, er komt muziek uit. Je ziet veel Nederlandse vlaggen, spandoeken. Er staan wat rechtse teksten op. Bijvoorbeeld White Lives Matter hangt er een spandoek. En dan is eigenlijk een groot gedeelte van het veld is behoorlijk leeg. En dan als je bij dat Pannenkoekenhuis, daar staan allerlei groepjes mensen verzameld. Plukjes mensen die bij elkaar groeperen. Wie dat precies zijn, weet ik niet. Maar het lijkt erop dat ze zich op de een of andere manier willen gaan aansluiten bij de demonstratie die zometeen moet gaan lopen. Ja, en wat ook opvalt is de enorme hoeveelheid politie die er is. Toen ik vanmorgen de stad in reed over de Utrechtse baan, toen zag je ze al staan. Er kwamen wagens de stad in. Op boven de Utrechtse baan wordt gefilmd wie de stad allemaal in komt. Bij het Centraal Station staan ME-auto's. Die houden ook in de gaten wie er is. En het Malieveld, ja, daaromheen staan overal staan politiewagens. En de waterwerpers zijn ook gesignaleerd. Die zouden bij de gevangenpoort staan, heb ik begrepen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
13: Oké. Nou, in ieder geval, het is duidelijk een flinke politiemacht aanwezig. Dat heeft natuurlijk een reden, want de gedachten gaan eigenlijk automatisch terug, Martijn. Naar vorig jaar, toen liep het uit de hand. Hè, dat iconische beeld van die politieauto die in de brand is gestoken. Waar wordt eigenlijk rekening mee gehouden?
14: Ja, met alles. Ja. Want wat vorig jaar gebeurde met die demonstratie die Els Rechts toen had georganiseerd, ging het gigantisch, liep het uit de hand. 1500 man, die vielen echt de politie aan. Je noemde net al even dat beeld van die politieauto die uitbrandde. Dat was aan de kant van de Utrechtse baan. Daar stond die auto in brand. Nou ja, dat was echt een veldslag. En dat heeft zoveel impact gehad. Daar was iedereen zo boos over dat gewoon niet meer mag gebeuren. En dus staat alles en iedereen op scherp. Nou, XR zou vandaag ook komen demonstreren. Ja. Die wilde wederom de A12 opgaan. Waar ze dat gingen doen was nog niet helemaal duidelijk. Maar inmiddels is bekend dat ze bij Zevenaar de A12 opgegaan zijn. En ik heb hier ook nog helemaal geen demonstranten van XR gezien. Ik ben ook nog niet in de stad geweest waar de tegendemonstratie zou gehouden gaan worden. Maar daar ga ik straks nog wel even kijken. Of Frank gaat daar natuurlijk even naartoe.
15: Ja, om 12:30 gaat het beginnen officieel toch, Martijn?
14: Ja, die mars die moet om 12:30 beginnen. Ja. Er wordt hier opgeroepen om dat in ieder geval vreedzaam te doen. En ik hoop ook dat dat zo blijft. Ja, en de demonstratie is natuurlijk al begonnen met een speech net door de organisatie. En heel langzamerhand druppelen er wat meer mensen deze kant op. Maar het is wat minder druk dan ik had verwacht, moet ik heel eerlijk zeggen.
15: Nou ja, wat dat betreft is de regen misschien een zegen vandaag. Martijn Hooyer vanaf het Malieveld. En Martijn en Frank van Deutekom houden ons de hele middag op de hoogte van alles wat daar in het centrum van Den Haag te gebeuren staat. Ja, ik zei het al, ook voetbal, daar word ik dan wel weer vrolijk van. Om 13:30 een wedstrijd in de tweede divisie waar ook de nodige spanning op staat, namelijk Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Hanif Harara is daar straks vanaf 13:30 onze live verslaggever. Maar ja, Hanif, plichtsgetrouw als die is al op de middelmors. Hanif, ik heb het over die spanning. Wat merk je van die spanning? En dan met name de spanning rondom het randgebeuren, zeg maar.
16: Nou ja, die merk je al, kan ik je vertellen, Herman. Want normaal ga je natuurlijk netjes het complex op, richting het veld, catacomben in, je melden, handjes schudden, opstelling halen, noem het allemaal maar op. Maar wij zijn teruggelopen omdat er was van alles te zien en te horen. Vanaf de parkeerplaats bij Rijnsburgse Boys, zeg maar de grote parkeerplaats, als je iets verder rijdt dan de kleine parkeerplaats aan het begin, liepen hele hordes Rijnsburgse Boys aanhangers. Kerels met zwarte truien en met erop de initialen van de club, RBB erop. Dan weet je dat ze van Rijnsburgse Boys fan zijn. Die gingen allemaal massaal richting de kleinere parkeerplaats, richting de ingang van het complex. En daar hoorde je het clublied van Quick Boys ingezet worden. En dat betekende dat er supporters van Quick Boys daadwerkelijk hier naartoe zijn gekomen. Die wisten uiteraard dat ze niet welkom zijn. Want voor de duidelijkheid, uit publiek is niet toegestaan bij deze wedstrijd. Dat is een keuze van Rijnsburgse Boys zelf geweest vanwege voorgaande edities die geëscaleerd zijn ofwel tijdens ofwel na afloop van de wedstrijd. En vaak ook buiten het complex zelf, of buiten de complexen in dit geval. Maar er werd gezongen, het clublied van Quick Boys werd ingezet. En er was een groot spandoek te zien. En ik ben even kwijt, ik moet even mijn collega moet me influisteren wat er ook weer op stond. Weet jij dat nog, Christian?
17: Zonder uitsupporters geen voetbal, zoiets was het.
16: Nou ja, dat was dus de boodschap die werd meegegeven door een mannetje of 30, wat wij ons hebben laten vertellen vanuit Quick Boys zijde. We hebben ze zelf niet kunnen zien, want ze waren verscholen net maar bij het begin van de parkeerplek. Maar hebben dus zichzelf laten horen. Ze zouden het daarbij laten, was de mededeling. Maar er werd vervolgens wel een blikje gegooid. Dus het dreigde eventjes mis te gaan. Toen kwamen dus ook die supporters van Rijnsburgse Boys eraan. En werd het heel grimmig. Maar uiteindelijk kwam er niks van. Zat de politie er op tijd tussen. Beveiliging was erbij. En er is uiteindelijk helemaal niks van gekomen. Dus het is allemaal met een sisser afgelopen. Maar het geeft wel aan dat deze wedstrijd daadwerkelijk onder spanning staat. En dan zijn we nog niet eens in de buurt van de aftrap, Herman.
15: Nee, en even voor de duidelijkheid. We hebben het over amateurvoetbal.
16: Uiteraard. Ja, daar worden de meningen nog wel eens over verdeeld. Ja. Hè? Dat het met het geld wat erin omgaat. Maar het is uiteraard gewoon formeel nog steeds amateurvoetbal.
15: Ja, precies. En als ik je dan hoor over beveiligers en dat soort randzaken. We gaan straks uiteraard ook nog voorbeschouwen op het sportieve aspect van deze wedstrijd. Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. De aftrap is daar om 13:30. En Hanif horen we later in deze uitzending nog met een sportieve vooruitblik. We hebben natuurlijk ook muziek in deze uitzending. Wat dacht je van Golden Earring, Buddy Joe?
18: Radio West Sport met Herman Nanninga.

0: Het is 18 minuten over 12 op deze zaterdag 19 september. Normaal gesproken luister je naar Sjaak Bral met Broodje Bral. Vandaag is alles even anders. Een extra lange uitzending van Radio Westsport heeft onder andere te maken met de demonstraties in het centrum van Den Haag. Wij zijn het volk staat daar op het Malieveld. Er is een tegendemonstratie tegen fascisme, voor inclusiviteit. En er zou sprake zijn van weer een zitactie op de A12 door Extinction Rebellion. Frank van Deutenkom, jij bent daar ook op het Malieveld.
1: Ja.
0: Ja, de demonstratie van Extinction Rebellion gaat niet door. Hebben ze ook aangegeven, althans ze gaan hem ergens anders doen in de buurt van Zevenaar. Is dat onder druk geweest, denk je, van de bestuurders in Den Haag en de mensen van de politie in Den Haag?
1: Nou, daar was wel op aangedrongen, begreep ik. Om toch vooral nu met de demonstratie aan de ene kant van het Malieveld niet de A12 te gaan blokkeren. Omdat dat mogelijk dan toch weer tot een confrontatie ging leiden. Er zijn wat verschillende politieke standpunten. En als je nu kijkt, want ik sta nu bij de Utrechtse baan. Daar wordt niet geblokkeerd. Ik sprak net wel een paar mensen die hier kwamen supporteren voor Extinction Rebellion en eentje wilde meedoen. Die zei van, er is niks. Ja. Dus die maken zo dadelijk weer rechtsomkeerd. Eentje vertelde ook dat ze was aangesproken door... er gaat nog een megafoon aan. Want er zijn mensen van de demonstratie van Wij zijn het volk ook hier naar de A12 gekomen. Om hier mogelijk demonstranten van Extinction Rebellion op te vangen. En daar dan iets daaraan te doen. Ik begreep ook dat het... iemand had net een beetje staan babbelen met die mensen. En het gaat wel heel hard nu. Ja. Steeds harder nu ik langs loop. Dat het een beetje intimiderend was. En mevrouw zei dat ze was uitgescholden, dat ze moest weggaan. Toen ze vertelde dat ze voor Extinction Rebellion kwam.
0: Ja.
1: Volgensnog rijdt het verkeer hier gewoon door. Er is veel politie hier in de buurt.
0: Kan je een inschatting maken van hoeveel mensen er op het Malieveld zich verzameld hebben inmiddels?
1: Nou, ik denk, het Malieveld is natuurlijk heel groot. Ja. En het is wel het ziet eruit als een klein clubje. Maar ik vermoed dat het er toch wel een paar honderd zijn inmiddels. En het druppelt nog steeds binnen, omdat er onduidelijkheid was over het tijdstip waarop het zou beginnen. Dat was 11 uur of 12:30, et cetera. Dus het blijft binnendruppelen. Aan deze kant bij de tunnelbak, daar verzamelen zich nu ook heel wat demonstranten van die Wij zijn het volk demonstratie. En twee mensen van Extinction Rebellion, die zijn hier eigenlijk voor niks gekomen. Want er is hier in ieder geval op dit moment geen blokkade.
0: Dat is het voorlopig het nieuws vanaf het Malieveld. Frank van Deutenkom was dat. Geen demonstratie dus van Extinction Rebellion. De A12 blijft vrij, de Utrechtse baan. Somjeu is dit. Have a little faith.
2: When you're spinning around in circles, when you barely see the sun.

0: café.
1: Straks om 2:30, dat is over iets meer dan een uur. Dan wordt er afgetrapt bij de wedstrijd in de tweede divisie tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. En je hoorde net al onze verslaggever Annie Ferrara. Die is op de Middelmors in Rijnsburgse Boys. De sfeer was daar een beetje grimmig. Ja, het is een wedstrijd tussen twee clubs die fanatieke supporterscharen hebben. De Quick Boys aanhang is vandaag niet welkom in Rijnsburgse Boys. Dat is een maatregel die Rijnsburgse Boys zelf heeft genomen. Naar aanleiding van wat ongeregeldheden bij eerdere edities tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Ja, en toch moet je je maatregelen van tevoren nemen. En de burgemeester van Katwijk, Nathaniel Middelkoop, ja, die kijkt toch ook met argusogen naar deze wedstrijd.
2: Nou, dit zijn wedstrijden die altijd zorgvuldig worden voorbereid. Dus dat betekent dat je niet alleen maar rondom de wedstrijd zelf kijkt, maar ook naar de aanloop, bijvoorbeeld de laatste training, de tijd tussen de laatste training en de wedstrijd zelf. Dat je toch een beetje samen met de politie en de club ook in de gaten houdt van, nou, hoe is de sfeer, wat zijn de ontwikkelingen. Dus ja, er is meer aandacht voor dan een gewone wedstrijd, omdat het gewoon ook over een langere periode verspreid wordt.
3: En is het vergelijkbaar met vorig jaar of ziet u wezenlijk verschillen in aanloop naar dit duel?
2: Kijk, deze keer heeft het bestuur van Rijnsburgse Boys besloten, omdat er eerder al incidenten waren geweest bij vorige derbies, om geen uitsupports toe te staan. Want de clubs zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het stadion. Ja, dat betekent wel dat je daaromheen ook echt wel wat met elkaar te regelen hebt. Want ik als burgemeester samen met de politie ben dan verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid rondom het stadion. Dus daar hebben we uiteraard gewoon politiecapaciteit voor klaargezet. En zijn we erop voorbereid. Maar het betekent inderdaad wel dat je extra alert bent op wat voor sentimenten leven er en hoe gaan mensen zich gedragen.
3: Ja, is jullie tijdspad breder geworden? Want vorig jaar ging het op vrijdagavond en zaterdagavond mis.
2: We kijken wel breder inderdaad. Dat deden we eigenlijk ook altijd al wel. Tegelijkertijd blijft het moeilijk om iets wat heel snel soms kan ontsporen voor te zijn of te kunnen voorkomen. Dus mijn oproep is ook vooral aan supporters: wees trots op je club. En maak die clubkleuren nou niet belachelijk door je te misdragen. Want dat is volgens mij niet de manier waarop je club moet steunen.
3: Is er dit jaar iets concreets anders ten opzichte van vorig jaar op basis van de aanpak?
2: De aanpak hebben we eigenlijk met elkaar voortgezet, maar het is wel intensiever geworden. Dus er wordt meer met de clubs ook samengewerkt. Op het moment dat supporters zich misdragen, dan werken we samen met het Openbaar Ministerie, de politie en met de voetbalclubs samen om ook namen en rugnummers van degene te kunnen achterhalen die dat gedrag hebben vertoond. Dat was in het verleden minder intensief. Nou, daar hebben we het afgelopen jaar hard aan gewerkt. Daar weten we elkaar steeds beter in te vinden. Dus wat dat betreft gaan we ook wel een beetje de supporters die zich gedragen proberen te belonen. En de supporters die zich misdragen, ja, die zullen helaas ook in de toekomst wedstrijden moeten gaan missen.
1: Je hoorde Nathaniel Middelkoop, hij is burgemeester van Katwijk, over de maatregelen die genomen zijn bij de wedstrijd Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. De aftrap daar in die tweede divisiewedstrijd is om 2:30. En uiteraard gaan we ook nog vooruitblikken op het sportieve aspect van deze wedstrijd.

0: De Pet Shop Boys met West End Girls. Het is 1:01. Ja, we houden je in deze extra lange uitzending van Radio Westsport op de hoogte van de gebeurtenissen rondom het Malieveld. Ik kijk even naar de andere kant van het glas. Ik hoor, hij hangt. Martijn Hooyer is daar voor ons ter plekke bij die demonstratie van Wij zijn het volk. Martijn, wat is het laatste nieuws?
1: Ja, daar ben ik weer, Herman. Goedemiddag. Ja, zojuist heeft de organisatie hier omgeroepen dat op last van burgemeester Van Zanen mensen geen gezichtsbedekking mogen hebben. Dus mondkapjes of bivakmutsen of wat dan ook. Als dat, mensen dat wel op hebben, dan worden ze uit de demonstratie gehaald. En als er onvoldoende geluisterd wordt, ja, dan wordt de hele mars afgelast. En die mars die moet zo meteen ongeveer beginnen. En ja, de hele groep die gaat dan lopen via de Patijnlaan, plein 1813, Carnegie Plein. En zo weer terug richting het Malieveld.
0: Dus mensen met een gezichtsbedekking die worden eruit gepikt. En mocht er geen gehoor aan worden gegeven dat die gezichtsbedekking afgaat, gaat die hele demonstratie niet door. Die mars die zou trouwens rondom dit tijdstip moeten gaan starten. Martijn, waar je het net over had. Ja. Worden er al aanstalten gemaakt? Gaan er al mensen lopen?
1: Je ziet dat nu, er stonden heel veel mensen in de buurt van het Pannenkoekenhuis. Dus aan de overkant van het Malieveld, die stonden te wachten. En de organisatie heeft zojuist omgeroepen dat die mars zo gaat beginnen. En je ziet nu dat de groep demonstranten wat groter wordt. Mensen gaan aansluiten. En de hele groep maakt inderdaad aanstalten om via de hoek van het Malieveld bij het provinciehuis om richting de Patijnlaan te gaan. En dat is waar het voormalig hoofdbureau van politie is.
0: Ja. Kan je al een inschatting maken van het aantal mensen? Want je zegt, nou, er sluiten zich steeds meer mensen aan. Hoe groot is die groep nu ongeveer? Ik weet dat het heel lastig is om in te schatten. Maar...
1: Ja, het is heel lastig in te schatten. Het waren er vanmorgen, toen ik hier aankwam, waren het denk ik een stuk of 200. En het zijn er nu echt wel beduidend meer. Ik denk wel, als ik een voorzichtige schatting maak, tussen de 400 en de 500 mensen dat er nu staan zo'n beetje. Dus die zullen zich zo in beweging zetten de stad in.
0: Oké, Martijn Hooyer, dankjewel. En we horen straks weer meer van je over die demonstratie van Wij zijn het volk, de mars door het centrum van Den Haag. Die gaat straks beginnen. Verder in deze uitzending natuurlijk ook sport. Hè? Ik zei het al, om 1:30 zijn we bij Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Om 3:00 doen we verslag van de wedstrijd van Katwijk. Zij spelen thuis tegen de Treffers. En om 4:30 ook een cruciaal wedstrijdje hoor. ADO Den Haag tegen Cambuur. En natuurlijk ook veel muziek. Queen, Heaven for Everyone.

0: En met Queen is het 8:08 geworden. We gaan even een paar uurtjes vooruitkijken, namelijk richting 16:30. Dan wordt er in het stadion van ADO Den Haag gespeeld. Niet zomaar een wedstrijd. ADO Den Haag tegen Cambuur. Jim van der Del, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vaste verslaggever van ADO Den Haag is er al vroeg bij. Kan die spanning eigenlijk niet meer aan. Want dit is ook wel weer. We hebben zo'n uitzending waar de spanning behoorlijk op staat als het gaat om gebeurtenissen. Dit is er ook wel eentje. Als je het hebt over de sportieve spanning.
1: Zeker, ja. ADO Den Haag treft nu voor het eerst een tegenstander waarvan je kan zeggen gelijkwaardig. Zelfde situatie is van toepassing. Ook een promovendus. Staat ook onderin. Heeft nog niet heel veel punten bij elkaar verzameld.
0: Maar wel vorige week gewonnen van NEC met 3-0.
1: Zeker.
0: Dat is een tikkie.
1: Ja, zeker. Dat waren de eerste drie voor Cambuur. Ja. En voor ADO mag misschien vandaag wel de eerste drie punten.
0: Hoe groot is die druk bij ADO Den Haag, bij de spelers, bij de staf? Of maken wij het allemaal wat groter vanaf de buitenkant?
1: Nou ja, het is natuurlijk een combinatie van meerdere factoren die daar een rol bij spelen. Als je kijkt naar hoe ADO heeft ingekocht, is het niet extreem wat ze hebben gehaald als het gaat om grote bekende namen. Ja. Dus het is altijd maar afwachten hoe dat dan zich laat zien op het veld. Hoe je dat kan inpassen. Niet alle spelers die gehaald zijn, zijn ook gelijk fit en inzetbaar. Dus daar is het nog even wachten op. Het is nog zoeken naar wat de juiste samenstelling is. De trainer is best wel voortvarend begonnen met het aanvallende voetbal wat hij vorig jaar heeft gespeeld. Maar hij heeft toch ook wel ingezien dat dat te aanvallend is in de Eredivisie. Voor wat betreft het materiaal wat je hebt. Dus hij is ook daarin nog aan het switchen. En aan het kijken wat de juiste speelwijze is. Dus ja, het is nog een beetje een puzzel die gelegd moet worden.
0: Ja, je hebt het over nieuwe spelers. Verrassing, tenminste voor mij. Een Spanjaard, een eenmalig international geloof ik.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, ik heb hem gisteren gesproken. Ik moet het nog eventjes gaan vertalen. Hij vertelde dat het een bijzonder verhaal was. Opgeroepen door de bondscoach. Op het moment dat heel veel A-internationals niet in staat waren om voor Spanje uit te komen, kon hij vanuit jong Spanje opkomen draven bij het grote Spanje. Dat is die ene interland die heeft gespeeld. Meer dan 100 wedstrijden in La Liga, meer dan 150 wedstrijden in La Liga 2. Dus wat dat betreft een speler met best wel veel ervaring, 27 jaar. De op één na oudste speler volgens mij, als ik het goed zeg. Nou ja, op twee na oudste met Pascal Multen erbij. Maar dat geeft ook wel aan dat ADO heel jong is. En dat er eigenlijk meer van dat soort spelers gehaald hadden moeten worden. Wat meer midden 20, richting de 30. Beetje zoals ik.
0: Voor een habbekratje ga je gewoon voetballen bij ADO.
1: 38 jaar, dan ben je oud, grijs en versleten. Dan doe je niet meer mee.
0: Ja, tegenwoordig kan je heel lang mee. Dat zie je aan van Michem. ADO Den Haag tegen Cambuur. Daar spelen ook nog wat randzaken. Want de vorige ontmoeting in Leeuwarden was er ook niet eentje om over naar huis te schrijven als je het hebt over de supporters?
1: Nee, zeker niet. Dat was geen fraaie wedstrijd.
0: Ja. Zijn er wat dat betreft nog extra maatregelen ook daar bij het ADO-stadion?
1: Nou, ik heb daarover contact gezocht met ADO. Die hebben eigenlijk gelijk gezegd, dan moet je bij de politie zijn. Ja. De politie heeft haar aandacht voor dit duel, omdat ze weten hoe de supportersgroepen met elkaar om zouden kunnen gaan. Dus ja, dat heeft de aandacht wel, maar het is niet zo dat er in één keer extreem veel meer inzet op is. Daar zeggen ze eigenlijk ook aan de voorkant nooit iets over. Het heeft hun aandacht, punt. En je kan ervan uitgaan dat er inderdaad wel gewoon ME aanwezig is. Maar dat is vaker bij dat soort wedstrijden.
0: Ja.
1: En het blijft gewoon gelukkig zo dat het in het stadion vaak dan goed gaat. Hè. Het is natuurlijk een grote kooi waarin je binnenkomt met bussen. Daar gaan de uitsupporters in het uitvak zitten. En dat is haast hermetisch afgesloten.
0: Ja. Nou, laten we hopen dat de hekken goed dicht blijven. En dat er gewoon een positief resultaat is vanavond. Want dan zullen de supportersgroepen over het algemeen zich ook wat rustiger houden. Althans, die van ADO Den Haag in ieder geval. Om 16:30 hier te beluisteren op deze zender Radio West. In die extra lange uitzending van Radio West Sport. ADO Den Haag tegen Cambuur. Veel plezier, Jim, straks. We gaan weer naar het Malieveld. Frank van Deutekom. De mars zou om 12:30 beginnen. De mars die hoort bij de demonstratie van Wij zijn het volk. Hoe staat dat ermee? Is er al beweging?
2: Nou nee, ze zijn nog aan het opstellen. Er werd net omgeroepen, iedereen in het zwart gekleed graag naar voren. Nou, daar staan inderdaad allemaal mensen met zwarte t-shirts of zwarte hoodies. Waarop staat remigratie in het geel. En de voorste mensen die houden een spandoek op, een zwart spandoek met erop de tekst. Blanke mannen vooraan. En er worden vlaggen omhoog gehouden. Oranje, wit, lichtblauwe vlaggen, geel. Gele vlaggen, zwarte vlaggen, het runeteken wordt nog omhoog gehouden op de vlag. En ja, mensen zijn zich nu dus aan het opstellen en laten zich aan alle kanten gretig fotograferen door de massaal aanwezige pers. Ik zal eens even proberen of ik een klein stukje kan doorlopen. En nou, er liggen nog een heleboel zwarte en gele vlaggen klaar. Die worden uitgedeeld zo dadelijk, denk ik. En ja, zo dadelijk wordt er dus gelopen hier een rondje door de stad.
0: Ja.
2: Geen gezichtsbedekkende bekleding was het. Ja, hier is het advies. Mocht niet van de burgemeester, ik zie toch een paar jongeren wel met gezichtsbedekking op. Geen idee wat daarmee gaat gebeuren, maar dat, nou, dat zien we zo wel.
0: Ja, nou, de mars staat dus, nou, laten we zeggen, op het punt van beginnen. Het is de mars die gaat vanaf het Malieveld, burgemeester Partijnlaan, Carnegieplein, plein 1813, Kneuterdijk, Lange Vijverberg, Korte Voorhout en dan weer terug naar het Malieveld. Frank van Deutenkom, hij meldt zich later weer, mocht er nieuws zijn, rondom die demonstratie van Wij zijn het volk. Oh, Frank, wat wordt er geroepen? En weg was die. Nou, dat bewaren we voor later. Tears for Fears.

0: The Seeds of Love van Tears for Fears. Het is 10 minuten voor 1. We zijn vandaag extra lang bij je met Radio West Sport. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen bij de demonstratie op het Malieveld van Wij Zijn Het Volk. De geplande mars die staat daar op het punt van beginnen. Maar eerst gaan we even wat verder vooruitblikken richting 2:30. Dan vindt in de tweede divisie de wedstrijd plaats tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Ja, laten we het even hebben over het sportieve aspect. Want de randverschijnselen die hebben we al behandeld. Ja, voor Rijnsburgse Boys. Vorige week verloren ze 6-1. Twee grote nederlagen hadden ze aan het begin van het seizoen. Er was wat ellende vorige week na die verloren wedstrijd bij Kozakken Boys, waar twee supportersgroepen van Rijnsburgse Boys en Kozakken Boys met elkaar in aanraking kwamen. Ja, en dan moet je na zo'n week en met zo'n begin van het seizoen moet je spelen tegen de ongenaakbare nummer 1 van de tweede divisie, Quick Boys. Alles nog gewonnen. Ja, dan is de vraag aan Rijnsburg-trainer René van der Kooi: is het dan eigenlijk lekker om juist nu tegen die nummer 1 te spelen?
1: Weet je, eigenlijk is het wel lekker. Want, maar goed, de motivatie mag nooit een probleem zijn. Maar die zal nu al helemaal geen probleem zijn. Dit is toch wel de wedstrijd van het jaar. Iedereen heeft het hierover. Zelfs sommigen gaan zover te beter twee keer winnen van Quick Boys in plaats van kampioen worden. Nou, daar pas ik voor. Maar prima, dat is natuurlijk een beetje sentiment hier. Dat is allemaal goed. Nee, dus ik vind het niet vervelend. Met iets meer vertrouwen aan zo'n wedstrijd te beginnen is wel fijn. En ik denk dat Quick Boys hier met heel veel vertrouwen naartoe gaat. Ja, aan ons om daar iets in te gaan doen. En wij moeten dan ook niet te veel tegenslag hebben, omdat ik dan wel benieuwd ben hoe de groep dan gaat reageren. Maar ik heb niet het idee dat wij balen er niet van. Wat zeker nog, ik zie wel dat de jongens er echt vreselijk naar uitkijken. En zo staan we er wel in, ja.
2: Ken jij je collega Rogier Veenstra goed?
1: Behalve dat ik het een hele aardige vent vind. En ik ken hem nu. Ik heb hem nu één keer wat langer gesproken. Twee weken geleden, vorige week. Ik vind het fijn hoe relaxed hij is. En hoe rustig hij is. En met hoeveel respect hij praat over andere teams. Dat hoort, vind ik, bij een grote club. Dat je niet te groot voor jezelf bent. En die indruk maakt hij op mij. Dus dat vind ik altijd prettig.
2: Tot slot gewoon even overkomende zaterdag nog in het algemeen natuurlijk Quick Boys. Wat voor tegenstander is dat op dit moment? Je hebt ongetwijfeld beelden geanalyseerd. Wat is je opgevallen daarin?
1: Ik vind ze beter dan de afgelopen 2 jaar. Klinkt gek, maar ik vind dat er in de dynamiek, in de speelwijze, natuurlijk een keeper die natuurlijk à la Wessie Zonneveld vreselijk goed kan meevoetballen, wat moeilijk is om druk op te geven. Ik vind de bewegelijkheid op je rechterkant fantastisch. Met Van Kaam en Van Meel die goed kunnen samenwerken. Ik vind Haman die goed samenwerkt met Drexhagen. En daarachter nog eens een keer een de beste die veel meters maakt. Ja, ik vind het gewoon een heel goed elftal. Noordhof die natuurlijk altijd weet waar hij tussen moet uitzakken. Veel balans, weinig zwakke plekken. En dat kan ook niet anders als je 16 voor hebt en 1 tegen. Ik heb altijd respect voor Quick Boys gehad. Maar ik vind nu echt dat ze het echt heel goed voor elkaar hebben. Dus het wordt een hell of a job.
2: Laatste vraag. Wat zegt meer over Rijnsburgse Boys, de huidige staat ervan? De wedstrijd tegen AFC of de wedstrijd tegen Kozakken Boys?
1: AFC. Ik bedoel, dat durf ik wel te zeggen. Want het was zelfs bij Kozakken Boys, toen we niet zo goed speelden, kregen we ook bijna geen kans tegen in de eerste helft. Dus dan praat je over 2,5 wedstrijd, 1 kans tegen. Dat is wel waar ik heb gezien. We zijn alleen in 1 helft vreselijk door de band gezakt en gevallen. En daardoor was het ook gelijk heel extreem. Maar ik heb alle vertrouwen in dat we weer gewoon de weg mogen pakken.
0: Positieve woorden van René van der Kooi. Hij is de trainer van Rijnsburgse Boys. Straks om 2:30 is die wedstrijd Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Quick Boys, ja, ze maken een goede indruk. Zegt dat wel. Alle wedstrijden nog gewonnen. En pas 1 doelpunt tegen. En Rijnsburgse Boys hoopt op een stuntje vanmiddag. Dat hoor je allemaal later in deze uitzending. Natuurlijk houden we je ook op de hoogte van alles wat er gebeurt rondom het Malieveld bij die demonstratie van Wij Zijn Het Volk, waar de mars zo bijna gaat beginnen. Of misschien inmiddels al begonnen is. We hebben daar 2 verslaggevers rondlopen. En later ook in deze uitzending nog een verslag van de wedstrijd tussen Katwijk en De Treffers. Tot straks na 1:00 met het vervolg van deze extra lange uitzending van Radio West Sport. Timmy Wynette is dit. Stand by your man.

0: Ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
11: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: In Den Haag is het 18 graden en in Kaag ook. Verder is het bewolkt, kans op een drup regen bij een stevige zuidwestenwind.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Een half uur geleden is op het Malieveld in Den Haag een demonstratie en mars van Wij zijn het volk begonnen. Honderden mensen met Nederlandse vlaggen en spandoeken lopen mee. Er is veel politie aanwezig en in de omgeving is ook een waterwerper gezien. Op last van burgemeester Van Zanen worden mensen met gezichtsbedekking uit de demonstratie gehaald. Op het Spui is een tegendemonstratie van tegen fascisme en voor inclusiviteit, waar aan enkele tientallen mensen meedoen. De aangekondigde actie van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag is door de activistische milieugroep naar

0: Zevenaar verplaatst. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. Politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan gaan we nu even naar Martijn. Die is aanwezig in Den Haag bij Wij Zijn het Volk. Martijn, hallo.
2: Ja, hallo. Goedemiddag, Jolanda.
0: Ja, Martijn, vertel. Je bent aanwezig bij de mars en de demonstratie van Wij Zijn Volk. Hoe is het daar?
2: Nou ja, die mars die zou de stad ingaan, maar dat gaat niet door. Die zijn tegengehouden door de politie. Ik weet niet waarom. Maar daarna werd het direct onrustig hier bij het Malieveld. Er begonnen wat groepen mensen heen en weer te rennen over dat veld. En de ME dreigt nu in te grijpen. Een groep van de demonstranten probeerde aan de andere kant van het Malieveld de stad in te gaan. Maar het lijkt erop dat dat niet gelukt is. En op dit moment is de politie bezig met het opsluiten van de demonstranten. Zeg maar tegen die gracht aan die naast het Malieveld ligt. En ik moet nu zelf eventjes een stukje aan de kant gaan, want anders ga ik er last van krijgen en dat is niet de bedoeling. Maar het begint hier behoorlijk onrustig te worden, in ieder geval rondom het Malieveld.
0: Ja, ik hoorde net ook een knal. Was dat vuurwerk?
2: Ja, er is vuurwerk afgestoken en er wordt oranje toortsen afgestoken. En inderdaad een behoorlijk aantal flink harde knallen vuurwerk. Dat klopt, dat heb je goed gehoord.
0: En heb ik ook iets gehoord over een waterwerper? Heb je daar iets van gezien?
2: Ja, de waterwerper die staat vlakbij mij. Die staat nu voor het politiebureau Provinciehuis, moet ik zeggen, geparkeerd. Maar die staat volgens nog gewoon te wachten en die doet op dit moment nog niks.
0: Oké, goed, Martijn. Zorg goed voor jezelf, hou het voor ons in de gaten. En veel succes, zou ik zeggen.
2: Misschien het laatste wat ik nu kan melden is dat, zeg maar, je hoort weer een enorme knal. Ja. Dat de groep demonstranten is nu aan het gooien met vuurwerk richting de politie. Er worden toortsen gegooid. En ze gaan nu richting het provinciehuis. Ik moet wel zorgen dat ik zelf niet geraakt word door vuurwerk. Dus ik maak even dat ik aan de kant kom. Maar ik heb de indruk dat het hier zo meteen behoorlijk uit de hand gaat lopen.
0: Oké, dankjewel. Goed, we hopen op de hoogte te blijven. Dankjewel. En dan gaan we terug naar Radio Westsport.
3: Voordeelhuitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169. Voordeelhuitjes.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
5: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
6: voordeeluitjes.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Radio West Sport.
21: Welkom bij het tweede uur van deze extra lange uitzending van Radio West Sport. Geen Broodje Bral vandaag, geen Sjaak Bral, maar extra lang Radio West Sport. Heeft onder andere te maken met de demonstratie die op dit moment plaatsvindt in Den Haag op het Malieveld. Waar we zojuist hoorden dat het uit de hand gaat lopen. Frank van Deutenkom, wat is de situatie op dit moment?
22: Ja, nou, ik kijk net even achterom, want het is een beetje een verwarrende situatie. De mars die zou starten, die startte niet. Dat vertelde Martijn net al. En een deel van de demonstranten rende toen richting het Pannenkoekenhuis. Nou, daar werden ze tegengehouden door de mobiele eenheid. En vervolgens ontstond er nogal wat onrust. Demonstranten stonden op de weg, moesten ook daar weg. Er werd met vuurwerk gesmeten richting politie, ook fakkels afgestoken. Je hoort nu af en toe nog steeds een klap. En het is nu heel onduidelijk wat er gaat gebeuren. Want de mobiele eenheid heeft eigenlijk een lijn gevormd rond de groep demonstranten. En of er nu nog een mars gelopen gaat worden, dat is totaal onduidelijk. De groep, met name jonge demonstranten in het zwart gekleed, die sluiten zich nu weer aan bij de plek waar eigenlijk de mars zou beginnen. En ja, dan is het afwachten of die ook daadwerkelijk gaat beginnen.
21: We horen straks meer van jou, Frank van Deutenkom. En dezelfde woorden die net Jolanda zei tegen Martijn. Ja, doe voorzichtig en denk ook om jezelf. Om 2:30 dan wordt er gevoetbald. En als het om voetbal gaat, dan zijn we er natuurlijk ook bij hier van Radio West Sport. Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Een wedstrijd waar de spanning op staat. Hanni Ferreira.
1: Ja, geen gerel voor ons nog. We hebben een uur geleden supporters van Quick Boys horen zingen hun clublied met een spandoek. Zonder uitsupporters geen voetbal. Maar het kwam niet tot een confrontatie. Daar zat de politie en de beveiliging op tijd tussen. Maar een wedstrijd onder een vergrootglas zonder uitsupporters. Vanwege narigheden in het verleden durft Rijnsburg het niet aan om Quick Boys fans toe te laten. Het gaat tussen de nummers 15 en 1 van de competitie. Quick Boys nog ongeslagen. Rijnsburg heeft pas één keer gewonnen. Maar een derby brengt allerlei andere emoties teweeg. En dat gaan we vanaf 1:30 allemaal meemaken.
6: Radio West Sport.
21: We gaan snel weer terug naar het Malieveld. Een verwarrende situatie vertelde je eigenlijk net, Frank. De mars gaat niet door, maar hoe nu verder? Allereerst, waarom gaat die mars niet door? Waarom mogen ze niet de stad in, om het zo maar te zeggen?
22: Nou ja, iedereen stond eigenlijk opgesteld zojuist. En er werd, iedereen liet opstellen nog even door de politie apart genomen. Daar werd even mee gepraat en toen riep hij alle gezichtsbedekkende kleding af. Dat deed niet iedereen. Vervolgens dacht iedereen dat de stoet ging vertrekken. En dan moest er een hekje worden opengezet hier bij het Malieveld. Maar daar stelde de ME zich op. En toen werd het heel onrustig, want de achterhoede van die stoet, die rende opeens de andere kant op. Daar werden ze opgevangen door de mobiele eenheid. Nou, er werden fakkels afgestoken, oranje rookfakkels. Toen was de chaos daar. En die chaos is er eigenlijk nog steeds. De groep is nu op het Malieveld zo'n beetje ingesloten door de mobiele eenheid. Op het Malieveld zelf staan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 politiebussen, 11, 12. Waterwerper staat er ook. Nog een paar paarden erbij, niet heel veel. Maar die staan er dus ook. En het lijkt erop alsof iedereen nu aan het wachten is wat er eigenlijk gaat gebeuren. Van die gezichtsbedekkende kledij, ja, dat die af moest. Dat is toch niet 100% gelukt. Want ik zie nog aardig wat mensen rondlopen toch met een bivakmuts op of een sjaal voor hun gezicht.
21: Zou dat misschien ook, sorry dat ik je in de reden val, Frank, zou dat misschien ook de reden kunnen zijn waarom besloten is, jullie gaan niet de stad in op dit moment?
22: Nou ja, dat was gezegd. Hè? Ja. De mars wordt afgelast op het moment dat er mensen gezichtsbedekkende kleding dragen. Het zou kunnen, ik weet het niet. Ik heb daar de gemeente niet over gehoord. Maar het zou zomaar eens kunnen. En nu lijkt iedereen zich toch wel weer een klein beetje op te stellen, maar minder strak in het gelid dan bij de eerste bijna start van die mars. En het vuurwerk is weer stil. Dat is wel lekker. Het waren harde klappen. En er staan hier nou kluitjes mensen. Ik zie wel dat er ook wat verdeeld is over het Malieveld. Het is niet één club meer. Ze staan her en der. En er wordt wat gescandeerd. Er wordt wat met blikken bier omhoog gehouden en hartelijk geproost. En dat drinkt toch heel lastig, een blik bier door een bivakmuts. Goed, dat gebeurt wel. Ja. Het is afwachten hier, denk ik.
21: Heb jij iets gezien van aanhoudingen?
22: Nou, ik heb... Nee. Ik heb wel gezien dat er twee minderjarige jongens uitvoerig werden gecontroleerd. Of die zijn aangehouden, weet ik niet. Maar een tas werd gecontroleerd, ze werden gefouilleerd, ID-kaarten werden gecheckt. Hoe het daarmee is afgelopen, weet ik niet. Ik heb hier zojuist, in die chaos die ontstond, heb ik geen arrestaties of aanhoudingen gezien.
21: Oké, we blijven het op de voet volgen. Frank van Deutenkom vanaf het Malieveld, dank je wel.

0: De doedoe, de dada van de Police. Het is bijna 13:50. We gaan snel weer naar het Malieveld. Ja, er zou bij die demonstratie van Wij zijn het volk zou er een mars plaatsvinden. Die zou al begonnen zijn richting het centrum van Den Haag. Die mars ging op het moment van starten niet door. Het werd onrustig. Er werd vuurwerk gegooid. De politie kwam in actie. Martijn Hooyer, hoe is de situatie nu?
1: Ja, Herman, het is op dit moment is het weer rustig. Want op dit moment overlegt de politie met de organisatie van de demonstratie of ze toch mogen gaan lopen. Maar het is mij nog niet duidelijk of dat wel of niet mag gaan gebeuren. Wat je net vertelde klopt inderdaad. Er splitste ergens het begin om 12:30 splitste een groep zich af. Die begon te rennen over het Malieveld toen ze de stad niet in mocht. En probeerde aan de andere kant van het Malieveld bij het Pannenkoekenhuis alsnog de stad in te gaan. Maar de politie wist dat te voorkomen. Nou, dat was het moment dat het even grimmig werd hier. Er werd met vuurwerk gegooid. Er werden fakkels afgestoken. Die werden ook richting de ME en de politie gegooid. Maar op dit moment is de situatie op het Malieveld dus wat rustiger dan pak een beetje een kwartier geleden.
0: Ja, ik vroeg het net ook aan Frank, Martijn, of hij enig idee had waarom die demonstratie uiteindelijk op het moment van starten werd gecanceld, niet door mocht gaan. Heb jij enig idee?
1: Nou, ik heb het hier aan een paar agenten gevraagd of zij het wisten. Maar er was iets aan de hand waardoor het niet kon. En of dat dan iets was in de stad of hier op het Malieveld. Mm-hmm. Dat is mij niet duidelijk geworden. En dat wilden ze ook niet vertellen. Maar er was ergens een situatie waardoor de mars de stad niet in mocht.
0: Oké. Op dit moment is het dus rustig. Heb jij iets gezien van aanhoudingen op het moment dat het een beetje grimmig werd?
1: Nee, alleen voordat de mars van start zou gaan, ruim daarvoor nog, heb ik begrepen dat er twee kinderen, echt jonge jongens, zijn aangehouden in de buurt van het Pannenkoekenhuis. Maar of dat echt zo is, weet ik niet. Ik heb het niet zelf gezien, maar ik hoorde het van meerdere mensen die het wel zagen gebeuren. Dus ik ga ervan uit dat het wel gebeurd is. Maar nogmaals, ik heb het niet zelf gezien.
0: Oké, nou, we blijven je volgen en je collega Frank van Deutenkom, onze collega Frank van Deutenkom natuurlijk. Doe voorzichtig daar op het Malieveld, waar het nu dus weer wat rustiger is. Het is maar de vraag, gaat die mars nou wel door of niet? We bereiken ons wat tegenstrijdige berichten als het gaat over het doorgaan van die mars. We gaan praten over voetbal, want nog een minuutje of 9, dan gaat het beginnen. Op de Middelmors in Rijnsburg speelt Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Het is een duel tussen een ploeg die niet zo lekker is begonnen aan het seizoen. Rijnsburgse Boys staan op dit moment op de 15e plaats tegen de nummer 1, en dat is Quick Boys. En Quick Boys, ik heb het al een paar keer gezegd, die hebben nog alle wedstrijden gewonnen. Hanni Ferreira.
2: Ja, doelsaldo is ook fraai. Hè? 16 gemaakt, eentje tegen. Vorige week voor het eerst een tegendoelpunt gekregen. Tegen de hekkensluiter notabene, Roda Raalte. Maar Quick Boys draaide net alsnog om en won met 3-1. Het mag vandaag niet met eigen supporters aantreden op bezoek bij Rijnsburgse Boys. Maar toch, zojuist zijn de spelers de catacombe ingegaan onder een oorverdovend applaus vanaf de tribune. En dat komt niet van Rijnsburgse fans. Met andere woorden, er zijn voldoende mensen die een sponsorkaartje hebben of iets dergelijks. Die in fanatieke bewoordingen en in het geval vooral in de vorm van applaus zich hebben laten horen. Als steunbetuiging aan de bezoekers uit Katwijk. Die het opnemen tegen één van hun aartsrivalen. De echte aartsrivalen is natuurlijk VV Katwijk. Maar ook met Rijnsburg is er een lange voorgeschiedenis. Meer dan 100 keer hebben ze tegen elkaar gespeeld. Kun je nagaan. En daarin is Quick Boys over het algemeen ietsje succesvoller. 50 van de 106 gewonnen. Rijnsburg maar 26. En Rijnsburg zit er niet lekker in. Je zei het al, Herman. Beleefde vorige week zaterdag een gitzwarte dag. Door met enorme cijfers te verliezen op bezoek bij Kozakken Boys. 6-1 werd het maar liefst in een afslagmiddag, mag je het wel noemen. En tot overmaat van ramp ging het na afloop ook nog helemaal mis. Tussen beide supportersgroepen werd er naar verluid een bestuurslid van Kozakken Boys met de dood bedreigd. En vlogen er zelfs fietsen door de lucht. Kun je nagaan dat dat er allemaal bij komt kijken bij een simpel potje amateurvoetbal, als je het even oneerbiedig zou mogen zeggen. Dat heeft overigens niks te maken met het besluit dat Rijnsburgse Boys heeft genomen om geen uitsupporters toe te laten bij deze wedstrijd. Dat is een maand geleden al gebeurd. Dat heeft meer te maken met de voorgeschiedenis rond deze derby. Want ook hier omtrent is het vaak misgegaan. Soms op het veld met vuurwerk, met kinderen die er zelfs bij betrokken waren. De afgelopen edities ook buiten het dorp, of in elk geval buiten de contraien van het sportpark in kroegen en dergelijke, waar het misging en waar arrestaties zijn verricht. Kortom, een zure nasmaak als het gaat om die sfeer die zo mooi zou moeten zijn, maar die ook wel eens de andere kant op slaat. En die sfeer gaat vandaag een klein beetje ontbreken, gezien het feit dat de harde kern van Quick Boys er niet bij is. Die van Rijsburg wel, die bereiden een sfeeractie voor. Het is moeilijk te zien wat er op spandoeken staat die zij gaan onthullen. Die liggen nu nog op het gras. De spelers staan erop, de supporters staan erop. Het zou gek zijn als de spelers dat doen. Die zijn nog binnen. Dat gaan ze zo ongetwijfeld laten zien, maar dat zal allemaal voor een later moment zijn om dat in vogelvlucht door te nemen. Voorlopig is het afwachten tot de spelers het veld opkomen als om 13:30 op het gekke tijdstip vanwege die derby gaat begonnen worden aan de kraker tussen koploper Quick Boys op bezoek bij nummer 15 Rijnsburgse Boys.
3: Oh boy.

0: Manchild van Sabrina Carpenter. Ja, normaal gesproken op dit tijdstip kun je luisteren naar Broodje Bral met Sjaak Bral. Vandaag even niet. Vandaag is even alles anders. Een extra lange uitzending van Radio West Sport in verband met de demonstratie op het Malieveld van Wij Zijn Het Volk, waar de mars al dan niet doorgaat. Daarover later meer. Maar natuurlijk ook met voetbal om 2:30. Dat betekent over 1,5 minuut. Op de Middelmoors in Rijnsburgse Boys. Een kraker in de tweede divisie. Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. En onze verslaggever is daar. En ik hoor het vuurwerk al. Hanny van Rijen.
1: Ik voel al mijn organen trillen, Herman. Zonder te overdrijven. En dat vuurwerk is niet eens van binnen het sportpark. Maar van net erbuiten. Het is fraai. Vooral luidruchtig. Het is te voelen. Het past ook bij de ambiance. Er is net een schitterend spandoek onthuld. Creativiteit kent geen tijd van de supporters van Rijnsburgse Boys. Buurman, wat doet u nu? De gevleugelde uitspraak uit de serie Vlodder om uitsupporters te weren bij deze wedstrijd. Tot grote frustratie van Quick Boys. De voorzitter heeft zich daar heel negatief over uitgelaten. Vindt dat Rijnsburg daarmee beide clubs en eigenlijk alle gemeentelijke clubs terug bij af heeft gebracht. En dat eigenlijk het goede werk van de afgelopen jaren daarmee min of meer voor niks is gedaan. En het is voor hen te hopen dat ze elkaar weer vinden. Voorlopig is het een kwestie van opmaken voor de wedstrijd. Als de pupil van de week, Luc Lassander, het bal opent. Hij schiet raak langs Lars Jansen, de keeper van Quick Boys, onder applaus. En dan gaat de muziek zo verstommen. Het vuurwerk is gelukkig al voorbij. Want dat gaan we hier niet te lang vol op die manier. En dan gaan we ons opmaken voor een voetbalwedstrijd waarin Quick Boys, zoals niet heel vaak gebeurt, gaat aantreden in het nieuwe uittenue. Dat is een bijna maagdelijk wit shirt met een klein beetje lichtblauw aan de onderkant. En ook nog eens witte broek en witte sokken. Dus het doet een beetje aan als een soort Real Madrid. Op bezoek bij de geel-zwarte die hier thuis spelen van Rijnsburgse Boys. De aftrap is aanstaande. Het is Trent Rekshagen die met Kilian van Meel ouderwets met z'n tweeën bij de bal staan. Tegenwoordig mag je dat in je eentje doen. Maar zij kiezen voor de variant die klassiek is. Die uit de nostalgie variant kan worden samengevat. Zo is het begonnen. Zijn we eerste 10 seconden onderweg bij Rijnsburgse Boys Quick Boys. Vanzelfsprekend staat het nog 0-0.
0: Het spel is op de wagen in de tweede divisie. Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. En je hoort er alles over via Hanny van Rijen in deze extra lange uitzending. Ik heb het al een paar keer gezegd. Van Radio West Sport. Ja, en ook schakelen gaan we weer met het Malieveld, waar die demonstratie aan de gang is. Frank van Deutenkom, ja, er was onduidelijkheid. Er zou een mars komen, die werd eigenlijk op het moment van starten werd die weer afgeblazen. De groep mocht niet de stad in. Hoe is het vervolg? Wat is nu de stand van zaken daar?
2: Ja, nou, er werd net door een aantal demonstranten geroepen door een megafoon: de mars gaat toch door. Kom allemaal deze kant op, dus waar die zou starten. Toen waren de demonstranten nog in twee groepen gesplitst, maar wel volledig omsingeld door

0: mobiele eenheid. Ze zijn door de mobiele eenheid weer bij elkaar gebracht. In de zin van de groep die was afgedreven, die werd met zachte dwang weer naar de hoofdgroep gebracht. En nu staat iedereen hier dus. En er wordt nog wat overlegd over die mars, vermoed ik. En waar die dan gaat beginnen. En of die gaat beginnen, wat dan de route is. Er staat echt ontzettend veel politie. Er staan twee waterkanonnen hier bij deze demonstratie. Eentje op het Malieveld en eentje op het kruispunt bij het provinciehuis. En ontzettend veel politiebusjes. Het verkeer wordt inmiddels ook tegengehouden. Daar rijdt hij niks meer. Er wordt nu wat gejoeld en gescandeerd. Weer even kijken wat dat betekent. Kan betekenen dat de mars van start gaat. Kan ook iets anders betekenen. Ik zie vooraan nog even niemand bewegen. Maar ja, de AZC weg ermee wordt gescandeerd. En de ME'ers overleggen wat met elkaar. Mensen worden gaan, die achter de ME staan, met name pers, die wordt verzocht een beetje achteruit te gaan. Dus ik heb het vermoeden dat zo dadelijk die mars dan toch van start gaat. Maar hoe die gaat lopen, ik heb werkelijk waar geen idee.
1: Dat horen we later van. Je kan me ook voorstellen dat het heel verwarrend is met al die indrukken. En je moet ogen ook in je achterhoofd hebben om toch even te kijken wat er allemaal gebeurt. Frank van Deutekom, hij houdt ons samen met Martijn Hooyer de hele middag op de hoogte van alle gebeurtenissen daar op en rond het Malieveld. Dit zijn de Blues Brothers. We kennen hem allemaal. Everybody needs somebody to love.

0: De Blues Brothers, 6:06 is het, 7 inmiddels, wat gaat de tijd toch snel. Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys, aftrap was rond 1:30, Hanni Varara.
1: En dat is 6 minuten geleden inmiddels gebeurd. Dan verwacht je Quick Boys koploper, regerend kampioen, Rijnsburgse Boys, de nummer 15. Bezig aan een zeer teleurstellende seizoenstart. Dan deelt Quick Boys waarschijnlijk wel de lakens uit, ook al hebben ze geen uitpubliek. Niets van dat alles. 2 kansen gezien tot nu toe, allebei voor de thuisclub. Rijnsburgse Boys werd gevaarlijk met linksback Mitch van Kempen notabene. Kwam net niet aan de bal. Terwijl hij vlak voor het doel stond. Het had zomaar de eerste treffer op kunnen leveren. En zojuist zagen we een poging van afstand. Een lob van ver van Ilias Kariou. Die heeft dat in zijn trucendoos zitten. Mikte wel een stukje te hoog. Kon daarmee Lars Jansen, de doelman van Quick Boys, niet in verlegenheid brengen. Nu heeft Quick Boys wat langer de bal in bezit. Dat hebben we nog niet zo heel veel gezien in de eerste minuten van deze wedstrijd. Met Noordhof, de regisseur op het middenveld. Laat het aan linksback Tour Bouwman. Die begint vandaag. Krijgt de voorkeur boven Gregory Kuijs. Die vorige week in de rust mocht aflossen. Bij Rijnsburgse Boys ook 1 wissel ten opzichte van vorige week. Daar begint rechts achterin Kelvin Touray in plaats van Heen van Bohemen. Dat is wel opvallend. Terwijl er een kans komt voor Quick Boys. Maar daarnet op tijd de verdedigende actie wordt ingezet door captain Bram Ros. Opvallend dat er 1 wissel bij Rijnsburgse Boys is toegepast. Ondanks die zepert vorige week de 6-1 op bezoek bij Kozakken Boys. Na afloop zei coach René van der Kooi tegen collega Philip van Es: we gaan volgende week met 11 spelers beginnen die van verdedigen houden. Zou dat dan betekenen dat die van Bohemen niet zo van verdedigen houdt? Vraagteken. Nou, dat moet hij dan na afloop maar uitleggen van de Kooi. Hij kiest in elk geval dus voor Touray en die laat zich vooral in aanvallend opzicht zien. Komt veel mee naar voren en heeft tot nu toe al een paar goede paasjes in huis gehad. Als Rijnsburg de bal nu in bezit heeft ter hoogte van de middenlijn, daar gaat de bal verloren richting Quick Boys naar de linkerkant met Sloor. Club topscorer met 4 goals. Aan de overkant heeft Jeffrey Buitenweg er ook 4 gemaakt. Het scoren zelf is bij Rijnsburg niet het grootste probleem. Het zijn de tegendoelpunten. De ploeg heeft er al 17 gehad. Dat zijn meer tegendoelpunten dan dat Quick Boys er gemaakt heeft. 16 in totaal. Daarmee zijn de Katwijkers verreweg het best begonnen aan dit seizoen van alle clubs in de tweede divisie. De bal gaat weer wat langzamer rond in de middencirkel met Kroon en Burger, het centrale verdedigingsduo van Quick Boys. Zij zoeken naar een opening. Zij zien dat Rijnsburgse Boys de storm weer een klein beetje heeft laten luwen en wat meer is gaan inzakken. Zo kijken we naar een wedstrijd die 8 minuten en 25 seconden oud is, waarin er nog geen treffers zijn gevallen, maar waarin de eerste toon is gezet door de thuisploeg, door Rijnsburgse Boys.
0: Ik heb nog even een vraag, Annie, van toen we jou vlak na 12 spraken. Zei je, er liepen wat Quick Boys supporters daar rond in Rijnsburg. Zie je nu nog iets van de aanhang van Quick Boys?
1: Nee, en de grap was, die waren toen eigenlijk ook niet echt zichtbaar voor mensen die op het complex hier op de Middelmors waren. Die supporters stopten namelijk net op of net voor de parkeerplaats. Ja. En daar tonen ze het spandoek. Dus zodra men daar, ja, zeg maar, weet van kreeg, het hoorde dat ze er waren, het clublied van Quick Boys werd ingezet, toen gingen er massaal supporters van Rijnsburgse Boys naartoe. Dat kwam dus net niet tot de confrontatie. En voordat wij daar ook bij waren, was die storm eigenlijk al geluwd. Politie was er als snelste bij. Beveiliging kon optreden. Dus daar is nooit iets van gekomen. En sindsdien hebben we geen spoortje meer gezien van die supportersgroep van Quick Boys die ongeveer uit een mannetje of 30 zou hebben bestaan. We weten inmiddels natuurlijk wel dat er wel degelijk fans op het sportpark zijn. Maar dat zijn dan mensen die via de geëikte weg gekomen zijn. Formeel sponsoren van de club. Maar dat kunnen ook vast aanverwanten zijn. Ja. Maar die groep die dus van zich liet horen en met een spandoek daar stond, zonder uitsupporters geen voetbal, die is niet meer te bekennen. En ik denk dat de supporters die helemaal in het gareel houdt. Geen strafschop voor Rijnsburgse Boys trouwens, zegt de scheidsrechter, ondanks een fel duel. En zo is het dus nog steeds doelpuntloos. En de eerste 10 minuten zijn bijna verstreken.
0: En het is gelukkig rustig op de Middelmors. Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys 0-0 daar de stand. Je hoort dat allemaal hier op Radio West.

0: Ilse de Lange met I'm Not So Tough. Ze heeft inmiddels weer een dijk van een hit met een oud nummer uit 2008. So Incredible. Allemaal via TikTok is dat gegaan. En dan scoor je opeens met een heel oud nummer opeens weer een hit in de top 40. We zijn de hele middag al bij je vanaf het Malieveld, waar een demonstratie is van Wij Zijn Het Volk. Het begon zo rond 12 om 12:30, 12:45 zou een mars gaan beginnen van de demonstranten richting het centrum. En die werd op het laatste moment eigenlijk afgelast. Het ging niet door. En ja, het antwoord op de vraag waarom, dat bleef maar een beetje boven de markt hangen. Heb jij inmiddels wat meer informatie daarover, Martijn Hooyer?
1: Ja, Herman, dat heb ik. En het schijnt dus zo te zijn dat die mars niet door mocht gaan vanwege de gezichtsbedekkende bekleding die de demonstranten droegen. Daar heb ik het eerder over gehad, ook met jou. Nou, dat blijkt dus de reden te zijn geweest dat ze de stad niet in mochten. Ja, omdat ze dan gewoon niet herkenbaar zijn. En Jan van Zanen bang was dat de boel vernield ging worden, uiteraard. Maar inmiddels, ja, daarna braken er wat schermutselingen uit. En er is nu eigenlijk al, denk ik, een kwartiertje, 20 minuten, een soort van padstelling hier aan de gang. Er wordt overlegd met de politie. Of de mars alsnog door mag gaan. En het is nu eigenlijk een soort van wachten. Op de hoek bij het provinciehuis staan de demonstranten die er nog zijn. Want het zijn er inmiddels een heel stuk minder geworden. Die staan te wachten met hun vlaggen. Of ze alsnog de stad in mogen voor de mars. En ondertussen zingen ze liedjes. Waarvan er een heel groot gedeelte uit het voetbalstadion afkomstig is. En dat heeft dan te maken met wie niet springt, die is geen Jood. En dat soort dingen. Dat soort teksten gaan hier door de lucht heen.
0: Je zei, Martijn, en dat, ja, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Het aantal is geslonken, hè? Het aantal demonstranten. Ja. Dat betekent, ja, er zijn mensen weggegaan. Die kunnen zomaar de stad in gaan lopen.
1: Ik heb niet het idee dat dat gebeurd is. Want richting het lange voorhout, kort voorhout, daar staat ook politie. Dus de mensen die de demonstratie verlaten hebben, die zullen, zoals ik het inschat, richting het station gegaan zijn. En ik denk huiswaarts.
0: Oké. De situatie is inmiddels rustiger. Hè, want we hebben een beetje wat grimmigheden met vuurwerk, inzet van de politie gehad. Ik hoorde helikopters ook bij jullie bijdragen boven het Malieveld vliegen. Het klinkt nu allemaal redelijk rustig.
1: Ja, wat ik eigenlijk zei, het is een soort van wachten op wat er gaat gebeuren. De hele groep staat te wachten tot ze al dan niet de stad in mogen. En daaromheen staat heel veel politie en ME. Er staan wat toeschouwers. Er staan heel veel journalisten ook bij. En ja, misschien hoort nu op de achtergrond aankomen. Hier komt weer een groepje paarden, politiepaarden aanlopen. Dus ja, de demonstranten zijn eigenlijk ingesloten, zo kun je dat wel zeggen. Aan beide kanten staat ook een waterkanon opgesteld. Ja, en mocht er iets gebeuren, ik moet even een stapje opzij doen voor de paarden.
0: Pas op.
1: Ja, anders word ik platgelopen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar de demonstranten zijn eigenlijk min of meer ingesloten door de politie. En in afwachting van wat er nu gaat gebeuren, of ze al dan niet de stad in mogen.
0: Oké, Martijn Hooyer, nou, je houdt ons verder op de hoogte van wat er zich daar allemaal gaat afspelen op het Malieveld. Er zou dus een mars komen bij die demonstratie van Wij Zijn Het Volk. Die mocht niet doorgaan omdat burgemeester Van Zanen eerder had gezegd: geen gezichtsbedekking, want anders ontbind ik deze demonstratie. Nou, het is de vraag of daar straks gehoor aan gegeven wordt. Voetbal, daarvoor natuurlijk ook veel aandacht in deze uitzending van Radio West Sport. Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Je was een beetje verrast eigenlijk door het begin, Hanif. Je had namelijk verwacht een overrompelend begin wellicht van Quick Boys. Maar daarvan was niet echt sprake.
2: Ja, ook de coach van Quick Boys, Rogier Veenstra, sprak ik vooraf. En ook die had de verwachting dat misschien Rijnsburgse Boys wel wat meer zou inzakken. Omdat het natuurlijk geen zelfvertrouwen heeft opgedaan de laatste weken. Maar daar was zeker in de beginfase geen sprake van. Twee gevaarlijke momenten van de Rijnsburgers zorgden bijna voor een doelpunt tegen voor Quick Boys. Aan de overkant is Quick Boys daarentegen wel heel dichtbij geweest om de score te openen. Met dank aan Tobias van der Klei werd dat voorkomen. De keeper van de Rijnsburgse Boys. Hij had een geweldige reactie in huis. Een tweevoudige redding op een zeker lijkend doelpunt. Eerst van Kian Sloor en vervolgens in de rebound voor Lucas Haman. Twee spelers die meest trefzeker zijn dit seizoen voor Quick Boys. Respectievelijk 4 keer en 3 keer gescoord. Maar hij gooide zijn hele hebhouden ervoor. Is niet de grootste keeper, Tobias van der Klei. Maar liet zien dat hij toch wel degelijk wat in zijn mars heeft. Ook al heeft hij de afgelopen jaren niet echt heel grootse indruk gemaakt met Excelsior Maassluis. Dat afgelopen seizoen degradeerde. Kwam als tweede keeper naar de Middelmors. Is in het elftal gekomen omdat Wesley Zonneveld langdurig geblesseerd is geraakt. Voor hem is het hoogstwaarschijnlijk al einde seizoen. En richt hij zich op de komende campagne. Maar dus krijgt Van der Kleij alle kans om zich te laten zien. En dat doet hij vooralsnog in de openingsfase uitstekend. Eén keer echt serieus onder vuur genomen. Of eigenlijk twee keer in dezelfde aanval. Nu is het Kickboys dat het weer probeert. Maar wordt vervolgens Haanman niet gevonden. Stond bovendien in buitenspelpositie. Dus laat de bal aan zich voorbij gaan. En Rijsburg zet een aanval op. De supporters worden er bij Vlagen best warm van. Wat Rijsburg probeert en ook bij Vlagen laat zien. Maar nu mislukt het hakballetje van Kariou. En is de overname van Quickboys daar. Drekshagen is de bal komen halen op eigen helft. De centrumspits. Maar dan gaat het ook bij Quickboys mis in de voorhoede. En is de bal dus weer verloren gegaan. Zo gaat het van hot naar her. Dat is precies wat je wil zien bij een derby. Geen paarden, geen helikopters, geen waterkanonnen. Laten we hopen dat het zo blijft. En dan kunnen we ons richten op voetbalvreugde. En wellicht een gedeelte. Maar zover is het allemaal nog lang niet. De 20e minuut nu op. Rijsburgse Boys, Quickboys 0.

0: Bellelen van Doe Maar. Het is 7 minuten voor 2. Snel naar het Malieveld. Want er was onduidelijkheid. Mag de mars bij die demonstratie van Wij Zijn Het Volk richting het centrum nou wel doorgaan of niet doorgaan? Eerder werd hij afgelast. Wat is de situatie nu, Frank van Deutekom?
1: Nou, hij is afgelast. En ik denk, zo aan het de onrust te horen, dat de demonstrant net ook verteld is. Er vliegt op dit moment van alles en nog wat door de lucht. Vlaggenstokken, stuks vuurwerk. Dat was weer zo'n ding die ontplofte op een politiebus. Ook rookfakkels met oranje rook, blikjes bier. Daar gaat weer een fakkel door de lucht. Er wordt over de ME heen gegooid op dit moment. En het is dus enigszins onrustig hier. En ja, het is nou niet dat het helemaal ontploft, maar dat de demonstranten niet blij zijn, dat is duidelijk. En de mobiele eenheid die staat hier opgesteld en loopt af en toe achteruit of vangt iets op met een schild. Er zijn ook politiehonden bijgekomen. En dus de waterwerpers die aan weerszijden van het Malieveld staan opgesteld. Ja, hoe dit verder gaat, dat is even afwachten. Maar de mars gaat in ieder geval niet door.
0: Het gaat niet door. Wat is de reden precies, Frank? Is dat duidelijk voor jou?
1: Ja, eerdere ongeregeldheden en toch ook mensen met gezichtsbedekkende kleding. De bivakmutsen en de sjaals die voor neus en mond gebonden zijn. Ja, daarop heeft de gemeente besloten dat deze groep niet de stad in mag.
0: De politie komt in actie. Zie je nu al iets in deze onrust, iets van aanhoudingen of ja, mensen die een politiebusje in worden gesleurd, om het zo maar te zeggen?
1: Nee. Nee, je moet je voorstellen dat de mobiele eenheid gewoon de groep volledig omsingeld heeft. Ja. Eén rij, soms twee rijen en daarachter wat politiehonden. En ja, het is nu gewoon wachten wat er gaat gebeuren. Ik denk dat op enig moment zal de politie wel gaan zeggen, jongens, het is nu klaar, ga maar lekker naar huis. Maar dat hebben ze nog niet gedaan. En ja, het blijft dus gewoon nog even afwachten hier.
0: Ja, nou, onrust dus. Dankjewel, Frank. Onrust op het Malieveld. Demonstratie van Wij Zijn Het Volk. Die begon rond 12 uur vanmiddag. Om 12:30 zou er dus een mars richting het centrum gaan. Burgemeester Van Zanen van Den Haag had eerder al aangegeven, jongens, alle gezichtsbedekken.

0: Katwijk tegen de Treffers. En om 16:30 ook een prachtig toetje hoor. ADO Den Haag tegen Cambuur. Op naar de eerste overwinning. Graag tot zo, na de klok van 14:00.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
3: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
2: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
3: De olifanten van Botswana, NRV.
2: Of luipaarden in Sri Lanka.
3: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Steen. Even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: In Katwijk is het 19 graden en in Leiden ook. Het is bewolkt, kans op een drup regen bij een stevige zuidwestenwind.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, 14:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Onrust vanmiddag op het Malieveld in Den Haag bij de demonstratie van Wij zijn het volk. De organisatie demonstreert onder meer tegen het asielbeleid en wilde met een mars door de stad trekken. En daarbij ontstonden confrontaties met de politie. Er werd met vuurwerk gegooid. Er zijn mensen aangehouden. Er is ME aanwezig. Er is van alles aan de hand. Dat is tot nu toe gebeurd. Onze verslaggever Martijn Hooyer is ter plekke. Martijn, hoe is de situatie nu?
15: Ja, op dit moment is duidelijk dat de mars niet door de stad mag gaan. Dat heeft de lokale burgemeester van Den Haag zojuist bekendgemaakt. En dat is omdat er vanwege ordeverstoringen en geweld richting de politie. En wat er op dit moment gebeurt is dat eigenlijk een verkeersbord dat op de hoek stond. Dat is heel provocerend uit de grond getrokken. Je ziet meteen dat de politie ermee op scherp staat. Omdat daar natuurlijk mee gegooid of wat dan ook kan worden. Oh, het is inmiddels in beslag genomen. Het komt hier voor mij langs. Misschien hoorde je het geschraap over de straat van het bord. Ja, dat was het verkeersbord dat er zo uitgehaald is in ieder geval. Je voelt dat er wat spanning opbouwt in de groep. Maar op dit moment is het nog rustig. Af en toe vliegt er wat vuurwerk of stukken hout vliegen richting de politie. Er worden nu wat mensen weggestuurd bij mij. Maar op dit moment is de situatie redelijk rustig in afwachting van wat komen gaat. Want je voelt wel dat er spanning op staat.
14: Ja, en eerder werd al duidelijk dat mensen met gezichtsbedekking, die werden eigenlijk uit de demonstratie gehaald. Wordt dat nog steeds gedaan?
15: Ja, de reden dat de mars de stad niet in mocht in eerste instantie was omdat er mensen waren met gezichtsbedekkende bekleding. Die wilden ze blijkbaar niet afdoen. Ja, en daarom heeft de gemeente toen op dat moment de mars niet door laten gaan. En uiteindelijk

0: Nadat daarna geweld ontstond, is hij helemaal afgeblazen.
1: Oké, en op het Spui is een tegendemonstratie. Hoe gaat het daar nu?
0: Ja, ik ben daar zelf nog niet geweest, maar ik heb begrepen van collega's die er wel zijn geweest dat daar een man of 30 waren en dat het daar rustig is in ieder geval. Maar heel veel meer dan dat kan ik je er niet over vertellen.
1: Nee, en wat staat er verder de komende uren nog te gebeuren? Wat denk je, wat verwacht je?
0: Nou ja, wat ik verwacht is dat er hier op een gegeven moment zal het een keer eindigen. Maar hoe dat gaat eindigen is maar de vraag. Wat ik net ook al zei, de spanning staat erop. Dat voel je aan alles. Dus het zou zo ieder moment uit de hand kunnen lopen. Maar het kan ook zijn dat op een gegeven moment de demonstranten dat zat zijn en zij hun biezen pakken en richting de trein of de parkeergarage lopen en huiswaarts keren.
1: Dankjewel, Martijn Hooyer. En tot zover het nieuws uit Den Haag dus. Nu het overige nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
1: En na de reclame, Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art déco.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Radio West Sport. Dit is Radio
8: West. Het is 8:08. En we zijn gek genoeg al bezig aan het derde uur van Radio West Sport. We zijn eerder begonnen om 12:00. Heeft onder andere te maken met de demonstratie op het Malieveld. Wij zijn het volk, is daar aan het demonstreren. Het is onrustig geworden. De mars mag niet doorgaan. Martijn Hooyer, jij bent daar voor ons ter plekke. Hoe is de situatie nu? Want zojuist in het nieuws hoorden we de spanning die er goed op zat.
9: Ja, dat klopt. Maar er is sinds dat moment is wel iets veranderd. Want de groep demonstranten stond eigenlijk tegen de weg aan die bij het provinciehuis al langskomt. De groep is eigenlijk min of meer het Malieveld een beetje terug opgeduwd. De vlaggen die zijn naar beneden gehaald. Dus ik heb het idee dat de demonstratie langzamerhand een beetje ontbonden begint te raken. Maar ik ben er niet zeker van. Het is even afwachten hoe het hier zich verder gaat ontwikkelen. Maar waar de hele groep de hele tijd gestaan heeft en waar de stad in dreigde te gaan. Daar is het nu wat rustiger geworden. Daar staat de ME gewoon opgesteld. En de demonstranten zijn wat meer het Malieveld opgedreven eigenlijk.
8: We praten straks verder, want we gaan ook even schakelen met de Middelmors in Rijnsburgse Boys. Voor de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys in de tweede divisie. Een kraker van je welste, Hanni van Rara.
10: Is los aan beide kanten. Rijnsburgse Boys opende het bal. En beide ploegen hebben een topscorer in huis. Bij Rijnsburgse Boys heet hij Jeffrey Buitenweg. Kon van dichtbij binnengeleiden in twee instanties. En zette daarmee de Middelmors in vuur en vlam. Maar inmiddels is dat alweer achterhaald. Is Quick Boys langs zij gekomen via de Katwijkse topscorer. Kian Sloor, hij kon ook van dichtbij binnenprikken. En ook hij heeft zijn vijfde van het seizoen erin liggen. En dat werd begeleid met luid gejuich vanaf het uiteinde vanaf de tribune. Waar genoeg Quick Boys supporters in de vorm van sponsoren of wat dan ook zitten. Met harde stemmen die hard zongen, het clublied hebben laten horen en hard gejuich aan de dag hebben gebracht. Zo staat het gelijk, is de wedstrijd losgebarsten en worden de eerste kaarten ook uitgedeeld door scheidsrechter Verrijken. Maar het is 1-1 bij Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys.
8: Nou, die topper is dus in evenwicht. Ja, we gaan weer even naar het Malieveld met Martijn Hooyer, die daar ter plekke is bij de demonstratie van Wij zijn het volk. Martijn, is het misschien een goed idee om de sfeer iets rustiger is geworden, om eens even een soort samenvatting van de dag tot nu toe te geven met die demonstratie die rond 12 daar begon.
9: Ja, dat kan zeker. Het begon dus inderdaad wat je zegt eigenlijk al voor 12. Ik was ook ruim voor die tijd was ik er. En toen verzamelde een groepje van ik denk een man of 200 rondom een podium dat op het Malieveld opgesteld staat. Dat staat er nog steeds trouwens, dat podium. En daar was het rustig. Oh, ik zie nu trouwens ineens dat er een groep begint te rennen. Dus ik ga even kijken wat er nu aan de hand is. Terwijl ik mijn verhaal verder probeer af te maken over de samenvatting. Oh, het gaat nu los trouwens. Er beginnen nu groepen te rennen hier. En ik denk dat de ME er zo achteraan gaat. Er vliegen wat dingen door de lucht. Een meter of 20 bij mij vandaan. Het is wat vuurwerk knallen. De ME staat daar opgesteld, dus of ze daar langskomen weet ik niet. Maar goed, in ieder geval na 12:00 Ja, toen werden er wat speeches gehouden, et cetera. En wilde die groep volgens plan om 12:30... Ik ga even luisteren wat er nu gezegd wordt. Het gaat nu al los. Er wordt veel vuurwerk gegooid richting de politie, richting de ME. Er wordt nu omgeroepen door de ME. Ik kan niet verstaan wat het is door de politiehonden hier vlak voor mijn neus. Maar ik vermoed dat ze gaan zeggen dat de mensen zich moeten verwijderen. En doen ze dat niet, dat er dan ingegrepen gaat worden.
8: Ja, de demonstratie wordt ontbonden. De samenvatting, ik zal hem even kort geven. De mars ging niet door. Had te maken met gezichtsbedekkende kleding. Waarop, ja, dat had burgemeester Van Zanen van Den Haag geëist. Die moet af en anders gaat het hele feest wat dat betreft niet door. Nou, dat zijn is inmiddels gegeven. Het feest gaat niet door. De mars gaat niet door. En de demonstratie wordt ontbonden. En Martijn Hooyer is daar samen met Frank van Deutenkom, onze collega, ter plekken. En zij houdt ons de hele middag op de hoogte van alles wat er gebeurt. En de sfeer is, je hoort het op de achtergrond, op zijn zacht gezegd behoorlijk grimmig. We gaan weer even naar het voetballen. Hanni Varara, Rijnsburgs Boys tegen Quick Boys. Ja, 1-1 tussenstand. Rijnsburg heeft heel kort kunnen genieten van die voorsprong.
10: Ja, precies. Er zijn 3 minuutjes. Dat is niet echt waar je het voor doet, zal ik maar zeggen. Maar het fijne is wel dat aan beide kanten dus leven in de brouwerij is gekomen. Nou moet ik zeggen dat het vanaf het begin al geen slaapverwekkende vertoning is geweest. Het is behoorlijk vermakelijk bij Vlagen. Nu Rijnsburgse Boys weer met een aanval over links. Kariu, hij stond aan de basis van die openingstreffer met een goede actie op een vergelijkbare positie. Nu geeft hij een veel te hoge voorzet en wordt dat begeleid met all's en a's op een verkeerde manier. Want dat is niet wat Rijnsburgse Boys wilden. Zo gaan we richting de rust. Nog 3 minuten officieel bij Rijnsburgse Boys Quick Boys. En het staat 1-1.
8: 1-1 daar op de middel. Het is, ik hoor de geluiden, Martijn. Het klinkt angstaanjagend hier in de studio. Ja. Hoe is de situatie voor jou?
9: Ja, het begint nu serieus grimmig te worden. Ik vertelde eerder al dat er een verkeersbord uit de grond getrokken was. Nou, dus, er worden er nu nog een paar uitgehaald. Er vlogen net al eentje richting de ME. Ik sta zelf een beetje aan de zijkant opgesteld, zodat de dingen niet op mijn kant opvliegen. Maar eroverheen. De politie begint nu in te rijden op, met een bus naar voren op de demonstranten. Daar gaat hij nu echt ingegrepen worden. De ME gaat nu charges uitvoeren. Ze komen vanaf de kant van het pannenkoekenhuis. Drijven ze de demonstranten nu richting het provinciehuis. Die kant op. Daar staat nog een groep van, ik schat in, een 150, 200 man. En de waterwerper gaat nu ook aan. Dus er wordt nu echt hard ingegrepen door de ME. En ik denk dat dat terecht is gezien de borden, verkeersborden die door de lucht vlogen, wat natuurlijk levensgevaarlijk is. Ik moet even mezelf ook in veiligheid brengen.
8: Absoluut. Denk vooral ook aan jezelf, Martijn.
9: Dat zal ik zeker doen. Op de achtergrond zie ik nu ook de paarden. De demonstranten die gaan nu aan de achterkant richting de Utrechtse baan. Vlucht Malieveld op. En daar gaat de politie achteraan met paarden. Dus de demonstratie wordt nu echt volledig uit elkaar gedreven. Ik moet zelf ook weer even een paar stappen opzij doen hier. Goed, er komt nu nog een groep paarden. 6 paarden gaan nu langs mij, achter mij heen. Die gaan ook het Malieveld op. En de ME gaat richting het pannenkoekenhuis om zich daar op te stellen. Goed, ik moet even een andere positie gaan innemen, Herman.
8: Ja, is helemaal goed.
9: Kom zo meteen even bij mij terug.
8: Doe voorzichtig. Gaan wij even naar Frank van Deutenkom, ook op het Malieveld. Een ander standpunt dan collega Martijn Hooyer. Frank, ja, de verhalen zijn duidelijk. De geluiden zijn ook overduidelijk. Die komen vanaf het Malieveld. Hoe zie jij de situatie?
4: Nou, ik stond aan de andere kant van waar Martijn net stond. En er kwam een hele groep opeens dus het Malieveld oplopen, oprennen. Er vloog ook nog van alles nog wat door de lucht. Vuurwerk, allerlei rookbommen. En ik zie nu de mobiele eenheid. Deels op het Malieveld. Ja, wat Martijn net beschreef, een groep die werd achtervolgd door paarden, die komt nu het Malieveld weer oprennen met de paarden daarachteraan. Het is een heel onduidelijke situatie. De mobiele eenheid probeert iedereen toch nog wel op het Malieveld te houden. En je ziet nu vooral ontzettend veel ME-bussen. Zo ontzettend veel demonstranten waren er niet. Dus het is heel erg verspreid nu over het Malieveld. En hier en daar nog een rookbom, et cetera. Het lijkt alsof de ME zich nu gaat concentreren op de hoek bij de Utrechtse baan. Daar komen in ieder geval bussen nu het Malieveld oprijden. En een heleboel demonstranten die dan daar weer voor gaan wegrennen. Als ik naar de andere kant kijk, dan zie ik ook politiebussen richting de stad rijden. Het is een onduidelijke situatie op dit moment. Oh, daar komt nog iemand langs met een bivakmuts op zijn hoofd. Een heleboel politiebussen, plukjes demonstranten die soms keihard rennen, soms rustig wandelen. Met rood-wit-blauwe vlaggen of witte kruisen bij zich. En ja, het lijkt dat het nu hier weer enigszins rustig is geworden op het Malieveld.
8: Geeft ons de kans om weer even naar Martijn Hooyer te gaan. Daar ergens in een andere hoek. Martijn, wat zie jij gebeuren?
9: Ja, wat ik hier zie gebeuren nu is dat de ME zich opstelt bij de voormalige Amerikaanse ambassade. Om te voorkomen dat de demonstranten alsnog de binnenstad ingaan. Dus die wegen daar worden afgesloten. Daar staan nu een paar linies opgesteld. De politie die eerst zeg maar, bij het provinciehuis voorstond is een paar honderd meter opgeschoven. En daar proberen ze nu te voorkomen dat de demonstranten de stad ingaan. En verder kan ik inderdaad bevestigen wat Frank ook vertelde. Dat alle demonstranten verspreid zijn over het Malieveld. En je ziet op dit moment eigenlijk geen mensen rennen, maar mensen lopen rustig, ja, een beetje verspreid over het veld. En ik heb het idee dat een deel daarvan in ieder geval naar huis zal gaan. Ik moet even een stap opzij doen, omdat ik anders onder een ME-bus lig. Dat schijnt niet de bedoeling te zijn. En het is hier, op dit moment lijkt het weer rustiger te worden hier.
8: Oké, ja, het gaat allemaal over de demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag. Waar het grimmig was, waar de ME heeft ingegrepen en waar de demonstratie ontbonden is. En Frank van Deutekom en Martijn Hooyer houden ons daarvan op de hoogte. Het is inmiddels rust bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. De tussenstand daar bij de T is 1-1. Buitenweg en Sloor, dat zijn de makers van de goals. Emily Sandé is dit met Next to Me.

0: 9 minuten voor 2:30 is het. Je luistert naar Radio West Sport, maar ook actualiteit. Bijvoorbeeld de demonstratie op het Malieveld, waar die inmiddels ontbonden is. Dat is bekendgemaakt. Charges van de ME. De waterwerper zou zijn ingezet. Martijn Hooyer, jij bent daar al een aantal uur. Hoe is de situatie nu? Want net was het heel erg dreigend wat we allemaal hoorden.
1: Ja, de situatie is wat rustiger geworden op dit moment. Ik zie nu wel dat bij dat pannenkoekenhuis, poffertjeshuis op het Malieveld, dat daar weer mensen aan het hergroeperen zijn. Of ze ook weer echt samen gaan komen en gaan demonstreren of andere dingen doen, dat kan ik nog niet zien. Ik sta dus op de hoek bij de Hoge Raad. En daar staan twee linies ME opgesteld met daarachter waterwerpers om te voorkomen dat de demonstranten de stad in gaan. Nou, je moet van goede huizen, wil je daar doorheen komen, dus ik vermoed dat dat wel gaat lukken. En zojuist is ook de Koningstunnel afgesloten. En daar staat een automobilist met een buitenlands kenteken. Daarvoor staat daar om tijd te wachten. Die heeft duidelijk niet in de gaten dat die tunnel voorlopig niet open gaat. En die staat er nog wel even, vrees ik, als die niet de achteruit van zijn auto weet te vinden.
0: Ja, je zal er maar in verzeild raken als toerist in Den Haag. Frank van Deutenkom, jij bent daar ook op het Malieveld. Ik lees demonstratie ontbonden. De groep moet worden weggeleid, gecontroleerd. Er is een noodbevel afgevaardigd ook. De politie mag personen die bijdragen aan wanordelijkheden uit het gebied verwijderen. Dat zegt de gemeente Den Haag. Hoe zie jij de situatie vanuit jouw perspectief?
2: Nou, ik zie nu vooral iemand die net is aangehouden. Die lag op de grond met twee ME'ers op zich. Toen gingen de handboeien om en nu zit hij op zijn billen. Hij wordt opgepakt. En een politiebus ingeleid. Dus die wordt aangehouden. Achter mij lopen nu politiepaarden langs. En het Malieveld zelf, dat is eigenlijk gewoon leeg. Er staan nog een paar kleine plukjes demonstranten, maar niet veel. En wat ik net zag, maar dat weet Martijn misschien beter dan ik, want die stond daar dichterbij, was dat mensen naar het station gedreven leken te worden. Daar is nu een klein beetje een opstootje aan de gang. Ik probeer daar even wat dichterbij te komen. Er zijn in ieder geval een paar politiebussen en er wordt wat gerend en geduwd en geshort. Ook een politiepaard staat erbij. Nou, daar staan nog wat demonstranten langs het Hertenkamp middelvingers op te steken naar de politie en wat te scanderen. Maar het zijn kleine groepjes. Ik heb de indruk dat ze toch vooral door de politie weg van het Malieveld en richting het station worden gedreven.
0: We houden het verder allemaal in de gaten via Frank van Deutenkom en Martijn Hooyer, hoe het daar verder gaat verlopen. Bij die demonstratie dus op het Haagse Malieveld, waar de ME heeft ingegrepen en waar dus de demonstratie ontbonden is. En de gemeente daarna geeft een noodbevel afgevaardigd. Iedereen die bijdraagt aan wanordelijkheden, die wordt uit het gebied verwijderd. Tina Turner, When the

0: Twee minuten voor 2:30. Je luistert naar Radio West Sport, waar we niet alleen aandacht hebben voor de sport, het voetbal namelijk, maar ook voor de demonstratie op het Malieveld. Wij zijn het volk, demonstreert daar. Die demonstratie is inmiddels ontbonden. Het werd grimmig. ME heeft ingegrepen. De laatste berichten zijn dat het nu wat rustiger aan het worden is daar op het Malieveld. We houden het voetbal natuurlijk ook zeker in de gaten. We zijn tenslotte een sportprogramma. Rijnsburgs Boys tegen Quick Boys. Die wedstrijd is om 2:30 begonnen. Daar is het inmiddels rust bij de tussenstand van 1-1. Buitenweg maakte de eerste goal voor Rijnsburgse Boys. En 3 minuten later, Kian Sloor maakte de gelijkmaker. 1-1 is daar dus de tussenstand. Om 3:00 is de aftrap tussen Katwijk en de Treffers. Voor ons zit daar Menno Schilder. En we houden natuurlijk ook in de gaten de andere wedstrijden. Met name in de derde divisie. FC Rijnvogels speelt tegen Portugal. Koploper FC Lisse heeft een uitwedstrijd tegen Zwaluwe. Noordwijk, ook daar een uitwedstrijd in Berkel en Rode Reis. En de tegenstander is TOGB. En om 3:30 dan start VVSB tegen Achillesveen. En natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, hebben we ook veel lekkere muziek. Level 42, Lessons in Love.
1: Radio West Sport met Herman Nanninga.

0: Om 13:30 vanmiddag begon de wedstrijd in de tweede divisie tussen Rijnsburgse Boys en Kwik Boys. De rust zit er denk ik op, als het klopt, Hanif, met een tussenstand van 1-1. Is dat een, of in hoeverre is dat een goede afspiegeling van de eerste helft?
1: Ja, klopt wel aardig. Ligt behoorlijk in evenwicht. Beide ploegen hebben fases gehad dat ze iets beter waren, dat ze iets gevaarlijker werden. Maar onderaan de streep is het volgens mij wel aardig eerlijk verdeeld zo. Dat kan natuurlijk uiteraard nog veranderen in de tweede helft. Om precies te zijn, 1 minuut en 45 seconden. Nee, wat zeg ik? 45 seconden geleden is begonnen. En daarin is Rijnsburgse Boys aan de bal met keeper Tobias van der Kleij. Ver buiten meter met een verre trap naar voren. Daar vindt hij hem volgens een ploeggenoot. Dat is Zandbergen die mee naar voren is gegaan uit de verdediging. Hij laat het wel over aan Cariou, de linkerspits. Die op zijn geliefde flank een actie kan inzetten. Maar wel drie tegenstanders tegenover zich weet. Eén kwijt, één loopt zelf weg. En de derde gaat hij het duel mee aan. Maar dan maakt hij een aanvalsfout. Dus wordt hij teruggefloten door scheidsrechter Eiken. Ver Eiken moet ik zeggen. Die vorig seizoen ook al Kwik Boys, Rijnsburgse Boys vloot. Bij de onderlinge ontmoetingen werden vorig seizoen gelijk gespeeld. Dus wat dat betreft liggen ze op koers om die lijn door te trekken. Het werd een keer 1-1 en een keer 0-0 vorig seizoen. En vandaag 1-1, terwijl de tweede helft pas net 2,5 minuten oud is. En Lars Jansen trapt namens Kwik Boys, maar die doet dat onkarakteristiek over de zijlijn heen. Dat zien we niet vaak van die doelman van Kwik Boys, die toch goed met zijn voeten is doorgaans. Maar hij heeft blijkbaar last van de wind of heeft gewoon een mispeer in de benen. Dat kan allebei. Ingooi Rijnsburgse Boys. Tweede helft heeft nog niet vuurwerk opgeleverd. Voor de wedstrijd uiteraard hebben we keihard vuurwerk gehoord. Dat gaf de sfeer prachtig weer. En daarna binnen de lijnen in de eerste helft ook wel degelijk aan beide kanten. Voldoende voor beide doelen gezien. Nu nog niet. Wellicht dat Kwik Boys dat kan doen. Het gaat niet lukken via Van Meel. Zijn inzet wordt onschadelijk gemaakt door Mandekker Turay. Eén mededeling tot slot. Een wissel in de rust bij Rijnsburgse Boys. Daar is Shaheen van Bohemen achterin gekomen als vervanger van Mitch van Kempen, die niet lekker in de wedstrijd zat. En daardoor geslachtofferd is in de rust. Het staat dus 1-1. Tweede helft nu inmiddels 2,5 minuut oud.

0: Sjaar de Middelmoors, Hanny van Rara, Rijnsburg Quick Boys.
1: Nu schiet hij op schitterende wijze van buiten het 16 meter gebied. De bal in de verre kruising. Dit zit in zijn wapenarsenaal. Ilias Kariou maakt er 2-1 van. De Rijnsburgse boys weer op voorsprong.

0: Jimmy James, now is the time. Gescoord dus bij Rijnsburgse Boys. Quick Boys, daar is de tussenstand 2-1 in het voordeel van Rijnsburgse Boys. Maar ja, we zijn ook al de hele middag aanwezig met Frank van Deutekom en Martijn Hooyer bij de demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld. Waar het grimmig werd, waar de ME in actie moest komen, waar de demonstratie werd ontbonden. En ja, de grote vraag nu is, Martijn Hooyer, hoe is de situatie nu?
1: Nou, best rustig eigenlijk.
0: Dat is mooi.
1: Nu zeggen, vergeleken met wat het eerder was. Nee, het is voorbij hier, Herman. Het Malieveld is echt letterlijk vrijwel leeg. Er zijn nog van de organisatie, zie ik in de verte, dat de laatste spulletjes opgeruimd worden. Her en der zie je rondom het Malieveld nog wat groepjes. Mensen staan die bij de demonstratie waren. Maar die zijn allemaal rustig naar het station, de parkeergarages geleid. Het enige wat nog wel opvalt is dat er op de hoeken van het Malieveld overal staat nog politie. Met name bij de Hoge Raad. Daar staat nog behoorlijk wat ME. En die willen gewoon voorkomen dat er toch nog demonstranten zijn of mensen die terugkeren, dat die alsnog de stad in gaan om er daar een puinhoop van te maken. Daar staat ook nog een van de waterwerpers opgesteld. En nog altijd wel twee linies ME. Maar ze staan er een stuk relaxter bij dan pak een beetje een kwartier geleden. De automobilist waar ik het over had, die al tijd voor de Koningstunnel stond, die is uiteindelijk omgedraaid. Het was een Belg, waar ik verder niks mee zeg. Maar die is niet even omgedraaid.
0: Ja.
1: Ja, precies. Nee, die is omgedraaid en uiteindelijk werd er hartelijk om gelachen en die is vertrokken.
0: De rust
1: is het hier weer gekeerd.
0: Ja, de rust is weer gekeerd. Geldt dat ook vanuit jouw standpunt, Frank van Deutekom? Alles rustig?
2: Ja, ik ben even doorgelopen richting Centraal Station en ik zie dat de Bezuidenhoutse weg, de stad in, die is afgesloten. Daar staat ME, daar kom je niet doorheen. Tenminste, niet als je iets zwarts aan hebt en een petje op. En ik zie af en toe wel een fietser er doorheen gaan of een paar oudere mensen, die mogen er ook wel door. Maar er staat wel ME, dat is dus afgesloten. Er staat een vrij grote groep demonstranten nog bij voor de supermarkt die daar op de hoek zit, richting Centraal Station. Maar die hebben, zoals ik het kan zien, net wat eten en wat drinken gekocht en die staan daar een beetje rustig te staan. Geen dreigende sfeer meer. Er wordt ook niks gescandeerd. En als je iets wel hoort scanderen, dan is dat de Iraanse oppositie op de Koekamp. Want die zongen net het Wilhelmus en het Iraanse volkslied. En hun demonstratie gaat gewoon door. Maar daar staan twee agenten bij. En al die andere politie die hier staat, dat is toch echt voor die demonstratie van Wij zijn het volk. Ik heb inderdaad de indruk, wat Martijn net ook al zei, dat het gewoon voorbij is. Dat iedereen eieren voor zijn geld kiest en zo dadelijk huiswaarts keert. Nog wel heel veel politie in de stad en iedereen staat een beetje te kijken en een beetje te staan.
0: Nou, dat is het goede nieuws. Minister David van Wil heeft inmiddels ook gereageerd op de gebeurtenissen in Den Haag. Belangrijk dat hier snoeihard tegen opgetreden wordt, zegt hij op social media. Hij spreekt van walgelijke beelden die hij heeft gezien. Hij somt nog even op wat hij heeft gezien. Hitlergoed, antisemitische leuzen, geweld tegen de politie en vuurwerk gooien naar de ME. Hij spreekt bovendien minister David van Wil zijn dank uit richting de politie. Mochten er meer feiten bekend zijn rondom die demonstratie, bijvoorbeeld het aantal aanhoudingen, schade, et cetera. Je hoort het uiteraard hier in Radio West Sport. Maar we zijn er natuurlijk ook voornamelijk voor de sport. En die sport bestaat uit Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Met toch verrassend, Anif, een voorsprong voor de Rijnsburgers.
3: Kan je wel zeggen, als nummer 15 tegen de koploper. Dat zou je vooraf misschien niet verwachten. Nou is er natuurlijk meer dan alleen maar die droge stand. Zijn we pas 5 wedstrijden onderweg in het seizoen. En hebben beide ploegen een lange geschiedenis met elkaar. Maar ook op het hoogste amateurniveau. Maar dat ongeschonden blazoen van Quick Boys. 5 wedstrijden gespeeld, 5 overwinningen, 16 doelpunten voor, 1 tegen. Dreigt wel verloren te gaan. En de pan slaat er een beetje in. Lucas Haman krijgt geel voor een overtreding ten opzichte van de nummer 28 van Rijnsburgse Boys, Kelvin Turay. En geeft hem dan vervolgens nog een figuurlijke tik na door iets in zijn oor te schreeuwen. Of die daarvoor de gele kaart krijgen voor de overtreding, ik denk voor het laatste. Maar daar is in elk geval door opgetreden door scheidsrechter Robin Verrijken. Terwijl Turay wordt opgelapt, kijkt Haman toe. De frustratie slaat ook langzaam toe bij Quick Boys. Het loopt niet zoals het zou willen als je door een Quick Boys bril kijkt. Het spel is niet van een dergelijk niveau dat je verwacht van een koploper en een regerend kampioen. En Rijnsburg laat zien dat het echt niet zo zwak is als de ranglijst doet vermoeden. En de uitslag van vorige week, de 6-1 nederlaag op bezoek bij Kozakken Boys, wellicht zou kunnen doen vermoeden. Rijnsburg op 2-1. Dat betekent dat Quick Boys in één middag al een verdubbeling van het aantal tegengoals heeft geïncasseerd tot vandaag. Dus wat dat betreft heeft Rijnsburg al gedaan wat geen enkele ploeg heeft kunnen doen. Namelijk twee keer het net vinden tegen Quick Boys. Quick Boys onder druk gezet met Bouwman. Touray werkt hem weer weg namens Rijnsburgse Boys. Is weer opgelapt en kan zelf gaan gooien. Supporters gaan erachter staan bij Rijnsburgse Boys. Terwijl het uur aanstaande is en Rijnsburg dus voorstaat met 2-1 ten opzichte van Quick Boys. Dankzij die heerlijke goal van Ilias Kariou. Daar kennen we hem van. Linkerspits, trekt graag naar binnen. Heeft een uitstekend rechterbeen. En daarmee vond hij de verre kruising buiten bereik van Lars Jansen. Dan moet je sowieso van goede huizen komen. Wil je hem kansloos laten. En dat lukte de linksbuiten van Rijnsburgse Boys. Hij is trefzeker voor de tweede keer dit seizoen. En dat betekent dat Rijnsburg nu een voorsprong verdedigt. Voor de tweede keer vanmiddag tegen Quick Boys 2-1.
4: Je luistert naar Radio West Sport.

0: Bente met 3-2-1. En laten die twee cijfers nou precies de tussenstand zijn bij Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. 2-1 in het voordeel van de Rijnsburgers. Hanny van Rijen.
1: Alsof het zo is uitgestippeld. Ja, zo komt het mooi uit. Ja, het is de huidige tussenstand. En het is er eentje waarmee Rijnsburg Quick Boys zijn eerste nederlaag van het seizoen zou toebrengen. Sterker nog, het eerste puntenverlies voor Quick Boys zou het betekenen. En wellicht Longtermeer met Carillo aan de bal. Rand 16 meter. Zo ging het eerder deze wedstrijd al goed. Buitenom met zijn linker. Het schot wordt geblokt. Rijnsburg haalt er een hoekschop uit. Rogier Veenstra, de coach van Quick Boys, kijkt eens om zich heen. Denkt na over tactische aanpassingen of personele vervangingen. Eén warmlopende speler bij Quick Boys, dat is Nick Broekhuizen. Die kun je om een boodschap sturen. Lang geblesseerd geweest vorig seizoen, al een tijdje weer terug. En hij hoopt op een terugkeer in de basis. Daar moet hij nog even op wachten. Maar hij lijkt zich aan op te gaan maken voor een invalbeurt. Wellicht dat dat het gebaar of het woordje was wat Veenstra heel kort liet vallen. De hoekschop is genomen, belandt op het hoofd van een van de mee naar voren gekomen verdedigers. Dat lijkt me Bram Ros in dit geval. Die blijft liggen na het luchtduel. En dus wordt er naar hem omgekeken en ligt het spel stil. En wat had Rijnsburg dan een jasje uitgedaan afgelopen zomer? Veel spelers vertrokken. Het raakte maar liefst 43 doelpunten kwijt. Maar doelpunten te maken blijkt dus het probleem niet voor de Rijnsburgers. Ze hebben er twee gemaakt vandaag tegen de minst gepasseerde defensie. En Jeffrey Buitenweg en Ilias Kariou hebben dat op hun naam gezet. Althans het maken van die goal. De blessurebehandeling is nog altijd bezig. Dus ligt het spel stil bij Rijnsburgse Boys Quick Boys. Dik een uur onderweg. En de Rijnsburgers leiden met 2-1.
0: Met andere woorden, Quick Boys heeft nog iets van een half uur om iets te doen aan die achterstand. 2-1 dus verrassend toch wel de voorsprong voor Rijnsburgse Boys. Over een minuutje of 10 is de aftrap van die andere wedstrijd waar we live bij zijn in de tweede divisie. Namelijk Katwijk tegen de Treffers. De nummer 7 tegen de nummer 4. Maar Menno, het verschil is maar één puntje op de ranglijst. Dus wat dat betreft een wedstrijd met perspectief voor Katwijk.
2: Ja, zeker weten. Als je naar de ranglijst kijkt, dan is er van alles mogelijk vandaag, Herman. Ja, daarbij wel gezegd dat de Treffers inmiddels 19 competitiewedstrijden op rij ongeslagen zijn. Dat is echt een ongelooflijk indrukwekkend rijtje. Dan moet je natuurlijk meerekenen dat het ook vorig seizoen nog betrof voor de ploeg van Theo Jansen. Ja, we weten het nog wel. Hè? Aan het eind van het seizoen ging de Treffers zich zomaar stiekem een beetje mengen om dat kampioenschap in de tweede divisie. Ze waren er nog heel dichtbij op de laatste speelronde. Maar de titel ging uiteindelijk voor de tweede keer op rij naar Quick Boys. En dus niet naar de Treffers, die wel de beste bekerploeg ook zijn geweest vorig seizoen. Ja, het zit allemaal wel goed in elkaar bij de ploeg uit Groesbeek. Ze hebben een uitgebalanceerde ploeg. Ze hebben een hele, ja, echt collectief. Als je dan ook een beetje praat daar met de mensen bij de Treffers, dan hoor je wel een beetje dat het echt wel, ja, zeer stabiel in elkaar zit daar in het oosten van het land. Tegenover Katwijk, die de laatste paar weken goed zijn in het omkeren in de remontada, want de ploeg van Luigi Bruins komt eigenlijk vaak eerst op een achterstand en moet het dan allemaal zien te repareren. Dat was twee weken terug hier zo in een spektakelstuk tegen Jong Almere, toen er met 3-2 werd gewonnen. En vorige week bij een andere belofteploeg, Jong Sparta, kwam het ook 2-0 achter en werd het uiteindelijk nog 2-2. We haalden het dus nog een knap punt uit het vuur. Maar ja, ze willen hier eigenlijk ook wel zien bij Katwijk dat het bij de aanvang van de wedstrijd een keer goed gaat lopen. Nou, vandaag een nieuwe kans tegen de Treffers. Ja, als je kijkt naar de laatste jaren, niet alleen heeft de Treffers dus al zo'n indrukwekkende reeks op rij zonder nederlaag, maar de laatste jaren heeft Katwijk het ook een beetje moeilijk tegen de ploeg uit Groesbeek. Vorig seizoen sowieso 2 keer verloren. En dan moet je ook nog kijken, Herman, dat vandaag de vaste doelman Michaelis er niet bij is. Hij is geblesseerd. En ook Giovanni Korte, toch wel een van de sterke ouders. Een man die voorin altijd wat kan verzinnen. Hij is vanwege familieomstandigheden er niet bij. De Katwijk, VV Katwijk, zo dadelijk tegen de Treffers.
0: Straks dus live vanaf 3 uur. Katwijk tegen de Treffers met het verslag van Menno Schilder. Dit is Rolls Royce met iets wat je altijd doet op zaterdag. Tenminste, de meeste mensen. Car Wash.

0: Van Rolls Royce. Het is 3:05. We gaan nog even snel naar Rijnsburgse Boys, Quick Boys. Hanif.
1: Beide ploegen gaan voor het eerst wisselen. Nick Broekhuizen, zoals aangekondigd, wordt hij als eerste gebracht bij Quick Boys. Hij komt in plaats van Leonard de Beste. Dus een aanvallende middenvelder voor een controleur. En twee nieuwe namen erbij bij Rijnsburg. Dat zijn Spits, Cel, Bas Meijer en Manuel Francisco. En er komt zelfs nog een derde bij. Dat moet dan, denk ik, Bram de Bruin zijn of Jort van Nobelen. Eén van die twee. In elk geval veel veranderingen dus op het veld. Het staat nog steeds 2-1. Dat zijn al meer doelpunten dan in de vorige twee ontmoetingen vorig seizoen. Toen werd het 1-1 hier in Rijnsburg en 0-0 in Katwijk. En nu dus de 2-1 voorsprong voor Rijnsburgse Boys.
0: En de ontknoping van die wedstrijd hoor je straks na 3 uur in Radio West Sport. En dan zijn we ook live bij die andere wedstrijd in de tweede divisie tussen Katwijk en de Treffers. En dan het toetje. Om 16:30 is het ADO Den Haag op jacht naar de eerste 3-punter. Ze spelen thuis tegen SC Cambuur. Het is allemaal te volgen hier op Radio West.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucose.

0: zien in de jungle.
1: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
0: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
7: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
8: In Leiderdorp is het 19 graden en in Boskoop ook. Het is bewolkt, kans op een drup regen bij een stevige zuidwestenwind.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De politie heeft de demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag beëindigd. ME'ers werden daar bekogeld met zwaar vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De gemeente heeft voor een groot deel van Den Haag een noodbevel afgegeven. Er zijn meerdere mensen aangehouden, maar hoeveel is nog niet bekend. En justitieminister David van Wil wil dat er hard wordt opgetreden tegen de extreemrechtse geweldplegers in Den Haag. Hij spreekt van walgelijke beelden en wijst onder meer op Hitlergroeten, antisemitische leuzen en geweld tegen de politie. Van Wil bedankt de politie voor haar optreden. Twee eigenaren van meerdere restaurants van internationale Indiase horecaketens, onder meer in Den Haag, zijn aangehouden door de arbeidsinspectie. Ze worden verdacht van het uitbuiten van mensen en ook mensensmokkel. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht.

0: Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie van de ANWB met Bianca Damink.
2: In het westen van het land sta je helemaal vast op de A20 naar Gouda na een ongeluk bij knooppunt Kleinpolderplein. Vertraging is 50 minuten vanaf Schiedam en er zijn twee rijstroken dicht. Verder staat er file op de N211 van Den Haag naar Hoek van Holland. Daar heb je nu 10 minuten vertraging bij Wateringen. En op de N459 van Reewijk naar Bodegraven sta je 10 minuten vast voor de aansluiting met de N11.
1: En na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
3: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
5: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
6: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: In Azië geweest?
11: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
10: NRV.
11: Waar vraag je dat?
10: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
11: Wij?
10: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
12: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
14: Interessant. Wat verdien jij dan?
13: Zo open bedoelen ze vast niet.
15: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: NRV.
10: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
15: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Radio West Sport.
17: Het vierde uur alweer. Het klinkt een beetje gek van Radio West Sport. We begonnen om 12 uur met de demonstratie op het Malieveld van Wij zijn het volk. Nou, die demonstratie is inmiddels ontbonden. En de rust is weer gekeerd na toch wat heftige schermutselingen daar op het Malieveld. Geeft ons de kans om volle bak te gaan op de sportieve gebeurtenissen van vanmiddag. Bijvoorbeeld de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. 2:30 begonnen. Annie Farrara.
18: Nog 10 minuten heeft Rijnsburg om de eerste overwinning... Nou ja, de eerste overwinning is niet waar. De tweede overwinning van het seizoen te boeken. Maar de eerste nederlaag toe te brengen aan Quick Boys. Dat is misschien nog wel belangrijker. De Katwijkers hebben nog niet één punt gemorst dit seizoen. Maar lijken op weg naar de eerste verliespartij. Alle seinen staan op groen voor het inzetten van een slotoffensief. De kansen zijn er ook al geweest. Haman krulde zojuist over. Terwijl Drekshagen van dichtbij de ballen niet in kon rommelen. En zo lijkt Rijnsburg in deze fase vooralsnog te overleven. Maar 10 minuten duurt lang en er komt vast nog tijd bij. 2-1 is de tussenstand.
17: Om 3 uur. uur werd er afgetrapt op de Krom in de wedstrijd tussen Katwijk en de Treffers uit Groesbeek. Met onze verslaggever daar, Menno Schilder.
19: Ja, nou, daar staan ook eigenlijk alle seinen wel op groen voor een mooie wedstrijd. Want daar zijn Katwijk en de Treffers wel toe in staat, zou je zeggen. 0-0 na 6 minuten. Niet echt heel veel gebeurt nog. Voorzet vanaf de rechterkant richting Van Duinen, de spits. Die had hem kunnen raken, maar dat deed hij maar half. 6 minuten op de klok. Katwijk, de Treffers, 0-0.
1: Radio West Sport met Herman Nanninga.
17: Even wat tussenstanden bij andere clubs uit onze regio. In de derde divisie B leidt FC Rijnvogels tegen Portugal. Doelpunt van Kees Zwanenburg. Lisse kijkt aan tegen een achterstand tegen Zwaluwe. De tussenstand is daar 1-0. Noordwijk speelt een uitwedstrijd tegen TOGB. Die wedstrijd is later begonnen omdat er nog even geen veld beschikbaar was. Zo las ik op X. En om 4:30 is het VVSB tegen Achillesveen. Maar ja, de spanning is te snijden. Met name bij de Quick Boys aanhang die er niet is. Dus bij die wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Want een achterstand en de eerste nederlaag van het seizoen. Ja, die zit eraan te komen voor Quick Boys, Hanif.
18: Het lijkt er zachtjes aan een beetje op. Al, zoals gezegd, gaat het nog wel even duren. Gaat deze wedstrijd echt nog wel meer dan 10 minuten met zich meebrengen. En, nou ja, heel eerlijk, dat er geen aanhang van Quick Boys is, klopt natuurlijk niet helemaal. Er zijn echt voldoende mensen hier met een blauw-wit hart. Of ze nou als sponsor of iets anders hier naartoe zijn gekomen. Ze hebben zich laten horen in flinke getalen ook wel. Maar niet de harde kern. Overtreding van Klaver, daar is het Rijnsburgse publiek niet blij mee. Althans met de beslissing voor het fluiten voor die actie. En dus de vrije trap voor Quick Boys dat een offensief heeft ingezet. Het is achterin 1-op-1 gaan spelen. Achterin staan nu nog Burger, Kroon en Bouwman. Betekent dat Van Kaam plaats heeft moeten maken voor Jesse Reinders op het middenveld. En voorin is Doesburg gekomen in plaats van Kilian van Mil. Rijnsburg is nog op veel meer plaatsen gewijzigd. Daar is er een half elftal aan veldspelers vervangen. Dus veel verschillende mensen op verschillende plekken. Bijvoorbeeld de Portugese kleine Joao Simoes op de voor hem niet standaard positie van rechtsback. Hij is veel liever rechtsbuiten. Maar alle doelen heiligen de middelen op dit moment. Of alle middelen heiligen de doelen. Ik weet eigenlijk niet hoe je het zegt. Maar het is in elk geval een actie van Quick Boys. Rand 16 meter. Gepingel en gerommel met Broekhuizen. Een van de invallers bij Quick Boys. Komt er niet aan. Is eigenlijk nog niet een stuk voorgekomen. En ook nog niet gevaarlijk kunnen worden dus. Als Rijnsburg uitverdedigt, probeert met Kariu eruit te komen. Heeft 1 goede controle. De tweede is net een stap te ver. Maar daar komt de kans aan. Om de keeper heen, daar komt de derde goal voor Rijnsburgse Boys. Manuel Francisco loopt er maar bijna in. En de middelmors in lichte laaien. De muziek ingezet. En ze gaan allemaal richting de supporters achter het doel. De doelpuntenmaker springt erin. En met hem nog een paar ploeggenoten. Wat een orkaan van vreugde. Rogier Veenstra, de coach van Quick Boys, blijft daar ook waarschijnlijk koel onder. Hij roept zijn laatste wissels naar zich toe om zich te mengen in de slotfase. Senna Westerveld gaat als extra spits worden gebracht. Maar is het te laat, is de vraag. Want met nog ruim 5 officiële minuten maakt Manuel Francisco aan de spanning vooralsnog een einde. De man die iets meer dan een jaar geleden overkwam van HBS, zwaar geblesseerd binnenkwam bij Rijnsburgse Boys, lang moest wachten op zijn debuut, pas in de laatste maanden van vorig seizoen langzaam wat minuten mocht maken als invaller. En nu valt hij wederom in en is hij belangrijk. Hij omspeelt Lars Jansen en kan de bal dan bijna in het lege doel lopen. Tikt hem net op tijd binnen voordat er een verdediger tussenkomt. Trent Drekshagen gaat naar de kant bij Quick Boys. In zijn plaats dus Senna Westerveld, debuterend voor Quick Boys. Nog om precies te zijn, 5 minuten en 30 seconden officiële speeltijd plus toegevoegde tijd. En Rijnsburgse Boys zit nu voorzichtig op rozen tegen Quick Boys. 3-1.
17: Voorzichtige roosjes bij Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. 3-1, verrassende tussenstand. Om 3:00 begonnen, Katwijk, de Treffers, Menno Schilder. Is er al wat te beleven geweest eigenlijk?
19: Nou, hier hebben de bloemen nog niet zo heel veel water gekregen. Herman, 0-0 na bijna 10 minuten. De Treffers 1 keer met een schot van een meter of 30. Dat verraste bijna Stan van Bladeren. Die staat onder de lat omdat Michailis geblesseerd is bij Katwijk. Ook geen Giovanni Korte, die is er niet bij vanwege familieomstandigheden. Maar dan moest de man met de kale knar in het groen gehuld even optreden. Daar de keeper van Katwijk voor de eerste keer. Ja, aan de andere kant Mike van Duinen 1 keer. Licht gevaarlijk. Nou, goede voorzet vanaf de rechterkant van van Touré, die zich ook in de basisopstelling heeft gespeeld van de ploeg van Luigi Bruins. Afgemeten voorzet, maar niet helemaal op waarde geschat door Van Duinen. Nu de treffers die in het blauw spelen vandaag aan de linkerkant van het veld. In de 16 goede voorzet en dan loopt niemand hem binnen. En dat had eigenlijk wel een klusje voor Watering moeten zijn. Die liep richting de 5 meter. Gevaarlijke voorzet, maar geen doelpunt. De treffers dus al heel lang ongeslagen. Maar er moet ook wel bij gezegd worden dat er her en der wat gelijke spelen tussen zitten. Daarom staan ze natuurlijk ook waar ze staan. Met 9 punten. 1 plekje hoger dan Katwijk met 8 punten. Ik denk dat we ook even naar de slotfase van Rijnsburg gaan. Want dat willen we natuurlijk ook meemaken. 11 minuten hier op de klok. Allebei een klein kansje. 0-0 nog de stand.
17: Met jouw welnemen, Menno, doen we toch eerst even een lekker stukje muziek. Want dit is wel een klassieke hoor. Africa van Toto. En straks weer Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. De absolute slotfase.

0: Africa van Toto. Het is 17 minuten over 3. Ja, die wedstrijd Rijnsburgse Boys Quick Boys begon om 2:30. De tussenstand is daar 3-1. En de slotfase is aangebroken. Hanif, komt er nog een slotoffensief van Quick Boys?
1: Het lijkt er niet op. Een afstandsvrije trap van Rijnsburgse Boys wordt nog ten nauwe nood door Lars Jansen met twee vuisten tot een hoekschop gepromoveerd als je het vanuit een Rijnsburgse bril bekijkt. 4 minuten worden er aan deze wedstrijd toegevoegd. En die gaan, as we speak, in met de corner voor de thuisclub. Vanaf de linkerkant, Kariu neemt daar alle tijd voor. En heeft bovendien een ploegenoot bij zich met Bram de Bruin. Teruggekeerd afgelopen zomer na een uitstapje bij Baar. In de hoop bij Rijnsburg nu wel basisspeler te worden. Niet gelukt dit seizoen. Maar hij mag invallen in een belangrijke wedstrijd voor de Rijnsburgers. Want die gaan ze winnen. Dat moet toch wel heel raar nog misgaan. En dan heeft wellicht de kentering plaatsgevonden. Dat zullen we pas over een tijdje weten. Na die 6-1 afstraffing vorige week bij Kozakken Boys is dit in elk geval precies wat Rijnsburg nodig had. Wat het wilde. Een slechtere generale kon er haast niet bedacht worden. Maar vaak zijn slechte generale repetities een voorbode voor een mooie echte test. En dat lijkt Rijnsburgse Boys nu ook te overkomen. Zandbergen blijft aan de bal in het duel met een tegenstander. Kariu door de as van het veld. Wordt aan zijn shirtje getrokken. Niet genoeg voor een vrije trap. Vinden ze niet leuk hier op de Middelmors. Scheidsrechter laat doorvoetballen verrijken. Vrije trap, een vrije trap niet, maar een voorzet van Broekhuizen. Nee, Doesburg is het die geen ploegenoot vindt. En dan mag Rijnsburg weer. Hooggeheven been van Manuel Francisco. De man van het laatste doelpunt van de 3-1. Die een bal onderschepte na een te korte terugspeelbal. En om de keeper heen kon lopen. Man van de wedstrijd, Tobias van der Kleij. Dat is geen gekke keuze. Hij applaudisseert er zelf ook voor. Die invalkeeper voor de langdurig geblesseerde Wesley Zonneveld heeft een paar sleutelreddingen verricht. Met name in de eerste helft toen hij zich twee keer voor de bal gooide bij een dubbele kans voor Quick Boys. Met achterin volgens Drekshagen en Haman die er niet in slaagden om hem te verslaan. En ook in de tweede helft heeft hij een paar keer handelen moeten optreden. Dit is een goede tackle op de bal van nota bene spits Sel Basmeijer. Die is ingevallen in plaats van de maker van het eerste Rijnsburgse doelpunt, Jeffrey Buitenweg. Een verre inworp lijkt er te komen met Toer Bouwman. Als Quick Boys nog iets wil, moet het nu gaan gebeuren. Moet het nu beginnen. Ingooi gaat over het hoofd van Haman heen. Duwfout gebaart de scheidsrechter. Een cynisch applaus van Haman. Als je als scheidsrechter dan heel streng de letter van de wet volgt, dan kun je die applaudisserende Haman daar zijn tweede gele kaart voor geven. Maar zover wil de scheidsrechter niet gaan. En dat lijkt me heel verstandig. Je niet laten opjutten. Misschien heeft hij het ook niet gezien. Hij stond er met zijn rug naartoe. Maar hij zal ongetwijfeld ingeseind worden door zijn assistent. Die houden hem op de hoogte van alles in en rondom het veld. De vrije trap van Van der Kleij. Man of the match namens Rijnsburgse Boys. Belandt niet bij de ploeggenoot, maar bij zijn collega Lars Jansen aan de overkant. Die trapt de bal ver naar voren. Nog 1,5 minuut in de toegevoegde tijd. Quick Boys heeft nu haast in het kwadraat. Noordhof, slordig paasje. Dat kost weer vertraging aan de rechterzijde. Burger moet terugrennen. Hij tikt dan weer op zijn beurt terug naar Jansen, die de hoge voorzet kan lanceren. Richting Haman. Hij is steeds de targetman op dit moment. Ook na het verdwijnen van Drekshagen en de komst van Westerveld in de punt van de aanval gaan de hoge ballen meestal richting de langste man bij Quick Boys. En dat is Lucas Haman nou eenmaal. Aan de overzijde Francisco, die meer naar het midden van het veld komt, terwijl hij als rechtsbuiten is ingevallen. En ook op die positie was die trefzeker nu gevonden in de diepte. Hij is sneller dan zijn tegenstander, maar de bal is net iets te scherp. En dus kan die niet belopen. Dan gaat Jansen meteen trappen met zo'n ouderwetse dropkick richting Haman. Die is knap 1 tegenstander kwijt. De tweede is hem wel te machtig. En dan ontstaat de kramp bij die persoon. Dat is Younes Toefi, die wordt gelijk behandeld door Tobias van der Kleij. Die wil voorkomen dat er namelijk een blessurebehandeling aan te pas komt. En dat je dan volgens de nieuwe regels een minuut lang behandeld moet worden langs de kant. Of in elk geval niet mag invallen in die periode. Dat je dus eventjes met z'n tienen verder moet. Dat wil Rijnsburg voorkomen. Maar ja, aan kramp kun je niet zo heel veel, behalve dan zoveel mogelijk tegengas geven. Het lijkt allemaal effect te hebben. De vrije trap wordt heel, niet netjes genomen door Reinders. Die weet eigenlijk wel dat er nog niet gefloten was. En ook nog geen toestemming is gegeven. Dus laat de scheidsrechter dit niet gebeuren. Dan nog even een onderonsje tussen twee spelers. Westerveld en Ros. En Ros geeft aan. Scheids, heb je het gezien? Hij geeft zomaar een duw. Verrijken heeft het gezien. Dan gaan ze nog een keer bijna met elkaar op de vuist. Het gaat net niet zo ver komen. Komt doordat de een haast heeft en de ander niet met zich laat zollen. En ze gaan weer in duel met elkaar. Terwijl er een bal wordt genomen. Maar meer op zo'n manier zoals je bij hoekschoppen en vrije trappen vaak ziet. Elkaar van elkaar wegduwen. Met name Ros die Westerveld van zich af probeert te houden. En daarbij zijn handen gebruikt. Wint het luchtduel vervolgens wel. Terwijl hij echt niet de langste is bij Rijnsburgse Boys. Bram Ros. Maar de aanvoerder geeft het goede voorbeeld. Laatste minuut van de blessuretijd is al voorbij. Hoge trap van Noordhof. Scheidsrechter kan er een einde aan maken, maar laat nog even verder voetballen. Fluitje in de mond en daar klinkt het. Rijnsburgse Boys doet wat weinig vooraf hadden verwacht. Het verslaat koploper Quick Boys, brengt de Katwijkers het eerste puntenverlies van het seizoen toe en wint pas voor de tweede keer in 6 wedstrijden tijdens deze campagne. 3-1 de uitslag en daar had zoals gezegd menigeen geen rekening mee gehouden, maar zo zie je maar, derbies brengen van alles teweeg, vooral binnen de lijnen gelukkig. De buiten weinig gemerkt. Er gaan wel nu gele rookpluimen de lucht in om feest te vieren. En dat kan je de Rijnsburgse aanhangers niet verwijten. Of het allemaal mag en in de haak is, daar moeten we op een later moment maar over praten. Maar het past bij de feestelijke omstandigheden. Supporters op de boarding. En de spelers gaan zometeen de andere kant op een feestje met ze te gaan vieren. Eindstand op de Middelmors. Rijnsburgse Boys, Quick Boys 3-1.
0: Blijft een raar spelletje dat voetbal. Ja, Quick Boys toch echt de grote favoriet voorafgaand aan deze wedstrijd. Maar Rijnsburg wint dus met 3-1. Katwijk, de treffers, is om 3 uur begonnen. 0-0 was de laatst gemelde tussenstand. Hoe is nu, Menno?
2: Ja, dat is het nog steeds, Herman. Je verwacht eigenlijk na 21 minuten wel een beetje een spektakel tussen deze twee ploegen. Met twee teams die toch veel creatieve voetballers hebben. Die ook doelpunten kunnen maken. En echt wel een uitgebalanceerde ploeg hebben. Maar in dat opzicht doen ze het in de eerste 21 minuten rustig aan. Letterlijk nu, want Van Bladeren die heeft in de 16 meter de bal echt al een seconde of 15 aan zijn voet. Ja, er is ook niemand die hem op komt jagen. Dus kan hij ook de tijd nemen. Kijkt hij even naar zijn ploeggenoten van wie wil hem hebben. Dan toch maar lang en diep. Kijken of Van Duinen meer dan 300 eredivisiewedstrijden bereikt kan worden. De spits die dus nu in het oranje van Katwijk speelt. Maar de bal gaat over de zijlijn. Ja, Katwijk vaak heel goed in de tweede helft tot nu toe dit seizoen. Maar in de eerste 45 minuten wil het allemaal nog niet zo vlotten voor de ploeg van Luigi Bruins. En bovendien nu een blessurebehandeling. Het is allemaal nog een beetje rustig op de krom. Het is wel lekker goed gevuld. Maar het publiek houdt zich vooralsnog ook vrij kalm. Laten we het daarop houden. 22 minuten, Katwijk, een paar kleine speldenprikjes. Eén dus via Van Duinen en ook een kans uit een corner van Brenna, die hij ook helemaal zelf had opgezet. Maar die werd van de lijn gehaald. En dat was het eigenlijk wel na een kwart spelen. Katwijk tegen de treffers zoals we zijn begonnen, 0-0.
3: Zaterdagmiddag langs de velden, Radio West Sport.

0: Chef Special met C'est la vie. Tussenstanden uit de derde divisie B. Daar staat FC Lisse bij rust met 1-0 achter tegen Zwaluwe. Een voorsprong is er voor FC Rijnvogels. 1-0 tegen Portugal, doelpunt te maken. Kees Zwanenburg. Noordwijk in de uitwedstrijd tegen TOGB. Die wedstrijd zou om 3:00 beginnen. Die is nu een minuutje of 10 pas bezig. Omdat er wat problemen waren met de velden. Daar staat dat nog 0-0. En om 3:30 wordt gespeeld VVSB. Achillesveen ook in die derde divisie B. Ja, en in de tweede divisie hebben we natuurlijk de daverende verrassing gehad met die 3-1 overwinning van Rijnsburgse Boys op Quick Boys. En dan gaan we naar Katwijk. De treffers, nog geen doelpunten. Dat is geen verrassing, denk ik, Menno, of wel?
1: Ja, nu wel. De treffers komt op 1-0, 27 minuten. Het is wel een knappe goal, hoor. Het is Den Dekker die hem maakt als een van de beste spelers bij de ploeg in het blauw. Vorig seizoen heel vaak trefzeker. En dit is eigenlijk het eerste moment dat hij in de 16 meter vrij wordt gespeeld. Goed steekpaasje. Dan staat het bij Katwijk niet goed. En dan is zijn eerste poging meteen raak. Schiet hij hem in het dak van de goal. Kan Van Bladeren daar ook niet zo heel veel aan doen. Ja, is dat een kans en een goal die ook een beetje uit het niets komt, eerlijk gezegd, Herman? Want ik snapte jouw aankondiging wel. In de zin van dat in de laatste paar minuten er eigenlijk niet zo gek veel gebeurde. Dus het ook niet echt inderdaad als een grote surprise kwam dat er nog geen doelpunt was gemaakt. Maar de treffers doet dat nu dus wel. En dan komt Katwijk weer op een 1-0 achterstand. Het is een beetje een patroon aan het worden, hè, bij de ploeg van Luigi Bruins. Dat ze op een achterstand komen en het dan goed moeten maken. Dat is de laatste weken weliswaar gelukt. Tegen Jong Almere werd een 2-1 achterstand omgebogen in een 3-2 overwinning. Vorige week 2-0 achter, uiteindelijk nog een puntendeling 2-2. Maar ja, dat is toch niet hoe ze willen beginnen hier aan de Krom. En dat is dus nu voor de derde keer op rij het geval. 27 minuten, Den Dekker schiet hem binnen. En Katwijk heeft er eigenlijk nog niet echt heel veel tegenover kunnen stellen. Nu op de helft van de tegenstander. Terwijl Katwijk ook heeft moeten wisselen. Jan Maat is in de ploeg gekomen. Hij begon op de bank. Maar er was een vroege blessure bij Katwijk voor Van der Bogert. Hij heeft het veld verlaten. En dus ook een omzetting voor de ploeg van Luigi Bruins. Nou, eerste 28 minuten zitten erop. En Katwijk kan weer aan de bak. 0-1 achter tegen de treffers.
0: Nog even de tussenstand in de tweede divisie. GVVV leidt met 1-0 tegen Kloetingen. Hardenberg Kozakkenboys 0-1. Koninklijke AFC staat in eigen huis op een 1-0 achterstand tegen AFC Hoek. Jong Almere City 0-1. Volendam en Barendrecht die zijn gaan rusten met een 1-1 tussenstand. Roda Raalte tegen IJsselmeervogels. Daar is nog niet gescoord. Wedstrijd ongeveer een half uurtje onderweg. En dezelfde tijd hebben ze gespeeld bij Spakenburg tegen Jong Sparta. Daar is de tussenstand 1-1.

0: Ja, dat zal Johann Sebastian Bach toch nooit gedacht hebben toen hij dit nummer schreef, dat hij ooit nog eens gedraaid zou worden in Radio West Sport, nu in de uitvoering van Exception. Het was het nummer R. Het is 3:03. We gaan weer voetballen bij Katwijk, de Treffers, met die tussenstand van 0-1. Begon jij een beetje te zweven lekker op deze muziek, Menno?
1: Ja, ik wilde zeggen, de wonderen zijn de wereld nog niet
0: mooi,
1: uit.
0: Hè?
1: Ja.
0: Van alle markten thuis, jongen.
1: Je had weer een fantastisch bruggetje, Herman. 31 minuten, de treffers staan voor met 1-0 door de goal van Den Dekker. Zijn eerste kans. En dan ben je toch ook maar meteen een doelgerichte spits, hè, als je die eerste kans meteen maakt. Nou, dat deed hij, hoor. Gedecideerd hard en hoog achter keeperstam van Bladeren, die de bal nu gaat spelen richting de voorste mensen. Maar Van Duinen komt er nog niet echt lekker aan. Nu wel een paasje naar Sulaiman. Goal! Mukhtar Sulaiman. Ja, en dat is ook zijn eerste kans. En dus zijn beide spelers in de voorhoede. Meteen trefzeker. Die jaagt hem even achter de keeper, zeg. Schitterende goal van Mukhtar Sulaiman richting de fanatieke zijde van Katwijk. Ja, en net als de 0-1 komt deze ook een beetje uit het niets vallen eigenlijk. Want Katwijk had nou ook niet echt heel veel aanspraak de laatste paar minuten op een treffer. Maar deze zit er wel lekker in, hoor. Sulaiman snoeihard op de vreef. Krijgt hij hem mee binnen de 16 meter en dan haalt hij uit. Ja, en dan is hij zo hard. Ik denk dat hij niet eens helemaal in de kruising is. Maar als hij zo hard wordt geschoten, dan moet je als keeper echt binnen een fractie van een seconde reageren. En daar is de doelman van de treffer, Stoškovic, in dit geval te laat mee. En dan staat Katwijk dus weer naast de treffers. Hebben we zo even twee goals te pakken. Sulaiman, dat natuurlijk een gevaarlijke voetballer is, die veel kan creëren aan de buitenkant, maar dus ook hard op doel kan schieten. Nou, Luigi Bruins veert op van zijn stoel. Iedereen veert even op hier op de Krom. Want we staan na 33 minuten weer netjes op 1-1.
0: En dat is een mooie tussenstand daar op de Krom. Straks om, iets minder dan een uurtje. Dan kan je op deze zender luisteren naar de wedstrijd van ADO Den Haag. Ze spelen een thuiswedstrijd tegen Cambuur. Toch een van de concurrenten. En het zou moeten gebeuren vandaag. Wellicht de eerste overwinning voor ADO Den Haag. Thuis dus tegen Cambuur. Je hoort het allemaal hier op Radio West. Net als BZN, Joel Callahan. Klassieketje, hoor.

0: Ja, mooi hè. Dan denk je dat die afgelopen is. En dan gaan ze nog even door. BZN met The Old Callahan. Even wat tussenstanden in de derde divisie B. FC Rijnvogels tegen Portugal 1-0. Dat was de ruststand. Tweede helft inmiddels begonnen. Hetzelfde geldt voor Zwaluwe-Lisse. Daar was de ruststand 1-0. Ook daar de tweede helft begonnen. Noordwijk is zojuist op een voorsprong gekomen in de uitwedstrijd tegen TOGB. Vanaf 11 meter is het Latief. En VVSB laat er geen gras over groeien. Binnen de minuut was daar de 1-0 voorsprong tegen Achillesveen. En de doelpuntenmaker die hou je van me te goed. Katwijk, Guus Verwer hoor ik nu net. Laatste nieuws, vers van de pers. Guus Verwer, 1-0 voor VVSB. 1-1, dat is de tussenstand bij Katwijk tegen de Treffers met Menno Schilder.
1: Ja, nog 7 minuten tot de rust. De Treffers in de aanval. Oeh, dat is wel een aardige schietkast. Oh, wat een goal zeg van de Treffers. Goeie genade, die is hard. Ja, het net staat nog. Ik kan me zo voorstellen dat hij ook een enorme tik te verwerken krijgt. Die bal wordt even de kruising ingejaagd, zegt door Keizer. En die krijgt hem een beetje toevallig voor zijn voeten. De doelpunten die we zien vandaag, dat zijn er 3 tot nu toe. Het is dus 1-2 geworden na 39 minuten. Dat zijn wel allemaal hele fraai hoor. We zagen zojuist Suleiman namens Katwijk de bal echt tegen de touwen jagen. Ik denk dat deze nog harder was. Ik zou er wel eens een snelheidsmeter bij willen zien. Deze ging echt in een flits. Boom, zo de kruising in. Op de pantoffel kreeg hij hem net buiten de 16. Hij viel ook wel heel erg lekker hoor, voor het middenvelder Keizer. Ja, dan twijfelt hij niet. Haalt hij uit en Van Bladeren voor de tweede keer kansloos. En die kijkt ook even om zich heen, die keeper van Katwijk. Die heeft eigenlijk bijna niets te doen gehad, maar die moet wel 2 keer vissen. 2 keer kan hij er helemaal niets aan doen. Want ja, als die bal zo hard achter je wordt geschoten, dan ben je als keeper kansloos, zeggen ze dan. En dat is dan dus ook zo. 1-2, doelpunt voor de Treffers. Dat de leiding heeft genomen. Katwijk was eigenlijk net een beetje beter aan het voetballen. Kreeg ook een kansje via Jan Maat. Ook niet heel veel meer dan een kansje. Want daar was de afstand tot de goal nog net te groot voor. Maar de ploeg, of het spel bij de ploeg van Luigi Bruins werd net een beetje beter. En dan slaat de Treffers dus toe. Die de bal nu hebben aan de rechterkant van het veld. Katwijk die dus hebben moeten wisselen met Jan Maat. En nu even het shirtje trekken voorin van Suleiman. Ja, de kopjes bij Katwijk weer even naar beneden. Want deze komt wel even als een tik. Als je net de gelijkmaker hebt gemaakt. En daarna eigenlijk het betere van het spel een beetje begint te krijgen hier op het eigen krom. Waarom de Treffers dus weer ziet scoren op de helft van de tegenstander richting de cornervlag aan de rechterkant. Goed balletje richting Van der Heijden. Dat is de rechter middenvelder bij de Treffers. Dat is een creatieve voetballer. Die speelt de bal naar de doelpuntenmaker en die glijdt nu een beetje kolderiek over de bal. En die geeft dan ook zijn tegenstander nog een tik. Maar niet voordat hij zelf eerst een tik heeft gekregen. Dus een vrije trap voor de Treffers op 35 meter van de goal. Nou, Katwijk kan weer opnieuw beginnen. Want ze hadden net dus de schade gerepareerd en kunnen weer opnieuw beginnen met repareren. Want ze staan met nog 4,5 minuten gaan tot de T achter met 2-1 tegen de Treffers.

0: ABBA met Waterloo, onmiskenbaar dat geluid van ABBA. Nou, eigenlijk iedere keer als wij schakelen naar Menno, dan is er meteen een doelpunt. En de een is nog mooier dan de andere. Alleen die tussenstand, Menno, 1-2, dat is net even de verkeerde kant op.
1: Ja, ze hopen dat het niet nu gebeurt, want de Treffers heeft een corner. Het had zomaar weer gekund. Staat 1-2 na 43 minuten. Nou, dan de counter, maar waarom niet voor Katwijk? Het is 3-4 inmiddels. Het gaat allemaal niet zo heel snel. En bovendien is de bal over de zijlijn. Counterkans weg voor Katwijk, dat dus achter staat met 2-1. Ja, het is echt genieten geblazen wat betreft de goals, hoor. Die van Sulaiman was al prachtig. Dat was de goal voor Katwijk. Daarvoor was die eerste van Den Dekker. Dat was zijn eerste kans tegen het dak van de goal. En de mooiste, ja, voor Katwijk is het vervelend, maar die was eigenlijk van Keizer, de middenvelder. Die jaagde hem echt met gigantisch veel snelheid achter Van Bladeren. En ik kan u alvast verklappen dat al die drie doelpunten uitgebreid in de herhaling komen morgen. Bij TV West komt dat zien in de laatste minuut van de eerste helft. Waar Katwijk gaat proberen om de aanval van de Treffers te verijdelen. Ja, je ziet wel bij de ploeg van Theo Jansen, de oud-prof van Vitesse en Ajax. Nu coach van de Treffers, dat het allemaal wel goed in elkaar zit, hoor. Ze hebben weinig kansen nodig. Het is stabiel. Ze geven over het algemeen ook niet heel veel weg. Ja, buiten die goal van Sulaiman hebben we een paar kleine momentjes gezien. Eentje van Van Duinen. Hij wacht nog op zijn eerste goal in het oranje shirt. Maar moet hard werken om de kansen te creëren. En dat geldt eigenlijk voor heel Katwijk in de eerste helft. Ze gaan het nog een keer proberen. Ik denk dat er nog wel een minuutje bij komt. Want we hebben de blessure gezien voor Van de Bogen. De verdediger die vrij vroeg al moest vertrekken. En dus krijgen we inderdaad één minuutje extra met Sulaiman aan de rechterkant. Een paar meter voorbij de middenlijn probeert hij zijn tegenstander te passeren. Maar er zit eigenlijk altijd wel iemand tussen bij de Treffers. En nu gaat hij naar Waterink. Dat is een levensgevaarlijke spits. Maar die krijgt hem niet bij zijn collega. En dus Katwijk nog een keer. Sulaiman, slimme lichaamsbeweging. Nu meegeven naar Van Duinen. Van Duinen, nou doe het maar in 16. Van Duinen, net niet. Daar had hij bijna geweest. De eerste in het oranje shirt voor Van Duinen. Maar er zit nog net een verdediger tussen. De wedstrijd is een heel stuk leuker geworden in de laatste 20, 25 minuten. Het begon allemaal een beetje tammetjes. Maar na die openingstreffer van de bezoekers uit Groesbeek is het allemaal een beetje losgekomen. De laatste stuiptrekkingen van de eerste helft. Met een corner aan de rechterkant. Die mag nog genomen worden. Van Sulaiman wordt hij weggewerkt door Waterink. En dan denk ik dat het wel voldoende is. Nou ja, mag nog altijd richting de doelmond. En is hij in de handen van de keeper Stoškovic. Die gaat hem richting de middenlinie schieten. En dan zit de 1 minuut extra erop. En zou je dus zeggen dat de scheidsrechter een einde gaat maken aan de eerste helft. En dat doet hij ook. De Treffers leidt met 2-1. Door een paar schitterende Treffers. Met name dus die van Keizer. En dus is er weer werk aan de winkel voor Katwijk, dat miniem achterstaat met 1-2 bij rust tegen de Treffers.

Robbie Williams met Phil. Wat standen in de tweede divisie. Nou, Rijnsburgse Boys, Quick Boys, dat heb je gehoord. 3-1 daar, de verrassende uitslag. GVVV leidt met 2-0 tegen Kloetingen. Hardenberg Kozakken Boys, dat is toch ook een verrassende tussenstand met nog 27 minuten te spelen. Het staat daar 2-0 in het voordeel van Kozakken Boys. Koninklijke HFC op achterstand tegen AFC 0-1 is het daar. Hoek tegen Almere City, ook daar is het 0-1. RKAV, Volendam en Barendrecht staan na ruim een uur spelen op een 1-1 tussenstand. Nou, het is rust bij Katwijk de Treffers, dat heb je gehoord. 1-2 in het voordeel dus van de Treffers. Roda Raalte, ja, ze lijken misschien op weg naar het eerste puntje van dit seizoen. Ze staan nog op 0, maar in de rust tegen IJsselmeervogels is de stand 0-0. Dus een puntje lonkt wellicht voor Roda Raalte, de promovende Spakenburg. En Jong Sparta, ook daar staat het 1-1. In de derde divisie B is het nog altijd 1-0 in het voordeel van FC Rijnvogels tegen Portugal. Lisse nog altijd op achterstand tegen Zwaluwe. Daar is het 1-0 voor de thuisclub. En TOGB Noordwijk, daar staat het 0-1. Penalty van Latif. En VVSB op een 1-0 voorsprong tegen Achillesveen. De 1-0 kwam van Guus Verwer.

0: Summer of 69. We lopen alweer tegen 4 uur straks in... ik moet even rekenen. Het 5e uur weer van Radio bij Sport. Ja, ik heb geen idee meer. Dan gaan we verder uiteraard met het live verslag van de wedstrijd tussen Katwijk en de Treffers. De ruststand is daar 2-1 in het voordeel van de ploeg uit Groesbeek. En om 16:30 ADO Den Haag thuis tegen Cambuur. Graag tot zo.
1: Vandaag was de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West was erbij om opname te maken. Die zijn vanavond te zien in een samenvatting.
2: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is... om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben... maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
1: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar
7: uit.
6: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteit.

0: Opletten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
0: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
4: Albert Heijn. Het gewone leven is weer begonnen. We kijken vooruit en maken plannen. Maar voor kinderen met een zeldzame ziekte is een toekomst helemaal niet vanzelfsprekend. U kunt voor hen een blijvend verschil maken, ook als u er zelf niet meer bent. Door het Zeldzame Ziektefonds in uw testament op te nemen, financiert u cruciaal medisch onderzoek voor de generaties na ons. Geef de toekomst door. Kijk voor informatie over nalaten op zzf.nl.
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: In Noorddorp is het 19 graden en in Rijswijk ook. Het is bewolkt, kans op een drup regen bij een stevige zuidwestenwind.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. En de meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. Kringloopwinkel Soek in Oostgeest heeft nog altijd geen nieuwe locatie gevonden en moet uiteindelijk in juni 2028 uit het huidige pand. Volgens de gemeente lukt het niet om voor die tijd een nieuw pand te bouwen en is ook de financiering nog niet rond. Er is een tijdelijke locatie in beeld, maar als Soek die niet wil, dreigt de kringloopwinkel tijdelijk te moeten sluiten. En de A44 richting Amsterdam tussen Sassenheim en Oude Wetering is tot morgenavond 8 uur afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan het hoofdvaartviaduct en plaatst daar nieuwe damwanden. Verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En na de reclame, Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf

0: Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis of vanaf 61 euro.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Radio West Sport.
14: Welkom terug bij Radio West Sport, waar we live zijn bij de wedstrijd in de tweede divisie tussen Katwijk en de Treffers. Menno Schilder.
15: We zijn begonnen aan de tweede helft. De Treffers leiden met 2-1 na 47 minuten. Katwijk dus in de achtervolging na al die schitterende treffers in de eerste helft. Maar die hadden ze op de krom toch liever voornamelijk voor het oranje gezien. Dat er hard aan moet trekken tegen een sterkte treffer. 47 minuten, 1-2.
13: Radio West Sport met Herman Nanninga.
14: En verder in dit uur maken we ons klaar natuurlijk voor de wedstrijd van ADO Den Haag. Ze spelen om 16:30 in eigen huis tegen Cambuur. Een wedstrijd waarin de 3 punten gepakt zouden moeten kunnen worden. Met een hoop mitsen en maren. Ja, die 3 punten, die lijken... Ja, dat is een voorbarige conclusie natuurlijk, Menno. Maar die lijken voorlopig even uit het zicht voor Katwijk.
15: Ja, al moet wel gezegd worden, Herman, dat Katwijk wel vaker achter heeft gestaan hè, de laatste weken. Dat stonden ze ook deze stand tegen Jong Almere. 1-2, toen draaiden ze het nog om, precies 2 weken geleden. Met een spectaculaire 3-2 overwinning uiteindelijk. En vorige week stonden ze 2-0 achter, werd het 2-2. Ik val een beetje in herhaling, want volgens mij heb ik het al 3 keer verteld. Maar dat is even ter onderstreping dat dit absoluut nog geen gedane zaak is. Met de 1-2 stand na 48 minuten. Want Katwijk is in staat om het om te draaien met al die individuele kwaliteiten, met die goede voetballers die ze hebben. Wat nu even niet wordt geshowt door Jan Maat aan de linkerkant op eigen helft. Want die levert in en dan moet je altijd oppassen. Want de Treffers doet eigenlijk niet zo gek veel voorin tot nu toe. Maar ja, wat ze doen, dat doen ze wel fenomenaal goed met 2 doelpunten. En verder laten ze Katwijk een beetje het spel maken en gokken ze af en toe op een foutje bij de Katwijkers achterin. En als dat niet zo is, dan kunnen ze zelf tot kansen komen met die schitterende die schitterende goal van Keizer. Ja, dat is echt iemand waar iedereen even stil van viel. Zo kort voor rust. Katwijk nu met een balbezit achterin via Maatsen. Die gaat het diep proberen. En lang richting Sulaiman. Dat is een goede paas van Maatsen. En Sulaiman, de aanname is ook goed van de aanvallers. Sulaiman kappen naar rechts. De Kaats krijgt hem terug. Krijgt hem net niet goed terug. Anders kan hij in de 5 meter zo op de keeper doorgaan. Dat zag er wel aardig uit. En dit is wat druk. Wat Katwijk de bal oplevert. Nou, Sulaiman nu. Sulaiman! Oh, op de lat. Bijna in. Bijna hetzelfde als hoe hij die goal maakte. Toen jaagde hij hem in het dak van de goal. En nu gaat hij op de bovenkant van de lat weer zo hard. Dat was bijna een schitterende treffer. Nummer 4. En die spat echt uiteen. En die bal is zo hard dat hij aan de andere kant over de zijlijn gaat. Nou, dat wil ook maar onderstrepen dat dit echt een wedstrijd is met een aantal schitterende acties. En met voorhoede spelers die in vorm zijn. Want Sulaiman, wat schiet hij weer hard. Maar ja, deze gaat dan op het houtwerk. Bijna 50 minuten. Ja, was hij al bijna de gelijkmaker. Maar hij is er nog niet. Stand is 1-2.
14: Verrassend was de eindstand bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys. Quick Boys, ja, ze hadden nog geen punt verloren. Pas 1 tegendoelpunt gekregen. Rijnsburgse Boys zat een beetje in de hoek waar de klappen vielen. Maar Rijnsburg wint deze wedstrijd met 3-1. 1-0 van buitenweg. De gelijkmaker 1-1 kwam van Kian Sloor. Cariou tekende voor de 2-1. En Manuel Francisco, hij maakte de 3-1. Hanif Harara, onze verslaggever die deze wedstrijd heeft gevolgd, die blikt terug op deze wedstrijd. En dat doet hij met de maker van de 2-1, Ilias Cariou.
4: Hoe vierde jij je doelpunt?
16: Zo, blijdschap vooral. Vierde met het team lekker bij de fans. Hij zat er lekker in, lekker moment ook, de 2-1. Dus goede goal, ja.
4: Er zaten heel veel gebaren bij. Leg eens uit. Laat eens zien wat je deed.
16: Ja, ik heb een afspraak met mijn kleine broertje van 5. Altijd thuis rent hij achter me aan en dan doet hij... ik zei tegen hem bij mijn eerste de volgende goal, dan ren ik naar de camera en dan doe ik het. En ik scoorde en hij kwam toevallig vandaag ook kijken met mijn ouders, dus juist het moment.
4: Hoe blij was hij?
16: Ja, die was blij. Na de wedstrijd liep hij ook heen en weer te rennen, dus alleen maar mooi, ja.
4: En volgens mij, nadat je zo'n beetje bij de supporters in de armen was gesprongen, daarna liep je terug, deed je ook nog wat qua lichaamsgebaren. Wat was dat?
16: Ja, ik had afgesproken met Younes en Shaheen dat we een celebration zouden doen samen. We kijken iemand op Insta en die doet allemaal van die gek celebrations en die deden we even een keer na. Dus leuk.
4: Dat had verder geen betekenis?
16: Nee, had geen betekenis. We deden het ook met z'n drieën daar puur om te lachen.
4: Welke betekenis hebben deze 3 punten voor jullie?
16: Heel belangrijk. Echt heel belangrijk. We hebben vorige week een moeilijke nederlaag. Zijn we tegen een moeilijke nederlaag aangelopen. Maar ondanks dat hebben we heel de week heeft iedereen er heel veel vertrouwen in gehad. En ik denk dat het voetballend niet aan ons ligt. Wij kunnen heel goed voetballen, dat hebben jullie vandaag zelf gezien. En als onze inzet dat ook gaat matchen, dan denk ik dat we het nog heel goed kunnen doen.
4: Ja, want hoe hou je dit vol? Want 1 zwaluw maakt inderdaad geen zomer.
16: Het is gewoon een kwestie van elkaar wakker houden en elkaar scherp houden voor de wedstrijd, voor de trainingen, tijdens de trainingen. En dan moet het goed komen.
4: En wat ook helpt is dat jij een actie in huis hebt, dat wisten we al een tijdje, en ook nog die bal zo in de kruising kan krullen. Wat is het geheim daarachter?
16: Veel trainingsuren. En ik heb ook genoeg momenten gehad afgelopen weken dat ik het probeer en dat het misgaat. En gelukkig zat hij er vandaag lekker in.
4: Vorige week was in zekere zin een wake-up call voor de ploeg, ook voor jou persoonlijk?
16: Ja, zeker. Ik denk voor heel het team, voor de staf, voor iedereen was het wel echt een wake-up call. Ja.
4: We zijn ook van jou best wel wat goals en assists gewend. Bleef een beetje spaarzaam tot nu toe.
16: Ja, ik hoop dat die ketchupfles nu los is.
4: En assist dan ook?
16: Ja, assisten die komen vanzelf. Dat moet goed komen. Dat moet goed.
14: Ja. Ilias Cariou, ja, de dop is van de ketchupfles. En laat ze nu maar stromen, die doelpunten en assist in dienst van Rijnsburgse Boys. De Rijnsburgers winnen dus met 3-1 van Quick Boys.

0: Supertramp Breakfast in America. Het is 4:15. De wedstrijd tussen Katwijk en de Treffers. Die is al een tijdje bezig. Om 3:00 begonnen. Tussenstand 2-1 in het voordeel van de Treffers. Maar ja, ze vuren wel wat pijlen af richting de Groesbeekse goal. De spelers van Katwijk. Hij moet erin, Menno.
1: Ja, als je me nou 56 minuten 2-1 voor het Treffers blijft een mooi woord. Hè. Die is in de dikke Van Dalen vast wel ergens te vinden. En anders hebben wij Mima de lucht in geslingerd. Stan van Bladeren heeft de bal. Dat is de keeper van Katwijk. En die probeert de voorste mensen te zoeken. Maar Van Duinen zit niet echt helemaal lekker in de wedstrijd. En je hebt toch het idee dat het wat meer van Suleiman moet komen. Die schoot dus wel snoeihard op de lat een paar minuten terug. Ja, het is echt een beetje een momentenwedstrijd vandaag. Waarbij je niet echt ziet dat een van de twee de boventoon voert, maar dat het echt een beetje van de goede voetballers moet komen met de individuele acties, met de ingevingen, zoals hier Suleiman aan de zijkant. Nog een meter of 20 van de goal verwijderd, krijgt hij nu maar 2 man om zich heen, want bij de Treffers hebben ze ook wel door dat dat de beste speler is. Goeie paas van Maatsen. Jan Maat, oh, daar had hij toch moeten zijn voor Van Duinen. Het kan nog altijd via Suleiman en de redding van de keeper. Grote kans Katwijk. Het begint allemaal bij een slimme, ingenieuze paas achterin van Maatsen. Dat heeft hij al een paar keer gedaan, de centrale verdediger. Die heeft echt een goede paas in zijn voeten. En nu een hoog wippertje, maar wel precies op maat, richting Suleiman. Die trekt dan voor. Van Duinen komt voor zijn man, maar krijgt het dan niet voor elkaar om hem in het doel te tikken. En Suleiman schiet daarna eigenlijk iets te makkelijk in de handen van Stoškovic. Maar misschien is het een aanzetje voor Katwijk om wat meer druk te ontwikkelen. Want dan zijn ze weer op de helft van de Treffers. Maar dan wordt hij simpel ingeleverd. Dat is jammer. Aan de rechterkant van het veld door El Moussaoui. Maar de Treffers doen het eigenlijk ook wel rustig aan in de counter. En die doen het nu even op balbezit. Dan toch maar de helft van de tegenstander op via Den Dekker. Het lijkt al lang geleden dat hij de openingstreffer maakte voor de Treffers. Dat was in de eerste helft. Nu een kaatsje richting Keizer. En dan gaat de bal even helemaal in zijn achteruit. Was dit dus weer een mogelijkheid voor Katwijk? En was dit dus weer zo'n moment in de wedstrijd om te kijken of je op gelijke hoogte kon komen? Wat niet lukt. Oeh, goede paas naar Watering. De spits van de Treffers, maar die komt er net niet bij. Maar de aanval is toch niet helemaal voorbij. En er is misschien nog wel een schietkans voor Van der Heijden. Die legt hem af. Duurt allemaal heel lang in de 16. En dan komt er een vrije trap voor de Treffers. En dat is net buiten het strafschopgebied. Dus dat is zo dadelijk even alle alarmbellen voor Katwijk. We gaan richting het uur. Katwijk heeft een grote kans laten liggen zojuist. En staat dus nog altijd achter met 2-1 tegen de Treffers.
0: Als je me nou inderdaad, ja. Kansen zijn er genoeg voor Katwijk in die wedstrijd tegen de Treffers. Maar ja, hij moet er uiteindelijk toch een keer in. Datzelfde geldt voor ADO Den Haag. Straks over een minuut of 10 de thuiswedstrijd tegen Cambuur. De wedstrijd waarvan maar heel veel mensen zeggen, het moet gebeuren vandaag. Die eerste 3 punten die moeten worden binnengehaald in het stadion. Jim van der Deijl. Jim, goedemiddag.
2: Goedemiddag Erwin, ik sta hier met een kenner. Laat ik die kenner eigenlijk maar gelijk vragen of het vandaag gaat gebeuren. Gaat het vandaag gebeuren met ADO? Gaan ze de eerste 3 punten binnenhalen?
3: Het antwoord is ja.
2: Nou, Herman Nanninga schrijft dat nu gelijk op. Ja, Bas Buijs zegt ja. Hoeveel gaat het worden?
4: Nou, als Bas het zegt.
3: Ik denk dat het in de 80ste minuut 1-1 staat. En in de 93ste minuut scoort ADO de 2-1. Een zwaar bevochten zegen. We moeten wel realistisch blijven. ADO gaat hier niet overheen walsen, hoe graag we dat ook willen. Maar het is wel heel hard nodig om tegen deze directe concurrent eindelijk een keer de eerste overwinning van dit seizoen te gaan pakken.
2: Is nog steeds, je gooit er een kwartje in en je blijft maar lopen, hè?
3: Ja. Jij vraagt mij wat.
0: Die wedstrijd hoeft ook niet meer gespeeld te worden, want Bas heeft hem al helemaal uitgestippeld wat dat betreft. Hey Jim, even over de opstelling. Zijn er nog verrassingen? Zijn er nog aanpassingen?
2: Nou, wat opvallend is dat wij vrijdag te horen kregen dat de nieuwe speler Pozo, de Spanjaard, dat hij een half uur zou kunnen spelen. Alleen zojuist kwam het bericht naar buiten dat hij niet is vrijgegeven door de Spaanse bond. Dat is dan toch wel weer opmerkelijk, want hij heeft op 1 september zijn contract laten ontbinden. Hij was dus vrij speler, kon gaan en staan waar hij wilde. Maar inmiddels is het 19 september en kan hij nog steeds niet voor ADO spelen. Hij heeft natuurlijk ook pas woensdag getekend, maar je verwacht dat zo'n speler dan vrijgegeven wordt en dat je die kan inzetten. Maar hij is er dus niet bij. Ja, en als ik verder kijk naar de opstelling van ADO. Mattie Sin heeft een basisplaats. Dat is voor hem voor het eerst. Nigel Thomas verschijnt aan de start. Maar voor hem geldt, hij zou zomaar na 10 minuten van het veld kunnen sprinten. Naar huis wordt hij dan geroepen. Want de teammanager heeft zijn telefoon. Zijn vrouw is hoogzwanger. Morgen uitgerekend. Nou Herman, jij weet het als geen ander. De eerste komt vaak later.
0: Ja, precies.
2: gemiddeld gezien.
4: Ja.
2: Dus wij denken dat hij de wedstrijd gewoon vol maken. Maar het zou kunnen dat hij naar de kant gaat. En dan staat zijn vluchttas klaar. Weet jij nog wat kinderen in de 20 van een vluchttas is? En de meest moeilijke vraag, wat daarin zit?
4: Wat zat er ook alweer in? Rompertje, luiers, speentje misschien. Nee, ik weet het geen eens meer, joh. Ik had er ook geen een, volgens mij.
2: Nou ja, nee, je bent gewoon gegaan.
4: Ja.
2: Hoop van zegen.
4: Ja, we zien het wel.
2: Nou ja, goed. Laten we in het midden houden wat er dan exact in zit. Het is voor mij ook alweer lichtjaar.
4: Ik wou net zeggen, jij weet het nog.
2: Dat weet ik wel.
4: Oké. Nou, straks die wedstrijd met of zonder vluchttas voor Nigel Thomas. Laten we hopen dat hij hem even niet nodig heeft. En dat het gewoon morgen allemaal gebeurt. Dan kan hij in ieder geval de hele wedstrijd meespelen. ADO Den Haag tegen Cambuur. Over 9 minuten is daar de aftrap. Je hoeft er bijna niks van te missen in deze uitzending van Radio West Sport. Muziek, Teddy Swims is dit. Mr. Know-it-all gaat over Jim van der Del.

0: Katwijk de Treffers kent nog altijd een tussenstand van 1-2. Maar Katwijk heeft de kansen gehad. Hij wil er nog niet in. Zie je dan langzaam een beetje de moed in de schoenen zakken? Zie je de schoudertjes een beetje gaan hangen bij Katwijk? Of de juiste borst vooruit, Menno?
1: Nee, de schouders hangen zeker niet hoor, Herman. Staat 1-2 inderdaad na 65 minuten. Maar je hebt echt nog wel het idee dat er voor Katwijk een resultaat in zit. Er was weer een kans voor Suleiman. Die speelt echt een hele goede wedstrijd hoor. De aanvaller, de buitenspeler die altijd zijn tegenstander op kan zoeken. Dat deed hij nu ook weer in de 16 meter. Werd zijn schot ten nauwe nood gekraakt. Hij wordt door iedereen gezocht. En nu heeft hij een goede inspelpaas op de as van het veld. Bij de invaller Tibos. Die moet eigenlijk snel naar de rechterkant. Ja, het hele publiek zegt ook van joh, dat had wel wat sneller gekund. Dan Suleiman maar weer op 25 meter van de goal. Suleiman naar de rechterkant. Katwijk probeert wel te drukken hoor. En heeft hier misschien een kans in de maak. Maar dan komt die bal net niet bij Van Duinen. Wordt hij over de zijlijn gepeerd. Ja, de treffers staan voor met 2-1. Die gaan sowieso nog lang niet naar huis. Ook niet als het einde wedstrijd is. Want ik heb me laten vertellen in de bestuurskamer dat ze het vorig jaar zo gezellig vonden na afloop in de kantine. Dat ze 2 weken geleden al gevraagd hebben van goh, is er na afloop weer een DJ, is er weer een zanger. Want dan, nou, dan maken we wel even een praatje met onze buschauffeur. Maar dan vertrekken we gewoon een paar uur later. Want we vinden het veel te leuk hier in Katwijk. Dus alle spelers van de treffers vinden we na afloop sowieso nog in de kantine. Ongeacht het resultaat. Nog een kwart te gaan. En ze staan voor met 2-1 tegen Katwijk.
0: Ben jij er dan ook bij na afloop?
1: Ja, als alle plichtplegingen gedaan zijn. Maar ik moet ook voor TV West Sport aan de gang.
0: Zo, ja, dat is ook zo.
1: Ja, de plicht roept, hè, Herman. Nou, heel
0: Eén klein drankje en dan...
1: één kleintje kan. Eén kleintje kan.
0: Zo is het. Katwijk
1: hoeft toch niet te rijden, hè?
0: Dus, nee, zo is het. Je hebt een cameraman bij je. Hartstikke goed. 1-2, daar dus de tussenstand bij Katwijk. De treffers even wat andere tussenstanden. Als het gaat om onze regioclubs in de derde divisie B, daar... lijkt FC Rijnvogels te gaan winnen van Portugal. Het staat daar 1-0. Die wedstrijd die loopt richting het einde. De eerste nederlaag voor FC Lisse zit er ook aan te komen. Ze staan met 1-0 achter in de uitwedstrijd tegen Zwaluwe. Noordwijk leidt met 1-0. Uitwedstrijd tegen TOGB. Latif is daar de maker van de enige goal tot nu toe. En VVSB tegen Achillesveen kent ook nog een tussenstand van 1-0. Maar die wedstrijd is om 4:30 begonnen. Om 4:30 staat gepland de aftrap van de wedstrijd. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd voor ADO Den Haag tot nu toe. Want ze snakken naar een overwinning. Niet alleen de spelers, de trainers, maar met name ook het publiek. En ik denk dat hetzelfde geldt voor onze verslaggevers daar. Jim van der Deil en Gert Barnum.
2: Als de volume van de speakers gelijk staat aan de energie die ADO gaat geven, komt het goed, Herman. Ja, jij zal al bier zitten, waarschijnlijk. Wij gaan wel gewoon verder. Want de DJ stond echt snoei en snoei en snoei hard hier in het stadion. Het was echt zo hard dat wij elkaar aankeken of je een decibelmeter op je iPhone hebt. Om te kijken hoe hard het was. Je kon gewoon zonder koptelefoon niet met elkaar praten. Nou is dat normaal gesproken.
3: Maar je krijgt hier gewoon tinnitus van. Ja. Het is echt niet normaal hoe hard dat ding hier staat.
2: Echt ongekend. Maar goed. Laten we hopen dat het energieniveau gelijk staat aan het geluidsniveau hier. Dan komt het wat betreft ADO helemaal goed. ADO staat inmiddels op het veld. De handen zijn geschud. Dat betekent dat ik de elf van ADO erbij kan gaan pakken. Op doel staat Nikema. Rechtsback is Jonas Jensen Abu. Centraal achterin Pascal Mulder, de aanvoerder. En Matteo Waam. En aan de linkerkant zien we Milan Hokke. Het middenveld met Kilo. Met Matthijs Sin, zijn basisdebuut. En met Evan Rottier. En voorin aan de rechterkant staat Jalen Hawkins. Op links staat Nigel Thomas. En in de punt van de aanval Yannick Eduardo. Dat zijn de elf van ADO. Dat zijn de elf die het moeten doen. Zitten daar dan opvallende namen bij. Nou, je kan er een paar uithalen. Sin, hij is gehaald van AZ. Was niet helemaal okselfris toen hij binnenkwam. Inmiddels is hij fris genoeg om te starten. Dat gaat hij dan ook voor het eerst in zijn carrière in het shirt van ADO doen. Vorige week wel al een invalbeurt bij Twente. En achterin, dat blijf ik toch wel opvallend vinden. Waar Milan Hokke in potentie je beste centrale verdediger is. Stel je hem niet op die plek op, maar hij start als linksback. Dat betekent dat Silla op de bank plaatsneemt. En ook Ratering, vorige week nog hangend aan de rechterkant, is hij naar de bank gegaan. En Abu is de man die gaat starten. Wij gaan ons opmaken voor een minuut stilte voor de overleden Ahmed Ami. Dus misschien even terug naar de studio voor de minuut stilte hier. Voor de oudspeler van ADO Den Haag afgelopen week op 45-jarige leeftijd overleden.
0: En natuurlijk hebben we daar heel veel respect voor. We gaan weer even kijken dan bij Katwijk tegen de Treffers. Waar de muziek gelukkig een stukje minder hard staat. En waar het spektakel op het veld moet komen. Menno.
1: Ja, nu wel, Herman. Van tevoren was het hier ook een... volgens mij kon regisseur Magriebal niet horen. Het staat 1-2 na 70 minuten. En daar probeerden de Treffers hier nog verandering in te brengen... door er misschien nog eentje bij te maken. Maar het was allemaal wel erg ver van de goal af. Dus kan Katwijk weer. Het is een hele leuke tweede helft, hoor. Tussen twee ploegen die veel kwaliteit hebben en die dat ook... laten zien, hoewel het voetballend gezien misschien af en toe nog wel wat beter kan. Maar, dan zeg ik er meteen bij, we zien prachtige doelpunten. En de topspelers, zoals bijvoorbeeld Sulaiman en aan de andere kant Den Dekker, die laten zich zien. En dat is voor het publiek natuurlijk leuk. Bal nu over de zijlijn, dus een inworp voor de Treffers. Eén vrije trap nog van Katwijk, waar ze dichtbij waren. Via Maatsen, die een paar keer aangever is geweest van de grote kans. En nu van 25 meter de bal maar eens met een stuit richting de goal van de tegenstander schoot. Die ging toen net naast de goal. Dat was de kans voor Katwijk. Het is wel de hele middag, als je het toch over geluid hebt, Herman, eigenlijk wel vrij stil op de krom, vind ik eerlijk gezegd. Het publiek laat zich niet echt horen. Nog niet echt fanatieke aanmoedigingen, terwijl het toch wel redelijk druk is. Maar het is een beetje tam, vind ik eerlijk gezegd, op de krom. En het was eigenlijk twee weken terug, vond ik ook al een beetje het geval. Tegen Jong Almere City laten we hopen dat er geen trend is bij Katwijk. De bal is nu in de linkerkant van de veldhoek bij de Treffers. Die kunnen een voorzet geven. Daar is Waterink. Die gaat net onder de bal door. Het is ook oppassen voor Katwijk dat ze niet een derde om de oren krijgen. 72 minuten. De Treffers leiden met 2-1.
0: 2-1 op een wat stille, matte krom volgens Menno Schilder. Stil was het ook in het stadion van ADO Den Haag. Minuut stilte ter nagedachtenis van Ahmed Ami. Oudspeler van ADO Den Haag. Hij overleed afgelopen week op 45-jarige leeftijd. Maar de wedstrijd staat nu op het punt van beginnen. Belangrijke wedstrijd ADO Den Haag tegen Cambuur.
2: Zeker weten een belangrijke wedstrijd, Herman. En ADO speelt ook met de rouwbanden. Dat geldt voor de mannen en de vrouwen die dat doen vandaag. En er werd stilgestaan inderdaad bij Ami. Speelde van 2008 tot 2012 voor ADO. Meer dan 100 wedstrijden haalde ook met ADO in dat prachtige jaar 2010-2011. Europees voetbal heeft ook nog de wedstrijden in de Europa League gespeeld. Hij was altijd een geliefd persoon hier bij de spelers. Als ADO bijna zichzelf de das omdoet met een verkeerde terugspeelbal van Kilo naar Nikiema. Daar loopt het voor ADO goed af. Het driehoekje wat Nikiema opeens moest gaan maken was lastig. Omdat de spits van Cambuur, en dat is El Argui, er in één keer tussen dook. En dus zal iedereen tegen Kilo zeggen, geef die riskante ballen maar niet. Zeker niet voor de goal langs. En nou helemaal niet in de as. Want dat kan ook verkeerd aflopen. Nu is het Mulder die teruggaat naar Nikiema. En Nikiema met links een lange bal richting Sin. De man die we nog niet gezien hebben als basisspeler bij ADO Den Haag.
3: Je noemde juist de opstelling van ADO Den Haag in het geheel. Ik zal even die van Cambuur doornemen met Jansen onder de lat. Boabeuf, Van Del en Costarelli achterin. Maarten van Sauren met El Arguil op het middenveld. En dan van rechts en links Kwam. Boudane en Hamadje daar voorin bij Cambuur. De ploeg van Johan Plat, waar de meest opvallende afwezige in de punt van de aanval staat. Dat is Nicolas Binder. Hij is afwezig vanwege een blessure. En dus moet Cambuur het doen met een ander handenbindertje voorin. Boudane dus in de punt van de aanval. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste en meest opmerkelijke wijzigingen dus bij de ploeg uit Leeuwarden. Die nu aan de bal is en richting het 16 meter gebied van ADO gaat. Daar komt wellicht een kans. Het ziet er eigenlijk wat knullig uit daar in het 16 meter gebied. Waar Waam de bal tegen zich aangeschoten krijgt. Daardoor niet op zijn benen kan blijven staan. Wel probeert zo snel mogelijk weer omhoog te kruipen. En ziet dat de bal dan toch net op tijd is opgeruimd. Daar komt ADO dan nog goed weg in de openingsfase van de wedstrijd. Die ondertussen dus twee minuutjes oud is. 0-0 nog altijd de tussenstand in deze wedstrijd. Tussen de promovendi van vorig jaar. Die allebei dus zo'n matige seizoenstart kenden. Cambuur iets minder matig dan ADO. Als je kijkt naar het aantal punten dat behaald is. Namelijk 4 door de ploeg van Johan Plat tegenover. Dat ene puntje van ADO dat gepakt werd in de Kuip tegen Feyenoord. Als we zien dat ADO nu druk wil zetten op Cambuur. Dat de bal heeft op eigen helft. Lange haal naar voren. Komt terecht op het hoofd van Matteo Waan. Pascal Mulder. Achterwaartse kopbal in de richting van Kilo. Verliest het kopduel. Cambuur neemt de bal weer over. Aan de linkerkant van het veld. Gepoord. Jalen Hawkins door zijn tegenstander. In dit geval Amatje. Die houdt de bal daarin bezit van Cambuur. Eduardo zit er even goed tussen. Moet daar gelijk Jansen, de doelman, uitkomen. Om de bal erop te pakken voordat er gevaar komt voor Cambuur. Dat ontstaat er niet. Dat betekent dat de bal dus een veilige haven is. Daarachterin bij de bezoekers. Die gelijk weer een van de spitsen zoeken. Boudane daar voorin. Hij kan de bal niet bij zich houden. Maar wat maakt ADO het zich daarbij vlaag achterin? Heel erg lastig hoor.
4: Rommelig.
3: Heel erg.
4: Ja, komt er drie keer niet lekker uit in de eerste drie minuten. Het loopt niet tegen de lamp wat dat betreft. Maar het is niet zoals je het wil beginnen. Omdat dit wel een bepaald gevoel geeft aan Cambuur. Als Sin nu de overtreding moet maken op Nicky Soeren. De man die een vakantie had geboekt naar Spanje. Totdat hij een kaart kreeg. Althans, zo verbeeld ik me dat. Van Dick Advocaat. Handgeschreven. Jij mag mee naar Curaçao. Voor de komende vier wedstrijden is hij opgeroepen. En dus moest hij met die kaart in de hand naar mevrouw Soeren. Om te vertellen dat de vakantie naar Spanje niet doorgaat. Nou ja, als mevrouw Soeren geluk heeft, mag ze mee naar Curaçao. Want daar moet hij twee wedstrijden spelen. En ook twee uitwedstrijden. Maar goed, dat is allemaal voor na vandaag. Eerst staat hij in het grijs gekleed tegen ADO. Als de vrije trap genomen wordt, wordt weggekopt door Jensen Abou, de rechtsback. Die staat daar een beetje als linksback geposteerd. Diep in het 16 meter gebied. Hij kopt de bal naar de zijkant. En daar mag dan de inworp genomen worden. Metertje 5 naast de cornervlag. Het is Cambuur dat in de beginfase veel op de helft van ADO te vinden is. Een inworp met heel veel effect. Is wat flauw om te zeggen, want dat heeft niks met effect te maken. De wind gaat hier met de bal aan de haal. En dus tilt de wind de bal op en brengt hij hem achter de goal van Nikema. En mag Nikema deze doeltrap dan gaan nemen. Dat hebben ze kort gedaan. Baam legt hem terug naar Nikema. Dat betekent dat Cambuur vanaf de 16 meterlijn druk kan gaan geven. Want ja, je mag als aanvaller niet in het 16 meter gebied staan als de doeltrap genomen wordt. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom deze variant genomen wordt. Waam schiet hem terug richting de goal, richting Nikema. Als er een polletje ligt, zou hij er zomaar in kunnen gaan. En dan geeft Nikema hem vervolgens een lik naar voren. Terwijl je ook de eerste speler eruit kan halen. Waam laat hem liggen voor Nikema. Die geeft dan de bal lang. Nou goed, er zal een tactiek achter zitten. Wellicht kunnen we er later nog eens een keer mee uitpakken als we dat aan Nikema of aan Baan vragen. Vooralsnog is het voor ons niet helemaal duidelijk na vijf minuten. Als Mulder de bal naar Hokken kopt en Hokken hem dan naar Eduardo brengt.
3: Eduardo daar in de punt van aanval. Handige beweging. Gaat richting het 16 meter gebied. Wordt daar gelijk weer in de weg gezeten door wat spelers van Cambuur. Sin gaat door namens ADO. Wil de voorzet geven. Daar in de richting van Rotier. Daar komt de bal niet aan. Dan is het Cambuur dat opruimt. Er is ADO even wat dreigender geweest richting het 16 meter gebied van de tegenstander. Inderdaad achterin die wat rommelige openingsfase vorige week tegen Twente in de Grolsvesten. Een hele moeilijke eerste 15 minuten in het stadion. Natuurlijk een andere tegenstander, ander formaat, andere speelwijze ook. Maar ook daar ging het dus lastig in het begin. 6 minuten ondertussen dus op de klok in het Werktalentstadion in Den Haag bij Cambuur. Dat op bezoek is dus bij ADO als Mulder weer de bal inlevert. Waam er op tijd tussen zit om te voorkomen dat de aanvallers van Cambuur ermee vandoor gaan. En dan speelt Jensen de bal daar zo over de zijlijn. Het is allemaal wat eenvoudig en vooral heel erg slordig bij ADO Den Haag in de openingsfase van de wedstrijd. En dat zal zeker beter moeten. Zal ook Robin Peter zien. Normaal gesproken als we kijken naar de dugout van ADO zien we hem zitten. Hij heeft nu even plaatsgenomen daarbuiten. Staat, kijkt toe hoe zijn ploeg het lastig heeft in de openingsfase. Lange bal van de doelman Jansen is terechtgekomen op het hoofd van Mulder. En dus heeft ADO de bal weer even met Kilo. Sin nu in de middencirkel. Bal gaat van de rechterkant van het veld naar links met Hokken. Daar ook gelijk de ruimte bij Nigel Thomas. Maar de bal gaat over de zijlijn. Het is een wat slordere openingsfase zoals gezegd. Die ondertussen 7 minuten oud is bij ADO Den Haag tegen SC Cambuur. Met de tussenstand van 0 tegen 0.
4: We zijn 7 wedstrijden onderweg, Gert. Dus we hebben 3 rechtsbekken gezien.
3: Ja. Met Raterink vorige week natuurlijk nog.
4: Ja, als in een 5-mansverdediging als winger meer. Dus als je die wedstrijd er even uithaalt en die andere wedstrijden als 4 achterop ziet.
3: Heeft hij ook rechtsback gestaan, toch?
4: Zeker, heeft hij ook rechtsback gestaan. Toen hij kwam is hij eigenlijk op de bank begonnen en daarna gelijk gebracht.
3: Ja.
4: En kon Hokken weer naar een andere plek. En dat is uiteindelijk de man die nu als linksback staat. Terwijl ik in mijn oor hoor dat we nog eventjes teruggaan naar het amateurvoetbal.
0: Ja, want dat amateurvoetbal dat gaat ook nog even door. En we willen natuurlijk allemaal weten hoe gaat het bij Katwijk tegen de Treffers. De 2-1 achterstand die staat al een tijdje op het bord. Menno Schilder.
1: Ja, dat was bij de rust al zo. 80 minuten nu op de klok. Katwijk kijkt nog altijd met die 2-1 achterstand. Tegen een potentiële nederlaag aan. Dat willen ze natuurlijk niet, de ploeg van Luigi Bruins. Maar de Treffers heeft de bal op de helft van Katwijk. Met erin gegooid, dicht bij de cornervlag. Wordt Waterink aangespeeld, de spits van de Treffers. Af en toe raak je een beetje in de war. Omdat je bij ADO af en toe Raterink hoort. En daar ben ik ook geneigd om Raterink te zeggen. Maar het is toch echt Waterink, de spits van de Treffers. En die heeft nu een goede kaats met een dekker. Die schiet heel hard op de handen van Van Bladeren. We gaan snel terug, denk ik, naar Den Haag. 1-2 hier.
0: Eerst nog even melden dat FC Rijnvogels met 1-0 gewonnen heeft van Portugal. En FC Lisse loopt tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan. 1-0 is de overwinning voor Zwaluwe. Noordwijk heeft de 2-0 voorsprong gemaakt tegen TOGB. Twee doelpunten van Ilias Latif. ADO Den Haag Cambuur met Jim Egert.
4: Ik zou zeggen dat hij te goed is voor dat niveau. Maar goed, dat is een andere discussie als de vrije trap. Er komt voor Cambuur Leeuwarden. Hij gaat daar achter staan. Hij is, als ik het goed zie, Rafik El Argoui. De man die makkelijk scoort met rechts deze vrije trap gaat nemen. Iedereen van ADO op de 16 meter lijn. Ook echt in een lijn. Als Lindhout, onze regiogenoot, komt uit voorhoud, zegt dat ADO niet mag inlopen. Komt hier de vrije trap. Het is een variant. Het is een variant. Die alleen jij zou kunnen nemen, Herman. Dat is echt wanstaltig slecht gedaan. Er zat weinig gevoel in de voeten van de man die hem nam. Hij wilde eigenlijk aan de rechterkant zijn teamgenoot wegsteken. Alleen dat deed hij zo hard. Alsof er een soort katapult van zijn voet afschoot. Het is een vrije trap die je niet veel ziet, denk ik.
5: Wint mee, hè? Wint mee.
4: Ja, dat is het. Oorzaak gevonden.
5: Het waait ontzettend. In Katwijk zeggen ze een hoppenwoei. Kan Menno zo meteen nog even meenemen. Ik ben benieuwd of dat op de Kromme ook zo is. Maar het waait echt als een gek. Tijdens de minuut stilte levert dat overigens wel nog een mooi plaatje op aan de rechterkant. Op de Aad Mansveld tribune. Waar de gele met groene vlaggen bleven staan tijdens de minuut stilte. Het gaf een mooi beeld tijdens dat moment in de wedstrijd. Die toen nog niet begonnen was. Nu 10 minuten onderweg. ADO Cambuur nog altijd 0-0 dus. En de vrije trap die gaat genomen worden door de bezoekers. Iets verder naar voren, een meter of twee. Ik weet niet precies wat het verschil daar dan is geweest. Gaat de bal naar de rechterkant. Loopactie wordt daar gezien, ook door Milan Hokke. Zet namelijk de achtervolging in op Kwam. De andere nummer 15 van Cambuur namelijk. Maar ook deze is wat te hard. Cambuur speelt met wind mee. Ook nu gaat hij daar over de achterlijn. Het is voor ADO lastig in die zin dat het dus wind tegen heeft. Af en toe een bal lang naar voren trapt. Die dan iets minder ver komt dan misschien gehoopt werd. Nikema naar Matteo Waam. Dribbelt richting de helft van Cambuur. Over de midlijn heen nu met Hokke. Hokke, lange bal richting Rottier. Afvallende bal is voor Sin. Rottier, 1-2'tje. Sin, nee. Komt net niet uit daar op de rand van het 16 meter gebied. Cambuur is er net op tijd bij. Wil dan ook gelijk weer de helft van ADO bestoken. Maar ADO heeft de bal weer terug. Met Sin dan opnieuw. Een aanval die wordt stopgezet. Dit keer door een overtreding op diezelfde Sin. En een vrije trap gegeven door de scheidsrechter. Dat is Allard Lindhout. Die geeft hem daar aan ADO. Halverwege de helft van Cambuur in de as van het veld. Dat betekent dat Kilo plaatsneemt achter de bal. En zometeen gaat kijken wie van zijn collega's daar op de rand van het 16 meter gebied klaar staat. Om er wellicht iets meer mee te doen. Het is Kilo die achter de bal staat en wat aanwijzingen geeft aan de linkerkant van het veld. Dat is ook precies waar de bal naartoe gaat, naar Milan Hokke. Milan Hokke met de voorzet. Uiteindelijk door iemand van Cambuur over de achterlijn gekopt. Achterwaarts, dat betekent dat er een hoekschop komt voor ADO Den Haag in de 12e minuut van de wedstrijd. Gaat genomen worden vanaf de rechterkant van het veld door Milan Hokke. Neemt de bal ermee, stuit het even terug vanaf de tribune. En gooit alvast, nog voordat de bal daar klaar ligt, op het driehoekje. Twee handen in de lucht. Dat zal betekenen dat alles en iedereen van ADO zich moet melden bij de tweede paal. Dat klopt ook inderdaad met onder andere Jensen Oboe daar aan het 16 meter gebied. En ook Pascal Mulder. Hokke plaatst zich achter de bal. Daar komt dan die hoekschop. Maar Allard Lindhout heeft iets gezien wat niet klopt. Wat niet naar behoren gaat met onder andere Yannick Eduardo. Een van de verdedigers van Cambuur. Volgens mij is het Van Del zo van afstand te zien. En dan moet het dus even wachten. Gaat de hoekschop opnieuw genomen worden. In minuut nummer 13 ondertussen. Het is een wat onnodige onderbreking, denk ik. Als Hokke zich opnieuw heeft geplaatst achter de bal. Gaat hem nu trappen met zijn linker. Komt die bal daar terecht bij de tweede paal. Mulder gaat daar al vliegend naartoe. Maar krijgt zijn hoofd niet tegen de bal. Die vervolgens aan de andere kant over de zijlijn gaat voor een inworp voor Ado Draag.
4: Ja, Lindhout doet het alsof hij gezien heeft waar Ado om vraagt. Ado vraagt namelijk om een penalty. Maar Lindhout zegt dat daar niks aan de hand is. Maakt een gebaar door zijn eigen shirt uit zijn broek te trekken. Dat aan de orde is geweest. Toch wacht Abou even met de inworp. Maar daar komt de inworp. Dus heeft de VAR er niet naar gekeken. En wordt het signaal van Lindhout overgenomen. Als Hokke kan schieten, dat doet hij door tegen een teamgenoot aan te schieten onderweg. En dus kan de doelman Thijs Jansen de doeltrap gaan nemen. Hebben we een klein kwartier gespeeld. Zien wij hier de herhaling. Wat gebeurde er nou precies? Nou, ik denk dat hij in eerdere situaties wel eens gegeven is. Deze penalty. De arm van Billy van Dul was toch echt om de middel van Eduardo heen. Echt hangen deed hij niet, maar contact was er wel. Uiteindelijk viel Eduardo. En vond de scheidsrechter dat te licht. Maar ik denk toch dat de trainer van Cambuur, als hij dit zou zien tegen Van Dul, zegt: doe het de volgende keer maar niet. Want dit gaat een keer anders uitpakken. Voor ADO pakte het dus niet uit in een penalty, maar het werd een doeltrap. En vanuit die doeltrap heeft Cambuur nu een vrije trap gekregen. Die wordt genomen door Jansen. De doelman doet dat een meter of 10, 15 uit zijn eigen 16 meter gebied. Rechtspoot. Heeft de wind in de zeilen, dus kan de bal ver de helft van ADO opschieten. Dat gebeurt ook. Je ziet zelfs dat er een raar effectje aan zit. Sterker nog, Mikema moet uitkijken. Het is een nat veld, gesproeid, net voordat we binnenkwamen. Alhoewel het water niet is aangekomen op de plekken waar het zou moeten aankomen. Want ook de sproeier had wind tegen. Dat hebben de mensen achter de goal van Nikema zeker gemerkt. Maar het was een momentje dat Nikema eventjes moest opletten. Want anders zou die bal doorschieten en over hem heen gaan.
5: Ja, dat zou toch wel heel knullig zijn voor de Supakipa van ADO Den Haag. Zoals hij op de Instagram-pagina van de club werd aangekondigd vanochtend. Kylian Nkema, die natuurlijk een aantal wedstrijden dit seizoen heeft gekiept. Waarin die uitblonk misschien wel man van de wedstrijd is geworden.
4: De meeste reddingen van alle keepers in de Eredivisie.
5: Ja, nou ja, om maar aan te geven inderdaad wat voor seizoen hij doormaakt. Geeft ook misschien aan dat ADO het heel erg lastig heeft in de Eredivisie. Nou, hier een prachtig voorbeeld van Jensen Abuel. Die de bal wil aannemen en hem zo over zijn rechtervoet ziet rollen over de zijlijn. Het is slordig in de openingsfase. In het eerste kwartier van de wedstrijd bij ADO. Dat dus een inworp kinderlijk eenvoudig weggeeft aan de ploeg van Johan Plat. Lindhout ziet nu opnieuw iets. Dat gaat dan dit keer tussen Mulder en een van de aanvallers van Cambuur. Boudaan in dit geval. Als de inworp snel wordt ingeleverd bij Cambuur door ADO. Ja, het is nog niet geweldig.
4: Nee.
5: Zei hij met gevoel voor understatement.
4: Dat klopt. En ADO heeft een beetje een slordig, rommelig begin gehad. De eerste 3-4 minuten. Als er hier geschoten wordt op de goal van Nkema vanuit de tweede lijn. Rafik El Argoui. Die ook gebruik maakt van Mindmee. Maar Nkema zag hem van veraf aankomen en kon hem dus eenvoudig oppikken. Als Hokker nu het veld gaat oversteken, vindt Abou aan de rechterkant. Eerlijkheid gebied ook te zeggen dat het nu ook wel weer een beetje wennen aan elkaar is. Hè? Want nu staat Abou als rechtsback. Daar waar Ratering tot vorige week stond. Hawkins speelt wel. Thomas is in de ploeg gekomen. Daar waar hij vorige week op de bank zat. En ook Sin mag spelen. Daar waar vorige week De Bruin bijvoorbeeld speelde. Zijn er toch wel weer wat wijzigingen. Is Robin Peter ook nog altijd zoekende naar zijn ideale elf. Het heeft onder andere te maken nu ook met de tegenstander. Vorige week wilde ADO wat defensiever staan. Wilde het de mogelijkheid hebben om terug te kunnen schakelen naar 5. In de regel speelden ze bijna altijd met 5 man achterop. Omdat Twente veel op de helft van ADO te vinden was. Nu is dat anders. Nu speelt ADO weer een beetje het spel wat ze vorig jaar speelden. Met 4 achterop. En ze proberen in ieder geval wat aanvallender te zijn. Alleen Cambuur kan dat tot dusver goed tegenhouden. Als de inworp van Abou aankomt bij Eduardo. Die heeft moeite, maar kan wel schieten. In de draai, overtreding. Nee, zegt Lindhout. Abou gaat dan naar de grond. Kan hij hem nog bij zich houden? Nee, wel een overtreding van Kilo. En die gaat niet op de bom. Maar krijgt wel een standje van Allard Lindhout. Omdat hij eventjes de angel uit de aanval moest trekken. Aardige beweging daar van Volgens mij was het de linksbuiten van Cambuur. En het was een bodycheck van Kilo. En daar is de vrije trap inmiddels voor gegeven en genomen.
5: Cambuur in balbezit in het eigen 16 meter gebied. Rotier zet druk. Eduardo zet druk op de doelman. Jansen die brengt zichzelf daar bijna in de problemen. Maar kapt de spits van ADO uit. En dus loopt het allemaal goed af. Als ook aan de rechterkant Hawkins druk zet. Maar wel veel ruimte voor Cambuur op de linkerflank. Snel naar voren daar vanaf die linkerkant. Vanaf links dus met Costarelli. Ondertussen in de as van het veld. De bal aangekomen. Komt Cambuur daar gevaarlijk. Dichtbij het 16 meter gebied van ADO wordt de bal ingeleverd bij Rotier. En dan is het Eduardo die wordt weggestuurd. Maar Jansen, de doelman die daar eerder bij is. Jammer, zonde. Had wat meer ingezeten.
4: Ik denk dat hij hem had gemaakt, Eduardo. Hij moest nog ver hoor. Maar dat de VAR had ingegrepen.
5: Vanwege die overtreding.
4: Nee, Hens van Sin.
5: Hens.
4: Had ik het idee hoor. Scheidsrechter liet het doorgaan. Uiteindelijk wordt de aanval bereikt niet eens het 16 meter gebied van Cambuur. Ik had het idee dat hij met zijn hand meenam.
5: Als dat zo is, had VAR er inderdaad wel iets van gevonden. Ondertussen aanbeland in minuut 19 van de wedstrijd. ADO in aanval met Sin. Ziet er veelbelovend uit. Daar lukt het net niet om Eduardo het 16 meter gebied in te sturen. Maar weet daar de bal wel over de achterlijn te halen. Komt daar een hoekschop voor ADO Den Haag. Die gaan we nog even meenemen zo aan de linkerkant van het veld. Nog altijd dus die brilstand op het scorebord. Als we kijken naar Midden-Noord zien we dat er wat heen en weer gezongen wordt. Richting de Aad Mansveld-tribune daar aan de rechterkant. En ook het nodige geklap. Er komen wat vlaggen tevoorschijn. Wat dat betreft zit de sfeer er ondertussen wel aardig in Den Haag. Waar Kilo achter de bal staat. En ook een zestal, zevental spelers van ADO rand 16. Het is een variantje. Kilo gaat er hard naar de grond. Voordeel gegeven. Jensen Abiel met de kopbal. Gaat een metertje naast. Dat is een mogelijkheidje voor ADO Den Haag. Ondertussen de wedstrijd in minuut nummer 20. Nog altijd die doelpuntloze stand. 0-0 bij ADO Cambuur.
0: In de extra tijd inmiddels slotfase dus. Absolute slotfase. Katwijk de treffers nog altijd die vervelende 1-2 tussenstand. Menno.
1: Ja, zeker in de 92e minuut. En we hebben 3 minuten extra, dus het duurt niet zo heel lang meer. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Herman, ik vind het een beetje een vreemde slotfase. Want vaak zie je dan dat degene die achter staat alles op alles gaat zetten. Het publiek erachter gaat staan. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval hier op de Krom. Want het is gewoon nog steeds doodstil. Alsof we in de 63e minuut zitten. En het helemaal niet vabank hoeft. En Katwijk heeft de bal ook weer ingeleverd. Heeft hem over de achterlijn geschoten. En dus kan de treffers de bal richting de middencirkel gaan brengen. En dan denk ik dat het zo'n beetje wel gedaan is. En dan gaat de ploeg van Luigi Bruins de tweede nederlaag van het seizoen leiden. Dat deed het op de eerste speeldag tegen Spakenburg. En nu dus waarschijnlijk tegen de treffers. Maar misschien nog een keer van Bladeren richting de helft van de tegenstander met Sulaiman, de man van de wedstrijd. Je zou het hem wel gunnen. Een tweede goal. Sulaiman wordt neergehaald, maar het mag verder. Bal nog een keer richting de doelmond. Ja, die kan misschien goed vallen. En die valt goed. Nou, schiet hem er dan in zou je zeggen. Maar het duurt allemaal te lang. En dan wordt hij weggeschoten. Een beetje half weggeschoten, want hij is nog niet uit de 16. Ja, nu wordt er een overtreding gemaakt op een van de spelers van de treffers. En dan gaat de scheidsrechter een einde maken aan deze wedstrijd zo dadelijk. En gaat de treffers winnen met 2-1 na een paar schitterende treffers in de eerste helft. De mooiste, dat was de derde goal van de middag vlak voor rust. Die werd echt binnengekegeld. Snoeihard in de kruising. En als het goed is, als de scheidsrechter ook goed heeft meegeteld, dan gaat hij nu affluiten. Ja, dat is het geval. Katwijk verliest met 2-1 van de treffers.
0: 0 punten dus voor Katwijk in dat duel tegen de treffers. 3 punten waren er voor Rijnsburgse boys. Ze winnen met 3-1 van Quick Boys. Beelden van deze wedstrijd morgen in TV West Sport. De reacties op deze wedstrijden later vanavond op onze website. We gaan nu alles overgeven aan het ADO-stadion, aan die wedstrijd. ADO Den Haag tegen Cambuur. Vanaf nu hoef je daar geen minuut meer van te missen. Met Jim van der Deil en Gert Barnhorn. Veel plezier.
4: Dankjewel Herman, wij doen het licht wel uit vanavond. Waar we nu eerst nog even gaan kijken naar een corner van Cambuur. Dat is eigenlijk het enige wat je gemist hebt. En een gele kaart van Nigel Thomas. Daar komt de corner, hij is al over de achterlijn geweest. Gebaard de grensrechter Rick Sturm. Toepasselijke naam met deze wind. En hij geeft de doeltrap aan ADO.
5: Je bent trots op jezelf, hè? Ik zie het aan je. Balbezit, raden wat de doeltrap is genomen. Met Mulder krijgt hem van Nikema. Mulder gelijk met de lange trap naar voren. De helft van Cambuur schiet hij dan op. Kilo kan hem daar niet opvangen. in de rug gelopen door een speler van Cambuur als Rotier. Voor de bal springt, wordt geraakt door de middenvelder van de ploeg uit Leeuwarden en de vrije trap meekrijgt. Net over de middenlijn. Kilo neemt hem kort, neemt hem naar achteren, naar Matteo Waam. Gaat gelijk terug naar de rechterkant met Jensen Abou. Naar Mulder. Mulder wacht even af, moet kijken wat hij doet. Via Abou gaat de bal weer terug naar Nikiema. Dat is nu ook. De kindertribune horen, Lex Schoenmaker, familietribune met Midden-Noord. Als we nog iets verder naar links kijken, zien we ook een toch voor een derde gevuld uitvak. Met supporters meegereisd vanuit Leeuwarden. Hun ploeg komt aan de bal, optelt van ADO. Iets wat gelukkig wellicht, maar Jensen Abou zit er goed tussen. Krijgt de bal bij Jalen Hawkins. Dus weer terug in het bezit van de thuisploeg. Met Mulder aan de bal. Hoog druk telkens van Cambuur. ADO heeft het er moeilijk mee in de eerste 23 minuten van de wedstrijd. Met Jensen Abou opnieuw naar Mulder. Mulder met de bal richting Eduardo, die hem komt halen op de eigen helft. Lijkt hem daar te verliezen. Is net op tijd bij de bal. Dat doet hij netjes, de spits van ADO. Nu wel een van de laatste spelers en moet dus wat meters gaan inhalen zometeen richting het 16 meter gebied. Nigel Thomas. Ja, het is wel een fantastische tackle daar aan de linkerkant. Dames Cambuur dat er gelijk mee vandoor gaat. Dus Nigel Thomas daar op het gras blijft liggen en toch wel erg veel pijn lijkt te hebben.
4: Zijn schouder, alsof zijn arm uit de kom is.
5: Ligt daar op de achterlijn, bal wordt niet uitgespeeld.
4: En dan moet je doorrollen, dan kan je de verzorging... Als ik de verzorger was, zou ik toch maar alvast die kant op rennen. Terwijl Cambuur doorgaat en Thomas echt heel veel pijn heeft. Het fluitconcert van de ADO-fans is logisch. Die willen gebaren dat daar toch echt wel verzorging nodig is voor Thomas. Nou, de scheidsrechter gaat dan maar even kijken. En de verzorger mag wat mij betreft wel een tandje harder die kant op. Hij mag nu het veld in.
5: Nou, nog niet door dat het signaal was gegeven. Dus dan...
4: Ja, maar dan nog. Dan, je mag toch gewoon buiten de lijn die kant op lopen?
5: Ja, dat deed hij toch? Hij stond al bijna in de hoek.
4: Niveautje...
5: Ja, ik weet het. Maar...
4: Als die jongen zijn arm uit de kom heeft, hij grijpt namelijk naar zijn schouder.
5: Alleen de doelman van Cambuur komt kijken bij Nigel Thomas. Verder gelooft iedereen het wel. Het spel was natuurlijk ook aan de andere kant van het veld. Jensen Abou komt wat water drinken. Jalen Hawkins krijgt wat aanwijzingen van Robin Peter. Maar daarom dat gaat nu terecht uit naar Nigel Thomas. Dat is ook de tweede persoon van de bank die kant op rent. Dan is het toch wel te hopen dat het mee gaat vallen voor hem. Een vervelende blessure juist in deze fase met misschien wel een paar mooie wedstrijden in het verschiet. Voor de aanvaller. Dat zou toch niet lekker zijn. Maar nog altijd ligt hij daar op de grond.
4: Ik denk arm uit de kom, vermoed ik. Staat nu ook, de dokter is er ook bij.
5: Bij knap beroerd.
4: Er is een brancard nodig zelfs, wordt er nu gebaard.
5: Is wel sneu.
4: Zeker sneu. Dus Darryl van Michem begonnen is aan de warming-up. Zeker nog, die gaat zijn hesje en zijn trui uitdoen. Die gaat zich klaarmaken voor deze wedstrijd. Dan vermoed ik dat Dick Advocaat op zoek kan naar een nieuwe buitenspeler. En daar heeft hij al een aantal van moeten thuis laten. Bijvoorbeeld Severina, ook geblesseerd. Kijken waar hij dan nu op uitkomt.
5: Sneu voor Nigel Thomas die daar naar de grond gaat. En zometeen met de brancard het veld moet verlaten. En de wedstrijd van ADO Den Haag tegen Cambuur. Nog altijd 0-0. Wedstrijd tussen twee ploegen die dus zoals gezegd gepromoveerd zijn. Een lastige seizoenstart kennen. Het Cambuur dat vorige week won. De week daarvoor gelijk speelde. En zo aan het puntentotaal van 4 komt. Als je kijkt naar de eerste 6 wedstrijden. En voor ADO alleen dus dat gelijke spel. In de wedstrijd tegen Feyenoord. En nog altijd op slechts 1 puntje. In dat opzicht een must-win voor het gevoel. Voor de supporters hier in Den Haag. Expected goals.

0: Binnen wordt gedragen achter de goal langs. En het spel dus zometeen hervat kan gaan worden. Sterker nog, dat is nu het geval. De scheidsrechtersbal is gelijk in bezit van Cambuur. Met de lange haal naar de linkerkant richting Amatje. Maar daar komt de bal niet terecht. Stuit het over de zijlijn. Betekent dat ADO de inworp mag gaan nemen met Jensen Erbuw. Heeft daar Kilo bij zich. Ook Van Michem die zich gelijk aan kon bieden. Iets verder naar achter Rottier. En dat is ook precies waar die bal naartoe gaat. Overtreding gemaakt door de middenvelder van ADO. Dat betekent dat er een vrije trap gelijk komt. Voor de ploeg uit Leeuwarden. Snel genomen met Costarelli aan de linkerkant. Snel richting de aanvoerder. Naar de rechterkant. Zo ligt daar misschien wat ruimte. Als we zien dat Jalen Hawkins daar naartoe is overgestoken. En Van Michem uiteraard op die rechterflank gaat spelen. Zo hebben we een klein half uur gespeeld in het Werktalent Stadion. Zien we dat nog altijd de brilstand op het scorebord staat. Matteo Waam. Nee, komt niet in de problemen. Brengt de bal er terug bij Nike. Maar die komt daar wel in de problemen. Moet de bal over de zijlijn spelen. Want geen speler voor hem die vrij stond. En wel twee spelers van Cambuur die steeds dichterbij kropen. En als we zien dat de brancard met Rob Nigel Thomas ondertussen bij de catacombe is aanbeland. Hij gaat daar naar binnen. Een sneu moment voor de aanvaller van ADO Den Haag. In de wedstrijd ADO Cambuur ondertussen in de 30e minuut aanbeland. Die nog altijd 0 tegen 0 staat.
1: Bob zit achterin met Billy van Dijl. Hij was afgelopen winterstop bijna rond met ADO Den Haag. Ging op het laatste moment toch voor zijn kans bij AZ. Zou gehuurd worden voor een half jaar. En dat heeft dus niet plaatsgevonden. Hij heeft zeker nog wat wedstrijden gespeeld. Maar is nu uiteindelijk toch naar Cambuur vertrokken. We kunnen het allemaal vertellen na een half uur spelen. Omdat er weinig gebeurt. Van Michem heeft het veld betreden. Hij is aan de rechterkant gaan spelen. En Hawkins verhuist dan naar de linkerkant. Waar ADO nog altijd niet kan beschikken over Peupion. Die daar ook zijn wedstrijden heeft gespeeld vorig jaar. Maar hij is nog altijd geblesseerd. Zit ook niet bij de selectie. Als Sin nu de middenlijn over kan steken. Sin kan zelf. Lepelt hem bij de tweede paal. Daar is Eduardo. Hij probeert het buitenkantje voet. Er zit dan net eventjes te weinig gevoel in om hem mooi over Thijs Jansen heen te lepelen. En dus wordt dit een doeltrap voor Thijs Jansen, de doelman. Gaan we zo meteen eens eventjes vragen wat er met Thomas exact aan de hand is. Hij heeft last van zijn schouder, maar dermate veel last dat hij dus per brancard het veld heeft moeten verlaten. Normaal gesproken zou je zeggen, als je last hebt van je schouder, kun je ook het veld aflopen. Tenzij het natuurlijk niet goed zit, er misschien iets gebroken is of iets. Dan wil je daar zeker geen risico mee nemen. Hij is inmiddels aangekomen in de kleedkamer. En Van Michem, even kijken, heeft hij dan ook gelijk de aanvoerdersband om? Dat is mij even ontgaan. Ja, dat heeft hij.
0: Mulder krijgt hem daar. Nee toch, volgens mij niet toch. Dat is een rouwband toch? Was namelijk vorige week ook in Twente zo. Toen viel Van Michem in. Toen bleef de band gewoon op de arm van Mulder. Is toch een witte band?
1: Ja, ik dacht dat hij op rechts ook een band had. Ja, het maakt voor de rest ook niet uit. Het is een detail.
0: Is ook zo. Vrije trap voor ADO, net op de eigen helft. Metertje voor de middenlijn. Snel genomen door Buur. Die vindt dan Kilo in de middencirkel. Gaat ADO het spel verplaatsen naar de linkerkant. Met Milan Hokke. Heeft daar Rottier voor zich. Hokke gaat hem voorgeven. Zo. Je zou bijna denken dat Oud en Nieuw is zo hoog gaat. Een vuurpijl van de linksback van ADO. Die vindt dan ook geen doelwit in het 16 meter gebied. Gaat daar namelijk ruim overheen. Doeltrap is er voor Cambuur. En dan zien we dat die ploeg de bal weer snel inlevert bij Matteo Waam. En ADO Den Haag dus. Dat hem heeft met Nikema. Op de rand van zijn eigen 16 meter gebied. Wat druk is er dan van Cambuur. Nikema doet even rustig aan. Wacht, trapt de bal nu lang naar voren richting Van Michem. Ja, dat is te enthousiast. Zelfs met wind tegen hobbelt die bal over de achterlijn. Hij kan hard, hij kan lang trappen. Nikema. En als je dan al wat verder naar voren staat, namelijk buiten je eigen 16 meter gebied. Ja, dan schiet die bal heel erg hard door. Voor Van Michem niet te belopen. Doeltrap genomen door Cambuur. Gaat de bal naar de rechterkant van het veld. Waar Hawkins druk zet. En dan gelijk de bal naar voren wordt gestuurd. En binnen blijft. Bijna op de zijlijn denk ik. Komt hij terecht bij Kwam. Kwam namens Cambuur richting het 16 meter gebied. Hokke tegenover zich. Krijgt daar ineens heel veel ruimte om voor te geven. In de richting van Boudane. Maar de bal gaat over de achterlijn.

0: Daaruit verdedigd door ADO. Hoekschop weggegeven. Wordt genomen vanaf de linkerkant. Hoeken loopt mee met de man die over de rechterkant het 16 meter gebied ingaat. Richting de achterlijn. Maar geeft daarmee wel heel veel ruimte weg aan Kwam. Die daardoor voor kan geven.
1: Ja, het is goed dat Mulder eraan zat. Want anders had het daar zeker een doelpoging kunnen worden. Kunnen zijn. Corner nu vanaf links. Terwijl er vier man van de bank gestuurd worden bij Cambuur, kopt Kilo de bal eenvoudig weg. Gaat Hawkins daar achteraan. Maar wordt het eenvoudig uitgespeeld door onder andere Costarelli en doelman Jansen. Die gelijk een lange bal in gedachten heeft. Daar gaat iemand naar de grond. Scheidsrechter fluit er niet voor. Maar Baam vergreep zich toch echt aan Bouhoef, de centrale verdediger. Maar de scheidsrechter vindt dat niet. Bouhoef, de aanvoerder aan de kant van Cambuur. Omdat Amova zijn plekje kwijt is aan Van Deul. Die had eerst de aanvoerdersband. Voormalig speler van ADO Den Haag. Nu dus zittend op de reservebank naast Johan Plat en Henk de Jong. Henk de Jong kennen we nog van vorig jaar. Hij is nu de assistent van Johan Plat. En Johan Plat kennen we natuurlijk in de regio nog als assistent trainer van Dick Schreuder bij VV Katwijk. Zo is de cirkel weer helemaal rond. Als Van Michem mee terugverdedigt. Ja, wat gaat hij met de bal doen? Terug naar Niquet, maar kan niet, want daar is de looplijn dichtgezet door Cambuur. En dus geeft hij hem lang naar Eduardo. Eduardo kan dan door naar Sin. Lijkt daar de bal te verspelen. Maar op karakter, wilde ik zeggen, houdt hij hem in bezit. Dat lukt niet. En dus komt Cambuur eruit. Daar gaat de bal strak naar Boudame. En als hij hem opendraait, is de weg vrij. Alleen hij wil het te mooi doen. Hij zoekt de vrije man op links. Als de overtreding nu gemaakt wordt op Rottier. Vrije trap snel genomen. Maar de scheidsrechter vindt dat de bal niet stil ligt. En dus moet het even zeker teruggedraaid worden. En kan ADO de vrije trap opnieuw gaan nemen.
2: Matige wedstrijd hoor.
1: Zeker.
0: Wordt nu ook toegekend aan Cambuur weer. Vrije trap. Ja, het is niet veel. Cambuur heeft het wel, zo eerlijk moeten we zijn. Ook wel aardig voor elkaar. Want inderdaad, je noemt al de looplijnen die telkens dicht worden gezet. Ja, dat gebeurt veel. ADO zet, of Cambuur zet veel druk, hoog op ADO. En heeft nu de bal in het 16 meter gebied van de tegenstander Cambuur. Met Kwam naar de linkerkant even overgestoken. Wil hem klaarleggen, rand 16. Lukt niet helemaal. Boudame dan met een aantal ploeggenoten daar aan de linkerkant van het veld. En ook dit gaat fout. De kaats over de zijlijn. Inworp weggegeven aan ADO. Het staat
2: een
0: beetje
2: over 5 meter.
0: Ja, het is ongelooflijk. Aan beide kanten, hè?
1: Bijzonder.
0: Dramatisch eerste half uur. 35 minuten gehad ondertussen in het Werktalentstadion. Waar het niveau nog niet echt van de plinten klotst. Als Rottier heel veel ruimte vindt bij Hawkins. Hawkins richting het 16 meter gebied. Kan hij schieten? Eroverheen. Sin! Sin! Nee! Hij gaat er niet in. Thijs Jansen zit ertussen. Eduardo bij de tweede paal. Kan er ook niets mee doen omdat de bal er niet gelukkig uitkomt voor de spits van ADO. Hij gaat over de achterlijn voor een hoekschop. Dit was een serieuze mogelijkheid, want in één keer lag daar ruimte bij Hawkins. Goed gezien door Rottier. Hawkins die doorloopt, Sin eroverheen ziet gaan. De bal klaarlegt voor de middenvelder. Uiteindelijk wordt de inzet gekeerd door Thijs Jansen. En kan Eduardo er dus niet aankomen. Nu vanaf de linkerkant de hoekschop voor ADO Den Haag. Met Terrel van Michem achter de bal. Die zal hem zo meteen gaan trappen. Spelers van ADO staan daar net achter de penaltystip. Klaar om binnen te koppen. Dat moet dan nu gaan gebeuren. Doelman gaat daar naar de grond. En Jesse Naboe kopt hem 2-3 meter naast. Wat deed die doelman daar nou ineens op de grond? Als je daar dan kan koppen richting doel, dan is het een doelpunt. In de herhaling volgens mij niet te zien. Daar zit hij namelijk al op de knieën. Moment van ADO met een behoorlijke kans.
1: Ja, schouder van Rottier. Kwam eigenlijk in dezelfde looplijn terecht als Abu. En liepen elkaar daardoor een beetje in de weg. En via de schouder van Rottier gaat de bal dan vervolgens naast. Maar diezelfde Rottier had daarvoor wel een hele goede bal. De opening op links op Hawkins. Goed gezien. Daar overheen kwam Sin. Daar zie je toch wel wat voetballend vermogen bij hem. Hij snapt het. Is aanspeelbaar. En uiteindelijk heeft nu ook een speler van Cambuur dermate veel pijn dat hij de hand gelijk omhoog steekt. Is het eventjes afwachten of er een verzorger in het veld gaat komen. Want inmiddels kennen we de regel. Als dat wel zo is, dan moet de speler in kwestie een minuut naar de kant.
3: Terwijl daar boven op het dak van het stadion een ballon dat gigantisch naar zijn zin heeft. Zie je het?
0: Ja, twee zelfs. Een gele die is ondertussen al boven het stadion uitgekomen. Die zien we niet eens meer. En die groene ballon, inderdaad, nog op het dak.
3: Die danst op het dak.
0: De zonnepanelen. Het is Cambuur met Thijs Jansen. Lange haal naar voren. Boudane laat hem gaan. Daarachter stond namelijk Hamasje klaar om de bal op te vangen. ADO heeft hem terug. Balverlies opnieuw voor de ploeg van Johan Plat. Nikema. Lange haal. Een penseelstreep richting Milan Hokken. Dat is een lekkere bal op Hawkins. Hawkins in het 16 meter gebied. Klaar daarvoor. Eduardo. Nee. Wat komt hij tekort? Een centimeter of 15. Bal net niet goed. Vanaf de linkerkant. Opnieuw zo'n aanval met ruimte op de linkerflank voor ADO. Waar gebruik van gemaakt moet worden. Maar het is zo'n wedstrijd. Het is zo'n eerste helft.
3: Ja, ik moest lachen, want er werd een supporter in beeld gebracht die een Duits scheldwoord richting Eduardo gooide. Terwijl hij waarschijnlijk niet weet dat Eduardo gewoon uit Nederland komt.
0: Ja, ach.
3: Hij wordt gehuurd van een Duitse club. Hij was me wat trots dat hij het kon zeggen, want hij keek vol naar zijn vriend. Oeh, dit gaat net aan goed als Abu de bal terugkopt naar Nikema.
0: Maar zou die supporter dan opgeoefend hebben thuis? Dat het er zo vloeiend uitkwam?
3: Ik weet het niet.
0: Je ziet hem al staan voor de spiegel.
3: Het is ja, goed. We gaan eens kijken of we hem nog op beeld terug kunnen vangen. Als ADO hem hier makkelijk inlevert met Hokken. Daar moet toch wel wat meer kwaliteit in de bal komen. Want dit is wel heel eenvoudig. Nu kan Soeren ermee aan de haal. Soeren heeft weinig afspeelmogelijkheden. Ja, hij vindt hem nu in de punt van de aanval. Is het Mulder die erbij staat. En Sin die dan komt helpen. Doet hij goed, want hij neemt de bal over namens ADO. Van Michem over de knie. Van Martens. Van Michem blijft liggen. Martens krijgt een bezoekje van Lindhout. Die het tot dusver alleen geel trok voor Nigel Thomas. Ik heb het idee dat er iets aanbrandt.
0: Ja, misschien zijn het die heaters boven ons, maar ik kruik het ook inderdaad. Ik hoop dat het goed gaat boven ons in het stadion. Inderdaad, een scherp brandluchtje zo ineens. Maar goed, dat zal allemaal wel loslopen. Nog 5 minuten in de eerste helft. Natuurlijk komt er wat blessuretijd nog bij. Balbezit is er voor ADO met Eduardo naar Kilo. Ja, en dan gaat het daar weer fout met Abu. Die vraagt, maar uiteindelijk niet krijgt. Slordige paas vanaf het middenveld. De bal zomaar ineens ingeleverd bij Thijs Jansen. Waar nog altijd tussen die 0-0 op het scorebord staat. Cambuur won hem vorig jaar. Met 1-2. Jesse Bal scoort nog voor ADO vlak voor tijd. Maar uiteindelijk was het niet voldoende. Dat is dat Cambuur ook won in Leeuwarden. Met 2-0. Sowieso. Naast de 4 ontmoetingen. Die waren in de keukenkampioen divisie allemaal gewonnen. Door de ploeg van toen nog. Henk de Jong. Waar Jansen geen risico neemt. Een diepe bal van ADO direct weer over de zijlijn stuurt. Komt daar de inworp vanaf de linkerkant. Gaat Theo Waan die nemen. Gooit hem richting Nikema. Heeft de bal er in het eigen 16 meter gebied. Direct weer druk van Cambuur met 2 man in het 16 meter gebied. Nog 2, 5 meter daarachter. Diepe bal richting Eduardo ingeleverd.
3: Hoe groot gaat het voordeel voor ADO zometeen in de tweede helft zijn dat ze wind mee hebben?
0: Heb jij de indruk gehad in de eerste helft? Ik namelijk niet dat ze heel veel last hebben gehad van de wind.
3: Nee, het tegenwind. Je gaat om mee.
0: Ja, dat snap ik.
3: Nou, ik denk
0: is het dan een voordeel? Want ik heb Cambuur er ook eigenlijk meer ballen over de achterlijn zien schieten.
3: Ik denk dat het wel makkelijker voetbalt. En ik snap dat je als ADO zijnde kiest om de wind eerst tegen te hebben en te eindigen met wind mee. Vermoeidheid gaat een rol spelen. Maar jij bent een echte man van de wind. Katwijk is zeebonk.
0: Ja, dat
3: weet
0: ik ook weer zo natuurlijk. Ja. Daar aan de kust. Hoppenwoei. Ja. De tweede helft zal het uitwijzen. Lekker clichétje, hè?
3: Ja, oh, mooi antwoord.
0: Ja, heel goed. Sin, namens ADO, in balbezit. Loopt hem over de middenlijn. Ja, het is echt een vlagend dramatische pot om naar te kijken. Inworp weggegeven aan Cambuur. De eerste mensen gaan alvast een versnapering halen beneden. Geeft ze groot gelijk eigenlijk. Ik ben benieuwd hoeveel blessuretijd er nog bij gaat komen. Als Cambuur op de middenlijn de bal heeft, naar de linkerkant brengt. Loopbeweging is daar bij Matje. Die krijgt daar hulp aan de linkerkant van Costarelli. De bal moet dan vervolgens het hart van het veld in. En daar is het Sin die overneemt namens ADO met zijn buitenkant links. Ja, in eerste instantie zag het er toch best aardig uit. Die bal richting Eduardo. Maar Jansen haalt hem gelijk lang naar voren. Fout achterin bij ADO. Misverstand tussen Jensen Nobu en Kylian Nkema. Het gaat er allemaal maar net goed. Het is een bijzondere wedstrijd. ADO Cambuur. Die niet bol staat van het niveau vandaag. Hoekschop genomen aan de linkerkant met Hamasje. Brengt hem de pot in. Blijft hij liggen. Uiteindelijk eruit gehaald door Kilo. En als Hawkins snel is en wat geluk heeft, en dat heeft hij niet, kan ADO ermee vandoor. Nou, zover is het dus niet gekomen. Het is nu sterker zo dat Cambuur de bal heeft rond 16 meter gebied. En eruit gehaald kan worden. En de bal naar binnen vliegt. Het is 1-0 voor Cambuur. En dan is de goal daar van Fabian Kvam. En ik heb de indruk, Jim, dat Kylian Nkema er niet fantastisch bij zit.
1: Ik heb de indruk dat hier sprake is van wind mee. En ik hoop dat de camera dat daarachter kan laten zien.
0: Een klein zwabbertje.
1: Hele rare draai zat er aan de bal.
0: Opslag van rust, openingstreffer. Jij hebt beter zicht op de beelden.
1: Hele, hele rare bal. Het is Kvam die hem in één keer neemt. En Nkema, hier komt de bal van achter. Kunnen we het goed zien. Het is een soort slice-achtig effect. Hij draait weg. Op de handen van Nkema spat hij uiteen. En dan gaat hij strak de hoek in. En staat het 1-0 door een goal van Fabian Kvam.
0: Kvam uit het niets. Goal van Cambuur zo vlak voor rust. Met de aftrap gelijk genomen door ADO Den Haag. Leeft hem ook direct weer in bij Thijs Jansen, de doelman van de ploeg uit Leeuwarden. Stuurt al zijn spelers mee naar voren. Als we zien dat de vierde official aan het bord met 4 de lucht inbrengt. 4 minuten extra dus. Thijs Jansen, doelman van Cambuur, leeft hem zomaar in bij Jensen Apu. Stuurt de bal gelijk naar voren richting Eduardo, ingeleverd. Ja, dat is een bekend verhaal ondertussen met opnieuw de lange haal terug. Cambuur weet hem niet in bezit te houden. En krijgt nu wel de vrije trap mee naar de overtreding van Michem aan de rechterkant van het veld. De vrije trap die genomen gaat worden door Costarelli. Heeft hij snel gedaan richting Van Del. Van Del ziet daar Eduardo en Rotier in zijn richting schokken. Maar niet dusdanig dat hij daarvan in paniek raakt. Nu over de rechterkant komt daar een volgende kans wellicht voor Cambuur. Wordt de bal klaargelegd. Rand 16 is Kilo er eerder bij dan Boudane. Dat betekent dat ADO de bal kan opruimen met de lange haal richting Eduardo. Hoog wint het duel. Is de bal nu wel weer kwijt als daartussen Sauren komt. Cambuur op het middenveld krijgt nu ook de vrije trap mee na de overtreding van Pascal Mulder. Net over de middenlijn. 1 minuut van 4 in totaal extra in de eerste helft verstreken. En Cambuur op voorsprong tegen ADO Den Haag. 0-1, de goal van Kvam.
1: 4 minuten staat inderdaad ook nu op het bord. De extra tijd die erbij gaat komen heeft onder meer te maken met de blessurebehandeling voor Nacho Thomas. Die per brancard het veld moest verlaten als Van Michem hier makkelijk het kaas van zijn brood laat eten. En Cambuur er nog uit kan. Opening aan de rechterkant gevonden door R. Agoui. Dat doet hij aardig. Aanname daar tegenover Hokken. Wie staat erbij? Kvam wil wel. Geen beweging in de punt van de aanval. Dus gaat er een balletje laag voorgegeven worden. Maar Hokken maakt dat onschadelijk. En zijn voortzetting is veel te ambitieus en te hard voor Rotier. Die voor de vorm wel vertrekt en erachteraan loopt. Maar Bahouf kan die bal makkelijk overnemen namens Cambuur. En geeft hem dan aan doelman Jansen. Jansen met de lange bal naar voren. Zoekend naar de vrije man in de punt van de aanval. Die buitenspel staat volgens de grensrechter. En dus kan Hokken de spelervatting nemen. Hij laat het aan Baam. Baam dan naar Hokken in de 1-2 weer terug. En zo staat ADO weer helemaal in eigen 16. Want Cambuur zet hoog druk. Als nu ook Nkema wordt aangevallen, is dit een moeilijke bal. Gaat Sin daar over de knie. van Martens mag doorgaan. Heeft al een keer de waarschuwing gekregen. Krijgt er nu een tweede bij. Nog altijd een waarschuwing van Lindhout zonder consequenties. Zonder kaart. En dat terwijl hij dit toch al twee keer gedaan heeft. Is de laatste waarschuwing gegeven. Balletje terug van Abu naar Nikiema. Die met de wind tegen de bal niet verder dan een meter of 20 zijn 16 meter gebied uitkrijgt. En dus moet Abu gaan verlengen. Blijft Cambuur in balbezit, want Abu levert hem in bij Cambuur. En heeft nu op links Hamac de bal. Hamac geeft hem mee aan de linkerkant, aan Costarelli. Costarelli probeert dan het spel te verleggen naar Kvam. Maar die kan dat niet belopen. En dus is de inworp voor ADO met Milan Hokke. Metertje of 10 naast de cornervlag. We hebben inmiddels 3,5 minuut extra tijd erop zitten. Scheidsrechter zal dit nog even door laten gaan als de lange bal van Waam ingeleverd wordt bij Bouf. Slordig, daar staat ook helemaal niemand. Het is eigenlijk alles maar gewoon wegwerken en kijken wat er voorin gebeurt. Als hier een aardige bodycheck is van Hokke, het mag doorgaan, want Cambuur heeft er voordeel van. Daar komt Cambuur er dan nog een keer uit met 3 man. Dit ziet er gevaarlijk uit. Voorgeven, tweede paal, daar staat niemand. Ja, er staat wel iemand. Kan die ook gaan schieten? Daar komt het schot tegen de kont van Kilo, wordt de bal gekeerd. Dan kan Sinder nog uit. 9 seconden heeft hij om het af te maken. Hij geeft hem aan Hawkins. Geen buitenspel, aanname moeizaam. Dermate moeizaam dat Bouf weer terug in positie is. Hawkins met de bal richting Eduardo. Die kopt via de rug van Van Duijl. Gaat de bal naast. En wordt het nog een corner in de allerlaatste seconde. We zijn er zelfs al doorheen van de extra tijd.
0: Deze mag een serieuze kans zitten, hoor.
1: Zeker weten.
0: Op de rug daar inderdaad.
1: En hier zie je toch dat Eduardo geen kopper is. Hij schampt hem.
0: Klopt.
1: En verlengt hem in plaats van dat hij hem
0: tegen
1: stuurt.
0: Linkerhoek.
1: Ja, precies.
0: Hoekschop. Kilo achter de bal. Worsteling in het 16 meter gebied. Uiteindelijk krijgt Kilo hem terug. Mag hem dus opnieuw voor gaan brengen. Kilo met de voorzet. En daar de kopbal van Eduardo. En ook hier gaat hij recht op de doelman Thijs Jans af. En dan gaan we naar binnen. Voor de T. Allard Lindhout vindt het welletjes geweest voor het eerste bedrijf in het Werktalentstadion. De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Cambuur. En het gaat de verkeerde kant op voor de ploeg van Robin Peter. Want Kwam heeft Cambuur zo vlak voor rust op een 0-1 voorsprong gezet tegen ADO. Dat betekent dat er in het komende kwartier wel een en ander moet gaan veranderen bij de ploeg van Robin Peter. Eerste helft was slordig. ADO kreeg er weinig grip op als we Luca Rijsje op de tribune zien lopen. Is ook zo'n speler die je wellicht zou kunnen gebruiken in de tweede helft. Kan dus niet in actie gaan komen. We gaan over een kwartier meemaken of er iets gaat wijzigen. En natuurlijk de hele tweede helft kan je straks nog horen bij Radio West. Waar we over een kwartier dus weer terug zijn met de wedstrijd. ADO Cambuur halverwege de tussenstand 0-1. Tot zo.
4: Je luistert naar Radio West Sport. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
16: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
18: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
19: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
20: In Teylingen is het 19 graden en in Zoeterwoude ook. Het is bewolkt, kans op een drup regen bij een stevige zuidwestenwind.
21: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
22: Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3 uur vertrokken. Twee eigenaren van 8 Indiaanse restaurants, onder meer in Den Haag, zijn aangehouden op verdenking van uitbuiting en mensensmokkel. Volgens de arbeidsinspectie haalden zij Indiaanse koks naar Nederland, die vervolgens ander werk moesten doen en ook te weinig betaald kregen. Gouda wil parkeren in de wijk Korte Akkeren tijdelijk goedkoper maken. De eerste 3 uur gaan dan 40 cent kosten in plaats van 3 euro per uur. Ondernemers en verenigingen zeggen dat ze sinds de invoering van betaald parkeren minder bezoekers krijgen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
23: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
2: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
1: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
2: Die geur van dat water.
1: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
2: Uitvinding, die ambulance.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
24: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
25: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
25: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
26: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
27: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
26: Ah, check.
28: Hey, Remol!
29: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
30: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
31: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
30: En bedankt, hè?
32: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
28: Hey, Remol!
29: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
33: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: Goedemiddag en welkom terug in het Werktalentstadion voor de tweede helft van ADO Den Haag tegen Cambuur. Het staat 1-0 voor de ploeg uit Leeuwarden. Kwam heeft hem gemaakt op slag van rust. En de elf van Cambuur komen nu ook het veld op. De elf van ADO, daar kijken we nu naar. Zijn dat dan dezelfde elf? Eén wijziging had er al plaatsgevonden of heeft er al plaatsgevonden in de eerste helft. Een blessure voor Nigel Thomas dwong de trainer van ADO, Robin Peter, om zijn eerste wissel in te zetten. Derro van Michum kwam. En Nigel Thomas ging per brancard het veld af. Inmiddels zijn we aan het kijken wat er aan de hand is met hem. Of daar al iets meer duidelijkheid over is. Dat was zojuist in de perskamer nog niet helemaal bekend. Dus we hopen dat dat straks gaat komen wat hij precies heeft. Viel op zijn schouder. Dan zou je kunnen denken misschien wel schouder uit de kom. Vaak kan je dat zetten op het veld. Sleutelbeen gebroken zou kunnen. Laten we hopen dat het daar dan ook bij blijft. Maar hij viel niet heel erg fraai op zijn schouder.
1: Nee.
0: Nou ja, goed, we laten ons graag bijpraten straks als er een medische update is vanuit de kleedkamer.
2: Tweede helft staat op het punt van beginnen. Ruststand dus 0-1. Cambuur heeft de aftrap genomen. En dus rolt de bal weer richting Thijs Jansen. Die vindt dan gelijk Billy van Del aan de linkerkant van het veld. Waar de bal razendsnel wordt ingeleverd bij ADO Den Haag. Ja, dan gaan we gelijk verder met waar we in de eerste helft gebleven waren. Ook ADO kan de bal niet lang in bezit houden. Dan is het van Del namens Cambuur. Heerlijke actie en ook een doelpunt. Nee, goede redding van Ikema. Gelijk een grote kans voor Amatje die daar hard schiet. Maar Nikema weet deze inzet wel te keren. Openingstreffer ging via zijn vuisten tegen de touwen. Deze hobbelt vervolgens naast de goal. Maar ADO moet even wakker geschud worden zo in de tweede helft. Als Cambuur opnieuw de bal heeft in het 16 meter gebied van de thuisploeg. Vanaf de rechterkant lage voorzet. Mulder haalt hem eruit. Niet helemaal. Rand 16 valt hij nog voor Cambuur. Als nu Kilo ertussen zit en de bal lang naar voren trapt. Dan is het aan Eduardo om naar voren te sprinten. Maar er komt doelman Thijs Jansen er ook weer tussen. De inworp is nu voor ADO. Dat dus gelijk een kans moet slikken in de eerste minuut van de tweede helft.
0: Ik sprak zojuist in de rust een mevrouw. Die eigenlijk net als wij ook constateerde dat er een bepaalde mate van energie mist in de ploeg. En ze stelde zelfs voor om haar man binnen de lijnen te brengen. Om toch een klein beetje een energieke impuls binnen de ploeg te krijgen. En je vraagt je af in hoeverre ADO die energie wel kan brengen. En als je dan kijkt naar de eerste anderhalve minuut met een serieuze kans gelijk voor Cambuur. Ja, dan moet je er niet aan denken dat die er dan ingaat. Want ja, dan is het gelijk gespeeld is een groot woord. Je hebt nog een helft te gaan. Maar je mist een bepaalde energie op dit moment binnen de ploeg. En laten we hopen dat ze die onder andere kunnen krijgen door... Waar we het zojuist in de eerste helft over hadden, over die win-mee-situatie. Dat is nu voor ADO van toepassing. Zie je bijvoorbeeld ook nu als Cambuur de bal met een vuurpijl wil wegwerken. En eigenlijk de bal terug draait het 16 meter gebied van Cambuur in. Raar schot nu van Michum. Raar is het eigenlijk helemaal niet. Maar ook hier gaat de wind eronder. En in één keer draait hij dan richting de goal van Thijs Jansen. De bal gaat voorlangs en dus kan Jansen inmiddels de doeltrap gaan nemen.
2: Mees Krekels, Milian Jiménez, Luca Rijssels komen ondertussen ook langzaam aan de tribune opgelopen. Zijn er spelers die dus ontbreken bij ADO Den Haag vanwege blessures. Zij zullen hopelijk zo snel mogelijk toch wel weer aansluiten. Sommige spelers kunnen toch wel goed gebruikt worden door Robin Peter.
0: Mees Krekels is geen contractspeler meer, hè?
2: Nee, dat klopt. Dat is waar. Nee, die komt lekker kijken dan.
0: Nog altijd clubloos. Van de week werd ik aangesproken door een fan die dat toch wel opmerkelijk vond. Hoe kan je nou het ADO promoveren? Best veel wedstrijden hebben gespeeld. En dan nu nog steeds clubloos zijn.
2: Een goede constatering.
0: Ja. Ja, het is nog altijd wat
2: maar
0: het
2: nooit,
0: is.
2: Nooit onbetwist basisspeler geweest.
0: Nee, maar best veel wedstrijden gespeeld. Prima speler. Goede jongen in de groep. Enthousiast, positief.
2: Zou dat wel.
0: Prima speler kunnen zijn voor een club als VVV. Of
2: ook een beetje bluff.
0: Zeker.
2: Weet je nog de quotes na afloop van, volgens mij was dat de wedstrijd tegen Cambuur. Dat hij wel praatjes.
0: Ja.
2: Nou ja, dat past misschien dan ook wel toch een beetje in Den Haag. Uiteindelijk inderdaad dus niet van een vervolg gekomen. Balbezit is er wel voor Jalen Hawkins.
0: Te makkelijk.
2: En kwijt aan Cambuur. Het is inderdaad wel op dezelfde voet verder bij Vlagen als in het eerste bedrijf. Maar ADO heeft hem snel terug en brengt hem bij Van Michem daar aan de rechterkant van het veld. Gaat richting de goal van Cambuur. Voorzet door Thijs Jansen weggebokst. Hij komt daar net voor Eduardo die vervelend landt. Hoofdbotsing.
0: Nou, dat weet ik niet. Hij valt ook heel lelijk op zijn knie. Hij grijpt naar zijn hoofd.
2: Het is vooral zijn voorhoofd. Maar kruipt weer omhoog.
0: Dat is
2: ik denk dat hij daar in aanraking komt met de handschoenen en de vuisten die daarin zitten van Thijs Jansen. Ondertussen weer opgekrabbeld. Ik weet niet of het in de herhaling te zien is. Maar...
0: Thijs Jansen gaat voor de bal en lijkt niet echt voor het hoofd van Eduardo te gaan. Hij valt ook wel raar. Maar goed, hij grijpt inderdaad naar zijn hoofd. Dus de inworp genomen is via Abu naar Kilo. En Kilo krijgt hem niet terug bij Abu. Dus is het een inworp voor David Boua, de rechtsback. Die dat het hoogte van het 16 meter gebied van Cambuur mag doen. Aan de kant van ADO zijn 5 man bezig met een warming-up. Eén daarvan is Jesse Bal, de spits. En ik zie ook De Ruiter bezig. Hetzelfde geldt voor Jan Zamburek. En ook Otaniel Raterink is begonnen. En volgens mij is die andere speler, die vijfde speler, een andere spits. Donat Barani, Dodo, zoals die zelf genoemd wil worden. Jij hebt hem vorige week voor het eerst gezien als ADO eruit komt nu. Maar de steekbal die Rotier in zijn hoofd heeft, komt niet aan. Dan is het wegschieten van Cambuur niet helemaal lekker. Er wordt iemand geraakt onderweg. Dat is een speler van Cambuur, dat is Martens. Maar die krabbelt ook snel weer op. Abu nu met de bal breed naar links. Dit is een aardige bal. Wat kan Hawkins ermee? Hawkins laag. Ja, daar kan Rotier niet zoveel mee.
2: Nee, te hard. Inderdaad onmogelijk om aan te nemen door de middenvelder van ALO ten Haag. 16 meter gebied ook met de rug naar de goal. Staat ver voor de eerste paal nog. Lastige bal om iets mee te doen voor Rotier. Je ziet dat zijn doelman nu aan de bal is. Kilian Nikema met Mulder voor zich. Nikema vervolgens met de haal naar voren. Komt vervolgens terecht op het hoofd van Del. Dan is daar Hawkins die ertussen zit. Cambuur levert de bal weer in. Rotier iets wat gelukkig. Kan richting het 16 meter gebied. Rotier om uit te halen. Schot geblokt door Van Del. Hawkins nu linkerkant 16 meter gebied. Hawkins voorzet geblokt. Gaat over de zijlijn voor de inworp. Dat is zonde. Er zat helaas niet heel veel meer in dan dit kennelijk. Rotier zijn schot, dus geblokt door Van Del. Hetzelfde geldt voor de voorzet van Hawkins. Inworp komt er wel van Jensen Abu. Gaat hem met 16 meter gebied ingooien. Hawkins en Mulder staan klaar om te verlengen. Iets erachter Eduardo. Bij wie komt de bal terecht? Mulder wil het, maar verliest het kopduel. Dan is het Cambuur dat even als winnaar uit de strijd lijkt te komen. Maar wel ten koste van een inworp aan ADO Den Haag. Die gaat genomen worden voor de dugout van Cambuur door Milan Hokke.
0: Ik krijg een foto toegestuurd dat Nacho Thomas nu in de ambulance ligt en wordt afgevoerd naar het ziekenhuis.
2: Oei, dat is het toch wel serieus.
0: Aan zijn zijde is met hem mee fysio Edwin Corret.
2: Sneu.
0: Ja, en dan ben je toch geneigd te zeggen dat het meer is dan een sleutelbeenbreuk. Waar we even aan dachten als hier Van Michem wat kan doen. Van Michem, lage schuiver. Recht op de handschoen van Thijs Jansen. En ik kom toch terug op de vraag van dat wind mee, Gert. Want dit was een wind meebal. En die viel zomaar achter de laatste lijn van Cambuur. En daar kon uiteindelijk Van Michem van profiteren. Terwijl Thijs Jansen de fout maakt om dan lang en hoog te gaan spelen. Die bal zeilt gelijk naar de zijkant van het veld. En dus is de inworp voor ADO. Dat nu toch echt wel wat meer profijt gaat hebben van dat wind mee situatie.
2: Mag ik er ook nog even de aandacht vestigen op de aanname van Van Michem?
0: 100%.
2: Dat was fantastisch. Echt weergeloos van de buitenspeler van ADO Den Haag. Nu Rotier, punt 16 meter gebied. Linkerkant moet even om zijn as draaien. Om Van Michem bijvoorbeeld te vinden in de as van het veld. Lukt niet. Bal schiet door naar Jensen Abu. Met Eduardo bij zich. De spits nu even wat verder naar achteren. Misschien om uit te halen van 20 meter. In de handen van Thijs Jansen. Heeft hem niet in één keer klem. In twee keer wel. Uiteindelijk geen dreiging. Als Cambuur dus de bal weer teruggeeft. Maar Van Michem, grote kans dus. En nu opnieuw aan de bal. Wil daar zin vinden. Rand 16 steekt een duimpje de lucht in. Komt wat meer vaart in het spel bij ADO Den Haag. Dat is nodig ook. Als je kijkt naar de achterstand tegen Cambuur in een must-win wedstrijd. Wedstrijd die gewonnen moet worden voor niet alleen het gevoel, maar ook gewoon het aantal punten omhoog te halen. Cambuur heeft er al 4. ADO slechts 1. Het is natuurlijk nog wel heel erg vroeg in het seizoen om te zeggen dat een nederlaag hier of een gelijkspel desastreus is voor het seizoen van ADO Den Haag. Maar het zal wel een flinke mokerslag zijn voor de gemoedstoestand van de ploeg van Robin Peter. En de supporters ook natuurlijk in het stadion. Dat uitverkocht is op alle tribunes. En dus wel genoeg toeschouwers in deze wedstrijd. Alleen zien zij dat Cambuur voorstaat en nu ook de helft van ADO Den Haag opgaat, waar de bal wordt ingeleverd. Bij Matteo Waam, goede tussenkomst, zou je ook kunnen zeggen. Rotier, dit samenspel ziet er op zich aardig uit, maar als Hokke wordt weggestuurd naar voren, komt het niet uit. Hokke nu wel nuttig ertussen gekomen. Cambuur is de bal kwijt aan ADO Den Haag met Van Michem. Van Michem naar de linkerkant van het veld. Aanname op de borst van Jalen Hawkins. Iets te ver naar achter voor het mooie. Is natuurlijk buitenspeler, maar stond daar eigenlijk op de hoogte van Milan Hokke. Waar hij normaal staat, de linksback van ADO. Mulder aan de bal. ADO kan even rondtikken achterin. Dat doet het nu ook met Matteo Waam. Die vraagt aan Van Michem of hij zich aan kan bieden. Betekent wel dat hij terug moet lopen naar de middenlijn. Wat een gevaarlijke bal. Richting Eduardo. Bal kwijt in de as van het veld. Maar ADO heeft hem ook direct weer terug met Matteo Waam. Nu weer Van Michem. Die stuurt Rotier weg. Dit ziet er aardig uit. Rotier rechterkant met de voorzet. Thijs Jansen heeft daar moeite met de bal. Kan dus ook niet klemmen. En iets wat gelukkig is er niemand van ADO Den Haag te vinden in het 16 meter gebied. Om de afvallende bal vervolgens op te pakken. Maar ADO komt wat dreigender uit de hoek de laatste paar minuten. Als deze lange bal van de doelman van Cambuur ook terecht komt bij Milan Hokke. En er nu een vrije trap komt. Voor ADO op de helft van de tegenstander. Aan de linkerkant voor de dugout van trainer Johan Plat.
0: Opzichtige duw in de rug van Hokke. En de vrije trap snel genomen. Terwijl er aan de kant van Cambuur een wissel gaat komen. Het kaartje wordt ingeleverd door de teammanager. Bij de vierde man, Rick Sturm. En die gaat zo meteen het bord omhoog houden als ADO achterin de bal heeft met Nikiema. Nikiema naar Mulder. Twee, bijna drie man van Cambuur in het 16 meter gebied. Dan moet Mulder de lange bal gaan hanteren. Of gaat hij het spelen via Nikiema? Nou, die staat in de dekking. Hij opent nu de bal helemaal op links bij Hokke. Kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat gaat net aan. De grensrechter staat boven op zijn lip. Dus die kan zien wat er aan de hand is. En ziet dat de bal binnen de lijnen blijft. Vraag aan jou. Vorige week heb jij voor het eerst Donald Bahrami gezien. Is dat een man die je in deze wedstrijd zou kunnen gebruiken?
2: We hebben het er vorige week over gehad. Dan heb ik het over collega Menno Schilder en ik in de slotfase van de wedstrijd. Toen hadden we hem inderdaad een aantal minuten gezien. We werden er in de wedstrijd tegen Twente er niet per se warm of koud van. Kon zich weinig laten zien. Het was ook met name in de fase na de 2-0 dat we hem konden zien acteren. Waarin ADO ook wel door had dat het niet meer ging lukken. Dat er geen resultaat meer in zat. Dus echt op volle kracht hebben we hem ook niet zien spelen. Maar ja, verse kracht voorin kan je op dit moment sowieso wel gebruiken. Als er gewisseld wordt bij Cambuur, even tussendoor. Met Wiebe Kooistra die het veld in gaat komen. Dat doet hij voor Sami Boudane. Eén wissel. Bij ADO is het nog stil. Langs de zijlijn. Hoewel, dat is niet helemaal waar. Natuurlijk 5 man aan het warmlopen. Waaronder Eli de Ruiter. Nog wat andere spelers. We zien dat Nikema de bal lang naar voren trapt. Verlengd wordt hij door Eduardo. Misverstandje met Hawkins. Die loopt namelijk niet door. Terwijl de bal er wel naartoe verlengd werd door de spits van ADO. Cambuur heeft hem weer terug. Jansen met de lange bal naar voren. Op het hoofd van Mulder. Er is een overtreding. Ten opzichte van Jokilo. Dat betekent de vrije trap voor ADO Den Haag. Net aan op de eigen helft. Is ondertussen alweer genomen door Kilo. 1-2'tje aan de rechterkant met Jensen Abou. Nu de bal in bezit van Pasco Mulder. Loopt even wat naar voren in de middencirkel ondertussen. En vindt dan volgens Jensen Abou tussen de linies met Van Michem aan de rechterkant. Hawkins daar nu ook gevonden. Ja, dat is toch wel weer te eenvoudig. Wil daar Billy van Duyl voorbij aan de rechterkant. Dat lukt niet. Nu inworp genomen. Voorzet is strak, hard, richting Eduardo. Maar over de achterlijn gekopt door Boua. Dat betekent dat er een hoekschop gaat komen voor ADO Den Haag. Zitten we in de 59ste minuut van de wedstrijd. Nog altijd die 0-1 achterstand door het doelpunt van Kwam en Del van Michem. Die de bal heeft neergelegd voor de hoekschop.
0: Met Van Michem achter de bal. Die hem bij de tweede paal labelt. Daar wil hij een nieuwe corner. Krijgt hij ook omdat de scheidsrechter Lindhout vindt dat Van Deul de bal als laatste geraakt heeft. Krijgt de uitslag te zien van ADO onder 21. Waar inderdaad Sanika Bergtop en Dani van Loenen hebben meegedaan. Het was de onder 21 tegen Dordrecht. En dat is 2-2 geworden. Maar wel met een doelpunt van Dani van Loenen. En je vraagt je af, hij is nu teruggezet naar de tweede helft. Althans, hij traint wel mee, maar zit niet bij deze selectie. Maar hij scoort daar wel aan de lopende band, ja. Geeft assists. Hoe lang kun je zo'n jongen nog buiten het elftal houden? Niet als starter, maar in ieder geval een kwartiertje, 20 minuutjes brengen.
2: Nou, dat is een uitstekende vraag. En je ziet dat ADO doelpunten nodig heeft. Dus ja, je kan wel zo'n jongen gebruiken in de voorbereidingsscorer die ook. En het is natuurlijk ook wel tijd dat we zijn celebration dan gaan zien in het Werktalentstadion. Er staat onbekend zijn doelpunt te vieren met een salto. Dat is toch wel iets wat het publiek hier toch wel zal kunnen waarderen, gok ik zo. Sin aan de bal namens ADO Den Haag. Eduardo, rechterkant 16 meter gebied. Hawkins bij zich. Veel aan de rechterkant te vinden ook nu. Van Michem even op links met Eduardo nu in balbezit. Moet er een voorzet gaan komen op bijvoorbeeld Rotier in het 16 meter gebied. Sin en Van Michem staan op de rand ervan. Dit kan ook. Kilo in één keer. Schot geblokt. Leek naast te gaan aan de linkerkant. Maar de mogelijkheid was daar. Uiteindelijk heeft ADO de bal achterin. Is er dus niets
0: zie
2: uitgekomen.
0: Zie jij nou eerder de 1-1 vallen of de 0-2?
2: 1-1.
0: Deze fase. De 1-1 toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja, precies. Dat idee heb ik ook. En ik denk dat dat in de energie ook wel overkomt op het publiek. Wat erachter gaat staan als Sin kan gaan schieten. Sin met de schuiver is te makkelijk. Wordt onderweg ook nog aangeraakt. Maar ADO klopt op de deur. En eens eventjes zoeken wie de sleutel heeft van die deur om hem helemaal open te doen. Maar het gaat wel iets meer voetballen dan in de eerste helft.
2: Gelukkig maar ook. Anders ga je er niet komen. Gelukkig is de wedstrijd iets aantrekkelijker geworden dan in het eerste bedrijf. Dat was niet veel. Een aantal collega's horen klagen. Ook in de persruimte. Waar het allemaal over eens dat het niet je van het was. Nou, de Cambuur in de eerste helft. Wel een doelpunt natuurlijk. Daardoor kwam op voorsprong vlak voor rust. Dat nog altijd de tussenstand 0-1. In het voordeel van de ploeg uit Leeuwarden. 62 minuten op de klok. En dus nog wel voldoende tijd om de schade te repareren voor de ploeg van Robin Peter. Maar zal toch wel snel een doelpunt moeten gaan vallen. Als Cambuur maar niet wil leren van die lange hoge ballen naar voren met deze wind tegen. Telkens zit er iemand van ADO tussen. Vaak is het Pascal Mulder. Het is jammer dat hij de bal dan niet goed naar voren kan werken naar een ploeggenoot. Als we feest zien en ook horen in het uitvak. Het Cambuur supporters staan daar te springen en te dansen. Mede omdat hun ploeg op voorsprong staat. De aanval wel opzoekt, maar ook deze lange bal komt terecht bij dit keer Kilian Nikema. Heeft Pascal Mulder bij zich. Die wordt aangespeeld naar Matteo Waam nu. Waam terug naar Mulder. ADO probeert het even van achteruit met ruimte aan de rechterkant. Jensen Abou. Naar Hawkins aan de rechterkant voor zich. Hij en Van Michem omgedraaid nu. Hawkins gaat richting het 16 meter gebied. Voorzet over de zijlijn, vrees ik. En dat betekent een inworp. Verado in de hoek van het veld. Gaat Jensen Abou die zometeen nemen. Kan Vert 16 meter gebied ingooien. Rotier, Eduardo, Sin. Zij staan daar al klaar. Hawkins gaat zich daar zo ook positioneren. Ook Pascal Mulder mee naar voren. En alle veldspelers, sterker nog, alle spelers van Cambuur op dit moment in het 16 meter gebied. Inworp genomen naar achteren, richting Honken. Slingert hem dan het 16 meter gebied in. Nee, eruit gehaald door Cambuur. Het is te makkelijk nog wel bij ADO. Dat de bal wordt ingeleverd bij de tegenstander.
0: Als Sin aan het shirtje trekt en dan de vrije trap tegen krijgt van scheidsrechter Lindhout. Was er nog wel backup voor hem van Derro van Michem. Maar uiteindelijk Wordt Zin eventjes toegesproken dat het niet mag. Weet hij zelf ook wel. Alleen hij haalt op een verstandige manier. En naar de grond om even de angel eruit te halen. Ik krijg een vraag of het zojuist kramp was voor Hawkins. Die even naar de grond ging. Na een uur spelen.
2: Heb ik niet gezien.
0: Nee, ik ook niet. Ik had daar even niet mijn zicht op. Maar het scheen dat iemand die tv aan heeft er naar zat te kijken. Het zou wel vroeg zijn dat hij er al af moet. Binnen een uur. Als de vrije trap nu voor ADO is met Mulder. Mulder naar Abu. Abu dan naar Eduardo. Die daar omver gekegeld wordt. En ook de vrije trap krijgt. Ik denk dat Hawkins hier al naar de zijkant loopt. Nou, hij gaat op links nu staan. En Van Michem weer op rechts. Die zijn weer even van kant gewisseld. Maar hij oogt niet helemaal fris meer. Zal er misschien zo meteen wel afgaan. Heeft Adel dan nog buitenspelers op de bank? Ja, de Ruiter zou op die plek kunnen komen. Als Mulder letterlijk en figuurlijk het middenveld inwandelt. En de 1-2 met Hokken aangaat. Heeft Hawkins nu de bal. Steekt hem gelijk door. Is het buitenspel? Nee. Dus kan Rottier weg. Rottier naar Zin. Ongelukkig in de aanname. Krijgt hem dan ook net niet lekker bij Rottier. Is dit goed gedaan van Baam. Maar gefloten door de scheidsrechter. Die dan toch een overtreding heeft gezien. Op Boua, de rechtsback.
2: Er gaan wat stembanden naar de kloten volgens mij. Met door een aantal spelers, of supporters moet ik zeggen. Hard geschreeuwd richting het veld. Nog 25 minuten in het Werktalentstadion in Den Haag. Waar ADO op achterstand staat tegen Cambuur. Door een doelpunt van Kwam. Vlak voor rust 0-1 dus. Ja, en blijf het herhalen tot in den treuren. Maar ADO moet deze wedstrijd natuurlijk gewoon winnen. Want anders, na 7 wedstrijden 1 punt. Toch wel een dramatische tussenstand. Bij de terugkeer in de Eredivisie. Inworp genomen door Hokken naar Matteo Baam. Terug naar Kilian Nikema. Nog altijd veel spelers van ADO. Wisselspelers aan het warmlopen. Maar weinig aanstalten, zo lijkt het in de dugout. Om ook daadwerkelijk om te kleden en het hesje uit te trekken. Het zal er ook niet al te lang meer op zich moeten laten wachten, denk ik. Waar Robin Peter ongetwijfeld zijn keuzes afweegt momenteel. Met bijvoorbeeld Eli de Ruiter. Sekusilla nog, Jan Zamburek op de bank. Jan Raterink. Ook hij aan het warmlopen. Nikema met de lange bal richting Rottier. Staat hij daar bij het spel of niet? Aanname is niet lekker. Bal schiet van zijn voet. En gaat door richting Thijs Jansen. Dat is de doelman van Cambuur. Brengt de bal naar Billy van Del. En van Del, dat is

0: met een verre worp van Nikema. In één keer door Hawkins voor Rotier klaargelegd. Dat was echt een prachtig gespeelde aanval. Maar vervolgens lukt het niet als de bal komt bij Eduardo. En dan zien we nu waar jij het net over had. Waar je op werd gewezen. Hawkins met kramp op de grond.
1: Schrijdend hoor. Wedstrijd 7, hele voorbereiding meegedaan. En dan na een uur kramp.
0: Ja. Nou ja, zijn mini-vakantie komt eraan. Met de interlandperiode die ons staat te wachten. Jesse Bal gaat erin komen. En inderdaad Hawkins. 68e minuut wedstrijd. Hij kan niet meer verder. Gaat drie keer gewisseld worden bij ADO. Hawkins eruit. Bal erin. Jesse Bal. Zijn misschien de verse krachten die nodig zijn bij ADO. Ook eruit gaat Matthijs Sin. Voor hem erin Donald Barani. Laatste speler die het veld in komt. Otniel Raterink. Voor Jensen Abou. Drie wissels. Bij ADO Den Haag. Dat nu in de slotfase van de wedstrijd. Die komt er bijna aan namelijk. Nog maar 21 minuten te gaan. Voor toch al twee doelpunten moeten gaan zorgen. Om een overwinning te pakken. Eduardo gaat door Billy van Del. De bal hobbelt over de zijlijn. Inworp is voor Cambuur dat langzaamaan wat tijd begint te rekken. Wat minder haast heeft met de inworpen. Waarvan ze er nu een mogen nemen halverwege de eigen helft aan de linkerkant. Balletje recht omhoog. De wind komt eronder te liggen. Dat is gunstig voor ADO dat ertussen komt met Barani. Maar uiteindelijk lukt het niet om een ploeggenoot te vinden. Speelt de wind ADO zelf ook af en toe wat parten. Inworp voor de thuisploeg aan de rechterkant van het veld. Snel genomen wellicht door Van Miekem. Gooit hem richting Pascal Mulder. Mulder dan aan de bal. Naar de linkerkant gaat het spel nu. Met Matteo Baam en Hokke. Dan is het bal die komt halen. Maar diep gelopen is even een Rotier. Houdt daar zijn tegenstander bezig. Krijgt hulp van Barani. Iets wat gelukkig nu. Rotier naar Barani in het 16 meter gebied. Keeper komt uit en daarom wordt de voorzet van Barani geblokt. Invaller gelijk bedrijvig aan de zijde van ADO Den Haag. Maar Cambuur overleeft het. En kan er nu misschien zelf uit aan de rechterkant. Dat doet het dan zelf met Kooistra, de invaller. Kooistra met de bal het 16 meter gebied in. ADO zit ertussen. Heeft de bal weer bij Rotier op de eigen helft.
1: Het bal naar de laatste man. En dat is Mulder. Die geeft hem aan Ratering. Kijken of die nog wat power heeft als er een kaart gaat komen. Omdat Van Miechem, terwijl de bal helemaal niet in de buurt is, naar de grond geduwd wordt. Door Martens, zo lijkt het. Van Miechem beklaagt zich daarover. Staat daar nog een beetje te bakkeleien met een andere speler die hem vasthoudt. En hem ook weer loslaat. Geel dus voor Martens. Goeie bal hoor, net van Rotier op Barani.
0: Zeker.
1: Die vertrokken was. Komt terug van een blessure. Werd geblesseerd aangetrokken. En werd ook gelijk vermeld dat hij in september op zijn vroegst weer mee zou kunnen doen. Nou ja, dat blijkt ook. Vorige week speelde hij zijn eerste minuut. En ook vandaag mag hij binnen de lijnen komen. Als er drie man klaarstaan aan de kant van Cambuur. Eén daarvan is spits Skye Vink. Ook Jamal Amova gaat komen. En Iwan Henstra staat ook klaar om binnen de lijnen te komen. Terwijl ADO in mijn optiek iets te veel op eigen helft aan het rondtikken is. Het moet toch echt naar voren. We gaan richting het Haags kwartiertje. Het had zojuist optisch gezien toch echt wel overwicht in de wedstrijd. En was ook dicht bij een doelpunt. En je moet dat gevoel niet uit je handen laten glippen nu.
0: Nee, zeker niet. Dat zou desastreus zijn voor ADO. En de ploeg van Robin Peter dus. Dat de bal heeft op de eigen helft met Jesse Bal. Bal vindt dan Van Miechem iets wat ongelukkig. Maar Barani komt helpen. Dat is een overtreding. En de vrije trap voor ADO. Dat een meter of 10, 15 kan opschuiven nu. Vrije trap op de helft van Cambuur. Wat aan de linkerkant. Als de ploeg van Johan Plat ook drie nieuwe gezichten gaat zien. Een match eruit. En erin komt Iwan Henstra. Dat is wissel nummer 1. Kijken we naar de zijlijn, zien we ook

0: dat Sky Vink erin gaat komen. Fabian kwam de doelpunten maken, het veld gaat verlaten. En dan komt er nog eentje. Martens gaat eruit. En erin komt Amova. Dat is de drie wissels aan de zijde van Cambuur. Van Michum achter de bal voor de vrije trap. Meter of 10 over de middenlijn. Aan de linkerkant. Kan ADO hier dan vlak voor het Haags kwartiertje de stand gelijk trekken. Van Michum met de vrije trap. Blijft daar liggen in het 16 meter gebied. Maar de bal kan niet lekker uithalen. In tweede instantie wel geblokt. In de derde inzet wordt gekraakt en gaat naast. Is daar wel een hoekschop. Voor ADO Den Haag aan de rechterkant van het veld. Van Michum gaat daar naartoe. Speler van Cambuur even op de grond. Kortstondig. Is ondertussen weer opgekrabbeld.
1: Maakt gewoon hens.
0: Nou, dan moet het toch een penalty zijn.
1: Ja, de discussie is een beetje hoe heeft hij hem geraakt. Hij had zijn handen, zoals ik de microfoon vasthoud, is langs het lichaam.
0: Nou, dan is het geen hens.
1: Nee, maar daar werd wel voor geappelleerd. Dus zodoende dat het even in beeld ook gebracht werd. Om te kijken van, is er nou iets aan de hand of niet. Als Mulder en Baouf zich nu moeten melden bij de scheidsrechter, gebruik allebei je hoofd. Duw niet te veel. De beide aanvoerders. Mulder die Baouf bij het shirt grijpt en hem wegduwt. En ruimte probeert te maken voor zichzelf. Wordt heel erg druk daar in het 5 meter gebied. Gaat zelfs iemand naar de grond als Eduardo. Terugleggen. Barani kan die schieten. Ja, Barani! Ja! Hij zit erin. Het is Barani via, via, via. Maar dat zal hem een worst wezen. Want hij is blij. En viert het met de fans in de hoek. En ADO komt op gelijke hoogte. Nu moet het erop en erover. Donat Barani is de man die hem maakt. Gehaald voor zijn goals. Nog te weinig gezien. En nu doet hij het. 1-1.
0: Je had het over dat momentum dat ADO niet kwijt mag raken. Nou, daar is het met een doelpunt. De gelijkmaker in het Werktalentstadion. Donat Barani met een belangrijke goal.
2: Donat Barani!
0: En je hoort in het stadion, het uitverkochte Werktalentstadion, wat dat doet met de supporters. Je ziet ze aan de overkant op Midden-Noord allemaal over elkaar heen vliegen van dolle vreugde. Hetzelfde geldt voor de familietribune. Iedereen springt omhoog.
1: Ik vermoed alleen...
0: Oh.
1: Ja, jij kijkt nu naar de scheidsrechter omdat hij even wacht. Ik vermoed alleen dat hij niet op naam van Barani gaat komen. Maar we kijken nu ook even een schuin oog naar de scheidsrechter.
0: Ja, die wacht ook.
1: Die wacht op iets.
0: Je maakt hem even bang namelijk. Maar...
1: Ja, hij schiet hem tegen Amova
0: aan. Ja, maar richting goal wel.
1: Ja, nee, dat klopt. Alleen doordat hij dermate van richting wordt veranderd, zal hij op Amova zijn naam komen. Maar goed,
0: Hens,
1: dat maakt hem
0: trouwens, Henk de Jong.
1: En dat denkt Henk de Jong ook. En die denkt dat omdat Amova daar omschreeuwt. En de scheids gaat naar de kant. De scheids...
0: Ja, om elkaar te geven. Oh. Niet om...
1: Oh.
0: Henk de Jong geeft nog rekening. Henk de Jong geeft eraan, het was Hens. VAR besluit anders. En de voormalig hoofdtrainer van Cambuur krijgt een gele kaart. Assistent van Johan Plat.
1: 1-1.
0: Dat is het allerbelangrijkste. De goal staat. ADO is op gelijke hoogte gekomen. Het Haags kwartiertje is ingegaan. En de sfeer is ineens opperpest in Den Haag, in het stadion. Maar de sports moet ook niet vergeten dat er nog een tweede goal moet komen voor de ploeg van Robin Peter. Voor ADO dus.
1: En je begint vaak met 1-1, hè?
0: Dat is waar. Eduardo. Op snelheid afgetroefd door Billy van Del. Maar Van Michum nog. Die is het enthousiast. Gaat over de achterlijn.
1: Ik moet denken aan de analyse van Bas Muis voor de wedstrijd. Die had het over een 2-1 overwinning. Spannend tot minuut 85 en daarna gaat hij vallen. Zal de beste man dan een glazen bol hebben?
0: Ja, maar dan is het na de 85e minuut ook nog spannend, toch? Als het 2-1 blijft.
1: Nee, spannend tot de 85e minuut. En ja, tuurlijk. Maar hij had het over dat in de allerlaatste fase van het duel de 2-1 gaat vallen.
0: Nou ja, dat zou lekker zijn als dat nog komt. 13 minuten nog op de klok in Den Haag. ADO Cambuur 1-1. Het is een eindstand waar ADO weinig mee op zou schieten. En daarom is nog een doelpunt zo belangrijk. Van Michum. Dat is een lekkere bal. Braterink. Daarachter nog Barani. De bal schiet over de achterlijn via Braterink. De karambol. Dat betekent dat er een doeltrap komt voor Thijs Jansen, de doelman van Cambuur. Ze hebben de supporters ook even nodig. Laatste kwartier bij ADO Den Haag. Ze laten van zich horen, gelukkig.
1: Het is zeker nodig als ADO hoog druk zet. Eigenlijk speelt ADO nu het spel wat Cambuur in de eerste helft speelde. Met veel man in de 16 staan. Omdat je weet dat de keeper en ook de verdedigers die ballen moeilijk wegkrijgen. Vanwege de win-tegen situatie. Als er nu een overtreding is gemaakt door ADO. Duo Kilo doet dat. In de middencirkel en de vrije trap is voor Cambuur. Baouf heeft hem genomen. Amova loopt nog met wat pijn rond. En de man op Midden-Noord, zonder shirt aan, staat weer uit volle borst te schreeuwen. Om iedereen klaar te maken voor de laatste fase van het duel. Waarbij de energie vanaf de tribune goed gebruikt kan worden. En als dat overslaat op de spelers. Dan zie ik het hier nog wel gebeuren, Gert.
0: Ja, ik ook wel eigenlijk. En het is wellicht een gevaarlijke gedachte ook. Maar laten we hopen dat we het bij het juiste eind hebben. En dat ADO in de slotfase van de wedstrijd ook die overwinning naar zich toe trekt. Nu aan de bal met Kilian Nikema. Trapt hem lang naar voren, de doelman van ADO. Betekent dat Eduardo en Van Michem in de startblokken staan. Om erachteraan te gaan. Cambuur zit er zelf tussen. Maakt het zichzelf niet heel erg makkelijk aan de rechterkant met Boua. Gaat de bal over de zijlijn. Komt daar de inworp voor ADO. Snel genomen door Matteo Waam. Gooit hem naar Kilo. Kilo terug naar de centrale verdediger. Waam naar binnen naar Mulder. Mulder past hem dan naar Ratering. Daar ligt wat ruimte aan de rechterkant. Cambuur kan ADO niet meer zo vastzetten als dat het in de eerste helft vaak deed. Kan ADO aan de bal laten. Met Nikema, Waam, dan naar Kilo, driehoekje gemaakt. Nu wel weer even wat meer druk van de bezoekers. Nikema daarom tot een lange bal gedwongen. Maar zo onaardig is hij niet op Jesse Bal. Nu het sprintduel aan met zijn tegenstander. En de vrije trap is dan tegen ADO.
1: Ja, wie het eerst valt krijgt hem mee, hè? Lijkt het een beetje op.
0: En Boua deed dat. Ik had heel even de indruk dat hij hem juist de andere kant op wilde geven, maar...
1: En dan had je voordeel kunnen geven.
0: En ik kijk naar de beelden. Wat is het oordeel?
1: Dat de overtreding wordt begaan door, in mijn optiek, Boua.
0: Ja, ik wil dat, aanvallende
1: actie.
0: Ik wil dat ook zeggen, ja.
1: En Boua moet dat proberen te verdedigen en vergrijpt zich aan bal.
0: Dat is een shirtje te houden.
1: Ja.
0: Wissel.
3: Spits is de kant.
1: Seko Silla kan nog komen. Dat is een man met snelheid en absoluut ook energie. Speelt tegen zijn voormalig werkgever waar hij ook wedstrijden in de Eredivisie voor heeft gespeeld. En hij is de linksback. Een linksback voor een linksback. Terwijl Van Michem nu als een soort middenvelder opereert. En ADO met twee spitsen voorop staat. Van Michem en Eduardo. Die lossen dit met z'n tweeën goed op. Eduardo komt er als winnaar uit. Als Costarelli aan zijn shirt gaat hangen. Maar de draaideur van Eduardo sterker is. En dus makkelijk zich ontdoet van Costarelli. Als ADO dit via de as uitspeelt. Met nu Kilo. Kilo, bal, wil, komt de bal ook halen. Bal wacht dan op Silla. Loopt niet door. Houdt nog eventjes de handrem op zijn sprint. Dat is jammer, want er ligt zeker ruimte. Nu gaat Silla over de knie bij Amova. Krijgt de vrije trap mee. Snel genomen. Daar gaat Barani. Is dat te belopen voor hem? Nee. Krijgt onderweg ook nog een duwtje van Baouf. Ik heb wel het idee dat Barani nog niet helemaal topfit is. Wat denk jij?
0: Nee. Kan die ook niet binnen inderdaad.
1: Nee, geblesseerd zeker. Is in ieder geval maar wat blij met zijn eerste goal.
0: Ja, en terecht natuurlijk.
1: Zeker.
0: Zeker omdat het zo belangrijk is. Als ADO nu gelijk opnieuw richting het 16 meter gebied gaat. Met Ratering van Michem nu aan de rechterkant. Met de voorzet richting Barani. Komt hij niet aan. Ratering wil hem nog klaarleggen voor Jesse Bal en Silla. De bal gaat iets te ver naar de zijkant. Waar hij aan de zijlijn wordt opgevangen door de spits van ADO. Jesse Bal. Dan is het via Waam en Kilo weer Silla nu in balbezit aan de linkerkant. Dus even terug naar Matteo Waam. Wordt er wat druk gezet door Iwan Henstra. Invaller aan de zijde van Cambuur. Wat maakt ADO het zichzelf daar lastig. Maar het komt er op zich wel aardig uit. Tot Waam. Oei, dat is een kaart. Toch? Geel. Ik vond hem toch wel gevaarlijk inkomen nog hoor, met de noppen vooruit. Matteo Waan. Waar hij zelf balverlies lijkt te leiden. Ja, valt mee. Geel is terecht. Een vrije trap dus ook. Voor Cambuur op de middenlijn. Die gaat genomen worden door Ismael Buff. Die paast hem dan terug naar het centrum. En daar staat Amova. Lange bal naar voren. Uiteindelijk zit Ado ertussen met Barani, Rotier. Rotier nu op de helft van Cambuur. Maar de bal schiet over de zijlijn. Dat betekent dat er een inworp komt voor de bezoekers. We hebben nog te gaan. 7 minuten. Tussenstand 1 tegen 1 bij Ado Cambuur.
1: Komt er nog een winnaar? Dat is de centrale vraag. Ado wil, zeker moet eigenlijk wel. En voor Cambuur is het misschien iets makkelijker zich neer te leggen bij het feit dat Maan een puntje pakt in dit duel. Ado nog altijd op jacht naar de eerste 3 punten in het seizoen. Vorige week pakte Cambuur dat tegen NEC. Een wedstrijd waarbij heel veel mensen gedacht zullen hebben dat wordt een walkover voor NEC. Maar Cambuur won daar toch echt met 3-0. En Ado gaat in de resterende 6 minuten plus de extra tijd. En die zal er zeker komen op jacht naar de 2-1. Kilo moet dan wel iets sneller handelen. Laat zich nu bijna van de bal lopen. Imor blijft staan. Wel voor Ado. Snel genomen met Mulder, de aanvoerder. Geeft hem terug naar Nikiema. Lange bal. Naar Barani. Kan hij hem terugleggen? Ja, voor Van Michem. Van Michem daar kort achter. Oeh, wordt bijna van de bal gelopen. Kan hij hem dan nog bij Silla krijgen? Ja, dat lukt. Kilo moet sneller pasen. Krijgt hem een gelukje bij Raterink. Het is een fase van de wedstrijd waarin het bij ADO allemaal even mee zit. De balletjes komen weliswaar via een stationnetje Cambuur aan bij de bestemming waar ze moeten komen. Namelijk een speler van ADO. Dit is goed gedaan van Rotier. Rotier naar Eduardo, die wat meer vanaf de zijkant opereert. Lepelt hem voor naar Barani, die in duel gaat met Amova. Kan hem niet pakken. Bal van Waam is dan te hard voor bal. Die gebaart ook in de voeten, niet naast me. Dus is de inworp nu voor Cambuur.
0: Moet beter als je nog wat wil in de komende 5 minuten. Laatste reguliere minuten in deze wedstrijd tussen ADO Den Haag en Cambuur. 1-1, doelpunten van Kwam namens Cambuur. En Barani namens ADO Den Haag. Waar ADO de bal heeft met Raterink. Kopt hem terug naar Kilian Nikiema, de doelman. Terug gelijk naar Raterink. Kan behoorlijk wat meters pakken, zo lijkt het. Houdt hem toch even in. Paas weer terug naar Nikiema. Hier en daar wat gefluit, wat gemopper. Want ADO moet naar voren volgens supporters op de tribune. Nikiema, Mulder, Nikiema. Druk nu van Cambuur. En dus even de lange bal hanteren richting Barani. Aanname is goed. Door naar Silla aan de linkerkant. Eduardo is doorgelopen. Wordt daar ook bediend door Silla. Maar doelman Thijs Jansen komt uit en kan hem opvangen. Het is ook opvallend. Jansen wordt daar naar de grond geholpen door Eduardo. De spits van ADO staat op. Was toch vrij onnodig. Moest afremmen. Ik snap wel dat hij de doelman daar graag bij wil gebruiken. Die zal ook gretig naar de grond zijn gegaan.
1: Ja, is dat de modus waar Cambuur nu in zit? Punt vasthouden?
0: Ja, die indruk heb ik wel, ja.
1: En ADO? Vind je dat die volle bak voor de overwinning moeten gaan of ook een klein beetje de handrem erop?
0: Nou, nog niet. Klein beetje handrem. Want je ziet dat achterin die bal toch wel erg vaak nog heen en weer wordt getikt. In plaats van naar voren met Nikiema, Mulder en Waam met name. Het mag nog wel even iets meer pit hebben. 4 minuten nog. De vrije trap voor Cambuur. Gaat genomen worden door Orgui aan de rechterkant. Het is ongeveer halverwege de helft van ADO Den Haag. 2 handen de lucht in. De rand 16 staan 7 spelers van Cambuur klaar om er iets mee te doen. Gaat er 1 van naar de grond.
1: Van Duil.
0: Maar krijgt niets mee. Dat is logisch.
1: Kijkt wel met een schuin oog naar Lindhout. Maar weet eigenlijk al dat het opsteken van je vinger van is dit niks misschien ook wat tot geel kan leiden. Omdat je dan vraagt om iets wat de scheidsrechter niet ziet. En dus loopt hij wijselijk door naar zijn plek achterin. Als Waam de doeltrap heeft genomen samen met Nikiema. Wordt er een overtreding gemaakt op Van Michem. Dus de vrije trap een metertje over de middenlijn voor Aron Den Haag. Kilo heeft hem genomen, geeft hem aan Mulder. Mulder kan hem kwijt aan de zijkant bij Silla. Gaat dat via Waam doen. Waam dan bij Silla terechtgekomen. En dan gaat Silla een linie overslaan, zoekend naar Rottier. Rottier en bal. Bal naar Silla, goed gedaan. Silla dribbelt in. Silla heeft de ruimte. Silla gaat zelf steken naar Donald Barani. Komt wat stroef en stroperig op gang. Maar hij haalt er wel een inworp uit en die gaat Rottier nemen. Rottier laat het voor Silla. 2 minuten en 15 seconden. Dat is de tijd die officieel nog te spelen is hier in het Werktalentstadion. Als Silla aangeeft waar de bal komt, daar gaat hij naar de eerste paal. Keeper blijft staan, het wordt Mulder, maar die is de bal kwijt. Op het moment dat hij stuitert, is hij bezig met zijn tegenstander. En via zijn zweetband, of zijn haarband, zo u wil, gaat de bal vervolgens, zonder dat hij er erg in heeft, over de achterlijn. En
0: dus werd het gedragen door de wind, hè? Zag je dat?
1: Ja.
0: Erg veel naar links, daarom ook lastig voor Mulder om er nog wat mee te doen. 2 minuten, niet eens meer, nog te gaan bij ADO Cambuur. Benieuwd hoeveel extra tijd erbij gaat komen zometeen. Dat gaan we zien aan de zijkant van het veld. Over 1,5 minuut. Maar eerst even kijken of ADO nog in de reguliere speeltijd iets kan klaarspelen. Lindhout, dat gaat hij nu weer doen. Voor Johan Plat, de trainer van Cambuur. Een gele kaart. Nou, dan mag het spel weer verder. Inworp genomen door Silla. Misschien al te beste inworp, maar vooruit komt aan bij Matteo Waam. Waam dan naar Nikiema. Heeft dus de spelers voor zich. Hanteert nu de lange bal. Gedragen door de wind richting Jessebal. Aanname om door een ringetje te halen, wilde ik zeggen. Maar het voor Cambuur zit er wel heel erg dicht bovenop. En kan er vervolgens mee vandoor. Nu aan de rechterkant daar de ruimte bij Kooistra. Kooistra met 2 spelers van ADO tegenover zich. Zou knap zijn als hij hier wat uit weet te halen. Ja, een hoekschop toch of niet? Nee. Nou, dat is er ook vrij onnodig. Dan krijgt Silla een flinke slinger. Van Kooistra, een gele kaart. Komt hem dus hier te staan. Oh, ook voor Silla.
1: Voor de uitlokker.
0: Spel mag verder met de doeltrap van Nikiema. Oh, wachten. Lindhout moet eerst even zijn aansluiting vinden. Was nog even bezig met noteren van de gele kaarten. Nu de helft van Cambuur opgelopen. Net als alle veldspelers. En dan komt daar de lange trap van Nikiema. Wat minder ver dan hij zelf had gehoopt, denk ik. Halverwege het veld op de middenlijn terecht op het hoofd van de speler van Cambuur. 4 minuten extra. Valt nog mee. Ik zou ook niet weten waar er heel veel meer vandaan moeten komen, hoor. Ik
1: denk is het genoeg?
0: Dat is de vraag. Dat is de grote vraag. Die binnen nu en 4 minuten dus beantwoord gaat worden. Nikiema nu met de lange trap richting Rottier. Die gaat erachteraan. Rottier. Geen aanname.
1: Oh, zonde.
0: Het zag er op zich nog wel aardig uit. Maar in de handen eindigt de bal van Thijs Jansen. Die gebaart zijn spelers naar voren. Die van Cambuur dus. 1-1. Extra tijd loopt een halve minuut van de 4 in totaal.
1: Lange bal van Jansen, wind tegen, dat weet ADO. Dus kan je hoger gaan staan, dus kan je druk zetten. Eduardo, nee, het is bal die daar een duw in zijn rug krijgt. En uiteindelijk wel had gedacht dat de scheidsrechter daarvoor zou fluiten. Dat doet hij niet. Inworp blijft staan voor Cambuur. We hebben op de klok 91 minuten, dus nog 3 te gaan als Mulder het zekere voor het onzekere neemt. En de bal over de zijlijn kopt. Om ook even het gevaar namens Cambuur eruit te halen. Ja, voor Cambuur is het lekker op de helft van ADO. Kunnen en mogen voetballen met een inworp. Dan is het Ratering die de bal wegschiet. Eduardo is de bal kwijt. Barami moet ik zeggen. Die staat erbij en kijkt ernaar. Als dit goed gedaan is door Kilo. Kilo, hij leeft er bij een speler van Cambuur in. Het is een beetje slordig van beide kanten op dit moment. Als er een overtreding is gemaakt op Van Michem. Die moet opstaan, die krabbelt op. Van Duijl heeft hem nu, geeft hem naar Amova. Amova breed naar de rechterkant. Krijgt hem dan weer terug. Amova houdt de bal eventjes in het bezit. Gaat op avontuur, 2 man kwijt. Daar laat iedereen hem los. Cambuur kan eruit. Cambuur met de nodige gevaren. Cambuur met het schuivertje en de voeten van Mulder. In tweede instantie dan. In derde instantie dan. Nou, hij wordt gekraakt met heel veel pijn en heel veel moeite. Maar Cambuur was heel dichtbij. Waren het niet dat het wel 15 meter van de goal van Nikiema was. Maar je voelde de dreiging aan alle kanten.
0: Nou ja, toch 3 schoten geblokt daar binnen 7 seconden van elkaar. Twee minuten nog in de wedstrijd. ADO Cambuur 1-1. Silla met de trap naar voren. Barani naar de grond. Vrije trap tegen. Het gemopper vanaf zijn tribune. Overtreding van Barani op Amova. En hoeveel haast heeft Cambuur dan? Niet ontzettend veel. Thijs Jansen legt de bal klaar op de eigen helft aan de rechterkant van het veld om naar voren te trappen. Nog anderhalve minuut in het Werktalentstadion. 1-1 dus met Jansen. Gebaart zijn spelers Steven Cambuur naar voren. Lange trap. Wind houdt hem iets wat tegen. Toch belandt de bal daar net buiten het 16 meter gebied van ADO. Dat hem wegtrapt naar voren. Maar over de zijlijn en dus de inworp voor de ploeg uit Leeuwarden. Met Amova die de inworp gaat nemen vanaf de rechterkant. ADO wil juist scoren. Wordt nu in de verdrukking gebracht achterin door Cambuur. Dus gaat het de verkeerde kant op. Als er nu ook een vrije trap komt voor Cambuur. Zo gebeurt er minder in de blessuretijd dan je hoopt van ADO Den Haag. Je hoopt nog op één kans. Misschien nog een doelpuntje. Maar het is Cambuur aan de bal. Op de helft van ADO Den Haag met Van Del. Van Del naar de linkerkant. Cambuur lijkt het wel prima te vinden met nog 20 seconden te gaan. Bal gaat naar achteren en Thijs Jansen lijkt het toch wel klaar. Of komt er nog een lange haal naar voren. Een penseelstreek richting de rechterkant. ADO moet de bal nu terugwinnen en direct naar voren wil het nog iets in deze wedstrijd. Maar dat gaat niet meer lukken, want de 4 minuten zitten erop. Cambuur heeft de bal. Kijken naar Allard Lindhout. Het is klaar in Den Haag. Het is klaar en het is stil na afloop van de wedstrijd. Want ADO wint niet in een must-win wedstrijd tegen Cambuur. De strijd tussen promovendi eindigt namelijk in een 1-1 gelijkspel. Kwam met de goal namens Cambuur vlak voor rust. En een kwartier voor het einde was het Barani met de 1-1. Maar meer dan dat zat er niet in voor de ploeg van Robin Peter. En dan is dit toch wel een flinke domper. Een zepert voor ADO, zo voelt het dan toch wel. In het Werktalentstadion. Waar dus opnieuw puntverlies wordt geleden door de ploeg van Robin Peter. Het is het tweede gelijkspel. Een verdubbeling van het puntenaantal. Maar de eerste drie punten, de eerste overwinning, laat nog altijd op zich wachten in Den Haag.
1: En hij was vandaag zeker te pakken hoor voor ADO. In de eerste helft niet, maar in de tweede helft zeker wel. Maar aan de andere kant, als we heel eerlijk zijn Gert, zoals ADO in de eerste helft speelde, speelde Cambuur in de tweede helft.
0: Ja,
1: en zoals ADO in de tweede helft speelde, speelde Cambuur in de eerste helft.
0: Ja.
1: En dat tegenover elkaar wegstrepen, kom je op een gelijkspel uit.
0: Ja, ik denk dat het uiteindelijk ook een terechte uitslag is als je kijkt naar, naar dit duel. Maar ja, je hoopt er van tevoren wat meer van. En dat is zo geweest. De huddle komt er nog aan bij ADO en de ploeg van Robin Peter. Wij gaan opruimen, wij gaan naar beneden voor de interviews. Die verschijnen later vanavond op de socials van Omroep West, Instagram.
1: De man van de assist gaan we pakken. Mulder. En Nikiema. Die als een van de weinige spelers van ADO de dubbele interlandperiode gaat spelen.
0: Ja.
1: Met Burkina Faso. En op 3 oktober tegen Argentinië mag spelen.
0: Geen gekke wedstrijd.
1: Het Argentinië van?
0: Ja, wie wil je dat ook noemen? Messi of...
1: Ja, die heeft afscheid genomen.
0: Ja, dat is
1: waar.
0: Zit
1: een verhaal aan. 3 dagen na dat duel neemt Messi namelijk officieel als aanvoerder afscheid tijdens Argentinië-Benin. Had hij dat 3 dagen eerder gedaan, had Nikiema kaartjes voor de eerste rij gehad. Dus dat is ja, niet heel erg interessant, maar leuk om even met hem over te praten.
0: Ja,
1: en ik wil toch
0: zeker
1: ook even weten wat er nou bij die goal aan de hand was. De wind, een zwabberbal. We gaan het aan hem vragen. Straks te zien op onze social media kanalen en op onze website. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn wij er weer met TVW Sport. Aandacht voor onder andere de Kraken Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys. Daarna zijn wij er met ADO even niet. De eerstvolgende wedstrijd is Telstar uit op zondagmiddag. En hou u vast, dat is pas over 3 weken. Want er volgt namelijk een dubbele interlandbreak. Wij zijn er weer op 11 oktober.
0: Zo, dat is een behoorlijk gat inderdaad.
1: Dat is 22 dagen hier vandaan.
0: Nou, tot over 3 weken.
1: Ja, dat is een goed punt. Een wedstrijd waarvan we nu alvast kunnen zeggen, die moet gewonnen worden.
0: Ja, en we kunnen er nog een keer in gooien.
1: Ja, nou ja, goed, schild. Daar zal ADO het zeker mee eens zijn.
0: Ja.
1: Wij gaan naar beneden. Bedankt voor het luisteren. Fijne avond en tot de volgende. Goed weekend.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro. Voordeeluitjes.nl.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
12: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
18: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
19: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
0: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
20: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
22: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
23: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
22: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
23: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
24: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
26: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
24: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: Je kunt nu luisteren naar Spuigasten. Vanmorgen tussen 11 en 12 uitgezonden op Den Haag FM.
28: Tot 7 uur, Spuigasten.
29: Dag allemaal, ik ben Ron Vrezen. Leuk dat je er weer bij bent bij het politieke radioprogramma van Den Haag FM en Omroep West. Dat je later vanaf vandaag ook terug kan luisteren in je favoriete podcast-app. Ja, het is zover. Den Haag heeft een nieuw college. Een nieuw bestuur met wethouders die met het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, de VVD, DENK en het CDA aan de slag kunnen. En deze week werden alle 10 de wethouders benoemd. En toen bleek in een raadsdebat ook dat de oppositie alles behalve enthousiast is over de afspraken die gemaakt zijn. En dat ze heel veel bedenkingen hebben bij de uitvoering en de gevolgen voor met name kwetsbare mensen in de stad. Ik ga het er straks over hebben met de twee leiders van de grootste oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad, D66 en PRO. Maar nu eerst iemand die wel staat te juichen bij de gemaakte afspraken. En die staat te springen om aan de slag te gaan. Sterker nog, ze is al aan de slag gegaan, want ze is al anderhalve dag wethouder. Hier is de kersverse VVD-wethouder van Financiën en Cultuur, Lotte van Basten-Waterburg. Goedemorgen.
30: Goedemorgen. En vergeet Scheveningen niet.
29: Scheveningen? Oh, ja. Hoe kon ik dat nou weer vergeten?
30: Financiën, cultuur en Scheveningen.
29: En Scheveningen. Ja, maar die stadsdelen, die heeft iedereen heeft er wel eentje. Ja. Dus jij hebt Scheveningen. Wil je speciaal Scheveningen hebben?
30: Ja, zeker. Ja, natuurlijk een prachtig stadsdeel. Waar ik ook. Ik woon er zelf, dat helpt misschien een klein beetje. Maar het is ook. Er gebeurt zoveel. Ja. De haven valt erin, maar ook het Belgisch Park. En alles daartussen.
29: Vreugdevuren.
30: Okay. Gebeurt altijd wat. Druk stadsdeel. Ja, prachtig. Okay. Dus blij mee.
29: Wat mij opviel bij de benoeming van de wethouders, dat er regelmatig ook de chauffeurs werden bedankt door de vorige wethouders. En toen werd er gezegd, nou, de chauffeurs gaan het met dit college een stuk drukker hebben. Want er zitten allemaal mensen in die toch wel heel erg graag gebruik gaan maken van die dienstauto. Ik zag Ralf Sluis, geloof ik, van Hart voor Den Haag al appen of op social media zeggen. Morgen begint het, ik word om 8:30 opgehaald door de dienstauto. Ben je met de dienstauto hier?
30: Nee. Omdat we nu op Ypenburg zitten, ben ik met mijn eigen auto. Maar eigenlijk was ik van plan, als we gewoon in het stadhuis of bij de Biep hadden gezeten, om lekker met de fiets te komen. Okay. Want ik wil toch ook wel gewoon een beetje blijven fietsen af en toe.
29: Dus we gaan jou niet veel achterin een dienstauto zien?
30: Vast ook wel, want het is natuurlijk wel ook de bedoeling dat je niet alleen in Den Haag bent. Je zal ook voor overleggen naar andere delen van het land moeten. En ook in de stad is het soms echt wel nodig, hè? Want het is ook een werkruimte. Als je van Leidseveen naar Loosduinen moet, ben je best even onderweg. En dan kan je in de auto als wethouder wat werk doen. Kan je wat telefoontjes plegen of wat stukken lezen. Dus ik ga er ongetwijfeld wel gebruik van maken, maar niet voor elk ritje.
29: Maar het is wel wennen voor je natuurlijk.
30: Heel erg, ja. Ik vind het een heel gek idee dat het überhaupt kan. Ik heb nooit een chauffeur gehad.
29: Gefeliciteerd. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat de VVD, want jullie zijn opgestapt naar aanleiding van de hele discussie over moet Hart voor Den Haag wel of niet terug in het college, toen naar die uitspraak, die vrijspraak. Mm-hmm. Hoe belangrijk is het eigenlijk voor jouw partij, de VVD, dat je weer terug bent in het centrum van de macht van het dagelijks bestuur?
30: Ja, uiteindelijk vind ik dat die raad daar ook een heel belangrijke plek in heeft. Dus de afgelopen jaren dat we in de oppositie hebben gezeten, heb ik dat ook als heel, heel waardevol gezien. En hebben we ook echt impact kunnen maken. Maar met de nieuwe coalitieperiode zie je natuurlijk wel dat er... je kunt verwachten dat er een wat stabielere coalitie start dan de afgelopen jaren heeft gezeten.
29: Zij zijn met een glimlach.
30: Ja, dat, nou ja, ook omdat dat best leuk was. Hè? Want in die oppositie, als je echt wat kan veranderen... En dat kon omdat het college niet helemaal dicht zat. Dat die coalitie niet helemaal dicht zat.
29: Er zat ook geen meerderheid. Meer op een gegeven
30: precies.
29: Moment.
30: Ja. Dus dat, ik denk dat het ook echt een hele belangrijke plek is vanuit die raad. En daarom moet je die oppositie ook serieus nemen en proberen ook met ze samen te werken. Dat vind ik nu ook, nu we in de coalitie zitten. Maar natuurlijk is het voor de VVD fantastisch dat we nu aan de knoppen zitten en ook echt zelf kunnen gaan meesturen in het dagelijks bestuur van de stad.
29: Ja, er wordt gezegd, dit college maakt een ruk naar rechts. Is dat iets waar je in herkent?
30: Ja, ik vind dat een wat lelijk frame eigenlijk. Want ja,
29: het klopt wel toch, als je naar de inhoud kijkt?
30: Nou, het is zeker een heel andere koers dan het vorige college
29: ruim
30: had.
29: Een baan voor de auto, doorstroming, minder milieumaatregelen. Bezuinigen, de lasten niet verhogen. Dat is allemaal hardcore rechtsbeleid.
30: Ik zou denk ik eerder misschien centrumrechts noemen waar we zijn uitgekomen. Want uiteindelijk is Hart voor Den Haag is een lokale partij. Ze hebben rechtse, maar ook hele linkse standpunten. Denk zit echt links van het midden. En het CDA en de VVD, ja, wij zitten natuurlijk een beetje centrumrechts. Ja. Dus voor mij ligt er echt een mooi verhaal voor de stad. En ja, er zitten een paar hele belangrijke koerswijzigingen in. En daar ben ik juist heel trots op.
29: Want, ja, welke vooral?
30: Nou ja, op het gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid, op het gebied van armoedebeleid, bij welzijn. Daar hebben we al jaren discussies over. Er wordt heel veel geld uitgegeven ieder jaar, maar wat bereik je nou eigenlijk met dat geld? En daar kon eigenlijk nooit over gesproken worden in vorige coalities. En ik vind het heel, heel gaaf dat deze nieuwe coalitie heeft gezegd, wij gaan echt kijken of we dingen anders kunnen doen. En dat is volgens mij een hele goede zaak, want dan gaan we echt kijken of we die mensen die dat nodig hebben wel kunnen blijven ondersteunen, maar een beetje effectiever en een beetje... Ook met meer activerend beleid, zeggen we dan. Hè? Dus proberen om mensen echt uit die armoede te krijgen. In plaats van ze iedere week wel een tas boodschappen geven. Zorgen dat ze er zelf uit kunnen komen. En ze die tas boodschappen zelf kunnen gaan kopen.
29: Ja, nou, je begint er nu over dat welzijnsbeleid en armoedebestrijding. Dus laten we het dan maar gelijk... Ik had het eigenlijk iets later in het gesprek gepland, maar we zijn er nou toch mee bezig. De oppositie zegt, ja, maar hier, dat verhaal van de coalitie, dat je dat dan dus beter kan maken en efficiënter, en de echte mensen die het nodig hebben daar ook echt wel kan blijven helpen. Dat gaat natuurlijk niet lukken met die opgave aan bezuinigingen die daar ligt. Dus dat gaat altijd ten koste van volume en van de mensen die je kan helpen. Waarom denk jij dat niet zo is?
30: Ja, omdat ik denk dat die kritiek heel erg komt vanuit hoe we het altijd gedaan hebben. En dat merkte ik sowieso de afgelopen jaren in Den Haag. Het kan niet anders georganiseerd worden dan dat we het tot nog toe hebben gedaan. Dat is natuurlijk heel raar om te denken dat je het niet op een andere manier kan organiseren. Als je kijkt naar steden om ons heen, dan doen zij andere dingen en bereiken ze ook resultaten. En soms ook echt betere resultaten. Ja, en ik vind het heel mooi dat deze coalitie het aandurft om te zeggen, we gaan kijken of we het of het anders kunnen doen. Of we beter kunnen leren, ook van andere voorbeelden. Van Groningen tot Rotterdam, zou ik zeggen.
29: En wat is dat anders dan?
30: Nou ja, bijvoorbeeld dat je bij het werkgelegenheidsbeleid... dat je veel meer met sociaal ondernemers gaat samenwerken. De afgelopen jaren was dat best wel beperkt.
29: Wat bedoel je met sociaal ondernemers?
30: Nou, eigenlijk, dat zijn bedrijven, dat zijn echte ondernemers... die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen... om een normale werkplek te vinden. En dat is dan stap voor stap, want dat kan bijna niet in één keer... als dat mensen zijn die echt ver van die arbeidsmarkt afstaan. Maar daar zijn die bedrijven veel beter in dan de gemeente... als je naar de resultaten van de afgelopen jaren kijkt. En wij zeggen, als we die bedrijven nou wat meer ruimte geven... want ze kunnen nu maar een heel klein stukje van die groep mensen... die hulp nodig heeft... mogen zij doen, want de gemeente doet heel veel van dat werk zelf. En wij zeggen, als je die sociaal ondernemers nou wat meer ruimte geeft...
29: Dat ze meer mensen kunnen helpen, bedoel je?
30: Ja, precies. En wij zien dat zij het tot op heden effectiever doen dan de gemeente. Dus wij gaan kijken of we dat kunnen uitbreiden... en zo meer mensen kunnen helpen... zonder dat de gemeente daar honderden mensen voor nodig heeft... om dat zelf te doen.
29: Is dit nou wat jij nou vindt wat moet gebeuren? Want wat mij opviel deze week in het debat over het akkoord... is dat de nieuwe wethouder... die was toen nog fractieleider van DENK, Noor Ikar. De vraag kreeg, ja, maar hoe ga je dat dan doen? 10 miljoen bezuinigen op dit soort projecten, participatie en werkgelegenheid. En toen zei hij, ja, daar moet ik nog eens even goed over na gaan denken. En daar was de oppositie verbolgen over. Ik dacht, ja, hoezo? Ga je daar nu pas over nadenken? Jullie willen hervormen, dan heb je toch wel een beeld van wat je wil. En hij moest dat antwoord schuldig blijven. Dat vond ik op zich ook wel een raar moment. Ik wil het nou niet over hem hebben, want hij is er niet bij. Maar hebben jullie het allemaal wel goed doordacht? Dat is de vraag.
30: Ja, ik denk het wel. En wat ik net vertel over die sociaal ondernemers... daar hebben we het echt over gehad aan tafel. Daar staat ook een afspraak over in het akkoord. Dus dat is ook iets waarvan ik zeker weet dat hij ermee aan de slag gaat... en dat hij er ook in gelooft. En de andere kant is dat je in zo'n debat... natuurlijk niet je beleidsplan al klaar hebt liggen. We hebben een coalitieakkoord gesloten. En dit soort afspraken gaan we nu moeten uitwerken. Dus hij kan daar niet in één keer zijn hele beleidsplan uitrollen. Daar heb je een beetje tijd voor nodig. En dat zie je altijd bij coalitieakkoorden.
29: Ja. Dus dat is niet zo gek. Dus de oppositie was eigenlijk te vroeg met de opmerking... het is allemaal niet goed doordacht en de uitvoering deugt niet. Want die uitvoering moet nog komen.
30: Absoluut, ja. Dat is natuurlijk logisch. Want we zaten nog niet eens in het nieuwe college, in de nieuwe coalitie... toen we dat debat voerden. Want dat debat was natuurlijk eigenlijk de start van het coalitieakkoord. En de dag daarna zijn we pas met de nieuwe club beëdigd. Dus de komende weken, maanden ga je die plannen echt maken. Ga je dus ook die afspraken uitwerken tot hoe ga je dat nou precies doen. En in welke stappen kan je dan die besparingen ook inboeken. Ja. En natuurlijk moet je dan ook kijken wat de effecten zijn. Want dat is nou het mooie van deze coalitie. We hebben heel duidelijk ook gezegd, we doen onze ogen niet dicht. We gaan echt wel veel beter kijken naar wat we doen en wat de effecten daarvan zijn. En door dat beter te doen, kun je dus ook zeggen, oké, als dit dan niet werkt, dan gaan we een andere aanpak kiezen. En dan hoef je dus ook niet daar minder geld aan uit te geven. Maar je moet wel kunnen stoppen met dingen die niet werken. En dat is de afgelopen jaren is er heel krampachtig vastgehouden aan alles wat we altijd al deden. Dus het kon alleen maar extra.
29: Oké, maar zou het ook zo kunnen zijn dat als je tot de conclusie komt dat het niet werkt, dat je toch meer geld moet uitgeven eraan.
30: Ja, dat kan natuurlijk altijd. Kijk, ik zit hier ook als nieuwe wethouder Financiën.
29: Daar ga ik het zo nog even over hebben.
30: Dus ik ga zeker proberen om dat te voorkomen. En we gaan ook helpen om te zorgen dat er maatregelen komen.
29: Een Ilko Heijnen die overal nee tegen gaat zeggen.
30: Ik geloof ook niet dat Ilko Heijnen overal nee tegen
29: zegt. Als minister van Financiën. Ja. Okay.
30: Maar je moet wel natuurlijk... Ja, we hebben afspraken gemaakt en we gaan natuurlijk wel alles aan doen om die waar te maken. En dat is ook belangrijk voor de stad. Want anders dan hadden we belastingen moeten verhogen. Of moeten we bijvoorbeeld... We gaan investeren in extra sportvelden. In extra zwemwater in de stad. Dat is hartstikke hard nodig. Ja, als je niet oppast, kan je dat niet doen. Ik ga er hard op letten en flink op sturen... om te zorgen dat we dat halen. Maar je moet altijd je ogen open houden. En wij willen ook niemand door de ondergrens laten zakken als coalitie.
29: Nou, dat zijn genoteerd hier. Toen ik aan jou vroeg, waar ben je nou het meest trots op... of wat is dan echt VVD inbreng? Dan dacht ik eigenlijk dat je... Toen begon je dus over het hervormen van welzijnswerk... en werkgelegenheidsprojecten en armoedebestrijding. Maar ik dacht, ze gaat zeggen... we gaan extra geld uitgeven aan veiligheid en aan woningbouw... en we gaan dat doen zonder dat we de lasten verhogen. Dat is hardcore VVD.
30: Zeker.
29: En, Volgens mij moet je nog een beetje beter in je rol als wethouder van Financiën komen. Want dat is natuurlijk echt wel wat een VVD'er graag altijd ziet, toch?
30: Ja, nee, maar ik ben daar ook hartstikke trots op. Maar er zit zoveel moois in dit akkoord, Ron, dat ik het moeilijk vind om maar één ding uit te kiezen. Want we zijn echt. We hebben dingen kunnen afspreken die wij als VVD al jaren willen voor de stad. Dus ik ben echt heel erg trots op wat er ligt. En ik denk dat dat eigenlijk alle VVD'ers die ik gesproken heb, die zien dat ook. Dus ja, ik vind dat echt een. Ik ben heel trots op dat resultaat.
29: Ja. Ik wil even terug naar de onderhandelingen. Dus we praten nu een beetje gemixt met jou als partijleider, fractievoorzitter wat je was, en ook nu de kerstverse wethouder. Maar ik wil nog even terug naar de onderhandelingen, toen jij dus nog partijleider van de VVD was en in die onderhandelingen zat. Er was volgens mij een kantelmoment in de onderhandelingen met D66... toen jouw partij, de VVD, hè, want ze waren het aan het proberen, Richard de Mos en D66... en toen kwam jouw partij ineens met het standpunt: nee, wij willen gewoon die sportlaan helemaal geen asielopvang. Dat was een aanscherping van jullie kritische standpunt wat je al had. Maar jullie zeiden eigenlijk: wij willen ook geen sportlaan asielopvang. Vrij snel daarna brak Richard de Mos de onderhandelingen met D66 op. Dat is althans het verhaal. Want, was mijn redenering, hij heeft een escape. Hij kan nu met de VVD kan die wel afspreken dat die sportlaan dichtgaat. Is dat inderdaad ook het kantelmoment geweest wat jou betreft in de onderhandelingen?
30: Ja, ik weet niet of dat een rol heeft gespeeld in die gesprekken. Want ik weet dat alternatief van deze vier partijen bestond er natuurlijk al vanaf het begin. We hebben eind april een debat gehad en toen zei Richard ook al: ik wil met die vier partijen samen in plaats van met D66. En dat ging toen toch weer naar D66 toe. Hij heeft volgens mij altijd die optie in zijn achterhoofd gehouden. En mijn beeld is dat zij aan tafel echt geprobeerd hebben om eruit te komen op asiel met D66.
29: Ja, maar er was een compromis dat het dan een kleinschalige opvang moest worden, maar niet helemaal dicht. En ja, jou kon hij de afspraak maken helemaal dicht.
30: Ik weet natuurlijk niet waar zij zijn uitgekomen in die gesprekken. Ik was daar niet bij. Maar inderdaad, er speelde toen in de raad ook een discussie over die sportlaan. En het kan zomaar zijn dat dat een rol heeft gespeeld. Maar we hebben daar niet achter de schermen met Hart voor Den Haag over lopen praten.
29: Geen dubbele onderhandeling gevoerd?
30: Nee, absoluut niet.
29: Oké. Dan toch even over die asielafspraken. Want daar zijn best wel kritische geluiden over te horen. Jullie willen de spreidingswet uitvoeren. Maar een harde garantie dat dat ook gaat lukken, die heb je niet. Omdat je hebt de sportlaan afgeschreven. Dat zijn 440 plekken voor asielzoekers. Dan zou je er bijna geweest zijn, hè, aan die taakstelling. En nu wissel je het in voor iets onzekers. Als kleinschalige opvang in de wijken. Of misschien iets extra's in de Binkhorst. Hoe hard is die garantie eigenlijk wat de VVD betreft dat die spreidingswet moet worden nageleefd?
30: Nou, de afgelopen jaren heeft Den Haag natuurlijk ook geprobeerd die wet na te leven. En het is nog nooit gelukt om de taakstelling ook echt te halen. Dus voorop staat, wat is de spreidingswet halen? Daar kan je echt een discussie over voeren. Maar ik zie een hele heldere afspraak staan dat we gaan proberen om die taakstelling te halen. En ik weet zeker dat de nieuwe wethouder die dat moet gaan doen, Arjen Dubbelaar, dat die er ook hard voor aan de slag gaat. Want dat zijn de coalitieafspraken die we gemaakt hebben. En daar gaan we dus ook echt op sturen.
29: Hoe ga je daarop sturen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
30: Nou, dat betekent dus dat Dubbelaar op zoek zal moeten naar locaties om meer mensen op te vangen. En dat staat als een huis, zou ik zeggen. Want die afspraak staat er net zo hard in. Geen mensen op de sportlaan, maar wel die taakstelling halen. Dat betekent dat er nieuwe locaties bij moeten komen. En het kunnen ook grotere locaties zijn, zolang die maar niet in woonwijken liggen. Ja. Dus ik denk dat daar echt wel mogelijkheden zijn. En ik kan natuurlijk niet nu een lijstje adressen opnoemen. We hebben het echt wel gehad over allerlei locaties. Ook over andere locaties waar al mensen worden opgevangen. En ook over plekken die mogelijk zouden zijn om mensen op te vangen. Maar we hebben ook duidelijk afgesproken, we gaan dat niet nu in dat akkoord opschrijven. Want dat is ook niet de plek, hè? Dan zou je mensen ermee overvallen wat je ermee gaat doen.
29: En die plekken die je dan hebt besproken in de onderhandelingen, waar je eventueel ook mensen zou kunnen opvangen, zijn dat kleinschalige opvangplekken in de wijken? Is daar nog ruimte voor, wat jullie betreft?
30: Wisselend.
29: Maar en die zijn er ook?
30: Ja, zeker. Er zijn ook kleinschalige plekken in wijken.
29: Maar waar dan? Want ik zou er wel eentje kunnen noemen. Het Bronnevo ziekenhuis in Benoorde... Jij begint gelijk te lachen. Het Bronnevo ziekenhuis in het Benoorde Hout. Daar zou je iets van kunnen maken met een deelopvang en een deel natuurlijk ook Voor jonge startende ondernemers. Of
30: het wordt ook nog gebruikt, hè, dat ziekenhuis.
29: Ja, maar je kan het voor een deel gebruiken. En voor een deel ook, je kan er een mixfunctie van maken. En dan niet zo massaal zoals Sportlaan. Maar daar zou je... je begint te lachen. Is dat, maar zijn dat plekken waar jullie dan eventueel ook naar gaan kijken? Dat soort plekken?
30: Ik heb deze nog niet eerder gehoord. Ik heb ook geen idee of het zou kunnen. Maar ik vind het een interessante suggestie. Ik zal hem aan Dubbelaar meegeven.
29: Nee, maar het is natuurlijk best wel omdat... Richard de Mos had vorige week eigenlijk geen antwoord toen we hem vroegen, maar waar dan in de stad? Want zoveel ruimte is er niet. En ook kleinschalige opvang is gelijk al.
30: Maar kleinschalige opvang, dat zie je bijvoorbeeld ook. Dat gebeurt nu op de Statenlaan in het Statenkwartier. Alleen dan voor dakloze gezinnen worden een aantal appartementen gemaakt. En dat is gewoon in een pand waar een verdieping leeg staat, dat dan een aantal appartementen worden gemaakt. Dus het kan ook gaan om dat soort plekken. En dat is helemaal niet gek om juist op die schaal te kijken. Want dan heb je veel minder impact op die buurt. Okay. In dit geval gaat het om dakloze gezinnen. Maar dat kan natuurlijk ook gaan voor asielzoekers.
29: Ja, oké. Okay. Ik ga even doorschakelen naar jouw rol als wethouder van Financiën. Want er ligt een behoorlijke opgave voor je. Er moet fors gesneden worden in de uitgaven om al die extra investeringen mogelijk te maken. We hebben het al even gehad over welzijn en over armoedebestrijding. Het is nogal wat. En je hebt ook gezegd, ik wil de financiën sexy maken. Sexy bezuinigen, denk ik dan. Hoe ga je dat doen?
30: Nee, dat gaat om... Wat mij is opgevallen dat ik in de raad zat, is dat heel veel raadsleden vinden financiën best ingewikkeld. En mensen buiten ook. Dus de interesse voor die financiën zijn niet zo groot. En dat vind ik zonde, want de financiën zijn het belangrijkste sturende... element. Dat is de belangrijkste sturing die de gemeenteraad kan geven. En wat mij nou echt heel leuk lijkt, is om wat meer te laten zien. Hoe werkt het nou? En dat heb ik dan inderdaad... een beetje sexy maken. Laten we eens kijken of we op social media kunnen laten zien. Hoe werkt het nou als je een begroting maakt als gemeente? Het gaat over heel veel geld. Hoe maak je nou die keuzes? Dat vind ik een leuke uitdaging om de komende jaren te doen. En ik had een hele enthousiaste woordvoerder die ook meteen zei... die ogen gingen stralen. Dus ik denk dat we daar wel wat leuks kunnen verzinnen.
29: Ja, D66 zei van de week in het debat over het coalitieakkoord... die financiële paragraaf, die zit vol onzekerheden. Je gaat interen op reserves, bezuinigingen inboeken. Maar de vraag is of je die kan halen. Efficiëntieslag in het apparaat. De VVD in de oppositie zou deze begroting ook... die zou er ook gehakt van hebben gemaakt. Dat zijn dan mijn woorden, maar... Waarom ga je hier dan toch je handtekening onder zetten als wethouder van Financiën als van de VVD? Want er zitten veel onzekerheden in die nog maar zeer de vraag zijn of je het kan lukken.
30: Nou, weet ik niet. Ik denk juist dat zowel de besparingen als die investeringen zullen hard werken zijn. Hè. Er moet echt heel veel werk worden verzet. Nou, dat gaan we de komende jaren ook moeten doen. Maar ik denk dat ze heel realistisch zijn. We hebben die bedragen ook goed overwogen en als VVD al langer over nagedacht.
29: Ja, jij zegt ze zijn heel realistisch, maar die 42 miljoen efficiëntiemaatregelen...
30: Ja, maar dat is 4% van de gemeentelijke organisatie.
29: Dat kan wel wezen, maar ik heb bij de Rijksoverheid ook heel vaak taakstellingen gezien die ook maar een klein deel van de totaal Rijksbegroting zijn en die gewoon niet gehaald werden. Minder externe inhuur. Nou, het is soms bijna onmogelijk, want de expertise, als je het anders wil doen in bijvoorbeeld de jeugdzorg, die is niet aanwezig. Dus wat doen ze? Hup, we halen expertise van buiten. Dan lopen die bedragen alleen maar op. Waarom gaat dat jou wel lukken?
30: Nou, ik denk dat dat gaat lukken, omdat we op heel veel van die vlakken al een tijdje aan het sturen zijn. Hè? Dus een deel van de besparingen kunnen we inboeken, omdat er al hele goede processen in werking zijn gezet, ook door het vorige college overigens. En voor een deel gaan we ook keuzes maken, Ron. En dat is best moeilijk. En als politiek doen we dat ook niet graag. Zeggen waar
29: maar
30: we mee
29: wat
30: stoppen.
29: Voor keuzes dan?
30: Nou, wat mij betreft gaan we kijken naar een takendiscussie ook. Gaan we ook echt kijken, wat doen we als gemeente en moeten we dat eigenlijk wel doen? Maar ook dit soort dingen moeten we natuurlijk wel met elkaar gaan uitwerken. We hebben dat bedrag minder hoog gezet dan in mijn verkiezingsprogramma. Ik denk dat het zelfs nog een slag meer had kunnen zijn. Nou, ik denk dat we met deze besparing besparing een realistisch getal hebben gekozen. En waar ik heel veel vertrouwen in heb dat we dat echt kunnen realiseren. Als je kijkt naar Amsterdam, daar gaan ze 250 miljoen bezuinigen op de organisatie. Rotterdam, volgens mij 70 of 80 miljoen.
29: Maar die hebben ook nog geen succes daarmee.
30: Rotterdam heeft in de vorige periode ook al 60 miljoen gedaan. En Den Haag is daar terughoudend mee. Ik vind dat ook goed, want we willen ook dat die gemeente goed blijft werken voor mensen in de stad. Moeten we ook echt zorgen dat dat blijft gebeuren. Maar ik denk wel dat we kunnen kijken naar, moeten we alles wel doen wat we nu aan het doen zijn? En natuurlijk praat je met de partij die ook denkt, de overheid moet zo klein

0: We denken dat we dit kunnen realiseren zonder... Ja, je weet natuurlijk nooit of je bepaalde plekken gaat... het kan zijn dat er bepaalde taken wegvallen... en dat je daardoor hele specifieke gevallen krijgt. Maar je moet je voorstellen... de natuurlijke uitstroom door mensen die met pensioen gaan bijvoorbeeld... is de komende jaren meer dan 13% van die hele...
1: Die worden dan niet vervangen.
0: Daar kun je dus een deel niet van vervangen. Maar nogmaals, het gaat maar om 4%. Meer dan 1 miljard per jaar wordt er uitgegeven aan de gemeentelijke organisatie. Daarvan gaan we 4%, ietsje meer, hè, 42 miljoen, gaan we proberen te bezuinigen. Dus ik denk dat dat heel realistisch is. Met een normale efficiëntieslag kan je sowieso al 2% bereiken. En daar heb je eigenlijk nog weinig voor hoeven doen.
1: Nou, ik ben benieuwd. Dan vraag ik me af waarom vorige colleges het niet gedaan hebben, maar goed.
0: Nou, reken maar dat wij ons die vragen ook gesteld hebben. 4 jaar geleden hebben wij deze discussie ook gevoerd. En toen durfden de coalitiepartijen het niet aan. En dit keer gelukkig wel. Dus ik ben ook echt trots dat er partijen zitten die denken... we gaan echt kijken of we die gemeente een nieuwe koers kunnen geven.
1: Tot slot. Ik ga zo meteen praten met twee leiders van de grootste oppositiepartijen. Wat voor ruimte gaat de oppositie eigenlijk krijgen van dit... Van deze coalitie om dingen aan te passen en beter te maken in hun ogen.
0: Nou, ik heb in het debat ook gezegd, de VVD is bereid om samen te werken, wil zelfs heel graag samenwerken. We zijn niet bereid om alles bij het oude te laten. Dus als hun inzet is niets veranderen, die koers vasthouden die zij hadden uitgestippeld in de vorige periode, ja, dan wordt het lastig. Maar ik hoop dat we samen kunnen nadenken over die nieuwe koers. En op mijn dossiers, financiën en cultuur, zie ik daar ook echt heel veel kansen voor.
1: Nou, ik vraag het, want de oppositie kwam in het debat van de week al gelijk met een voorstel om die bezuiniging op die ooievaarspas, die geldt nu voor mensen die 150% van het minimumloon krijgen. En dat gaat terug naar 130. Dat is op zich in lijn met wat heel veel andere steden ook doen. Maar het is wel dat er minder mensen dus die ooievaarspas krijgen. Ongeveer 8000, zegt de oppositie. En toen hadden ze een voorstel, maar we kunnen dat wel weer herstellen. Want er is een meevaller bij het gratis maken van openbaar vervoer. En toen dacht ik, dat is een mooie geste die de coalitie gelijk kan maken. Daar zijn we voor. Dit is een mooi voorstel. Ze geven gelijk de dekking. En wat doen jullie? Jullie stemmen het weg.
0: Ja, omdat het nou precies een koerswijziging is die we niet willen terugdraaien. Wij willen naar 130% toe, omdat andere gemeenten dat
1: maar
0: ook hebben.
1: Maar ook met als gevolg dat minder mensen die ooievaarspas kunnen
0: waarbij
1: gebruiken.
0: Waarbij we volledig compenseren dat de kinderen uit die groep wel gewoon dezelfde toegang houden tot cultuur. En daar kijken we inderdaad anders naar, omdat we het inhoudelijk anders willen doen. En natuurlijk hoort daar ook bij dat gratis OV. We hebben gehoord dat dit de bedoeling is dat dat landelijk gaat worden geregeld. Maar er moet ook nog heel veel worden uitgewerkt. Dus we weten ook nog niet zeker dat dat echt gaat gebeuren. Dus je moet ook een beetje oppassen voordat je dat geld weggeeft. En dat misschien niet lukt landelijk. Dus eerst zien, dan geloven.
1: Maar dit is niet de voorbode van het feit dat jullie tegen elk voorstel van de oppositie gaan zeggen... niet, dat gaan we niet doen.
0: Dat is zeker niet de bedoeling.
1: Oké. Tot slot, allerlaatste. Wat is volgens jou de Achilleshiel van deze samenwerking? Ik denk asiel. Want stel je voor dat het nou niet lukt met het halen van die spreidingswet, dan zal het CDA het niet leuk vinden als Bart van der Brink, de asielminister, bij Den Haag gaat aankloppen. En dan krijg je gelijk spanningen in de coalitie.
0: Ik weet het niet. Ik denk dat ik heb er echt vertrouwen in dat Dubbelaar weet wat zijn opdracht is en dat hij daar hard mee aan de slag gaat. Dus ik denk dat dat meevalt. Ik denk dat het moeilijkste gaat worden wat ons allemaal kan overkomen. Kijk, we hebben nu we hebben harde afspraken gemaakt en ik heb daar echt vol vertrouwen in. Maar als de economie landelijk tegen gaat zitten, als het gemeentefonds weer naar beneden gaat, dat Rijk moet wel gaan leveren op de taken die we krijgen.
1: Daar zit dus ook die kwetsbaarheid van jouw portefeuille. Want dat weet je dus niet. Je gaat interen op de reserves,
0: zeker.
1: Al.
0: Ja.
1: Maar straks gooi je dingen weg in uitgaven die je misschien toch beter had kunnen opsparen.
0: Dat interen op de reserves. We gaan reserves inzetten waarvoor ze bedoeld zijn. Hè? Want dat zijn allemaal geoormerkte potjes geld. En die gaan we ook uit. Bijvoorbeeld een reserve woonwagens gaan we gebruiken om mensen in woonwagens betere standplaatsen te geven. Dat vind ik net anders dan het frame van de oppositie.
1: Nou, ik had een wat spectaculairder einde verwacht van dit gesprek. Maar goed, we zitten helemaal in de techniek. Hey, hartelijk bedankt en veel succes in je nieuwe baan als wethouder.
0: Dankjewel. Dankjewel.
2: Spuigasten.
1: Guur rechts, een breuk met betrouwbaar bestuur. Kaalslag. Tegenover het enthousiasme van de coalitiepartijen, zoals de VVD die we net hoorden, staat de felle kritiek van de bijna voltallige oppositie in de Haagse gemeenteraad. En je kan één ding zeggen, het is duidelijk dat de bordjes daar zijn verhangen, ingrijpend zijn verhangen. Maar hoe gaat de oppositie met een minderheid in die raad proberen de plannen...

0: mij te sturen. En daar ga ik over praten met de leiders van de twee grootste oppositiepartijen. Youssef Assad van D66. Hallo, leuk dat je er bent. En Marielle Favier van Pro.
1: Goedemorgen.
0: Oh, hartelijk welkom. Marielle, om met jou te beginnen. 2 dagen bijna geen wethouder meer. Ik zag je van de week bij het afscheid in de raad. Ik zag aan je gezicht dat je het moeilijk te verkroppen vond nog steeds.
1: Ja, het is, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik had heel graag nog een paar jaar doorgegaan als wethouder, zeker. Ja,
0: ja. En het leek wel alsof je nog steeds moest verwerken dat het niet is gelukt bij de verkiezingen. Of is dat inmiddels wel voorbij?
1: Nee, dat is wel voorbij hoor.
0: Daar, ja?
1: Nee, dat is jouw invulling.
0: Oké, okay. Nee. Ja. Okay. Nee, want ik zag dat je het moeilijk had.
1: Ja, natuurlijk. Maar het is ook gewoon een beladen moment, zo'n afscheid. Het is ook een beladen moment, een afscheid van je collega's in het college. Ik had net een aantal hele mooie speeches van collega's aangehoord. Mijn ouders die zaten op de tribune. Mijn zusje zat op de tribune. En ja, natuurlijk is dat een beladen moment.
0: Nee,
1: ja, emotioneel ook. Ja, ik heb het met hart en ziel gedaan de afgelopen jaren. En als je dat dan los moet laten, dan kost dat even wat energie.
0: Ja. We gaan het zometeen hebben over jullie kritiek op het coalitieakkoord. Maar ik wilde eerst even Youssef van D66, Youssef Assad, naar jou toe. Je zegt net, het is mijn eerste radiooptreden of eerste openbare optreden als leider van de oppositie. Dan ga ik daar jou maar eerst een vraag over stellen. Even, we gaan het zometeen over die kritiek hebben. Maar zijn er ook dingen die je wel goed vindt aan dit nieuwe coalitieakkoord?
2: Ja, goede vraag Ron en dank je wel daarvoor. We hebben natuurlijk afgelopen woensdag het debat gehad. En daar ben ik ook begonnen met mijn felicitatie aan de coalitiepartijen. Maar ik heb ook gelijk benoemd waar D66 wel enthousiast van wordt. We zien de ontwikkeling.
0: Dat is
2: bijvoorbeeld de doorontwikkeling van het CED Binkhorst. Dat gaat door. De Vlietlijn is een hele belangrijke lijn.
0: Dat is de tramlijn daar.
2: De tramlijn voor de bereikbaarheid voor die omgeving daar, voor de woonwijk. Ik zie voor onderwijsthema's zoals thuiszitters en vroegtijdige schoolverlating ook de nodige aandacht. De economische paragraaf vinden wij ook wel goed internationaal ingestoken. Nou, dat zijn dingen waar we ons wel echt in kunnen vinden.
0: En jij, Marielle, wat zou jij als compliment uitdelen aan het akkoord?
1: Voor ons was het fijn om te lezen dat met name de isolatie van huizen door kan gaan in de komende jaren. Dat het college of dat deze coalitie daar ook echt fors op inzet. En ik vond het ook heel goed dat het voornemen om een Filomena-huis te openen is doorgezet.
0: Ja, ja, dat is, even voor de mensen die dat niet weten.
1: Een Filomena-huis is een huis waar vrouwen die te maken krijgen met huiselijk geweld of anderszins dwang of ongewenste praktijken terecht kunnen voor hulp of advies.
0: Ja, dus dat had ook zo in een coalitieakkoord kunnen staan waar jouw naam onder
1: zeker,
0: had
1: gestaan. Zeker, ja.
0: Oké, tot zover denk ik waarschijnlijk de positieve dingen. Want jullie hadden behoorlijke kritiek. Youssef, jij had het over dit college draait dingen terug en is daarmee onbetrouwbaar en slecht voor het vertrouwen. Kan je dat toelichten?
2: Nou kijk, Den Haag wordt natuurlijk om de 4 jaar bestuurd door een college. En ook door een gemeenteraad. En daar worden dan iedere 4 jaar belangrijke keuzes gemaakt. Nou, en de een is het, een keer is het misschien iets links en de andere keer wat iets rechts. Soms is het wat meer in het midden. Ja. Maar dat zijn keuzes waar inwoners, ondernemers, organisaties op bouwen. Dus laat ik één voorbeeld nemen. We hebben 1 januari 26 dit jaar dus de zero-emissiezone ingevoerd bij de kuststrook. Om ervoor te zorgen dat we schone lucht krijgen.
0: Dat is de zero-emissiezone van grofweg Kijkduin helemaal langs de kuststrook naar Scheveningen.
2: 11 kilometer lang inderdaad.
0: Met de haven er ook in.
2: En alleen voor het vrachtvervoer. Dus niet voor particulieren, maar echt voor vrachtvervoer.
0: Ja.
2: En daar zijn echt jaren voorbereidingen voor getroffen. Zowel aan de kant van de gemeente, maar nog belangrijker. Ondernemers moesten overgaan tot elektrisch vervoer. En die hebben echt tienduizenden tot honderdduizenden euro's geïnvesteerd. De afgelopen jaren. En dan komt er een nieuwe gemeente, of eigenlijk een nieuw college straks. Of die zit er al. En die dan besluit om zo'n maatregel met 10 jaar uit te stellen. En als je dat doet, als je zo'n knop omdraait en ook niet bereid bent om door te gaan op de schouders van de vorige bestuurders die keuzes hebben gemaakt, en daarmee eigenlijk de ondernemers flink gaat verrassen, ja, dan is de vraag: waarom zou zo'n ondernemer over 4 jaar de gemeente weer vertrouwen met haar keuzes?
0: Aan de andere kant, er zijn verkiezingen geweest. Die zero-emissiezone is een onderdeel geweest van de campagne. De partij die daar heel sceptisch over was, heeft de verkiezingen glansrijk gewonnen. Hoe denk je dat het zou zijn met het vertrouwen in de overheid en de politiek als diezelfde partij na de verkiezingen zou zeggen, oh nee, daar veranderen we niks aan?
2: Ja, nee, dus ik zeg ook, mijn stelling is ook niet dat er helemaal niets veranderd aan mag worden. Dus als de coalitie zei, joh, ja, wij willen meer van.
0: En dat zijn soms ook dit soort dingen.
2: Ja, maar ik vind een maatregel 10 jaar uitstellen die 1 januari dit jaar is ingegaan. En met 4 jaar aanloop aan voorbereiding, boodschappen geven aan de ondernemers dat ze moeten doen, flink uitleg, subsidies en noem maar op. Dus je kon best wel wat veranderen. Je kon zeggen, joh, we trekken nog 1 jaar extra uit. Of we komen met extra subsidies voor ondernemers. Dat zijn dingen die je kunt doen.
0: Ja, maar die ondernemers die investeringen hebben gedaan, die hebben dat niet gedaan omdat het moest van de gemeente. Alleen maar, die hebben dat ook gedaan uiteindelijk omdat ze daar profijt van hebben. Je rijdt in een schonere wagen.
2: Dat klopt.
0: Dus het is niet zo dat weggegooid geld is.
2: Nee, het is geen weggegooid geld. Maar een ondernemer kan zijn geld die hij heeft, ja, ook voor andere dingen investeren in zijn bedrijf. Ja. En dan die andere investering voor het elektrisch vervoer kon uitstellen. Dus de keuzes die een ondernemer maakt. Een ondernemer kan zijn geld ook maar 1 keer uitgeven.
0: Dat
2: geld dat hij heeft uitgegeven voor een wagenpark had hij dus ook voor iets anders kunnen uitgeven. Ja. Ja. En daar rekent dan een ondernemer ook op.
0: Ja. Ik ga even naar Marielle. Jouw grote punt, althans als ik afga op het debat van de week, is toch die bezuinigingen in het sociale domein, zoals dat dan netjes heette. Ik heb het er net ook met de wethouder van Financiën over gehad, Lotte van Basten-Batenburg. Dus welzijn, zorg, armoedebestrijding. Waar zit jouw grote punt? Want je zegt, zag ik, het is kaalslag.
1: Ja.
0: Maar is dat niet een beetje overdreven?
1: Nee, natuurlijk is dat niet overdreven. Nee, dat is een enorme kaalslag. Want het komt namelijk bovenop bezuinigingen die al landelijk worden doorgevoerd. Hè, op de WMO en op welzijn en op zorg. Deze coalitie gaat daar nog bovenop nog eens verder op bezuinigen. En dat wordt echt een kaalslag.
0: Waar wordt het een kaalslag?
1: Kijk, weet je, waar mijn grootste bezwaar tegen zit ook, is dat ze heel erg trots zijn dat de OZB niet omhoog gaat. Hè, dat de lasten niet omhoog gaan voor de Haagse inwoners. Maar dat die rekening leggen ze allemaal neer bij mensen in kwetsbare posities.
0: Zij zeggen zelf van niet, hè? Zij zeggen zelf, wij zijn al heel lang aan het kijken hoe je dat welzijnswerk en die armoedebestrijding en die zorg beter kan organiseren.
1: Ze zijn daar niet al heel lang mee bezig, want ze hebben een paar weken onderhandeld. En ze boeken ook al die bezuinigingen meteen het eerste jaar in. Terwijl als je al iets wil, want ze framen het ook heel netjes, hè. We gaan het anders inzetten, we gaan het efficiënter doen, we gaan
0: maar
1: het hervormen.
0: Keiharde
1: bezuinigingen.
0: Maar waarom zou je dat op voorhand niet geloven, dat dat misschien ook wel echt de inzet is?
1: Omdat ze meteen al die bezuinigingen inboeken. In het eerste jaar meteen. En we hebben eigenlijk in de afgelopen decennia gezien dat elke keer als er een hervorming plaatsvindt, ook via rijksbeleid bijvoorbeeld. Ik noem een hervorming in de jeugdzorg. En ook de decentralisatie van de WMO. Is dat op het moment dat je en hervormt en meteen ook een bezuiniging inboekt, dat er dan ook echt een kaalslag plaatsvindt. Dan kunnen mensen niet meer de zorg leveren die noodzakelijk is. Dan zie je ook dat heel veel mensen, heel veel professionals in die sector burn-out krijgen, de sector verlaten. Dat het personeelstekort eigenlijk alleen maar toeneemt, het verzuim toeneemt. En dat gaan we hier de komende jaren ook zien.
0: Maar is dat niet allemaal een beetje doemdenken? Want,
1: nee, Lotte, dat is gewoon heel realistisch kijken naar de consequenties.
0: Maar Lotte van Basten-Batenburg zei net, wij gaan het natuurlijk wel zo organiseren dat de mensen die echt die zorg en dat welzijnswerk nodig hebben en die armoedeondersteuning, dat die gewoon dat blijven krijgen. En toen vroeg ik, oké, en als nou blijkt dat dat niet zo is, ga je dan die plannen bijstellen, desnoods met meer geld? Toen zei ze, ja, dat zou ook kunnen.
1: Als ze dat echt zouden menen, dan zouden ze niet meteen het eerste jaar die bezuiniging al inboeken. Dan zouden ze zeggen, laten we eerst eens even een jaar gaan kijken op welke manier we dit inderdaad kunnen hervormen. En dan daarna kijken wat er nodig is, of wat je daar aan bezuiniging of besparing op zou kunnen boeken. Maar ze hakken meteen een heel groot deel van het budget eraf.
0: Ja, oké. Dus dat is je grootste bezwaar.
1: En daarbij, het komt ook gewoon, het gaat allemaal dus op het bordje worden gelegd van mensen die al in een kwetsbare positie zitten. Mensen die het goed hebben in deze stad, die merken hier helemaal niks van. Die krijgen meer ruimte om in een auto te rijden. Die hoeven niet meer te betalen, terwijl ze de ruimte prima hebben. Maar mensen die al in een kwetsbare positie zitten, die de consequenties van allerlei landelijke bezuinigingen al moeten voelen, die worden extra hard geraakt. Ja, en daarom zeg ik, het is een kaalslag.
0: Jij zegt, de mensen die het goed hebben gaan het niet merken. De huishoudelijke hulp is zo'n onderwerp waar ze ook op willen bezuinigen. 10 miljoen. En een van de dingen die ze daarbij ook zeggen als coalitie is, de mensen, we gaan een grotere eigen bijdrage vragen van mensen die dat ook wel kunnen betalen. Dan denk ik, dat lijkt me heel reëel. Want er zijn nu misschien mensen met een goede portemonnee die huishoudelijke hulp krijgen. Die zouden best wat meer eigen bijdrage kunnen betalen. Of niet?
1: Ik denk dat zeker terecht is. Dat
0: moet jou als pro-politicus ook aanspreken.
1: Kijk, dat is absoluut terecht. Ik denk sowieso dat het Rijk, als het gaat om huishoudelijke hulp en de WMO, besluiten heeft genomen in de afgelopen jaren, die ervoor hebben gezorgd dat iedereen die gewoon een huishoudelijke hulp zelf kon betalen, particulier, ineens is overgestapt op de WMO. Het Rijk heeft dit al heel lang bedacht. Hè? Er ligt al heel lang een wetsvoorstel klaar.
0: Ja, maar om zij gaan er in Den Haag mee beginnen, zeggen ze.
1: Er ligt al heel lang een wetsvoorstel klaar om een inkomensafhankelijke bijdrage te vragen. Dat wetsvoorstel, dat blijft maar op de plank liggen. En zonder die wettelijke wijziging kunnen wij dat niet doen. We hebben dat geprobeerd. Utrecht heeft het geprobeerd, maar het mag niet.
0: Maar het staat wel in het akkoord.
1: Ja, maar ja, er staat heel veel in het akkoord wat niet kan en wat niet realistisch is.
0: Nou, dat wordt wel de komende tijd. Youssef, even naar asiel. Daar is het op fout gelopen tussen jou en Richard de Mos. Richard de Mos zei van de week, toen die zei, ja, wij gaan ons keurig aan die afspraken houden. Kleinschalige opvang, grootschalige opvang in de Binkhorst. D66 had best aan tafel kunnen blijven. Ja, je had wel moeten accepteren dat de Sportlaan niet doorging, maar als je dit akkoord leest, denk je dan, ja, daar zit er best wel, daar had ik misschien ook best wel heel ver mee in mee kunnen gaan.
2: Nou, wat ik in het asielhoofdstuk heb gezien, is dat inderdaad staat dat de coalitie zich wil houden aan de spreidingswet. Nou vind ik het sowieso vreemd dat een coalitie gaat opschrijven dat ze zich aan de wet gaan houden. Dus we hebben zoveel wetten waar we ons aan moeten houden. Maar dat terzijde, dat staat er. Maar als je vervolgens de vraag stelt, maar waar komen dan al die locaties en op welke termijn en welke wijken gaan die verantwoordelijkheid dragen? En als je Sportlaan gaat afblazen, wat is dan uw alternatief? Dat is een hele realistische vraag die je mag stellen. Ik hoorde net de VVD zeggen, politiek is keuzes maken. Doen we niet graag in de politiek? Nou, dit is nou precies zo'n keuze die dus wordt gemaakt. We blazen enerzijds een opvang op, maar anderzijds nadenken, oké, maar welke wijk krijgt het wel? En waarom die specifieke wijk wel en een andere wordt ontzien, die vraag blijft volledig onbeantwoord.
1: Dat hebben ze niet, hè? Dat hebben ze niet.
2: Vooralsnog niet, inderdaad. En die vraag heb ik ook gesteld en dan krijg ik daar geen antwoord op. Dus ja, ik wist dat we dit konden opschrijven. Dit was voor mij bekend dat we dit mee konden krijgen als D66. Maar het was voor ons geen betrouwbaar bestuur. Want als je zegt, ik sluit aan de ene kant een opvang en ik vertel ook niet waar die komt, wat is je boodschap aan alle andere wijken die het wel zouden moeten dragen?
0: Maar helemaal opschrijven waar het wel komt is ook bijna niet te doen natuurlijk in een coalitieakkoord, toch?
2: Nou,
0: je kan niet precies zeggen, daar en daar gaan we het doen. Ja, oké, je had door kunnen gaan met de Sportlaan. Dat is een politieke keuze. Ja. Niet. Ja. Maar dan was je er nog niet geweest. Dan had je ook nog extra opvang elders nodig gehad.
2: Als je kunt opschrijven dat er ergens geen opvang komt, dan kun je ook opschrijven waar wel een opvang komt. En natuurlijk kun je ook niet tot het laatste getal vertellen waar het precies gaat komen. Maar ik heb die onderhandelingen meegemaakt. Je krijgt ook een overzicht van welke locaties, op welke termijn, wanneer ze in te huizen zijn. Die keuzes hadden gemaakt kunnen worden. Maar ik merk vooral, en nou goed, ik wil ze best nog wel een kans geven om het te laten zien. Ik bedoel daar niet van. Maar wat ik op dit moment zie en hoe optimistisch ze doen, ik zie vooral dat ze een discussie hebben ontweken omdat ze er aan tafel niet uit zijn gekomen. En dat was de afspraak, vermoed ik. Hè? We schrijven op dat we het willen. En we kijken later wel welke keuzes we maken. En dat zie ik breder in het coalitieakkoord. Ook met die bezuiniging op het ambtelijke organisatie. We boeken 42 miljoen euro in. Maar welke ambtenaren, wanneer, op wat voor termijn, welke expertise...
0: Nee, dat is allemaal uitwerking, zeggen ze.
2: Is allemaal uitwerking,
0: ja. Wat voor oppositie, Marielle, willen jullie eigenlijk gaan voeren? Hoe gaat die stijl worden van oppositie voeren?
1: Kijk, pro zal altijd op blijven komen voor mensen in gemarginaliseerde situaties. Pro zal altijd op blijven komen voor sociale rechtvaardigheid. En dat is waar wij voor strijden de komende periode.
0: Dat is de inhoud, maar welke stijl hanteer je daarbij, ook in de Raad? Want we hebben natuurlijk jaren achter ons met veel polarisatie in de Raad. Nu zijn de bordjes verhangen, zei ik. Nu zijn de rollen eigenlijk omgekeerd, kan ik even kort door de bocht zeggen. Hoe gaan jullie daarmee om? Want ik zag jou bijvoorbeeld in het debat van de week ineens zeggen Circus de Mos. Toen dacht ik bij mezelf, hey, dat is iets van de vorige tijd. Maar dat gooi je er dan in één keer in. Denk ik bij mezelf, is dat nou verstandig? Want ja, dat is een polariserende opmerking.
1: Ja, vind je dat een polariserende opmerking?
0: Ja, vind ik wel.
1: Kijk, ik denk ook dat het goed is om te laten zien op welk drijfzand dit coalitieakkoord is gebouwd, eigenlijk. En op het moment
0: dat er... Maar dat kan je ook zeggen, dan hoef je niet op de persoon.
1: Kijk, op het moment dat er eigenlijk niet een debat te voeren is met deze coalitie, wat het geval was, hè, dit debat, dan is het ook goed om te laten zien dat je ook dat er inderdaad geen debat op inhoud is te voeren met in dit geval de MOS. Maar ik heb het met meer woordvoerders van de coalitie gemerkt dat er eigenlijk niet echt antwoord was op de vragen. En dat is voor ons wel heel erg belangrijk, dat je ook inderdaad met elkaar op inhoud het debat kan voeren. Ja. En dat er ook inderdaad ruimte is, ook bij de coalitie, voor goede ideeën vanuit de oppositie. Die heb ik ook niet heel erg gemerkt of gevoeld.
0: Nee, nou, Lotte zegt dat die er wel gaat komen, dus dat zullen we dan zien. Maar zo'n opmerking als Circus de Mos is... zoals je het nu net uitlegt, is het heel anders dan Circus de Mos van... weet je wel, dan, dat is een disqualificatie ook van Richard de Mos zelf, zou ik denken.
1: We hebben een debat gehad afgelopen woensdag. En nogmaals, ik heb vooral geprobeerd om antwoord te krijgen op een heleboel vragen die wij nog hebben. En natuurlijk zie ik ook dat er heel veel nog moet worden uitgewerkt. Maar op het moment dat je eigenlijk er geen vat op krijgt, dat je eigenlijk niet antwoord krijgt op de vragen, als ook blijkt dat er niet heel goed is nagedacht over sommige van die bezweringsformules die er in dat coalitieakkoord staat, vind ik het heel terecht dat ik of mijn collega's dat ook benoemen.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, nogmaals, dan zit het hem ook in de stijl en in welke woorden je dan gebruikt.
1: Ja, ik snap dat je dat heel graag wil horen, maar ik vind
0: maar dat
1: het...
0: Vind jij niet. Nee. Oké, okay, nou, dat is je goed recht. Iets anders. Jullie waren er vrij snel bij om je pijlen te richten op de nieuwe wethouder van Hart voor Den Haag, Henk Harms. De nieuwe wethouder, ik noem hem maar even de bouwwethouder. Youssef, die is destijds moeten vertrekken vanwege een integriteitsaffaire. Voor een deel is daar natuurlijk vastgesteld dat hij inderdaad op een paar dingen zijn boekje te buiten is gegaan. Later heeft het college daar ook wel weer wat correcties op toegepast, in de zin van ja, maar hij is ook het slachtoffer van beeldvorming. Dus er zijn ook een hoop dingen die niet waar zijn rond zijn persoon. Ik vond dat jullie er behoorlijk hard in gingen door gelijk te zeggen, die man die mag niet benoemd worden, jullie moeten met een alternatieve kandidaat komen. Was dat verstandig om dat gelijk zo hard in te zetten?
2: Nou, kijk, het is natuurlijk altijd heel goed kijken welk moment is nou het juiste moment om iets te zeggen en iets te vinden. Dus dat is, dit is een precair proces. Er is net een nieuw bestuurder, er komt een debat aan. Je wilt het ook over de inhoud hebben. Wij hebben als D66 samen met de voltallige oppositie, minus Forum voor Democratie, hebben wij de voordracht van de kandidaatwethouders afgewacht om te kijken om welke kandidaten het gaat. En wij krijgen dan ook vrij snel de vragen, ook van de pers. Goh, wat vinden jullie hier eigenlijk van? Wat vind je van deze kandidaten? Maar wij hebben natuurlijk zelf ook een mening over wat voor kandidaat naar voren wordt geschoven. En in dit geval ging het inderdaad om de heer Harms, waarvan is vast komen te staan, om even heel kort de feiten te noemen, dat hij de gedragscode als ambtenaar heeft geschonden. Nou, dat zijn afspraken over integriteit, betrouwbaarheid en noem maar op. Dat hij stukken, passages heeft toegevoegd aan gespreksverslagen die niet hebben plaatsgevonden. Daarvan hebben wij als oppositie gezegd, dat vinden wij zulke grote feiten die niet door de beugel kunnen. Dat belemmert een wethouder in zijn of haar functie. En daar kun je dan het beste eigenlijk duidelijk in zijn van tevoren, om te zeggen, jongens, wij steunen dit als oppositie niet. Kom met een andere kandidaat.
0: Ja, maar je zou ook altijd kunnen zeggen, we gaan het debat aan en we gaan eens kijken wat alle feiten zijn. Want hij is ook door de integriteitscommissie wel gekomen. Ja. Die zien geen bezwaar tegen zijn benoeming als wethouder.
1: Geen formele bezwaren.
0: Geen formele bezwaren. Je had ook kunnen zeggen, we gaan eerst het debat op de inhoud aan en dan trekken we daarna onze conclusies. Het viel mij op dat jullie al gelijk jullie conclusies trokken.
2: Ja, nee, en dat klopt ook. En ik snap die vraag rond ook. En ik denk ook dat het altijd gezond is om terug te kijken van, goh, wat was nou het juiste moment? Ik bedoel, daar staan wij altijd voor open. Maar gezien de feiten, hè, dus die gedragscode en die stukken passages en ook betalingen wilde doen aan bouwers buiten zijn bevoegdheid om, of op niet op de juiste manier, dat vonden wij zodanige feiten dat we hebben gezegd, ja, maar er verandert eigenlijk niks meer aan de situatie vanwege die feiten. En daar kun je het beste heel duidelijk over zijn.
0: Ja, oké. Donderdag liep dat bij de benoeming een beetje vast op het feit dat, die zaken uit die integriteitscommissie niet openbaar konden worden gemaakt. Want dat waren nou eenmaal de spelregels. En die kan je niet tussentijds veranderen. Daar hebben jullie eigenlijk bij neergelegd.
2: Ja.
0: Maar het is volgens mij voor jullie nog niet klaar, dit. Want jullie hebben tegen zijn benoeming gestemd.
2: Ja.
0: Wat gaan jullie nog doen om meer voor hem boven water te krijgen? Of is het hiermee klaar, Marielle?
1: Nou, kijk, weet je, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we als raad ook samen met de burgemeester, met het presidium van de raad, gaan kijken naar hoe kunnen we deze procedure nou verbeteren.
0: Maar dat is meer in het algemeen.
1: Dat is in het algemeen. Maar kijk, weet je, die brief van de screeningscommissie, die gaf ook wel echt voldoende aanknopingspunten om daar nog eens even op door te gaan. Dus ik zou ook wel heel graag het gesprek willen aangaan met het college, met het hele college, over wat hebben jullie nou met elkaar afgesproken aan checks en balances. Er staan allemaal aanbevelingen in die brief van de screeningscommissie, dat de collegeleden nooit in hun eentje op pad moeten gaan. Nou, dat is iets wat Henk Harms deed. Hè? Die ging in zijn eentje als directeur op pad en maakte allemaal afspraken waar geen verslagen van werden gemaakt. Nou, dat soort tips en aanbevelingen zitten ook in die brief. En in die brief werd ook benoemd dat de coalitie checks en balances met elkaar heeft afgesproken van hoe kunnen we dit met elkaar organiseren. Ja. Nou, daar zou ik als raad echt ook wel heel graag het gesprek over willen aangaan van hoe zorgen we er nou voor dat we met elkaar zorgen voor een betrouwbaar en integer stadsbestuur. Ja. Dat is zowel college als raad.
0: Maar gaan jullie ook nog verder vroeten in Henk Harms?
1: Kijk, de benoeming is nu geweest. Dat kunnen we niet terugdraaien. En wij zullen als raad, of in ieder geval pro zal in de raad, stevig ook controleren. Dat is, wij zullen onze rol daarin vervullen. Dus nou, onze controlerende taak vervullen.
0: Dat hebben we de afgelopen ruim 20 minuten gehoord, hoe jullie dat gaan doen. Ik wens jullie veel succes de komende tijd. En voor nu een goede vakantie.
2: Dankjewel.
1: Jij ook.
0: Hij staat al te trappelen.
3: Nou, ik sta te trappelen. Zeker, Ron. Stadgenoten, de vakantie breekt aan. ADO is gepromoveerd. We hebben een nieuw college van BMW. Tijd voor een korte terugblik op het afgelopen half jaar. Nou, dat was hem dan. Oh ja, ik zou nog iets over de Hubertus-tunnel kunnen vertellen. Al was het alleen maar om die nog even in de herinnering te roepen. Hoe zag die er ook alweer uit? Wat kon je er ook alweer mee? Verschijnen er al foto's van de Hubertus-tunnel in de bekende nostalgische Haagse tijdschriften? Gaat de eerbiedwaardige geschiedkundige vereniging die Hagen er wellicht weer zo'n mooi standaardwerk over publiceren? Met deze eerste zin. Ooit was er in Den Haag een schitterende manier om aan de noordkant de stad uit te komen. Oudere stadgenoten hebben er nog verhalen over. Mannetjes op bankjes vallen soms even stil als het woord Hubertus-tunnel valt. Er zijn dan ook emoties. Zakdoeken worden tevoorschijn gehaald. Tijdens zogenaamde verhalentafels bevragen geïnteresseerde middelbare scholieren, want ze krijgen er punten voor, deze ooggetuigen. Hoe was het om door die tunnel te rijden? Wat betekent het om ter hoogte van het Hubertusduin niet te verdwalen in ingewikkelde omleidingen vol brute verkeersdrempels, maar om in een vloeiende stijl de Haagse ondergrondse wereld te betreden en na een minuut of twee de stad weer te ontstijgen? Opeens was je er. De duinen, de rembaan, de wijde wereld. Je kan het je bijna niet meer voorstellen. Genoeg over de Hubertus-tunnel. Ik merk dat ik er iets te veel mee bezig ben. Laatst kreeg ik ook te horen, je zit in een tunnel, waarbij ik niet kon laten om uit te schreeuwen, zat ik er maar in. Het eerste halfjaar van 2026 zit er op, stadgenoten. Tijd om even bij te komen. Dat doet de mens als een hamster in een tredmolen door zich over te geven aan de grootste stressverwekker die er bestaat, na de prestaties van het Nederlands elftal, namelijk de vakantie. Die, zoals jullie weten, zeker gezinsgewijs een enorme inspanning vergt. Dan zie ik altijd weer mijn vader parelend van het zweet, de auto vol prop, de imperiaal op het dak vol stouwen en dan gingen wij alleen nog maar naar Oudorp aan zee. Goed, later togen we helemaal naar Luxemburg, maar dat is ook maar een halve dagreis. Niets vergeleken bij de bestemmingen die nu massaal worden aangereden of aangevlogen. Zuid-Spanje, de Algarve, de Balkan, andere continenten. Terwijl het in Frankrijk al over de 40 graden is. Noem dat maar lekker weer. Zelfs Den Haag heeft zich met dank aan de klimaatontwarming ontwikkeld tot een subtropische stad. Waar zijn de verwaaide stranddagen? Zien wij nog rillende toeristen langs de boulevard ijsberen met een holle blik in hun ogen? Wat doen wij hier in godsnaam met deze barre kou? Waarom zien dient weer naar Scheveningen gevaren. Nee, het is zo gloeiend heet dat je het strand niet meer blootvoets kan betreden. Een frisse duik in de Noordzee is een tuimeling in een pruttende soepketel. Waar vind je nog koelte in deze stad? Ja, onder de grond in een koele tunnel. Maar ja, hoe krijg je die geopend? En mocht de temperatuur toch even naar normale waarde zakken, dan hebben we de vurige gemeenteraadsvergaderingen die de hitte in de stad subiet terugbrengen. Gelukkig gaat nu ook de gemeenteraad op vakantie, maar ze komen terug en dan zal er zoveel spektakel ontstaan dat de herfst heet zal zijn en we de Elfstedentocht helemaal kunnen vergeten. Vorige week, na spuigasten, ging ik met mijn geliefde lunchen bij Pavlov naast Nieuwekerk. Na afloop liepen we door de tuin, langs het graf van Spinoza, naar het Rabijn Maarseplein. Hoe zou het toch met Joke Korving zijn, vroeg ik mij hardop af. Deze eminente journaliste van de Haagse Krant en Den Haag Centraal excelleerde in liefdevolle stukjes over het Haagse leven en vooral over de inwoners van onze stad. Haar rubriek heette dan ook Stadsmens. Dat was ze. Want deze week kwam het bericht dat ze precies op die dag dat ik aan haar dacht op 87-jarige leeftijd overleden is. Bijzonder dat ik net aan haar moest denken. Is er dan toch meer tussen hemel en aarde? Laten we haar gedenken en met haar de menselijke maat. Ook in de politiek, als daar straks het gekrakeel weer losbarst over opvanglocaties en zo meer. Het gaat om de mens, om alle mensen. Rust zacht, Joke. Dank je wel voor je prachtige verhalen. Voor je liefde voor de stad en voor de mens. Wij zullen, ik in ieder geval, de toorts verder proberen te dragen. En jullie stadgenoten, hou je Haags, geniet van het goede en indien mogelijk van je vakantie. Tot september.
0: Hey. Marcel, dank je wel. Ja, en rest mij nog te zeggen dat Spuigasten ook even op vakantie gaat. Wij zijn er 5 september weer met een nieuwe uitzending met allemaal nieuwe gasten. Ik wens iedereen een hele mooie zomer.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
9: Interessant. Wat verdien jij dan?
8: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
14: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
15: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
16: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
17: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
19: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
21: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
22: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
21: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.
23: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: en al mijn hoop.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027.

0: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
2: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Vandaag was de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West was erbij om opnamen te maken. Die zijn vanavond te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
1: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beterzien in Den Haag.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam.

0: weten? westreclame.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.

0: Als ik in haar ogen kijk, dan zie ik echt een hele lieve vrouw. En toch ook wel een vrouw die echt wel wat mee heeft gemaakt of zo.
1: Ik zag een vriendelijke blik. Een rustige blik.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Ja, die ogen die spreken toch warmte, stralen warmte uit. Ik denk ook een doorzetter.
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Vandaag was de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West was erbij om opname te maken. Die zijn vanavond te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Vind de bril die echt bij je past. Kom zaterdag 26 september naar ons Tom Ford Event. Ontdek van 10 tot 5 de volledige collectie brillen en zonnebrillen van Tom Ford bij Beter Zien in Den Haag.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Vandaag was de herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. TV West was erbij om opnamen te maken. Die zijn vanavond te zien in een samenvatting.
1: En bij dat herdenken blijkt altijd weer dat het een hele mooie manier is om niet alleen een eerbetoon te geven aan die 25.000 mensen die hier gezeten hebben, maar ook om specifiek te denken wat die mensen hebben meegemaakt.
0: De herdenking bij het Nationaal Monument Oranje Hotel. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
2: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
3: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
2: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
3: Al 100 jaar.
2: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later, op het Malieveld, gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Willem II verloor thuis met 1-0 van Fortuna Sittard. Verder was Heerenveen met 4-0 te sterk voor Sparta. ADO Den Haag pakte zijn tweede punt van het seizoen. De thuiswedstrijd tegen Cambuur eindigde in 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia en zij eindigden op de 9e plaats. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Wotik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
10: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen.

0: Lidl.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Nederlanders zouden niet voor 3, maar voor 8 dagen noodvoorraad in huis moeten hebben, is nu het advies. Dus morgen meteen maar 5 extra blikken bonen inslaan. En, oh ja, wc-papier natuurlijk. Goedenavond en welkom bij Het Oog. We beginnen straks met Groenland. Is met het bereiken van een akkoord nu de angel uit de geopolitieke spanningen? In Duitsland wordt ondertussen hardop gevraagd: overleeft Friedrich Merz het weekend als bondskanselier? Verder is er door AI-oplossingen bij bedrijven minder behoefte aan jonge medewerkers. Er komen 2 fietscouriers naar de studio. En Marokko stapt af van de permanente zomertijd, want dat bleek een slecht idee. Kortom, een gevarieerd uurtje dat we beginnen met het nieuwsoverzicht van
3: zaterdag 19 september.
2: De VS heeft een akkoord gesloten over Groenland met Denemarken en Groenland. Tot tevredenheid van de NAVO.
4: From NATO point of view, it's an agreement, so it's very, very welcome.
2: Ook op Groenland zelf wordt opgelucht adem gehaald.
5: I think it's always a relief whenever we are able, you know, to settle things in a friendly manner.
2: Er heerste toch angst dat de VS met geweld zou binnenvallen. In het akkoord staat onder meer dat Amerika militaire basissen mag openen op het eiland.
6: There may be obligation to put their defense at Greenland as they have had since World War II. So I guess that's okay.
2: En u hoort het, dat mocht dus al sinds de Tweede Wereldoorlog.
7: Basically nothing has changed. Trump thinks that he has won a big victory, but for the Danes they just.
2: En in de VS denken sommigen dan ook dat Trump andere bedoelingen heeft.
8: It sounds absurd and ridiculous and not likely to happen. I think he's blowing smoke.
2: Een jaar geleden was het Malieveld toneel van forse rellen tijdens de demonstratie van Els Rechts. En ook vandaag sloeg de vlam in de pan tijdens een demonstratie van extreem rechts.
9: Ik vind dat asociaal. Echt waar.
2: Ja, en dit keer had de politie zich volgens lokaal burgemeester De Mos goed voorbereid.
10: We moeten de politie en de ME een groot compliment maken dat ze ervoor hebben gezorgd dat het ook niet is uitgewaaid over de rest van de stad.
2: Ruim 100 kilometer verderop werd er ook gedemonstreerd op de A12 bij Zevenaar door Extinction Rebellion. En dat leverde flinke files op. Heb geduld, vindt deze activist.
11: Ik geloof 70% van de Nederlanders ruim steunt onze boodschap. Steunt misschien niet onze methode, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de boodschap.
2: Maar dat mensen de wijze waarop niet waarderen, dat blijkt wel uit deze reactie.
12: Je valt gewoon onschuldige mensen lastig die iets willen doen op in hun weekenddag. Slaat nergens op.
2: En dan nog droevig nieuws over

0: Nee, vroeger. Hij is al een tijdje ziek, vertelt hij zelf.
1: Dat is een auto-immuunziekte waarbij mijn afweersysteem mijn spieren afvalt.
0: En dus stopt de zanger tijdelijk met optreden.
1: Alleen ik wil gewoon wel even heel duidelijk zijn. Het is voor mij geen afscheid.
0: Vroeger betreedt de bühne weer als hij weer in goede doen is.
1: Ik kan op dit moment gewoon niet geven wat jullie van me gewend zijn. De laatste optredens waren gewoon...
2: Dit was Nieuws Vandaag.
1: Kut.
2: In de media. Dat
1: was gewoon niet goed.
0: Ja, president Trump moest en zou het hebben. Groenland. En dat klonk zo.
3: We have to have it. They have to have this done. They can't protect it. Denmark, they're wonderful people. And I know the leaders are very good people, but they don't even go there.
0: Ja, Denemarken kan het niet beschermen en daarom moeten wij Groenland hebben, zei Trump in januari. Desnoods dus met militair ingrijpen. De ongekende dreigementen brachten de eenheid en zelfs het voortbestaan van de NAVO in gevaar. Maar die crisis lijkt nu dus bezworen, nu er een akkoord is gesloten. Michel Don Migaloliakos, geopolitiek analist bij het Haags Instituut voor Geopolitiek. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Zien wij hier in dit akkoord, dacht ik, misschien de hand van NAVO-baas Mark Rutte?
4: We zien in ieder geval de hand van Mark Rutte in het proces. In januari, toen er weer dreigementen geuit werden en Trump met zijn dreigementen de NAVO echt onder druk zette, stelde Rutte al voor om tot een soort deal te komen en dat de legitieme veiligheidszorg van de Verenigde Staten serieus genomen moesten worden. En legitiem zet ik even tussen haakjes, hoor. Mm-hmm. Niet dat ik het daarmee eens ben, maar ik citeer hem hier. En op dit moment wordt deze deal ook als zodanig verkocht dat het de legitieme zorg van de Verenigde Staten adresseert. Maar ja, dat laat natuurlijk onverlet dat die deal die stamt uit 1951 tussen Denemarken, Groenland en de Verenigde Staten op precies dezelfde voorwaarden had als de deal die nu naar buiten is gekomen.
0: Ja, laten we even kijken wat we er nou eigenlijk over weten, wat daar in dat akkoord staat. Want president Trump die spreekt zelf van een magnifiek akkoord voor de VS. Alles wat ze wensen zou erin staan. Maar wat zijn nou de belangrijkste punten?
4: De belangrijkste punten zijn dat Amerika zeggenschap krijgt, naar eigen zeg moet ik erbij benadrukken, over de militaire aanwezigheid van zogezegde vijanden in Groenland. Dat het daar de Golden Dome kan gaan bouwen. Dat is een beschermings- of een defensiesysteem waarmee raketten tijdig gedetecteerd kunnen worden. En ga zo maar door. Dat het toegang kan krijgen tot grondstoffen. En dat betekent voor Amerika dat het alles wat het binnen wilde halen volgens Trump binnen heeft gehaald. Dat zijn denk ik de belangrijkste zaken vanuit Deens- en Groenlands perspectief.
0: Ja, ik wou net vragen, want dat is voor Amerika dus het perspectief?
4: Ja, en van de andere kant van de Atlantische Oceaan is het perspectief dat de soevereiniteit gehandhaafd blijft en dat Amerika niet overgaat tot militaire actie. En daar vinden zij elkaar dus. Maar je zou wel kunnen stellen dat zeggenschap over het buitenlands beleid van Groenland, over toegang tot grondstoffen, over defensieactiviteiten versus van de Amerikanen versus de soevereiniteit die de Denen en de Groenlanders claimen, wel met elkaar kunnen gaan botsen wanneer de details naar buiten gaan komen.
0: Ja, want je kan dus inderdaad afvragen van wat is soevereiniteit waard als Amerika uiteindelijk de facto bepaalt wie daar wat mag doen.
4: Ja, en misschien behouden Groenland en Denemarken wel een veto over wat er gebeurt. Maar dat moet zich natuurlijk nog gaan uitwijzen in de toekomst. En we moeten de tekst nog onder ogen zien. Want die moet nog gepubliceerd gaan worden. En wellicht gebeurt dat komende week wanneer het ondertekend gaat worden bij de algemene vergadering in New York van de Verenigde Naties.
0: Maar zijn er ook redenen om aan die zelfbeschikking te twijfelen? Dus dat bijvoorbeeld Groenlanders straks ineens de VS om toestemmingen moeten gaan vragen voor allerlei projecten. Als ze zelf bijvoorbeeld daar een mijn willen openen of zo.
4: In mijn ogen zou dat terecht zijn, zulke zorgen. Ja, absoluut. Omdat Amerika zich heel erg grillig opstelt, heel erg in eigen belang handelt. Dan niet eens altijd in eigen landsbelang, maar in ieder geval eigen persoonlijk belang. En dat betekent dat een deal in mijn ogen niet zoveel waard is. En zo zie ik op dit moment dan ook het akkoord dat gesloten is, dat er over enkele weken of maanden zomaar weer eens tot andere acties van de VS kan leiden. Dat het heel erg hoog opgespeeld kan gaan worden. Dat er in één keer verwijten gemaakt kunnen worden aan het adres van Groenland, dat het zich niet aan die deal houdt. Bijvoorbeeld omdat het zelf grondstoffen wil gaan verwerken en gaan exploiteren. Dus ik ben er niet gerust op, inderdaad, dat dit definitief de zorgen wegneemt.
0: Ja, en u had het net over dat akkoord uit 1951... of dat verdrag wat toen is gesloten door de VS over Groenland... wat de VS dus recht gaf op het inrichten van militaire bases op Groenland. Is dit nieuwe akkoord dan veel anders wel? Of lijkt het inderdaad veel op elkaar, zoals we net ook al in het nieuwsoverzicht hoorden?
4: Ja, voor zover ik dat kan inschatten, lijkt het er enorm op. Amerika mocht sinds 1951 al legaal, zeg ik even tussen aanhalingstekens, militairen stationeren in Groenland. Maar dat deed het slechts mondjesmaat. Er bevinden zich nu nauwelijks militairen van Amerika op Groenland, terwijl dat wel mag. Dus in die zin verandert dit akkoord weinig ten opzichte van het verdrag uit 1951. Mm. En misschien is de werkelijke toedracht van de aankondiging nu, de timing ervan, dan ook wel dat de midterms naderen. En dat het buitenlands beleid van Trump in de Verenigde Staten heel erg afgekeurd wordt. Het kan niet echt op goedkeuring van Amerikanen rekenen. Denk aan de gefaalde Iran-oorlog, als ik het zo mag beschrijven. En dat hij dit graag als succes wilde delen met de bevolking.
0: Ja, maar toch hoor je dan ook in de politieke reacties ook heel veel kritiek. Mensen die zeggen van ja, dit akkoord laat eigenlijk alleen maar zien dat Trump terugkrabbelt naar al zijn dreigementen.
4: Ja, zo zie ik het nu eigenlijk ook. Stel je voor, hij gaat het in de toekomst toch niet hoger opspelen. Dat betekent dat hij is teruggekrabbeld op zijn eerdere eisen. Dat klopt.
0: Ja, maar betekent dit dan ook dat
4: ik ben er niet gerust op.
0: Dit akkoord eigenlijk een voorbeeld is van dat diplomatie misschien gewoon werkt, ook met Donald Trump?
4: Dat zou je zo kunnen zeggen. Ik ben er eerder van overtuigd dat toen de EU 8 maanden geleden en verschillende Europese landen, ook het VK, hun tanden lieten zien, dat Trump toen terugdeinsde. Dus ik geloof er nog steeds in dat af en toe je tanden laten zien als Europa effectiever is dan Trump eindeloos naar de mond praten. Want op dat moment deinsde hij terug en was hij bereid tot diplomatie en tot het sluiten van een deal. Wat die deal ook waard mogen zijn uiteindelijk.
0: Ja, dus denkt u dan dat hiermee toch die Groenlandcrisis is bezworen?
4: Op de korte termijn verwacht ik dat hij bezworen is. Maar ik verwacht daarbij ook dat op het moment dat Trump weer goed uitkomt om het op te spelen, hij dat dan ook niet zal nalaten.
0: Oké. Michel Don Miga Loliakos, heel hartelijk dank voor uw analyse.

0: Gino Vanelli met People Gotta Move. Na de monsterzege van de AfD in Sachsen-Anhalt en het monsterverlies van de CDU zijn er morgen in Duitsland nieuwe deelstaatverkiezingen. Dit keer in Berlijn en in Mecklenburg-Vorpommern. En ook daar stevend de partij van bondskanselier Merz af op grote verliezen. In Mecklenburg-Vorpommern dreigen ze zelfs onder de kiesdrempel te eindigen. En dat zou wel eens het einde kunnen betekenen van Friedrich Merz als bondskanselier. Goedenavond, Otto Frieke, voormalig lid van de Bondsdag voor de FDP.
1: En een fijne goedenavond vanuit Brandenburg.
0: Vanuit Brandenburg, mooi zo. Het zijn natuurlijk deelstaatverkiezingen, ook morgen. Waarom worden die verwachte verliezen en die geleden verliezen Merz nou zo persoonlijk aangerekend?
1: Ik geloof het grootste probleem van Merz op het moment is dat, misschien nog een beetje zoals in Nederland, men weet dat men het land moet veranderen, maar men is op zoek naar een, zo te spreken, juiste leider die het doet. En men vindt dat dan niet meneer Merz is. Die is 70 jaar oud. Die heeft een manier om te communiceren die een beetje oude manier is. En dus men mist leiderschap. En dan zeggen de mensen, en dan zie je nog de deelstaatverkiezingen, die bij ons zo'n beetje iets zijn van, we kunnen testen waar een nationale regering zit. Is natuurlijk ook onrust daardoor, maar dat zijn al die problemen die hij heeft. En dan ook natuurlijk geen steun meer van de basis van zijn partij als het zo verder gaat.
0: Ja, in Mecklenburg-Vorpommern, daar lijkt het echt ook dramatisch te worden. Veel CDU-kiezers die lijken nu uit protest tegen Merz eigenlijk naar de SPD te gaan. Wat betekent dat volgens u, dat die beweging wordt gemaakt?
1: Nou, het is niet alleen maar protest. Dat is ook zeker een van de redenen. Dat is ook een van de redenen hoezo Merz in die hele tijd van de campagne niet in Mecklenburg-Vorpommern was. Maar het tweede is ook, en daar zit dan achter ook de vraag van die opkomst van de AfD, dat heel veel mensen zeggen, dan beter nog een sterke SPD met een minister-president die ze nu al hebben en haar te steunen. En als dan de Christen-Democraten beneden de kiesdrempel vallen, ja, dan gebeurt het al. Mm. En daar zit natuurlijk ook het feit dat de mensen in het oosten van het land niet zo traditionele kiezers zijn dat ze bij de partij blijven. Ze zeggen dan meer tactisch, nee, daar wil ik meer naartoe. Of dan ook, ik ga heel extreem rechts.
0: Ja, maar als zij zich dan zo zorgen maken over die opmars van de AfD, daar maakt Merz en daar maken de CDU zich ook zorgen over. Dus u kan ook zeggen, waarom vinden ze dan niet bij die partij aansluiting?
1: Nee, Mecklenburg, ja, omdat die partij lager is en dat de laatste 5 jaar de minister-president van dit deelstaat van de SPD was. En daar is een herkiezingsargumentatie heel sterk. Men weet wie men daar heeft. Men is zeker ook niet 100% tevreden, maar men weet tenminste wie het is. Daar zit dan tenminste het probleem. In de andere deelstaat Berlijn is het andersom. Daar gaat de Christen-Democraten in de peiling ook een beetje omlaag, maar een beetje omlaag. En geen halvering zoals in Sachsen-Anhalt en in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja. En dat Merz de afgelopen weken eigenlijk nauwelijks zichtbaar is geweest in de campagne, was dat een bewuste keuze?
1: Ja, ik geloof het was een bewuste keuze. Heeft heel veel ermee te doen dat in Duitsland een sentiment is van die daarboven, die in Berlijn. Een beetje vergelijken met het Haagse speltjes die daar zijn en dat men niet snapt wat in het land gebeurt. Of dat juist is of niet, is dan niet zo belangrijk. En dan speciaal in de deelstaten van de voormalige DDR is dat ook weer eens van we moeten echt kijken wat die daarboven doen. En het is natuurlijk het sentiment dat in heel Europa is. We moeten veranderen, maar we weten niet wie. En we willen ook zelfs niet meer doen of meer daarvoor betalen. En dan zeg je, Jan, wie dan ook in de overheid is, weg met hem. En dat wat was met de laatste regering, maar het is ook zeker nu met deze regering. Ja. En dat manifesteert in de persoon van de kanselier.
0: Ja, en wat bijzonder en wellicht ook veelzeggend is, is dat Merz morgenavond, dus op de verkiezingsavond, de partijtop al bij elkaar roept. Wat is daarvan de bedoeling?
1: Nou, men moet natuurlijk een beetje relativeren. Normaal bij deelstatenverkiezingen die ook sterk op tv zijn, waar men om 6 uur kijkt wat zijn die peilingen die eruit komen, dan wil je daarvoor weten waar het bestuur van de partij langs wil communiceren. En dan ben je meestal ook samen. Ik geloof hier is het echt heel belangrijk Want is de communicatie, we moeten een andere manier vinden, zou de kanselier dat zelf zeggen. Ik geloof nooit dat hij het gaat doen. Ik ken hem een beetje sinds 1997, toen nog in Bonn. Die heeft een idee van wat hij wil doen. Maar aan de andere kant ook, als men zo en zo communiceert, dan wil men dat de top van de partij achter hem is. En speciaal, en dat is in Duitsland heel belangrijk, die zogenoemde minister-presidenten van de deelstaten, die een belangrijk rol in ons federatie spelen en ook binnen de partij.
0: Ja, maar hij gaat daar dan dus eigenlijk zijn partij vragen om hem vertrouwen te geven, om hem te steunen.
1: Ja, ja. Dat zou hij natuurlijk niet officieel doen, want als hij dat officieel doet, of als hij dat dan ook zelfs binnen de kringel daar van die mensen doet en het gaat naar buiten, is het slecht voor hem. Maar dat is natuurlijk de bedoeling, te zeggen, wij gaan samen. En dan zal je dan ook mogen zien, als hij dan voor de camera's gaat, dan zou hij daar niet alleen staan of met zijn secretaris-generaal, maar dat denk ik, daar zullen dan ook anderen in de achtergrond staan. Want het gaat natuurlijk ook over de vraag van stabiliteit van de regering. Want ook voor die andere partij, de nationale regering, de Sociaaldemocraten, is natuurlijk ook een vraag. Waar gaan ze naartoe in Berlijn, waar voormalig zo iemand als Willy Brandt minister-president was, en waar ze nu in die peilingen tussen 10% en 15% staan?
0: Ja. Nou was het zo dat na die hele grote verliezen in Sachsen-Anhalt 2 weken geleden, toen zei Merz dat opstappen voor hem echt geen optie was. Maar als het nou straks echt weer zo slecht gaat en de CDU misschien zelfs dus onder de kiesdrempel valt, ja, heeft hij dan nog wel een keuze?
1: Eerlijk, wettelijk heeft hij nog die keuze. Dat heeft heel veel met de stabiliteit van ons grondwet te doen, waar we zeggen, om een nieuwe regering te hebben, moeten heel veel dingen gebeuren om dat is. Maar die enige die belangrijke vraag is, heeft hij nog die steun van zijn eigen partij? Gaat zijn fractie hem nog steunen? Want die fractieleden zeggen, ik ben gekozen niet redens Merz, maar vanuit mijn kieskringel of langs de lijst van mijn deelstatenpartij. En daar zit dan aan het eind het probleem. Hij zelf is een klassieke conservatief die zegt, ik ben bondskanselier, ik heb een opdracht voor 4 jaar en dat ga ik ook doen, welke manier dan ook.
0: Ja, toch wordt er dan in Duitse media al echt openlijk gespeculeerd over zogenoemde kanslertausje. Dat is dus de bondskanselier die dan vervangen wordt. Dat zou wel echt historisch zijn als dat gebeurt, maar wat zou dat betekenen voor de stabiliteit van de regering en van het land?
1: Nou, dat is natuurlijk echt een groot probleem. Want je moet zien, als je zelfs een kanselier wil vervangen, dan moet je zien, aan het eind moet hij dan worden gekozen. Hij moet dan weer een meerderheid hebben. Hij moet die meerderheid in zijn eigen fractie dan hebben. En hij moet die meerderheid ook met de coalitiepartner, de Sociaaldemocraten, hebben. En die zullen dan natuurlijk zeggen, daar kunnen we nog, moeten we eerst nog een beetje onderhandelen. Misschien moeten we dit of dat nog doen. Misschien die geplande hervormingen waar we eens over eens waren met de regering Merz, die gaan we dan met de nieuwe regering, met de nieuwe bondskanselier, zo niet meer doen. En daar zit natuurlijk die hele onzekerheid die in ons land al is. En die is ook een beetje vergelijkbaar met dat wat in Nederland in de laatste jaren gebeurd is. En ook met die daarachterstaande vraag, gaan we om links of gaan we om rechts? Mm-hmm. En daar zit natuurlijk een discussie die het hele probleem van Europa op deze tijd laat zien.
0: Ja, maar als ik u zo beluister, dan krijg ik het gevoel dat u niet het idee heeft dat Merz straks weg is. Dat hij dus wel blijft zitten.
1: Zoals ik hem ken, zou je zeggen, nee, kijk eens, structureel, dit is mijn opdracht, daar zit ik. Ik heb bijna gezegd, een beetje calvinistisch, daar heeft me God naartoe gezet, dan moet ik dat ook doen als christenmens. En dan moet echt heel veel drukte daartegen aankomen. Hij heeft daar ook niets te verliezen. En hij is ook niet iemand die zegt, omdat de meerderheid van de mensen het niet zo leuk met me vindt, ga ik weg. Maar men moet wel zien in ons tijd, ook met ons manier van media, sociale media, kan dat op een bepaald moment dan zijn dat er te veel tegenstanders zijn. Maar met hem is dat niet eenvoudig.
0: Nee, nou, alles hangt natuurlijk sowieso in de eerste plaats af van de uitslag van de verkiezingen die morgen zijn. Een spannende dag wordt het voor Merz. Ik dank u heel hartelijk voor uw toelichting. Otto Frieke, voormalig lid van de Bondsdag voor de FDP. Dank u wel.

0: Ilse de Lange met Something Good. Het zijn opvallende cijfers die Deloitte naar buiten bracht. Het grootste accountants- en advieskantoor van Nederland krimpt fors. En wat vooral opviel is dat het aantal jonge werknemers onder de 30 snel afneemt. En dat komt onder andere door AI, erkent ook de topman. Hoe zit dat? Hier in de studio is Cas Boogaard van Crip Connect AI, een adviesbureau op het terrein van AI. Welkom.
1: Zeker.
0: Kan je eens uitleggen, wat gebeurt daar bij Deloitte?
1: Ja, het is, ik wil het iets breder trekken. De meeste mensen die gebruiken ChatGPT als een soort Google. Of ze schrijven er al een stukje mee. Maar het is maar goed om te beseffen dat je AI tegenwoordig urenlang aan het werk kan zetten. Mm-hmm. Om allerlei taken uit te voeren, analyseren, schrijven, coderen. En daarmee verdwijnen er heel veel taken waar junioren doorgaans fouten mogen maken.
0: Mm-hmm. En dat is wat er bij Deloitte gebeurt. Dus dat AI die functies van de junior medewerkers overneemt.
1: Ja, zeker. En dat is dus nog even los van dat het, en daar schreef het FT een tijdje geleden ook over, dat het uurtje-factuurtje-model een beetje onder druk staat. Dus die factor plus dat AI vooral aan die onderkant echt die uitvoerende werkzaamheden wegneemt, leidt een beetje tot deze ontwikkeling.
0: En die uitvoerende functies, dat zijn de junior functies.
1: Vaak wel. Ja. Fouten waar je fouten mag maken, waar je mag leren. Ja. En waar je echt moet uitvoeren, ja.
0: En dit is dus bij Deloitte. Gebeurt dat ook bij andere bedrijven? Is dit een brede ontwikkeling?
1: Dit is superbreed. Vooral in de bankaire sector verdwijnen er echt mega veel banen. ABN AMRO, 25% van de banen weg. Grote factor AI. Hetzelfde bij ING, bij Triodos. Maar eigenlijk over de hele linie. Dit zie je over de hele industrie. Het is ook wel makkelijk om, wat dat betreft, als je, als er zoveel geld op het spel staat en als er shareholders uiteindelijk, als die druk uit opoefenen,
0: is het gewoon goedkoper.
1: Exact.
0: Ja,
1: exact.
0: Efficiënter.
1: Zeker.
0: Maar ja, efficiënt, dat is ook, kan ook positief zijn. Want je kan ook zeggen van, nou, als dit overgenomen kan worden door AI, die dat soort banen, dan kunnen die junior mensen zich op andere plekken en misschien interessantere plekken zich ook nuttig gaan maken.
1: Ja, maar die strategie en zo wordt er nog niet naar gekeken door veel bedrijven. Dus we zien nog niet, of in ieder geval wat ik zie bij veel bedrijven en in de markt, is, ja, ongetwijfeld gaat er straks een nieuwe status quo bestaan, waarin junioren weer andere taken krijgen dan ze nu krijgen. Maar die ontwikkeling is nog niet bezig. Dus dat zien we nog niet.
0: Ja, nou ja, ik vraag het een beetje van, want je hoort natuurlijk ook, Nederland vergrijst. We hebben AI nodig om
1: Zeker.
0: Productiever te worden. Dus waarom is dit een probleem?
1: Ja, dat is een goede vraag. Als je naar de wetgeving kijkt, eind december 2027 komt de EU AI Act eraan. Nou, en een hele grote component daarvan is dat in die workflows van AI moet er een mens meekijken. Nou, dat is dus super instrumenteel dat er een mens meekijkt.
0: Controlerend.
1: Exact. En wie kan dat controlerende werk goed uitvoeren? Daar moet je ervaring voor hebben, een gochme voor hebben. Daar moet je fouten voor hebben gemaakt. Nou, daar heb je die medior en seniors voor, die dus dat gaan controleren. Maar hoe krijg je medior?
0: Medior, dat ken ik helemaal niet, dat woord. Junior, medior en senior.
1: Precies, okay. De drie lagen in een organisatie. Exact. Maar hoe kom je tot mensen die met meer ervaring, als je mensen helemaal niet aan het opleiden bent als organisatie?
0: Dus je hebt mediors en seniors nodig die AI controleren. Maar als je juniors, als die geen ervaring kunnen opdoen, dan heb je straks geen mediors en seniors.
1: Ja,
0: als ik het even goed samenvat.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nou is het zo dat met jouw eigen bureau adviseer je ook bedrijven en organisaties bij het gebruik van AI. Wat is dan jullie doel?
1: Ja, de verantwoorde inzet daarvan. Dus we lopen bij veel organisaties rond. Ja, en wat het doel van onze organisatie is, echt bouwen met onze klanten. Dus echt zorgen dat het verantwoord geïmplementeerd wordt bij bij organisaties, bij grote organisaties.
0: Oké, maar is dat niet ook gewoon uiteindelijk dus AI integreren in bedrijven waardoor banen verloren gaan?
1: Op een bepaalde manier wel. Maar wij denken ook strategisch mee met de organisatie. Een goede vraag trouwens. Maar wij denken ook strategisch mee met de organisatie. Over hoe kan je nou de AI-ontwikkeling opvangen. Ik heb daar onlangs ook in de Volkskrant over geschreven ook. Maar wat wij ook vaak stellen, is dat HR daarin een belangrijke rol moet krijgen, die het nu in de AI-transitie helemaal niet krijgt. Met die denkstappen, dus een strategisch plan maken van, hoe ga je nou met je werknemers om? Welke skills zijn er nodig in de wereld van morgen. Ja. En veel organisaties missen dat een beetje. En op dat vlak denken wij bijvoorbeeld mee, los van het bouwen van dingen.
0: Ja, en in dat stuk in de krant, en jij maakt je er zorgen over. Dat is die juniorplekken verdwijnen en dat dus zeg maar beginnende werknemers te weinig ervaring opdoen.
1: Dat klopt.
0: Ja, ja. En dan zou je zeggen, ja, bedrijven zijn natuurlijk ook niet gek. Die zien natuurlijk ook dat het belangrijk is om jonge mensen op te leiden, of niet?
1: Dat verschilt per bedrijf. Dus er zijn een aantal mooie bedrijven, en waar wij ook werken, die dat wel doen. Dus die aan de lange termijn denken. Maar heel veel bedrijven die komen toch niet onder de druk van de shareholder uit. Of in ieder geval van uiteindelijk de beslisser uit. En die kiezen dan toch voor de korte termijn, voor de winst, ten opzichte van lange termijn investeren in je personeel. Mm-hmm. Waardoor je een duurzaam bedrijf kan opbouwen.
0: Ja, dan is dus een beetje de vraag van hoe rem je deze ontwikkeling of hoe verander je dat?
1: Ja.
0: Jij pleit dan voor een wettelijk junior quotum.
1: Ja.
0: Wat is dat en hoe zou dat eruit moeten zien?
1: Ja, dit is vooral een prikkelend idee, maar een junior quotum is iets waardoor je die bedrijven worden onder druk gezet omdat ze winsten moeten behalen. Zelf kijken ze alleen maar naar de korte termijn, of in ieder geval grotendeels naar de korte termijn. Dus ze missen de prikkel om strategisch op die manier lange termijn te denken. Dus ja, kijk, een junior quotum is een oplossing. Maar
0: dat zou zijn dat je dus wettelijk regelt dat er een bepaald percentage junioren altijd in dienst
1: zijn. Maar het kan ook een subsidie zijn. Bijvoorbeeld dat junioren op een bepaalde manier gesubsidieerd worden. Maar een junior quotum is inderdaad dat.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook nog wel een antwoord op hoe het nu wel zou kunnen opgelost worden, in ieder geval binnen die organisaties. En dat ligt echt wel bij die HR. Het klinkt een beetje onintuïtief, maar HR verdient een plek in die AI-discussie. Naar die strategische, hoe gaan we nou om met onze mensen? En hoe gaan we onze organisatie inrichten?
0: Ja, nou, het zijn prikkelende ideeën inderdaad. En je krijgt er vast heel veel reacties op. Ik heb net trouwens nog eventjes op jullie website gekeken. Jullie halen dat junioren-quotum zeker.
1: Zeker,
0: hè? Ik zag echt alleen maar hele jonge gezichten.
1: Ja, echt AI-native, zoals ze dat zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. En bedankt voor dit gesprek. Cas Bogaert, dank je.
1: Dankjewel.

0: Bill Withers, Lovely Day. In Utrecht wordt morgen het Open Nederlands Kampioenschap fietscourieren gehouden. Open, dus iedereen kan meedoen. En in Nederland zijn er nogal wat fietscouriers. Dagelijks rijden er namelijk zo'n 50.000 rond. En dat aantal is de afgelopen jaren enorm gestegen. Maar heeft dat het werk ook veranderd, die enorme toename? Hier in de studio is Tobias Molenaar, een van de organisatoren van het NK. Welkom.
1: Dank je wel.
0: En ook al een hele tijd actief als fietscourier. Hoe lang?
1: Zeker. Rond de 15 jaar. Ja, want een tijdje al.
0: Fulltime?
1: Ja.
0: En dat betekent, als je al zo lang bezig bent, dat je misschien ook wel een van de pioniers was, of niet? Een van de eerste?
1: Nou, dat ook weer niet, maar er waren toen wel echt een stuk minder, dat klopt. En toen moest ik ook nog vaak op feestjes uitleggen van ook mijn fietscourier, dat ze zeiden, hè, bestaat dat nog? Was dat niet iets van vroeger uit New York van de films?
0: Ja.
1: En nu snapt iedereen wel weer dat de fietscourier, dat dat heel veel wordt ingezet. Dus in die zin was dat nog wel een soort wat onbekende terrein inderdaad.
0: Ja. Maar hoe zag dat eruit echt op zo'n gestripte racefiets met een grote rugzak?
1: Ja.
0: Racen door de straten?
1: Ja, enigszins, ja. En het was dan, je kreeg gewoon een belletje. En dan als je het adres wist, dan reed je uit je hoofd er naartoe. En anders had je je stratenboekje bij je. En ging het opzoeken. En dan inderdaad gewoon zo snel mogelijk.
0: Ben je echt nog met het stratenboekje begonnen?
1: Ik ben nog met het stratenboekje begonnen, zeker. Ja.
0: Ja. En jij knikt heel erg grappig. Jij zit hier ook, Anke van Bokstel. Jij bent de regerend Nederlands kampioen fietscourieren bij de vrouwen. Ja. Ben jij ook ooit zo begonnen met zo'n stratenboekje?
2: Zeker, ja. Er waren wel mooie tijden. Ja, ook het centrumkaartje was dan ook helemaal kapot gewreven. Want dan was je natuurlijk het meest in het centrum. En alle wijken daaromheen. Ja, en later is het natuurlijk veel meer met Google Maps overgegaan.
0: Ja, dat is wel wat handiger.
2: Ja.
0: Maar waarom wilde je dat? Waarom ben je dat gaan doen?
2: Nou, ik heb ooit gesolliciteerd met de gele raket zoek bestemming. Echt wel voor de sportiviteit. Toch een beetje avontuur.
0: Dat was jouw tekst. Gele raket zoekt bestemming.
2: Ja. Die was al. Die kon.
0: Maar je had heel veel energie dus. Die wilde je ergens
2: kwijt.
0: Het
2: is echt het buiten zijn. Nou ja, je loopt natuurlijk ook veel tegen uitdaging aan. Je fietst door weer en wind. Ja, dus je leert ook wel echt doorzetten. Dus. En het is gewoon mooi dat je ook relaties opbouwt met klanten. Je komt vaak bij dezelfde klanten over de vloer. Bekend gezicht. Het is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja. Ja, je zegt dat je fietst door weer en wind. Dat zou voor mij een reden zijn om het niet te willen. En volgens mij betaalt het ook niet heel goed. Tobias, wat was voor jou de reden dat dat jou dan toch aantrok?
1: Ik ben wel echt vanaf jongs af aan meegegaan op fietsvakantie. En dat, we hadden geen auto en fietsen was gewoon wat wij deden. Dus die liefde is er wel helemaal ingegoten bij mij. Maar ik ben vanuit mijn studie duurzaamheidsadvies ingegaan. En toen ben ik daarnaast eerst 1 dag in de week gaan fietscourieren als bijbaan. Omdat ik dat fietsen gewoon wilde. En ik merkte bij dat consultant. Bij de consultancy dat ik daar niet echt het uithaalde, wat ik niet heel erg gelukkig van werd.
0: Mm-hmm.
1: En dit is gewoon heel echt en heel wezenlijk. En wat je ook zegt, je voelt gewoon de weer en wind voel je door je heen. En aan het eind van de dag heb je ook echt van alles gedaan. En elke trap die je doet, bespaar je daadwerkelijk uitstoot in de stad en breng je verbinding. En je brengt heel wezenlijke dingen naar mensen toe.
0: Dus het is ook echt een way of life, of een levensinstelling misschien.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. En het past in ieder geval heel erg goed bij de levensinstelling die ik heel graag wil en waar ik achter sta. Ja, dat het echt in verbinding brengen. Ja.
0: En ik las ergens dat eigenlijk, want die switch die jij hebt gemaakt van consultant naar fietscourier, dat vaker gebeurt. Dat mensen die eigenlijk deze lifestyle of dit beroep verkiezen boven zeg maar de red race op de arbeidsmarkt. Is dat iets wat jij herkent?
1: Ja, ik herken het wel hoor. Ja, er zijn heel veel verschillende soorten mensen die bij ons werken. Dat zegt echt ook alle leeftijden. Zowel veel mannen als veel vrouwen. En ook heel veel verschillende achtergronden en opleidingen. Mensen die ervoor hebben een bepaalde carrière hebben gemaakt. En op een gegeven moment denken, oké, dit ken ik nou wel. Maar ik ben er niet echt gelukkig in. Ik wil echt iets gaan doen waar ik helemaal achter sta. En sommigen doen het om redenen van dat ze gewoon van het bewegen en buiten zijn houden. Sommigen willen ook echt dat echte contact met mensen. Dat is gewoon. Dat zie je wel bij meer mensen, dat ze dat vanuit dat willen inderdaad en eruit komen. En sommigen blijven dan een dag daarnaast doen. En dan sommigen raken een beetje verslaafd aan. En die gaan dan steeds een dagje meer doen. En dan, maar dat blijft een lastige keuze. Want je hebt ook een bepaalde carrière gemaakt. Of een andere mogelijkheid.
0: Anke, was het voor jou ook zo verslavend? Die gele raket die een bestemming zocht.
2: Ja.
0: Maar je doet het nu niet meer, hè?
2: Nee, klopt. Toch al een paar jaartjes niet meer als professie, zeg maar. Wel nog steeds doe ik graag mee met de kampioenschappen. We gaan daarvoor ook naar het buitenland bijvoorbeeld. We zijn naar het Europees kampioenschap ook in Berlijn geweest. Het is ook wel, voor mij heeft het, zeg maar wat Tobias zegt, maar voor mij is het communitygevoel is ook nog een aanvulling. Dus internationaal is het ook echt een community dat je, nou, er zijn nu ook mensen uit Duitsland en uit Zwitserland over om met ons mee te doen. Dus je ziet elkaar gewoon één keer per jaar of misschien vaker. Mm-hmm. Het is ook gewoon mooi dat je die passie met elkaar deelt. En ook, zeg maar, het beroep viert samen.
0: Ja, maar jij bent dus ook, los van dat je gewoon veel plezier in je werk had, ook nog eens regerend Nederlands kampioen fietscourieren geworden. Morgen wordt dat dus, word je onttroond, want je gaat niet meedoen.
2: Geef ik hem door.
0: Ja, doet dat nog pijn ergens in het hart? Wat mee?
2: Nee, ik vind het gewoon, hartstikke leuk om dat door te geven aan een andere goede dame. En wie weet dat volgend jaar weer, weer opnieuw de strijd. Ja. Maar het is vooral echt vriendschappelijk. En dat is voor mij het beginsel, de sportiviteit, het samen deze ervaring doen. En als je dan wint, het is gewoon heel grappig. Ja. Maar het is vooral voor mij echt het samen beleven van zo'n dag.
0: Ja. Hey, en dat fietscourieren, jullie gaan dus allebei lang mee. Jullie zullen het wereldje misschien ook wel hebben zien veranderen. Er is natuurlijk met name in de steden zie je, nu kan je echt gewoon geen fietspad meer op zonder dat je ongeveer omvergeblazen wordt door een van de fietscouriers. Is dat trouwens, hoe is de sfeer op het fietspad? Is dat ook erg veranderd? Hebben jullie daar geen last van?
1: Is de sfeer, dus ik denk dat het is wel drukker geworden op het fietspad, dat zeker.
2: Ja, en de uitdagingen denk ik met snelheden. Het verschil in snelheid.
1: Ja.
2: En je hebt natuurlijk verschillende soorten voertuigen. Ik bedoel, wij rijden ook met vrij grote bakfietsen. En dat is, ik denk dat gaat volgens mij hartstikke goed samen. Maar daar is denk ik wel wat veranderd. Dat verschillende soorten voertuigen en de snelheden meer uit elkaar liggen.
0: Ja. Veel ongelukken gehad?
1: Nee, weinig eigenlijk. Even afkloppen. Maar ik heb één keer een ongeluk gehad in de afgelopen 15 jaar. En gelukkig gebeurt heel weinig. Ja. En dat is denk ik ook wel dat couriers, dat je gewoon weet, je bent op de fiets kwetsbaar. En je moet wel gewoon scherp zijn en fit zijn om het te doen. En dat je dus niet even denkt van, ik voel me niet helemaal lekker. En ik spring alsnog de fiets op. Ja. Dat er gewoon altijd even overleg is. Want je weet, als je heel vaak een klein risico neemt, wordt het toch een groot risico.
2: Nou, en andersom is het ook zo, denk ik, dat ik denk eerder dat ik meer ongelukken ben voorkomen door mijn inschattingsvermogen. Ja. Omdat je zoveel uren op die weg zit. Dat, ik bedoel, er zijn ook mensen die gewoon hun kinderwagen de weg opduwen, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik voorkom meer voor ongelukken, denk ik, dan dat ik ze maak.
0: Ja. En dan is het natuurlijk ook wel echt een grote verandering. Als ik dat denk ik althans, dat de intrede van de elektrische fiets. Heeft dat jullie werk leuker of makkelijker gemaakt? Of neemt dat misschien ook een deel van de romantiek weg?
1: Volgens mij neemt het zeker een stukje romantiek weg. En dat is, als je bij ons kijkt, het meeste bij ons wordt op spierkracht gereden. En de elektrische fiets wordt voor een gedeelte ook ingezet. Maar dat zijn niet de meest gewilde diensten voor mensen. Mm. Maar aan de andere kant, ik vind het ook heel vet. We hebben een grote bakfiets met een hele grote kar erachter. En om dan op het fietspad, op het drukke fietspad te laten zien van, hey, kijk eens, dit kan dus ook allemaal. Ja. En je kan dan ook gewoon alsnog als gentleman door het verkeer. En je kan dan bespaar je gewoon allemaal bestelbusjes. Ja, dat is ook juist heel mooi. Maar als het alleen elektrisch zou zijn, dan denk ik dat veel mensen, zeker die vanuit de reden van, hey, ik vind het gewoon echt lekker om buiten te zijn.
0: Ja.
1: En zelf te fietsen, dat ook van gedeelte afvalt.
0: Anke, tot slot. Morgen is dus dat NK wat jij vorige keer gewonnen hebt. Wat heb je voor een tip voor degene die morgen ook wil winnen? Waar komt het op aan?
2: Nou, wat ik vorig jaar tegen mezelf heb gezegd, rustig aan. Geen fouten maken.
0: Rustig aan en geen fouten maken. Ja. Nou, dat is een goede tip. En goed plannen, denk ik.
2: Ja, daar valt of staat het mee.
0: Want je moet zo'n parcours dan gaan inschatten.
2: En kijk,
0: ja. Nou, dat wordt spannend. Jullie gaan het allemaal beleven en meemaken.
2: Ik hoop mensen met ons.
0: En jij gaat je titel afgeven. Tobias Molenaar en Anke van Bokstel, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio.
1: Leuk, dank je.
3: Het is 5:12.
0: Ja, het is 5:12 en wij willen graag weten hoe laat het in Marokko is. Want komende nacht wordt daar de permanente zomertijd afgeschaft, die ze 8 jaar geleden hadden ingevoerd. En dat is best een ingewikkeld verhaal. Correspondent Samira Jadir in Rabat, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, wat zegt de klok daar bij jou? Hoe laat is het?
4: Nou, het is nu bij ons dus 11:00. En morgen zal dat dus gaan we weer een uur terug.
0: Ja, dus als wij jou om 2:00 vannacht Nederlandse tijd bellen, als de klok wordt achteruitgezet, hoe laat is het dan?
4: Dan is het 12:00.
0: Dan is het 12:00.
4: Ja.
0: Maar als we jou dan vervolgens in februari tijdens de Ramadan gaan bellen om 2:00 s'nachts, hoe laat is het dan?
4: Oeh, dan weet ik niet hoe laat het dan in Nederland is. Maar als het goed is, is het dan 1:00, als ik het uit mijn hoofd zeg.
0: Oké. Okay.
4: Dan ga
0: ik je nog een moeilijke vraag stellen. Want op 25 oktober gaan we hier in Nederland naar de wintertijd. Dus dan gaat hier de klok 1:00 terug. Hoe groot wordt dan het tijdsverschil?
4: Oh nee, dan is het inderdaad 1:00 tijdsverschil. Ja.
0: Ja, om maar te zeggen, het is best ingewikkeld. En de klok die wordt straks nogal eens verzet. Dus weer 4 keer per jaar. Dus bij de zomertijd, bij de wintertijd en 2 keer in verband met de Ramadan. Dat is best wel een gedoetje. Waarom wil Marokko nu weer terug naar dat systeem?
4: Ja, dat heeft er eigenlijk alles mee te maken met de bevolking. Ze roepen eigenlijk al 8 jaar lang van we willen gewoon eigenlijk onze basistijd terug hebben. Nou, daar is gewoon 8 jaar lang geen gehoor aan gegeven. Maar dit jaar was er een online beweging, zeg maar, op gang gekomen. En werd er een petitie getekend door ongeveer 300.000 mensen. Het waren eigenlijk ook vooral ouders die klaagden over van, nou, we willen eigenlijk gewoon, zeg maar, de gewone tijd hebben, zodat de biologische klok van onze kinderen weer op orde komen. Dus vandaar dat de regering nu zegt van, hé, we geven daar gehoor aan. We luisteren nu naar de bevolking. Dus
0: Sorry, maar die biologische klok, die had zich in 8 jaar tijd niet hersteld? Of gestabiliseerd?
4: Nee, dat was dus het vreemde. De afgelopen 8 jaar werd er al ieder jaar wel geroepen van, we willen gewoon, zeg maar, onze basistijd terug hebben. Je zou dan kunnen zeggen van, nou, de mensen passen zich dan biologisch aan. Maar toch was er dus dit jaar, zeiden de ouders van, nee, we merken toch dat we hier niet aan kunnen passen. En dat we, onze kinderen gaan in het donker naar school. En dat is gewoon niet natuurlijk.
0: Oké.
4: Okay. Dus vandaar dat ze een petitie zijn gestart.
0: Ja, en daar wordt nu naar geluisterd. Het gaat veranderen. Het gaat weer terug naar het oude. Dus iedereen tevreden, neem ik aan.
4: Ja, veel Marokkanen reageren best wel opgelucht. Maar nu is er dan een ander probleem wat zich voordoet. En dat is dat scholen 1/2 uur eerder gaan beginnen. En dus nu klagen de ouders weer van, ja, maar hallo, dit is nou ook weer niet wat we willen. Ik bedoel, 8:30 in plaats van 8:00 was gewoon prima. Dus waarschijnlijk komt er weer een nieuwe petitie aan.
0: Oké. Nou, zo blijven ze daar dan nog wel even bezig met petities en met op de klok kijken. Dankjewel, Samira. En als ik hier op de klok kijk, dan zie ik dat onze tijd erop zit. Dit was het Oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. Een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Ik ga toch niet zeggen van, nou, jij bent klaargekomen, nu wil ik ook klaarkomen. Dan is de hele sfeer toch weg?
2: Heteroseksuele mannen komen tijdens seks ongeveer 95% van de tijd klaar. Voor heteroseksuele vrouwen is dat ongeveer 65%.
3: Dat ik dacht, dan zijn we er vanaf, want zo goed is het allemaal niet. En dan heeft hij, ja, dan stopt het. En dan denkt hij waarschijnlijk ook nog eens dat het goed was.
2: Dat verschil heeft een naam, de orgasmekloof. Waarom bestaat dit?
4: Ik was dus in de eerste van de middelbare school toen ik erachter kwam dat een vrouw überhaupt een orgasme kon hebben.
2: Deze week in Docs, handleiding ontbreekt.
4: Ik masturbeerde al en ik wist al dat lekker voelde. Maar ik wist dus niet dat dan een orgasme was.
2: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
8: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
9: Je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met een zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: NPO Radio 1.
13: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De 2 Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zegen van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagmiddag op Radio West. Als de dag van toen met Bernard ter Horst.
1: We draaien heerlijke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Geven een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kunt winnen. En we brengen aan iets of iemand een ode.
0: Als de dag van toen. Elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
2: Op 89.3 Radio West.
0: I

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VBSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: That's it, that's it, that's it. Tweet it up, or ticket it, that's it, that's it, that's it, baby.

0: De Steikelgroep is een van de eerste georganiseerde verzetsgroepen in Nederland. In 1941 worden ze verraden.
1: De groep ontstaat op 10 mei 1940, de dag van de inval van de Duitsers. Hans Steikel is de toevallige naamgever van de groep. Hans Steikel woont hier in Den Haag. En de groep zal uiteindelijk bestaan uit 47 mannen en vrouwen. Van die 47 worden er 34 in Berlijn in juni 1943 gefusilleerd.
0: Je ziet het in de documentaire De Steikelgroep. Vandaag vanaf 10 uur en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Dit programma heet Route naar Vrijheid.
1: Ja.
0: Jouw route naar vrijheid?
1: Judo.
0: Judo?
1: Ja.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Het is een lange reis. Ik heb dat onlangs nog uit mogen rekenen. Dat is ongeveer 39 jaar geweest. Voordat ik echt daadwerkelijk uit de kast ben gekomen en voordat ik daadwerkelijk in transitie ben gegaan, ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer.